0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: the first time.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: marketing, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of inzetten. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
4: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
11: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
12: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken, misschien wel dat dromen vanuit die toekomst? En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, dat wordt ook een heel groot probleem, is heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, 2016 toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten wat over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa Maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog dus, daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden?

0: opgelost dat nu nog niet opgelost is. Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerstvolgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een future day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema. Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
1: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen rem wordt op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur. En hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële standpunten. Slachtoffer.
4: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
6: Goedemorgen. Goedemorgen.
5: Hey, slagkracht, het kwam er een beetje, een beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
6: Dat klopt, ja. Als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus dat gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
5: Ja, we gaan straks gaan we hier uitgebreid op in. Bename ook over ja, waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn. Als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
7: Ja.
5: Hoe lang bestaan jullie al?
7: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
5: Ja, heel graag zelfs.
7: We stammen vanuit van de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed? Niet
6: 2000.
7: 2000 door NABC. Dat ging, was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boomgroep werkten, weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook het Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich, Orchard, zegt boomgaard. Hè? Ja. Dus een beetje de historie van ook Van de Boomgroep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
5: En als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
7: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En daar hebben we nog een flexibele schil ernaast.
5: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want bedoel, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
6: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen, de grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
5: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over die financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
6: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
5: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Eelco, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
7: Ik ben een beetje de Bami speciaal van Orchid, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt. En sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchid.
5: En hoe kom je dan eigenlijk, ja, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchid?
7: In wat voor bedrijf ik binnenkwam? Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veel over werken zijn de familiebedrijven. Even los van de ontvangende.
5: Dus een cultuur die matcht eigenlijk.
7: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
5: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud afgelopen jaar?
7: Inhoudelijk of bedoel je?
5: Ja, qua expertises, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute.
7: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die ontwikkelingen in de markt als het ware die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè? Dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan, hè? Van wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert.

0: is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van wat moet er nou in de toekomst gebeuren. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt ons polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
1: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen. Waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
0: Ja, soms krijgt zo'n proces een momentum. En dan gaat het eigenlijk heel snel.
1: Ja. Ja. Nicolai, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchid Group?
0: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
1: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
0: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekende ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest voor heel veel ondernemingen.
1: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk?
0: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
1: Nu zie je natuurlijk na die financiële crisis zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er naar gekeken?
0: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
1: En ja, dat is het verschil natuurlijk.
0: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van, oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
1: En wat is het moment dat jullie zeggen van, oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is, zeg maar, vanaf welk moment zeggen jullie, dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
0: Moet je denken ongeveer 100 miljoen omzet. En nog over 10 miljoen financieringsvraag.
1: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hey, nu zijn wij aan de beurt.
0: Of niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
1: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
0: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen en de overnames. En anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag. En anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming en met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen.
1: Ja. En Ilko, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
2: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere, maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren, of het moet een heel exotisch gedeelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen? Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar we zijn sterk vertegenwoordigd, denk ik, in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food, maar anderzijds ook aan dus de retailmarkt, dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd. En ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
1: Oh, dat is ook interessant. Dat is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
0: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
1: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
0: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwacht.

0: dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd om die hoge prijzen op te vangen.
1: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
0: Dat klopt. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
0: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Hè? Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Hè? Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
1: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. Op het moment dat een bedrijf aanklopt. Wat gebeurt er dan als eerste?
2: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren. Wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product zeg maar weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins, dan beginnen wij eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolijn het ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in, oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf als het ware.
1: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar als het ware? Of hoe gaat dat?
2: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de ondernemer zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening. Dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig met de dagelijkse gang van zaken, dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
1: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, hè, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers, hè, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming en de strategie en wat dan ook de vraag is.
1: Ja, en dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders. Kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou
2: moeten. Ik denk dat in de basis kijken we. Hè, dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin. Om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating, voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootbanken in de crisis die op de borst klopten van wij hebben de AAA. Ik zie ook lachen. En de facto komt het daarop neer. Hè, dus dat een bedrijf een rating krijgt. Want de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
1: En die parameters, hoe worden die eigenlijk geëikt als het ware?
2: De parameters
1: van? Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk, je moet zo zien dat op het moment dat je toekomstige verdienmodel minder zeker wordt, is je risico hoger. En dus zo moet je het eigenlijk beoordelen.
1: Hoe zit dat met kansen op nieuwe marktsegmenten? Noem bijvoorbeeld de chip industry of iets in de IT-achtige setting.
2: Ja, dat is wel een gok, zou je kunnen zeggen. En overwegend, en dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben, ook met bankiers, maar misschien wij zelf ook wel. Maar dat is overwegend. Historisch moet het wel cashflow hebben. Dat er voldoende vertrouwen is om daarop in te stappen. Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
1: En daar zoeken jullie dus de juiste financiers eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarna?
2: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB, de banken.
1: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
2: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders, of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
1: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé personen geld ophalen.
2: Ja, en dat snap ik. Je
1: maar dat is toch een AFM-stuk ook.
2: Eens. Hè? Dus de AFM die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren, dan gaan wij niet meer kijken naar de herkomst van.
1: Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
2: Exact.
1: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Gaan we ook de Keukengroep erbij pakken, want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Les of Business, Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is het contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken een nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen. Hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting van dit is de huidige financiering. Dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders? Bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend. Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik kan me voorstellen dat dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel je hebt een keukengroep in dit geval. Stel niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld ten opzichte van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector en wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden en hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo een scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario. Maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja, ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook...
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan. Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is. Of
2: ja, dat klopt. Ja, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet... De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belangen na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij Nieuw Business Radio ook zeggen. Ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel over 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt. En dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja, en hoe ging het toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En bekijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen. En dan begint eigenlijk het spel met de onderhandeling.
0: Ja, en dan wordt natuurlijk gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf, de omzet die hier gemaakt wordt. En in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken, hè, als zo'n onderneming al langer bestaat, belangrijk?
3: Heel belangrijk, hè. Dat heeft dan weer te maken met risicoprofiel natuurlijk. Precies. Maar ook in het kader van de sustainability van de cashflows aan zich. Dus jij maakt dus net denk ik een terechte opmerking. Stel nou dat er mensen in één keer minder keukens gaan kopen in dit geval. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, we hebben in de historie 5 jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terugbrengen?
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
3: Nee.
0: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
3: Ja,
0: of pandemie of iets
3: dergelijks. Voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
0: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.
3: Ik denk dat het daar niet per se zit op kennis van het financieringsniveau aan zich, om maar zo te zeggen. Of het ophalen van financiering. Maar meer in procesbegeleiding. Hoe krijg ik de beste financiering? Tegen de beste voorwaarden voor ons bedrijf. En daar zit ons kennisniveau denk ik dan. En hoe komt dat dan uiteindelijk in documentatie, et cetera. Hoe laat je dat vervolgens landen bij de banken, zodat dat proces soepel loopt. En je uiteindelijk een uitkomst hebt zoals je dat eigenlijk op voorhand met andere stakeholders bedacht hebt.
0: Ja, want dan gaan we even terug naar de keukengroep. Daar hadden we net over, de banken komen bij elkaar. Jullie hebben gesprekken met die banken.
3: Ja.
0: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daarvoor natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
0: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, nou dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
0: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase ervoor. Ook het juridische stuk. De uiteindelijke documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren. Ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
0: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Met de
0: maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van haaf tot gort. En kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een termsheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die termsheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
0: Ja, en over wat voor termijn heb je het dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd is?
2: Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Dus je bent dan echt, hè, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
0: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
0: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echte investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname, dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot mijn bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
0: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
3: Exact. Dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben.
0: Ja.
3: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
0: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
3: Exact.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Die tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
3: Ja.
0: Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken of je mist de kans waarvan je weet van, nou, als we nu niet kunnen investeren,
3: ja,
0: dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
3: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, hè, dus de financiering regel aan zich is ongeveer 1 maand of 4, maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt vandaag de dag dit nodig, maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En past die financieringsstructuur dan nog? Nou, en waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
0: En ongeacht welk type financiering het is, dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
2: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen.
0: Ja.
2: Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
0: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van. Van ja, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Exact. Maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
3: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, dan, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
0: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, ja, noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
2: Ja, dat wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Dat zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Dus je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
0: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
3: Ja.
0: Of verandert dat ook constant?
3: Qua proces bedoel je?
0: Ja.
3: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zit een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames. Waardoor je je structuur op een andere manier inricht. En ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. Hè. Dus je stelde ze net de vraag. Is nou voor elk bedrijf, zeg maar, die structuur hetzelfde? En ook dat je dat altijd maar kunt herhalen. En het antwoord daarop is nee. Hè. Het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis? Of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek, zeg maar, van structuren aan zich.
0: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
3: Ja.
0: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
3: Correct, ja, ja, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het, nou ja, bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt over gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die, nou ja, parameters waar je op voorhand, zeg maar, je blauwdruk op vaststelt.
0: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, dus ik noem maar wat, dat is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt, die is voor 5 jaar.
3: Ja.
0: We hadden het net over, nou, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen, de doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
2: Ja, er wordt continu, elk jaar wordt wel de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkopen? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker sinds corona wat we net bespraken, dat aanvoerketens heel anders eruit gaan zien. Dus vroeger kon je misschien veel meer product in Europa halen, maar nu moet je het gaan importeren uit Azië en uit Amerika. En dan word je ermee geconfronteerd van, hey, het Suezkanaal is dicht. Of er gebeurt iets in Iran. Ja, dan moet je dus als bedrijf op een gegeven moment op gaan acteren. En daar ook rekening mee gaan houden dat je financieringsbehoefte ook er heel anders uit gaat zien. Want ja, de boot is veel langer onderweg dan van oudsher gebeurde.
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want zoiets ontwikkelt zich eigenlijk in no time. Ik bedoel, de straat van Hormuz is hierbij, je zei al net van, je bent gespecialiseerd op het gebied van bedrijven die zich bezighouden met olie.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact. Ja, klopt. Ja. En dan is
0: wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
2: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
0: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
2: Voor een belangrijk deel wel. Want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25 of 50%. Ik zeg, ja, dat is iets om rekening mee te houden. En daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt en de prijs verdubbelt in de olieprijs, bijvoorbeeld naar de 200. Ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
0: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
3: Ja.
0: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
3: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè? Want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om het zo te zeggen. Want ze hebben ook te veel ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen, zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door weer opnieuw de projecties, zeg maar, te maken en wat je plannen dan als onderneming zijn, dat helpt enorm in het proces ook om vervolgens weer vertrouwen te kunnen hebben en dat je mogelijk dan als witte raaf ten opzichte van de markt acties.
0: Straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de toekomst, maar met name ook hoe jullie bijvoorbeeld AI toepassen. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer data voorhanden is dan, nou, pakweg 10 jaar geleden, waardoor je beter kan sturen.
3: Ja.
0: Even terug naar de keukengroep. Ja. Uiteindelijk, je zei, het plan is afgerond.
2: Ja.
0: Materialen waren in de tussentijd duurder geworden. Was dat goed ingeschat?
2: Ja, dat was goed ingeschat, maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. En dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja,
0: ja. Ja. Okay, goed, we gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Yeah.

0: Sailor Sue, Rigger Muffing op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
2: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja, daar heb je geen grip op.
2: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om het zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, nou, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Dus daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan
2: ja,
0: de begeleiding
2: hebt. Exact. Ja, dat is wel, komt de term weer. Maar daar hebben we een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
2: exact,
0: geval.
2: Exact, ja.
0: Hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera. En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen wekt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
0: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
2: Ja.
0: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
2: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik, die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij bedrijven komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om het zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
0: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook, zie je, allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon het niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons? dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
2: In het kader van overname aan zich. Ja, ja zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Maar goed, maakt het niet uit.
3: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet. Dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al. Op termijn komt het een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot, tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
3: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend. Maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik nou echt mee verdienen. En wat betekent dit dan voor mijn balans. Dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag. Als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken in die zin? Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan. Maar er is waarschijnlijk wel, hè, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
0: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken wat de beste mogelijkheid is.
3: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt de onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee. Waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken? Weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren. Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
0: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
2: Zeker, ja.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende. New Business Radio.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
10: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op Nieuw Business Radio.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
13: Ja, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert op deze dinsdag 30 juni. Waarop maar weer eens bleek dat er een aantal zekerheden zijn in het leven. Namelijk de dood, belastingen en Nederland gaat eruit met penalties. Maar gelukkig ook De Ondernemer Live. Elke dinsdag 11 uur en we gaan proberen de kater een beetje te verdrijven. En ook een nieuwe voorkomen zelfs. In de vorm van de pseudo-eindheffing die er aankomt. Daar moet je als ondernemer met auto's van de zaak goed op voorbereid zijn. Anders kost het je hoofdpijn. En we hebben een hele fijne hoofdgast hebben we ook. Die gaat zeker zorgen voor een boost en positieve energie. Dat is namelijk topondernemer René van der Zel van XXL Nutrition. Tikte onlangs nog 100 miljoen omzet nog aan. Maar binnenkort komt misschien wel zijn grootste droom uit. Dat allemaal straks. Maar nu eerst anders denken.
12: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
13: Ja, think different. Steve Jobs werd er groot mee met die slogan. Maar voor velen is anders denken een uitdaging. En dan heb ik het over neurodivergente mensen. Die hebben condities als ADHD, dyslexie, dyscalculie, vormen van autisme. Ga zo maar door. Velen houden het niet in loondienst. Gaan ondernemen om vervolgens te groeien en dan ook weer met die problemen in aanraking te komen. Of je hebt misschien zelfs wel personeel wat neurodivergent is. Dat is ook uitdagend. Kan het zijn in ieder geval. Hoe minimaliseer je die uitdaging? En hoe haal je er alles uit wat erin zit? Want dat is veel. Daar ga ik over praten met Jan van Rijswijk. Hij promoveerde aan de Open Universiteit op neurodiversiteit binnen teams en organisaties. En schreef Ruimte voor elk brein. Neurodiversiteit op de werkvloer. Dag Jan, welkom.
14: Ja, dan.
13: Neurodiversiteit, hoe ben jij op dat pad gekomen, op dat onderwerp?
14: Ja, ik werk zelf ook in de praktijk. Ben naast dat ik wetenschapper ben ook COO bij een bedrijf. Ja. Echt een MKB-bedrijf, dus zo'n 60 medewerkers. Ja. En daar zie ik het ook elke dag in de praktijk.
13: Ja,
14: dus een thema waarvan ik dacht, dat moet eens onderzocht worden.
13: Ja, wat zag je dan? Of wat zie je dan?
14: Wat ik zie is dat het met name een uitdaging vormt op het moment dat mensen met elkaar moeten gaan communiceren, met elkaar gaan samenwerken. Mm-hmm. Dan lijkt het haast soms dat er verschillende talen gesproken worden. Dus je hebt het dan met elkaar over een thema, maar je begrijpt elkaar niet echt. Ja. En dat kan zorgen voor onderlinge fricties of voor allerlei soorten problemen. Mm-hmm. Kan er zelfs voor zorgen dat mensen inderdaad weggaan bij een werkgever. En in het geval van neurodivergentie lokt dan heel vaak het ondernemerschap.
13: Ja, ja, precies. En wat neurodivergentie, ik had net die hele waslijst staan aan type condities die daaronder vallen. Maar het lijkt me heel breed, heel divers. Wat is een van de meest voorkomende?
14: Ja, klopt. Het is heel breed. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten minderheidsbreinen. Dus inderdaad van autisme tot dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, et cetera.
13: Ja.
14: Wat je ziet is dat een deel van waar deze mensen tegenaan lopen, ook al hebben ze zo'n verschillend soort brein, toch heel erg overeenkomt. En dat is de reden waarom we eigenlijk naar die hele groep onderzoek kunnen doen.
13: Ja.
14: Er is niet een formele definitie van wat valt daar dan allemaal precies onder.
13: Maar je zegt ik zag in de praktijk ook binnen het MKB-bedrijf waarin ik werk van hoe het in de samenwerking dan spaak loopt. Want je hebt gewoon twee verschillende breinen die anders werken en die elkaar dus niet begrijpen. Maar is dat dan bijvoorbeeld de ADHD'er? Die kennen we denk ik allemaal wel. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit?
14: Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de ADHD'er, dan is dat... sowieso kun je niet spreken over de ADHD'er. Hè? Dus ook dat varieert weer enorm.
15: Ja.
14: Maar je ziet wel een aantal kenmerken. Een van de kenmerken die bijvoorbeeld bij ADHD heel erg tot uiting komt... is een drang naar creativiteit of naar innovatie.
15: Ja.
14: En dat is nou typisch iets wat zeker binnen een organisatie... wat nog best wel hiërarchisch is, niet altijd tot uiting kan komen.
15: Ja.
14: Dat is ook de reden waarom dan die mensen op een gegeven moment... bijvoorbeeld als freelancer aan de slag gaan. Omdat ze dan niet die hele... hiërarchie doorhoeven, maar echt puur die innovatie of dat creatieve vermogen een gang kunnen laten gaan. Ja. Maar je ziet het ook bij andere neurodivergente condities. Dus bijvoorbeeld autisme staat bekend om het analytisch vermogen.
15: Mm-hmm.
14: Iets wat bijvoorbeeld in de IT-sector best wel een goede rol kan spelen.
15: Ja.
14: Als dat helemaal jouw ding is, dan kun je daar natuurlijk ook goed een bedrijf omheen bouwen.
15: Ja, ja, ik denk misschien te veel in stereotyperingen, maar bij autisme denk ik inderdaad aan iemand die gewoon met zijn koptelefoon op super lang, super strak, super geconcentreerd werk kan doen. Alleen inderdaad in de communicatie en de samenwerking kan het wel eens wat hoekig zijn bijvoorbeeld. Is dat of ben ik dan heel erg aan het stereotyperen?
14: Een beetje. Ah. De communicatieproblemen zie je vooral ontstaan op het moment dat je twee mensen hebt met een heel verschillend type brein.
15: Mm-hmm.
14: Maar als je bijvoorbeeld specifiek naar autisme kijkt, dan is dat echt enorm breed. Autisme is bijvoorbeeld, en dat geldt voor veel neurodivergente condities, heel verschillend al tussen mannen en vrouwen.
15: Ja, ja.
14: He, dus bijvoorbeeld de communicatieproblemen of de sociale problemen die jij bijvoorbeeld omschrijft,
15: mm-hmm.
14: is iets wat we wat meer bij mannen soms zichtbaar is dan bij vrouwen. Dus dat is heel breed. Het zit met name, de probleem ontstaat vaak vooral wanneer mensen moeten gaan samenwerken. En dan merk je gewoon dat de manier van communiceren heel anders is. Dus misschien heel direct of juist heel chaotisch, wat in het geval van ADHD soms kan zijn.
15: Ja.
14: Terwijl de andere partijen daar helemaal niet op zitten wachten.
15: Nee. Ik begreep ook, hè, want hoeveel mensen nou precies in die neurodivergente categorie vallen, die al mega breed is. Daar verschillende, ja, er zijn niet echt exacte cijfers van, begrepen. Het is een beetje 10-20% lees je vaak. Dus 1 op de 5 zou het zijn, max. En ik begrijp ook dat heel veel mensen niet eens van zichzelf in de gaten hebben dat ze misschien in die categorie vallen.
14: Ja, klopt. De schattingen zijn ongeveer zo'n 18-23% van de beroepsbevolking is neurodivergent.
15: Ja.
14: En dat is dus dat hele brede spectrum.
15: Mm-hmm.
14: En wij zien in studies dat ongeveer de helft daarvan maar een formele diagnose heeft. En de andere helft dus niet. Dat wil niet zeggen dat die natuurlijk allemaal niet weten dat ze neurodivergent zijn. Hè. Dus sommige mensen hebben gewoon niet behoefte aan die diagnose. Maar er is dus een ontzettend grote groep die dat helemaal niet van zichzelf weet. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld op opleidingen allerlei mechanismes waardoor het al gesignaleerd wordt.
15: Ja.
14: Maar dat was natuurlijk vroeger niet.
15: Nee, vroeger kreeg je was er geen aandacht voor, kreeg dat stickertje überhaupt niet. Maar het is ook zo dat mensen kunnen er dus ook op vastlopen zonder dat ze het doorhebben. Hoe ziet dat er dan uit?
14: Dat gebeurt heel veel. Dit is ook een van de grote problemen. Onder neurodivergenten zie je heel veel burn-outs. Soms zelfs mensen die dat gedurende hun carrière wel 2-3 keer hebben.
15: Mm-hmm.
14: Je ziet dat ze heel veel stress ervaren. Met name doordat de werkomgeving natuurlijk wel op het wat we dan neurotypische brein is ingericht.
15: Ja.
14: Je ziet dat zelfs in extreme vormen terug in bijvoorbeeld de neigingen tot zelfmoord en dat soort zaken. Ja.
15: En waar komen die burn-outs dan vandaan? Wat is daar in essentie de oorzaak van dan?
14: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat het vaak is er niet één moment waarop dat knapt, maar is het vooral iets wat je al jarenlang je elke keer een beetje probeert aan te passen. En het is vaak iets wat mensen helemaal niet zo bij zichzelf herkennen,
15: mm-hmm.
14: omdat ze kennen geen andere situatie.

0: Is dat een succes? Vroeg ik me af.
1: Ja, je ziet eigenlijk dus dat het vooral binnen twee terreinen voorkomen. Aan de ene kant een groep mensen die juist heel creatief of heel innovatief wil zijn. En aan de andere kant juist een groep mensen die heel analytisch is. Mm-hmm. En dat zie je dus ook terug in de sectoren. Hè? Dus bijvoorbeeld creativiteit zie je bijvoorbeeld heel erg in de marketingsector, in de mediasector, et cetera. Ja. En als je dat analytische hebt, dan heb je het dus bijvoorbeeld over de IT-sector, waarin dat een groot succes kan zijn. Ja, dat kan een groot succes zijn. Je ziet met name natuurlijk als deze mensen beginnen, dan beginnen ze vaak als freelancer of alleen.
0: Ja.
1: En dan zie je dat eigenlijk heel snel de problemen waar ze tegenaan liepen op dat moment wel verdampen. Hè? Dus je hoeft niet meer 10 keer toestemming te vragen en dergelijke. Alleen met name wanneer zo'n bedrijf natuurlijk wat uitgebouwd moet worden en de behoefte is aan personeel en dergelijke. Mm-hmm. Ja, dan zie je eigenlijk weer een beetje dezelfde problemen ontstaan als dat mensen ervaren toen ze destijds zelf in loondienst waren.
0: Ja. Want ik denk wel, hè, even in de eerste instantie, als je ZZP'er bent en je kan maximaal je talent benutten, dan heb je als ADHD, of sorry, ja, als neurodivergent ook een soort superpower, waarmee je heel goed zaken kan doen. Of ben ik dan te optimistisch?
1: Nee, dat klopt. Met name ook de durf om in zo'n gat te springen. Hè, ja. Wat bijvoorbeeld bij ADHD vaak het geval is. Mm-hmm. Nee, dat klopt zeker. Dus we zien ook dat er relatief veel ondernemers zijn die neurodivergent zijn. Er zijn geen exacte cijfers. Maar we zien bijvoorbeeld al in onderzoeken dat onder neurodivergente studenten op universiteiten en dergelijke, dat die al bijna 2 keer zo vaak nadenken over het ondernemerschap. Juist omdat ze het idee hebben van, hey, daar kan wel eens mijn talent veel beter tot zijn recht komen.
0: Ja, want als ADHD, daar heb ik zelf volgens mij niet. Maar als ik daarnaar kijk, dan denk ik altijd, dat zijn ook vaak mensen die hebben energie voor 10, kunnen 20 dingen tegelijk. Dus ze zijn ongelooflijke ondernemerskill. Maar jij, ik hoor je ook zeggen, joh, daar kun je dus furoren mee maken. Maar op een gegeven moment loop je weer tegen dezelfde problemen aan. Wat moet je dan doen eigenlijk als neurodivergente ondernemer?
1: Ja, de problemen waar men typisch tegenaan loopt is dingen als administratie of structuur of dat soort zaken. Mm-hmm. Ja, en die worden natuurlijk alleen maar erger op het moment dat je er van freelancen naar een wat groter bedrijf gaat.
0: Ja.
1: Wat kun je dan doen? Nou, met name het op tijd signaleren. Mm-hmm. En daar of mechanismen bij jezelf voor inbouwen. Hè. Zo zijn er bijvoorbeeld neurodivergente ondernemers die echt een heel strak dagritme volgen, zodat ze in ieder geval altijd 's ochtends een momentje hebben voor de administratie. Maar vaak zie je dan dat die ondernemers gewoon anderen daarvoor gaan benutten. Dat kan natuurlijk een medewerker zijn, maar ook heel goed iemand die je inhuurt.
0: En hoeveel procent van de ondernemers, is daar iets over bekend, slaagt erin om die hobbel te nemen? Dus in dat groeipad ook daadwerkelijk die voorzieningen te treffen waardoor het een succes blijft?
1: Er zijn geen percentages bekend, maar wat we wel zien is dat die overgang vaak heel erg moeilijk is.
0: Ja.
1: En zeker in het geval van bijvoorbeeld ADHD zien we daar nog iets bij komen. Deze mensen zijn vooral heel erg goed in die start-up fase, hè, waar het nog heel creatief en dergelijke is.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan zie je dat op een gegeven moment ook de aandachtspannen wat kan verslappen en er alweer een nieuw idee zich aandient. Dan zie je vaak dat het gaat schuren.
0: Ja, en jij bent, je zegt van ik zag dit ook binnen mijn eigen MKB-bedrijf opspelen. Ik dacht van hier moeten we wat mee, want er was eigenlijk geen onderzoek over, begreep ik.
1: Klopt.
0: Wat voor oplossing wil jij dan nu aandragen? Of wat kun je aandragen?
1: Ja, een van de belangrijkste dingen of de belangrijkste redenen waarom mensen uiteindelijk als neurodivergent gaan ondernemen of waarom ze vastlopen binnen het werk, mm-hmm. is het gebrek aan autonomie. En dat is ook een van de dingen die ik zelf heb geprobeerd door te voeren in het bedrijf waar ik werkzaam ben.
0: Ja.
1: Gewoon echt heel veel autonomie bij deze medewerkers neerleggen.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk wel zorgen dat ook daar de zijwieltjes aanwezig zijn waar nodig.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is, autonomie.
0: Hey, want wat gebeurt er, dus dat is een tip voor ondernemers die misschien neurodivergent personeel hebben. Wat gebeurt er als je dat durft te geven, die autonomie? Wat zie je dan gebeuren?
1: Ja, het is autonomie gecombineerd met de juiste begeleiding. Hè? Ja. Alleen autonomie, dan hoeft het geen succes te worden.
0: Nee.
1: Maar wat je dan ziet, is dat je verwachtingen niet meer zijn hetzelfde zijn voor alle werknemers.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je ook aandurft dat deze persoon misschien op bepaalde dingen heel erg uitblinkt en op andere wat minder.
0: Ja.
1: En door de juiste zijwieltjes te geven voor de dingen waar dat wat minder is, bijvoorbeeld iets als administratie, mm-hmm. Kun je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld wel heel erg die creativiteit kan benutten. Hè? Dus en dan zul je er ook achter komen dat zo iemand misschien wel op heel andere andere terreinen heel erg goed is. Ja. Misschien zelfs wel die een beetje buiten de traditionele functie vallen.
0: Ja, zou je nou kunnen zeggen, als je dit probleem hebt als ondernemer, bijvoorbeeld, weet ik wat, je administratie is rammelt. Neem dan bijvoorbeeld iemand met autisme aan, want die kan het super strak voor je op de rit zeggen. Of sla ik dan te plat?
1: Dat is iets te plat, maar we zien natuurlijk wel dat bepaalde kwaliteiten meer voorkomen bij bepaalde

0: van deze condities.
1: Ja.
0: Om een voorbeeld te geven, de IT-sector, waar ik zelf ook werkzaam ben.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar zie je bijvoorbeeld best wel veel mensen met autisme werkzaam. Juist omdat die analytische en die structurele vaardigheden heel erg goed zijn van deze mensen. Dus het kan zeker zo zijn dat je zo iemand heel erg kan gebruiken. Maar je kan natuurlijk niet zeggen dat alle mensen met autisme daarin uitblinken. Dat zou het ongenuanceerd zijn.
2: Zeg je wel, er is heel veel onbenut potentieel. Als we dit neurodivergente potentieel beter zouden benutten, dan zouden we ongelooflijk veel productiever bijvoorbeeld kunnen zijn.
0: Ja, dat weten we ook uit onderzoeken. Dus er zijn onderzoeken waarin het duidelijk wordt dat best wel een groot deel van de neurodivergenten überhaupt geen baan heeft. Werkeloosheidscijfers zijn heel hoog onder deze mensen.
1: Ja.
0: En dat in tijden natuurlijk waarin we juist gebrek hebben aan personeel. Dus juist als we dit natuurlijk met elkaar beter weten faciliteren, dan zul je aan de ene kant zien dat minder mensen in een burn-out belanden of noodgedwongen voor het ondernemerschap kiezen.
1: Ja.
0: Aan de andere kant kan het ook een bron zijn van nieuwe mensen aantrekken binnen je organisatie.
2: Juist. Dankjewel. Jan van Rijswijk, onderzoeker bij de Open Universiteit op het gebied van neurodivergentie binnen organisaties. En binnenkort op deondernemer.nl meer content en video's en artikelen ook. Want we gaan een serie maken over neurodivergente ondernemers. Dus houd deondernemer.nl in de gaten.
3: Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Marketing Report op New Business Radio. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht. Ga voor meer info naar newbusinessradio.nl. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets meer te missen. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
2: Ja, zijn bedrijf groeide vanuit de kofferbak uit tot de grootste producent van sportvoeding en supplementen in de Benelux. Afgelopen jaar tikte hij met zijn bedrijf voor het eerst de 100 miljoen euro omzet aan. Maar ja, je bent van de performance of je bent het niet. De lat kan natuurlijk altijd hoger. Zo is hij bezig om Duitsland te veroveren. En binnenkort komt er een nieuwe droom uit. In de studio hier René van der Zel van XXL Nutrition. Dag René.
4: Ja, leuk hier te zijn.
2: Ja, nee, fijn dat je er weer bent. Vriend van de show.
4: Ja, ik ben hier geweest. Hè?
2: Ja, dus we zijn wat dat betreft, hebben we al voorkennis.
4: Ja.
2: Maar het is weer een spannende tijd voor je, begreep ik. Want 1 augustus is het zover.
4: Ja, je zet zover. Nou, de XXL gym gaat open.
2: Ja.
4: Voordat ik überhaupt met die sportvoeding begin, trainde ik. Ik deed aan bodybuilding. En dan is van iedereen die een beetje fanatiek trainde, was een droom een eigen sportschool.
2: Ja.
4: Dat was de droom.
2: Ja.
4: Maar dat is verstoord geraakt omdat ik met sportvoeding ben begonnen, zeg maar. Maar wel altijd nog die gedachte gehad van een eigen gym.
2: Ja.
4: En opeens kwam die kans voorbij. En in Helmond, waar we ook met XXL Nutrition nooit begonnen ben.
2: Ja.
4: 1 augustus gaan we open. En we willen gewoon even leuk. Is eigenlijk leuk.
2: Ja, precies. Want het is een nieuwe lood aan de XXL Nutrition stam, zou je kunnen zeggen. Hè? Want je zit al in de sportvoeding, de supplementen, je hebt kleding.
4: En voeding. We hebben zuivel, we hebben maaltijden, we hebben van alles. We hebben echt te veel.
2: Ja, en nu komt er dus nog een sportschool bij.
4: Ja, we hebben nog tijd over. Ik heb nog een kwartiertje gevonden ergens in de week. Dus ik had nog eens even iets erbij doen.
2: En je zegt dat, dus 20 jaar geleden was je dus in de sportschool actief.
4: Ja.
2: En denk je, het lijkt me toch mooi om dat een keer te hebben. Nu kwam die kans voorbij, grote locatie. Dus je kon je slag slaan. Maar het lijkt me ook heel makkelijk toch voor iemand zoals jij om die sportschool dan te lanceren? Of is
4: het makkelijk is. Ja, goed. We wilden dat natuurlijk heel goed doen. Maar we doen het samen met iemand. En die heeft de dagelijkse operatie neemt hij op zich. Maar wij hebben dan voornamelijk negen over het concept. Hoe ziet het eruit? En dat soort dingen. Maar het is gewoon vet om een XXL gym te hebben. We kunnen ook de community laten samenkomen. En we hebben ook echt een plek, zeg maar.
2: Ja. En gaat dat dus een verschil maken voor je?
4: Nee, dat gaat helemaal geen. Nee, maar dit is voornamelijk gewoon vet.
2: Ja.
4: En omdat ik het ooit wou, het is een soort cirkel die rondkomt. Heb ik mij zelf wijsgemaakt dan uiteindelijk.
2: Ja. Toch weet je dat het gaatje al toch gevuld. Je hoeft nooit meer na te denken, ik zou eigenlijk een sportschool
4: moeten. Nee, dat. Nee, maar ik vind het. Ik merk dat ik er zelf heel enthousiast van word. Dus dat is alleen al heel mooi. Ja.
2: Sta je zelf nog veel in de sportschool eigenlijk?
4: Ook nog wel. Ja, sta ik. Doe dan voornamelijk wat. Hè. Dus de keer op 4, 5. Per week, maar we hebben ook een gym op de zaak.
2: Ah.
4: Dus voordat ik naar huis ga, ga ik even trainen.
2: Mm-hmm.
4: En dan ben je eigenlijk als je thuis komt, heb je al getraind. Dat is ook lekker, want als je ooit thuis komt van tevoren, heb je ook meer kans om geen zin te krijgen.
2: Nou, precies. Is dat eigenlijk een verplichting als je bij XXL Nutrition werkt, dat je ook een beetje in de gym...
4: Nee, niet per se. Maar we hebben wel heel veel mensen natuurlijk die bij ons werken, die sporten. Heel veel. Maar heel veel mensen trainen ook in onze gym, maar...
2: Ja.
4: Eigenlijk sport eigenlijk de meerderheid van de mensen die bij ons werken, die sport wel. Omdat die vindt het gewoon vet om bij ons te werken. Ja.
2: Maar je zegt sportschool. De cirkel is een beetje rond.
4: Ja.
2: Maar tegelijkertijd, voor mij gaat het niet in een mega. Ik vind het meer leuk dan dat het in mijn bedrijf een mega groot verschil gaat maken. Ja, ja, ja. Wat is dan wel iets waarvan je zegt, van, joh, dat houdt me nu bezig? Ten aanzien van.
4: We zijn natuurlijk. We zijn het Duitsland aan het de stap aan het maken. Want we zijn ook wel in Nederland en België zijn we marktleider. Ja. Niet dat dat op zich zoveel uitmaakt, maar dat is zo gegroeid. Mm-hmm. In onze branche is de concurrentie internationaal.
2: Ja.
4: En sommige merken komen naar Nederland. Nou, dan komen wij naar hun land, zeg maar. Ja. We dan, dus,
2: maar Duitsland, daar ben je wel een tijdje al mee bezig.
4: Ja, maar dat was een beetje zo half bakken, om het zo maar te zeggen. Okay. Dus daar hebben we gezegd, ja, leuk. Maar nu even gas geven.
2: Hoe zag half bakken eruit dan?
4: Ja, zo'n pannetje wat suddert. Zo een beetje. Ja, ja, ja. Gaan doen. Dus eigenlijk, je wil het wel. Maar je wil het eigenlijk met Nederlandse mensen doen. Vanuit de laptop, vanuit Helmond.
2: Ja.
4: Dus dat hebben we nou niet meer. We hebben Duitse mensen erop. Ja. Die zitten in Berlijn. Daar hebben we 4, 5 mensen zitten. Mm. Die vanuit Duitsland, die met die markt bezig zijn. Ja.
2: Want vanuit Helmond, dat ging niet.
4: Nee, was dat in Deurne uiteindelijk later. Ja. Zijn we een stukje verhuisd.
2: Ja.
4: Nee, dat is een illusie. Ja. Je hebt echt wel Duitse mensen nodig.
2: Ja, waarom?
4: Want het is toch gewoon een andere cultuur. En het zit hem allemaal in die nuances. Ja. Als je het in Nederland zo kan het wel op een gegeven moment. Maar het gaat te fout in de details. Dus denk ik. En, de communicatie, woordkeuzes, marketing net weer anders. Dus.
2: Wat zie je dan gebeuren als je dus sinds dat je de Duitsers hebt aangenomen? Wat gebeurt er dan nu?
4: Het versnelt.
2: Yeah.
4: Ja, het versnelt. En we snappen het beter.
2: Hmm.
4: Dus dat gaat goed. En we doen we zowel online als in de retail.
2: Ik heb wel eerder begrepen van de gasten die ik hier de afgelopen week heb ontvangen dat Duitsland, Duitsers, kritisch volk.
4: Op zich wel, maar ook trouw.
2: Oké.
4: Okay. Ja. Heb ik begrepen. Dus als ze die kopen, blijven ze lang klant.
2: Mm-hmm.
4: Dus, maar kritisch volk mag, dat vinden wij ook prima, want wij zijn zelf ook kritisch op onszelf.
2: Ja.
4: En wij vinden ook dat wij goede producten maken. Dus we hebben een aantal producten die in Duitsland heel goed doen, omdat ze juist kritisch zijn. En dat soort producten worden daar niet aangeboden. Daar hebben we ook meer de focus op in plaats van over het hele gamma. Dat maakt het wat lastig.
2: Het klinkt toch wel alsof de zaak lekker loopt gewoon. Ik bedoel, sportschool zit erbij in Duitsland. Nou, dat is nu ook lekker aan het groeien. Je staat er ontspannen bij.
4: Ja, maar er gebeurt genoeg.
2: Ja?
4: Nee, het gaat goed, maar niks is vanzelfsprekend. Het is best lastig eigenlijk.
2: Ja?
4: En er zijn steeds externe omstandigheden die het ons wel lastig maken.
2: Maar noem eens wat.
4: Grondstofprijs. Bijvoorbeeld wijproteïne dan, om het zo maar te zeggen. Ja? Dat is dat spul wat bij de kaasmaar vrijkomt. En dat werd vroeger aan de varkens gegeven. Later dachten ze, hey, dat is heel mooi. Dat moeten we gaan drogen maken. We hebben een paar wijpoeders van.
2: Ja.
4: En tot een jaar of 4, 5 geleden was dat in euro of 5, 6 de kilo.
2: Ja.
4: Een half jaar geleden was dat nog 12 euro de kilo. Maar nu is het 27, 28.
2: Zo?
4: Ja, zo ja, inderdaad. En, ja. En wij verkopen een paar miljoen kilo per jaar. Dus dat maakt het lastig. En het wordt voor de consument op een gegeven moment zo erg duur dat we een alternatieven moeten gaan zoeken.
2: Ja.
4: En er is ook schaarste. Heel veel merken hebben geen eens aanbod meer. Of er zijn
2: de winter kan dus heel snel draaien. En ik kan me ook voorstellen dat je dan binnen no time zie je die marge verdampen. En als je niet uitkijkt, dan produceer je dus negatief.
4: Ja, maar goed. Ja. Dan is het ook weer zoiets. Never waste a good crisis. Hè? Dus iedereen heeft daar last van in onze branche.
2: Ja.
4: Maar je hebt ook een consument die op een gegeven moment af gaat haken omdat het te duur kan worden. Dus we moeten zoeken naar alternatieven. En ik heb hier zo'n potje meegenomen. Staat in beeld misschien niet. Maar het is een green protein, een plant-based protein. Ja. Hele mooi. Hebben we best lang aan ontwikkeld.
2: Hoe vind je die?
4: Ja, dan ga je met zo'n producent in overleg. Hè? Ja. Want wij produceren dat niet zelf. Dan ga je wat zijn de mogelijkheden. Maar heel veel is dat spul bijzonder. Is niet lekker. Of het heeft een slechte samenstelling. Qua aminozuren. Die hebben we lang op ontwikkeld.
2: Mm-hmm.
4: En zo krijgen we wat meer varianten. Alternatieven voor wijproteïnes.
2: Ja. Is dat iets waar jij... Is dat chef zagen? Om het maar even
4: zeggen. Ja, zeker. Dat is zulke chefvuurder zaken zijn. Dat,
2: ja. maar ik bedoel...
4: Niet per se. Maar ik hou mezelf... nadrukkelijk bezig met de productontwikkeling zelf. Dat vind ik leuk.
2: Mm-hmm.
4: Dat vind ik eigenlijk het leukst. Dus daar besteed ik het liefst het meeste van mijn tijd aan.
2: Ja. En want
4: de rest heb ik er geen verstand van eigenlijk. Dat is het eigenlijk het probleem. Dus,
2: iedereen zegt ook, joh, René, bemoei jij je?
4: Nee, dat zeg je dan mensen ook weer niet. Maar ik heb zo genoeg zelfkennis, zeg maar. Dus,
2: Nee, omdat ik ook over jou las een quote. Ik vind ondernemers superleuk en heb nul stress.
4: Ja, maar dat was een paar jaar geleden, denk ik.
2: Nou ja, dat is toch wel even veranderd met die cijfers.
4: Nee, ik heb relatief weinig stress. Omdat ik sowieso, ik zit... ik ben een persoon die niet omstandigheden moet je niet oplossen. Dus dat kun je niet oplossen. Mm-hmm. Omstandigheden moet je mee dealen.
2: Ja.
4: Dus heel veel mensen gaan proberen omstandigheden op te lossen. Dan krijg je dat gaat niet. Krijg je frustratie. Dus daar blijf ik van weg.
2: Ja.
4: Dus ik kijk altijd. Nou oké, dit gebeurt er. Kunnen we er, hebben we er invloed op? Nee. Oké, maar hoe gaan we ermee om?
2: Ja.
4: Dan zijn meteen in een soort oplossingenmodus. En ook met problemen die ontstaan. Oké, sommige dingen kun je wel oplossen. En dan gaan we meteen in de oplossingenmodus. En niet in de klaagmodus.
2: Ja, ja, want dat lijkt me, dat bedoel ik even makkelijk gezegd. Maar dat lijkt me in het voorbeeld van die grondstofprijs ook. Je zegt dan moet je op zoek naar alternatieven. Nou, ik denk, waar vind je die in grondstof?
4: Ja,
2: je zegt, dan gaan we dan met de producenten. Maar ja, dan krijgen we alternatieven. En het smaakt allemaal niet.
4: Ja, maar daar
2: word je toch moedeloos van ook?
4: Nee, niet. Want er zijn altijd dingen. Want we zetten altijd meerdere lijnen uit.
2: Ja.
4: En we halen daar weer speciale bedrijven bij die gespecialiseerd zijn in dingen lekker maken.
2: Ja.
4: Ja. Zonder dat het natuurlijk een slecht product wordt. Dus we zijn heel erg proactief bezig in het zoeken naar oplossingen. In plaats van dat je in zo'n klaagmodus zit.
2: Ja.
4: En daar ben ik altijd. En daar krijg je positieve energie weer van. In plaats van dat je in die negativiteit blijft. Daar moet je van weg blijven.
2: Is dat ook iets waar je alert op bent binnen je bedrijf?
4: Zeker, ja. We hebben veel jonge mensen die dan ook weer. Oh, maar kijk, allemaal dit.
2: Ik zeg,
4: leuk, prima. Maar blijf daar niet in hangen.
2: Ja.
4: Wat gaan we daaraan doen? Dan ga daar je energie in steken. En wat er achter je ligt, heb je sowieso geen invloed meer op.
2: Mm-hmm.
4: Dus altijd kijken naar wat kunnen we doen, wat zijn de oplossingen en daarop richten en gas geven.
2: Ja, stijgende grondstofprijzen, dus alternatieven, is een grote uitdaging waar je voor stond.
4: Ja,
2: u staat nog meer?
4: Nou ja, de belastingverhaal waar we het hebben, die verbruiksbelasting, wat natuurlijk dat de Belastingdienst ineens vindt van jongens, die shakes voor jullie, dat is frisdrank. Nou ja, goed, dan kunnen we van alles gaan vinden.
2: Ja.
4: Er komt nog, er is een eerste rechter heeft er iets van gevonden.
2: Ja.
4: Maar er komt nog, het blijkt in strijd te zijn met Europees recht, met meerdere wetgevingen, daarover regels. Dus dat is, ja, dus het laatste was nog niet over gezegd.
2: Ja, want je hebt over de suikertaxen die dus opgeknald worden. Jij dreigde onlangs op LinkedIn een tijdje terug van, nou gaan we misschien wel naar Duitsland. Want ja, hier in Nederland met dit soort suikertaxen. Dus geen level playing field meer, om zo maar te zeggen.
4: Nee, dat is eigenlijk het probleem. Ja.
2: Het is ook wel ironisch eigenlijk dat je een product maakt wat in principe gezond zou moeten zijn. Hoe kunnen zij in godesnaam ooit suikertaxen voeren?
4: Is niet de juiste benaming. Die hebben ze al lang geschrapt. En frisdrankbelasting heet het ook niet, zegt de Belastingdienst. Alleen in hun interne stukken praten ze nog steeds over frisdrankbelasting. Ja. Maar daar moeten we het even niet over hebben.
2: Maar dan moet
4: het verbruiksbelasting.
2: Ja, maar er zit er toch iets ongezonds in.
4: Ja, maar dat heeft er ook weer, dat heeft er ook geen reden mee te maken of het ongezond is of niet. Om het zomaar even te zeggen. Het is, die moet gewoon betalen.
2: Ja.
4: Want we hebben geld nodig.
2: Hmm. Ja,
4: en we hebben iets gevonden waar je misschien. Kijk, als je de wet leest, dan klopt het.
2: Hmm.
4: Maar het is nooit de intentie van die wet geweest. Maar dan moet je terug naar kamerstukken die de aanleiding tot die wet hebben. En die kamerstukken die hebben wij. En dan zie je discussies over hoe die wet tot stand gekomen is. En die wettekst is heel sumier. En die dekt niet die hele discussie die ervoor gezeten is. Dus daar moet hij weer de volgende rechtszaak over.
2: Maar, in lang verhaal kort, je wordt als ondernemer geconfronteerd met een nieuwe belasting. Hè? Ze zeggen, het is limonade.
4: 2 miljoen per jaar.
2: 2 miljoen per jaar zou je moeten af.
4: Ja.
2: Bij de huidige omzet.
4: Ja.
2: Ja.
4: En het probleem is dat buitenlandse concurrentie dat niet hoeft.
2: Nee.
4: Ja, niet hoeft, niet wel zou moeten, maar niet betaald, want we kunnen niet handhaven. Het is eigenlijk op hetzelfde neer.
2: Ja, precies. Dus jouw Europese concurrenten, die hebben er geen last van, jij wel?
4: Nee, eigenlijk kun je wel stellen dat met goed fatsoen, wij eigenlijk vanuit Nederland niet internationaal kunnen concurreren. Ook, want wij moeten die belasting ook betalen als wij daar een Duitse consument leveren.
2: Hmm.
4: Dat is van de zotte natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar wat is daar nu de status van? Want je bent er tegen het vechten.
4: Ja, de status is dat we nu gewoon het reserveren.
2: Okay.
4: Dat bedrag. Ja. En dat we goede hoop hebben dat in hoger beroep dat allemaal van tafel gaat.
2: Hmm. Want moet je die strijd in je eentje voeren?
4: Nee, dat is doen met meer.
2: Ja. Maar hoe?
4: Ja, gewoon niet te veel. Laten we het ook daar niet te veel over hebben. Want daar heb ik er geen invloed op. Dus we gaan focussen op dingen waar we wel invloed op hebben. Juist.
2: En dat is dus onder andere productontwikkeling.
4: Ja,
2: En ook de bedrijfscultuur bijvoorbeeld. Ik verdiep hem in XXL Nutrition. En je kan ook een prachtig videootje zien op jullie site. En er komen allemaal collega's voorbij en die zeggen, iedereen is hier heel relaxed. Het is een vriendengroep.
4: Ja.
2: Mensen krijgen kansen. We nemen mensen aan op gevoel. Dat klinkt fantastisch. Maar het zou bij jullie werkt het, maar het kan ook de snelste weg zijn naar een faillissement. Omdat het klinkt zo los. En zo vrijblijvend. En iedereen, doe maar lekker. Weet je, hoe zorg je ervoor dat je en die cultuur krijgt met elkaar, maar ook presteert?
4: Ja, kijk, ik denk dat het is bij ons organisch gegroeid, omdat we relatief weinig verloop van personeel hebben.
2: Mm-hmm.
4: En mensen die al lang bij ons werken.
2: Hoe flik je dat dan?
4: Dat is een goede vraag. Ik denk dat we op. Dat is een goede. Ik denk dat het de cultuur is hoe we met elkaar omgaan.
2: Mm-hmm. Hoe is dat?
4: Ja, we hebben een informele werksfeer. Mensen weten wel wat er van ze verwacht wordt. En die willen die presteren over het algemeen gewoon ook goed. Hè? Maar dat is.
2: Ja, want ja? Het kan wel eens elkaar bijten natuurlijk. Hè? Informele werksfeer. We willen vriendjes zijn.
4: Nee, ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind juist in een vriendelijke relatie kan er meer gezegd worden. Okay. Wij zeggen wel eens tegen iemand wat en dan zit er iemand bij. Ik denk, hoe kan je dat zeggen tegen iemand?
2: Ja.
4: Maar juist kan je zoiets doen omdat je weet wat je aan elkaar hebt. We weten dat we de beste intenties naar elkaar hebben.
2: Ja.
4: We hebben al veel krediet opgebouwd. Op de emotionele bankrekening, om het even zo maar te zeggen. Dus dan sta je dik in de plus. Mm-hmm. Dan kan er ook wel eens een keer opgenomen worden.
2: Ja.
4: En juist kan je een keer extra lelijk tegen elkaar. Dan zeg je, wat ben jij een kneus, jongen? Ja, gast, jongen. Ga lopen. Ik ga wel moe van jou. Dan loop je gewoon weg.
2: Ja.
4: Dat kan je normaal niet zeggen. Maar die man die weet wel dat ik dat helemaal niet meen.
0: Nee. Kan je een voorbeeld noemen van wat gebeurt er dan op basis waarvan je...
4: Nou ja, dat soort dingen.
2: Ja, maar wat moet er dan misgaan?
4: Ja, maar iemand heeft iets heel slechts gemaakt. Heeft een product wat of iets verkeerd besteld. Of een of andere fout op een web. Weet ik veel wat. Ja. Maar normaal zou je dat natuurlijk niet tegen iemand zo zeggen. Ja. Maar nu kan dat. Omdat iemand weet, ja, we hebben ook wel de beste intenties naar elkaar. En ik heb gewoon een fuck-up gemaakt.
2: Ja, ja. Dus een van de geheimen is, je kan elkaar gewoon de waarheid
4: zeggen. Jawel, juist. En ik denk, ik ben heel direct. Dat is voor sommige mensen ooit wat lastig. Maar aan de andere kant zeggen ze, ja, weet je, ooit begin wennen.
2: Mm-hmm.
4: Maar het is wel, ik weet wat ik aan je heb.
2: Mm-hmm.
4: Dus... Als jij wegloopt, of jij loopt langs en je kijkt een keer schuin naar mij, dan moet ik niet denken, hey, jij denkt dit.
2: Nee.
4: Nee, want ik weet wat je van me vindt, want jij zegt dat.
2: Hmm.
4: En dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Hè? Dus, maar goed, we geven mensen kansen. Je hebt ruimte om je eigen te ontwikkelen. En als je hulp nodig hebt, dan kan dat. En en uiteindelijk moet je wel kaders scheppen, want dat hadden we vroeger niet. Ik zeg, vroeger gingen we naar de speeltuin en dan hadden we niks gezegd. En dan kwamen de mensen later ophalen. En dan zaten ze in Disneyland.
2: Ja.
4: En dan zeggen ze, oké, we gaan weer naar de speeltuin. Je kan op alle apparaten spelen, maar we doen wel even een hekje eromheen.
2: Ja, ja.
4: En dat is dan met financiële monitoring, dingen die gek lopen. Daar hebben we heel veel monitoring.
2: Oh, ja, dus je hebt wat op zich wel eens vergalopeerd dat je mensen te veel vertrouwen
4: hebt. Ja, zeker. En, ja, goed. Maar goed, mensen doen dat dan niet bewust. Hè. Die gaan niet expres fouten maken.
2: Nee.
4: Maar ze lichten het ook buiten hun controle. Omdat ze het ook zelf het overzicht kwijtraken. En dan moeten wij wel een soort overkoepelend overzicht.
2: Ja.
4: Want we moeten geen... Ik vind de intenties belangrijk. We willen geen mensen bij ons die slechte intenties hebben. Als iemand zegt dat je een fout heeft gemaakt, dan moet je iemand ook ondersteunen. Ja. Helpen.
2: Hoe filter je die eruit dan?
4: Nou, dat merk je.
2: Ja,
4: dat merk je natuurlijk. Dat merk je vrij snel.
2: Ja, waaraan?
4: Gedrag, woordkeuzes, dingen wat ze zeggen. Ja, dat is gewoon, dat voel je gewoon.
2: Ja, wat is iets waar jij op aanslaat? Waarvan je denkt van, nou...
4: Ja, laconiciteit. Als iemand laconiek is, als hij op foto fout, kan gebeuren toch. Ja, ja, maar goed, we verdienen toch genoeg hier. Dus,
2: ja,
4: maar dan hebben we een exitgesprek en dan ben ik meteen klaar.
2: Ja, dan ben je scherp.
4: Ja, ben ik klaar.
2: Ja. Okay.
4: Kijk, want als mensen fouten maken, moet je iemand steunen. Want ik heb huilende mensen aan mijn bureau gehad. En als ze fouten hebben gemaakt, dan moet je niet aan het publiek iemand zijn kop eraf gaan hakken. Want dat is heel makkelijk.
2: Nee.
4: Dan moet je ook iemand steunen. Want als je iemand vrijheden geeft, dan horen er ook fouten maken bij.
2: Mm-hmm.
4: Ik heb zelf ook veel fouten gemaakt. En door fouten leer je. Ja. Maar als iemand dan heel laconiek reageert, ja, maar dan hoort dan weer niet bij ons.
2: Nee. Wat zijn de, als je het hebt over fouten, je loopt natuurlijk al 20 jaar ruim, heb je het bedrijf vanuit de kofferbak ooit begonnen? Als jij nu terugkijkt, wat is een fout waarvan je zegt, nou dat zijn...
4: Ja, fout. Ik ben van nature een harde werker, dus ik ben veel te lang harder gaan rennen.
2: Ja,
4: toen het druk werd, in plaats van natuurlijk een team moest maken, gaan delegeren.
2: Ja.
4: Dan loop je dan tegenaan. Ik heb altijd gedacht, een goed product verkoopt zichzelf. Dus we moeten goede producten maken. Hoe vermarkt ik niet belang? Dat is natuurlijk onzin.
2: Ja, nee, ook bij Excel Nutrition niet. Want nu zou je zeggen, je hebt zo'n naam.
4: Ja, maar je bent nooit klaar, hè?
2: Nee.
4: En gisteren is geen garantie voor de toekomst.
2: Nee.
4: Gisteren is misschien nog een garantie voor vandaag, maar niet voor de toekomst. Nee. Hè? Dus dat moet altijd blijven beuken, blijven verbeteren. Ja, dat soort dingen. Ja, god, het is zoveel te gekke dingen. Wat er veel meer echt die marketing misschien aan moet, is het al veel groter geweest.
2: Ja.
4: Misschien dat ik denk ook dat bepaalde... We hebben zoveel producten, misschien ook te veel. Misschien heeft het ook wel ons gebracht waar het was.
2: Mm-hmm.
4: Maar het zou natuurlijk veel makkelijker zijn als we één heel goed product hadden. Of een aantal, een stuk of drie die heel dicht bij elkaar liggen. En daar heel veel marketing op hadden gezegd en dat wereldwijd hadden verkocht.
2: Ja.
4: Nutella.
2: Ja,
4: dat heb je jou gezegd. Dat is makkelijk. Nutella of maak reclame voor Nutella. Promotie voor Nutella. Als je op je brood smeert, het verkoopt zichzelf.
2: Mm-hmm.
4: Alleen waar moeten wij nou promotie van maken? We hebben eiwitten, we hebben maaltijden, we hebben zuivel, we hebben dit, we hebben dat, we hebben duurspot.
2: Ja, dus veel verschillende soorten producten maak je jezelf niet makkelijk mee.
4: Nee.
2: En je zegt, ik had eerder de marketingmachine aan moeten zetten. Dus hoe doe je dat dan nu?
4: Nou ja, god, daar heb ik een heel team voor natuurlijk. Daar bemoei ik mezelf ook nog wel eens mee. Niet dat ik er heel veel verstand van heb, maar ik heb wel boerenverstand. Dat is soms ook wel eens handig, zeg maar. Hè? Gewoon keep it simple. Mensen maken het vaak helemaal veel te ingewikkeld allemaal.
2: Ja.
4: Ja, goed, we moeten gewoon zichtbaarheid hebben.
2: Hoe zorg je ervoor, vroeg me ook nog af, hè? Want je bent natuurlijk, bent een grote man daar. Je hebt inmiddels 200 mensen, denk ik, in dienst.
4: Ruim, ja.
2: Ruim 200 mensen. Hoe zorg je er nou voor dat ze, want als je op een gegeven moment de baas bent en ze groter wordt, en dan gaan mensen toch ook anders tegen je aankijken. En, en hoe zorg je ervoor dat ze wel nog alles tegen je zeggen, bijvoorbeeld?
4: Ja, ik denk dat het een illusie is. Dat je denkt dat mensen alles tegen je, dat kan je zelf wel vinden, maar dat is natuurlijk toch niet.
2: Nee.
4: Ik ben vrij aanspreekbaar, vind ik zelf. Dat vinden ook heel veel mensen wel. Maar anderen vinden dat weer lastig. Mm-hmm. Maar goed, ik loop zelf wel door het gebouw heen. Ik heb managementstijl, heb ik mezelf aangepraat eigenlijk. Dat is management walking around.
2: Ja.
4: Ja, ik loop gewoon een beetje rond met die mensen aan te boksen en een verhaal aan. En een beetje vragen hoe het gaat. En daar heb ik maar een naam aan gehangen dat het interessant klinkt, zeg maar.
2: Ja, precies. Story of my life.
4: Maar overal een beetje inchecken. Zo, hoe gaat het? Wat speelt er? En dat probeer je veel. Maar dan heb je ook soms weer te weinig tijd voor. En dan trap je er later ook weer op. Dat je het eigenlijk wel een keer bij dezelfde mensen doet. Dat je het weer bij de anderen weer niet doet.
2: Ja.
4: Het is allemaal niet makkelijk. Zeg maar.
2: Nee. Dus dat blijft de punt van aandacht.
4: Ja, we hebben genoeg verbeterpunten.
2: Ja. Wat zijn je grote ambities eigenlijk nog?
4: Ja, nou, we zijn in gesprek met Walmart.
2: Ah.
4: Dus serieuze gesprekken geweest. Die hebben wij een delegatie gehad. Die hebben interesse in een aantal producten die ze echt mooi vinden. We hebben de Amerikaanse Incorporated, hè, zijn BV, daar is dat zo opgericht. En nou zijn we bezig om daar een aantal producten te gaan lanceren. We gaan binnenkort naar Amerika toe. We hebben ook wat gesprekken met producenten daar, omdat dingen daar geproduceerd moeten worden. Een aantal dingen dan.
2: Ja, oh, je moet dat vanwege import
4: hebben? Nee, maar dat maakt het makkelijker.
2: Ja. Maar dat zou, ik bedoel, want Walmart in mijn beleving zit door heel Amerika heen, toch?
4: Ja, die hebben heel veel. En die zeiden, we hebben 10.000 supermarkten, maar het gaat nu om een pilotproject. Het zijn 4.000 supermarkten.
2: Ja.
4: En hun zeggen dat ze een gemiddelde Walmart verkoopt 8 keer zoveel als een Albert Heijn. Dus het zijn in principe 32 Albertijns. Ja. Waar je dan je spullen, 32.000 Albertijns waar je spullen zou liggen. Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar we moeten het allemaal nog zien. Ze vinden ons merk vet. Ze vinden producten mooi.
2: Ja. En blijkbaar iets wat ze in Amerika niet hebben. Want ze komen hier aan de overkant van de plas.
4: Ja, maar Walmart komt toch meer dingen halen uit Europa als dat je in eerste instantie zou denken.
2: En hoe groot, want je zegt, ik moet het allemaal nog maar zien. Maar stel je voor dat het echt zou gaan werken. Die 32.000 supermarkten, of 4.000, maar je merkt 32.000. Hoe groot zou dan de stap zijn? Ga je dan verdubbelen? Of,
4: ik heb geen flauw idee. Dat weet een financiële man met dat bruine tasje en die bruine schoenen. Ja. Die weet dat. Hè? Nee, daar heb ik het al maar over. Okay. Die weet dat precies.
2: Ja.
4: Ik heb geen idee. We zijn nu aan het kijken of we de volumes aan kunnen.
2: Ja.
4: Dat is de eerste vraag. De volumes uitvraag. Dat loopt nu, die uitvraag. Mm. Want anders ga je niet beginnen.
2: Nee. Kan je het allemaal nog wel produceren dan? Want je hebt één pand, geloof ik.
4: Ja, wij produceren niet zelf. Oh, okay. We hebben heel veel verschillende producenten waar we spullen halen. Maar die moeten we dan kijken, selecteren. Wie gaat het maken? Kan je dat aan?
2: Ja.
4: Want anders moet je niet beginnen.
2: Nee.
4: Maar dat loopt, dus ik ben benieuwd. Ja. Maar ik heb het niet... dat is maar eens kijken. Ja. Maar eerst maar zien, want ik heb heel vaak in mijn leven gehad dat ik stond te juichen en voordat mijn handen boven waren, kon ik zo weer terugtrekken, zeg maar. Dus,
2: dus
4: gematigd enthousiasme.
2: Wat voor cijfer, ik bedoel, als 10 is 100% zeker, 1 is waarschijnlijk helemaal nooit. Ja. Waar zit je dan nu op?
4: Gevoelsmatig, ik zou zeggen 7,5.
2: Oké,
4: ja.
2: Ja, is er nog iets waarvan je zegt, waarvan jij als ondernemer zegt van nou, maar dit en dit en dit moet het wel zijn en anders doe ik het niet? Maar dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je voor jezelf denkt van joh, het moet wel zo, want anders dan durf
4: je niet. Wat bedoel je met daarmee?
2: Het kan me ook voorstellen namelijk dat het een risico is, hè? Dat je is een grote stap.
4: Ja,
2: moet wel allemaal kloppen.
4: Maar we hebben er nog een Nederlandse BV even tussen geplakt, die hebben we ook maar opgericht. Dus als er in Amerika iets geks werkt, dan knippen we die eraf.
2: Ja.
4: Je weet het nooit vanuit Amerika. Ja. Dus we hebben er wel een wat stappen tussen om een soort. Zekering tussen zetten. Maar ik zie daar voor de rest geen risico's in. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je met XXL Nutrition, wat eigenlijk heel Amerikaans oogt.
2: Ja.
4: Heel veel mensen in Nederland dachten ook al dat het een Amerikaans merk was.
2: Ja.
4: En die Amerikanen vonden het geweldig. Ook het logo en ze vonden alles fantastisch. Die vonden het heel mooi en krachtig. En die geloofden er echt.
2: Wat is het dan waar ze op aanslaan? Is het dan logo en of is er nog iets anders waarvoor ze zeggen van
4: ze waren naar Nederland geweest en hadden een aantal producten van ons geprobeerd. Die vonden ze gewoon heel erg goed.
2: Ja.
4: En ze vonden het hele uitstraling van het merk gewoon dik.
2: Ja.
4: Dus ze waren enthousiast. Dan ga ik dat niet temperen natuurlijk.
2: Nee. En dan word je misschien toch nog een klein beetje in je gelijk bewezen. Als je maar goede producten maakt. Dat het
4: en wat er ook wel mooi was. Want dat verwacht je dan niet. Dat hun het. Ja, maar dat is dan natuurlijk van een of andere grote private equity. Of dat soort dingen werd er dan geroepen. En zeggen ze nee. Ik zeg, ik ben zelf gewoon nog eigenaar. Ja. Ik ben dat zo begonnen. Maar dat verhaal dat je in de garage begonnen bent.
2: Ja.
4: Dat vonden ze ook fantastisch.
2: Ja.
4: Daar gingen ze echt op aan.
2: Ja.
4: Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik denk, dat interesseert die gasten geen ruk. Het gaat echt om de business.
2: Ja.
4: Maar ze sloegen er echt op aan.
2: Ja.
4: En zeg, maar dat is mooi. Dat vinden wij ook mooi.
2: Ja. Dus en ben je nog steeds 100% eigenaar?
4: Ja.
2: Dus wat dat betreft heb je met niemand verder rekening te houden.
4: Nou, er zijn wel mooiste beslissingen moeten we genomen. Nou, dan wil ik ze allemaal niet doordrukken. Maar als het een keer moet, kan ik gewoon tafel slaan. Zeg, dit gaan we doen.
2: Ja.
4: Over het algemeen nemen we vanuit het team de beslissing, hoor. Want ik hoef het ook niet uit te voeren.
2: Ja. Wanneer denk je dat het... Wanneer weet je of dat het gaat werken in Amerika? Of dat ze het echt
4: binnen enkele maanden, denk ik.
2: Ja.
4: Ja.
2: Kijk. Dat zou mooi zijn. Dus dan heb je gewoon de grootste in de Benelux. Duitsland ben je lekker bezig. En misschien dan wel de US binnenkort.
4: Ja, maar een klein stapje naar Amerika nog. Waarom niet, hè?
2: Ja, nee, precies. dus ja, want ik weet hoe... Ben je nog steeds voor de volle 100% bezig en nog niet van plan om af te bouwen? Of komt
4: Ik ben 110% bezig, denk ik. Ja, ik heb ooit gedacht, ik ga minder doen. Maar dan werk dan ga ik wel naar huis en ben ik daar weer aan het werk.
2: Ja, ja.
4: Maar ik vind het gewoon leuk. En zolang het leuk is, dan is het goed.
2: Ja. En zolang je gezond blijft.
4: Ja, dat sowieso. Want anders valt alles weg, denk ik. Hè?
2: Want in die garage waar je ooit begonnen bent, er staan nu... je bent een autoliefhebber.
4: Ja, ja.
2: Prachtige wagens. En hoe groot is de collectie inmiddels?
4: Ja, goed. Ik heb een stuk of 6, denk ik.
2: Ja. En staan die op de zaak, vroeg ik me af?
4: Nou, een aantal wel, maar een aantal ook niet. Hmm. Dus wij gebruiken auto's natuurlijk veel voor promoties.
2: Ja.
4: En die staan ook op de beurs en dat soort dingen. Die gebruiken we daarvoor. Dus het is een beetje 50-50. En dat schuift dan door. Ja. Op een gegeven moment schuiven we dat door.
2: Nee, maar ik vraag het even omdat mijn volgende gast... ga ik het hebben over de pseudo-eindheffing. Ja. Heb je daarvan gehoord of niet?
4: Nee, nooit van gehoord. Maar daar heb ik helemaal geen verstand van. Daar heb ik mensen voor gelukkig. Okay, ik heb verstand van productontwikkeling.
2: Ja, precies. Nou, goed, die pseudo-eindheffing. Daar ga ik je dan verder niet meer lastig vallen. Daar moeten de financials... want dat is namelijk wel een zorg als je een auto op de zaak hebt. Maar daarover straks meer.
4: Okay, ja.
2: Maar tot die tijd ga ik je dan niet meer lastig vallen. En je ongelooflijk dank dat je bij me was. René van der Zijl van XXL Nutrition.
4: Ja.
2: Onwijs veel succes in Duitsland en hopelijk ook over enkele maanden in de US. Ja, mocht het allemaal doorgaan, geef je ons dan een belletje.
4: Ja, zeker. Laat dit. Dan gaan we gewoon hier.
2: Dankjewel.
4: Okay, dank je.
3: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
3: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
3: op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
2: Ja, René van der Zijl, daar moet ik hem niet mee lastig vallen. Maar de rest van de wereld. Ja, per 1 januari 2027 gaat hij wel degelijk in de pseudo-eindheffing. En als je nu denkt, pseudo wat? En je hebt talloze auto's van de zaken rondrijden, dan moet je echt gaan opletten, want voor je het weet loop je straks een financiële deuk op. Wat moet je dus doen als ondernemer? Ik ga erover praten met mobiliteitsexpert Jonathan van Wingerden. Hij helpt bedrijven bij hun wagenparkbeleid en dat doet hij namens leasemaatschappij Evens. Jonathan, welkom.
5: Dankjewel.
2: Ja, de pseudo-eindheffing.
5: Ja, je bent heel enthousiast, merk ik.
2: Ja, ja. ik doe mijn uiterste best om dit te verkopen, dat is mijn baan.
5: Ja, dat snap ik.
2: Maar hoe heet het nou? Ja, het is niet iets om echt heel enthousiast over te worden, heb ik begrepen, als je ondernemer bent met een wagenpark met benzineauto's. Toch?
5: Nou, ik wou net zeggen, toen je dat introduceerde, wou ik zeggen, dat ligt eraan waar je staat dus met je wagenpark.
2: Ja.
5: Maar als je nog brandstofauto's hebt, dan afhankelijk van waar je dus staat met je beleid, heb je misschien inderdaad wat te doen. Ja, dat klopt.
2: Ja, ja. Want in een nutshell is het zo dat je vanaf 1 januari 2027 ga je over auto's die of hybride zijn of op diesel rijden of op benzine rijden 12% per jaar over de cataloguswaarde betalen aan heffing, zeg maar, extra.
5: Ja.
2: En dat kan behoorlijk in de papieren lopen, begrijp ik.
5: Ja, nou het volledige verhaal is inderdaad als je dus na 1 januari, of eigenlijk vanaf 1 januari 2027 voor het eerst een auto ter beschikking stelt aan een medewerker, dan moet je inderdaad die pseudo-eindheffing betalen.
2: Ja.
5: Dat betekent ook dat alle voertuigen die je voor die 1 januari inzet, die nog in een overgangsregeling komen te vallen.
2: Mm-hmm.
5: En door die overgangsregeling vallen die brandstofauto's nog buiten die pseudo-eindheffing. Okay. Dan heb je dus nog de tijd tot 1 januari 2031 om alsnog met je wagenpark aan de slag te gaan. Maar alle nieuwe auto's die inlopen, misschien heb je dan wel werk te doen.
2: Ja, ja precies. Want het is nu, want vorige week werd het in de Tweede Kamer nog behandeld. Er is een hoop kritiek op geweest vanuit het bedrijfsleven op die pseudo-eindheffing. Er zijn nog wel een paar dingetjes aangepast. Ja. Maar inmiddels is het volgens mij zo, de heffing is nu rond.
5: Ja.
2: We weten precies hoe die eruit gaat zien. Dus nu kan jij ook vertellen, joh, ondernemer, zo gaat het worden en dit is wat je moet doen.
5: Nou, dat is het. Ja, klopt.
2: En wat zijn de... Want ik mag hopen dat ondernemers die dit betreft er al van gehoord hadden. Dus die zullen de bel al hebben horen luiden. Maar wat zijn nu de laatste wijzigingen geweest in dit beleid?
5: Ja, nou de laatste wijzigingen. Allereerst, hè, die maatregel was er eigenlijk al. Hè, want het wordt inderdaad gezegd, hij is nu definitief.
2: Ja.
5: Dat was hij al. En okay. Er was alleen inderdaad best wat commentaar. Omdat er wat ongewenste neveneffecten werd het dan genoemd. Er waren wat ongewenste neveneffecten van die pseudo-eindheffing.
2: Ja, bijvoorbeeld?
5: Bijvoorbeeld, stel dat jij als ondernemer je wagenpark al volledig elektrisch hebt. Mm-hmm. Maar een van je medewerkers rijdt onverhoopt schade.
2: Ja.
5: Dan breng je die auto naar een schadebedrijf.
2: Mm-hmm.
5: Nou, dat schadebedrijf, dat weet sinds ergens vorig jaar, als het mee zit, weet hij over die pseudo-eindheffing. Die zegt, ja, ik heb mijn vervangende vloot nog niet geëlektrificeerd. Of wat we ook veel zien, is dat die op het stroomnet eigenlijk niet de ruimte krijgen om voldoende laadpalen aan te brengen.
2: Yeah.
5: Kortom, die vervangende auto's, dat zijn nog brandstofauto's.
2: Ja. Yeah.
5: En dat was zo in die regeling zoals die voorgesteld was. Dat ook al heb jij dus, zeg maar braaf je wagenpark volledig geëlektrificeerd. Mm-hmm. Dat je dan voor die vervangende auto, ook al is maar één dag, pseudo-eindheffing moest betalen.
2: Ja. Meteen over die ene dag, zeg maar.
5: Meteen over die ene dag. Maar sterker nog, nou komt die. Stel dat je op de laatste dag van juni bijvoorbeeld die vervangende auto krijgt. En op de eerste dag van juli zou je hem inleveren. Dan pak je dus voor 2 maanden. Ja. Want het was 1 dag is 1 maand. Pak je voor 2 maanden pak je pseudo-eindheffing.
2: Okay, dus, maar dat is opgelost, begrijp ik?
5: Dat is opgelost, ja. In die wijzigingen die dus zijn doorgevoerd. En in de brief die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Heeft hij erkend dat er ongewenste neveneffecten te zijn.
2: Mm-hmm.
5: En komt nu in het belastingplan 2027 te staan dat je 14 dagen achtereen volgend, of aaneensluitend, een vervangende auto op brandstof mag hebben zonder dat je daar pseudo-eindheffing voor betaalt.
2: Okay.
5: Of je nou een elektrische auto, leaseauto rijdt of een brandstofleaseauto.
2: Juist. Ja. Dat is goed nieuws.
5: Dat is heel goed nieuws. Ja, echt. Dat was eigenlijk de grootste hoofdpijn eigenlijk die ondernemers hadden van die pseudo-eindheffing.
2: Okay. Ja. En nog andere hoofdpijnen die de moeite waard zijn om te vermelden, waarvan je nu tegen ondernemers kan zeggen, joh, daar hoef je niet meer druk om te maken?
5: Ja, eigenlijk als ik nog 2 hoofdzaken mag noemen. Allereerst de einddatum die is aangepast. Dat was 17 september 2030.
2: Ja.
5: Hele gekke datum. Die is nu uitgesteld dus naar, of die is verlengd eigenlijk die overgangsregeling naar 1 januari 2031.
2: Ja.
5: Dat betekent dus dat je tot en met 31 december 2030 in die overgangsregeling valt. Mits je dus een voertuig voor 1 januari 2027. Ik noem een hele hoop data.
2: Ja, inderdaad. Want alles wat je dit jaar nog uitreikt, zal ik maar zeggen, dat valt in die overgangsregeling.
5: Exact.
2: En die overgangsregeling is nog een klein beetje verlengd. Dus dat is nog een beetje een soort van uitstel van executie voor degene die...
5: Nou, dat is wat negatief benaderd. Ja. Ik denk meer dat die termijn sluit nu eigenlijk veel beter aan op wat een veelgebruikte looptijd is van een...
2: Ja.
5: Want als jij in december dit jaar nog een voertuig ter beschikking stelt aan een medewerker, kan die nog 48 maanden gebruik maken van die brandstofauto.
2: Juist.
5: Met het idee, want dat is wel het idee van die overgangsregeling, dat je dan wel in die tijd gaat kijken hoe kunnen we ons wagenpark wel elektrificeren. Ja, en wat daar moet je nu echt wel mee... Of je moet in ieder geval iets doen. Dat wil ik wel meegeven.
2: Ja, precies. Want kijk, als je nu ondernemer bent en je wagenpark is al geëlektrificeerd, dan ben je eigenlijk in principe, heb je nergens last van, zou je kunnen zeggen. Maar je zegt ondernemer, als jij je wagenpark is nu nog benzine bijvoorbeeld. Ja, dan. Want als je niks doet, mag ook, maar dan ga je gewoon die heffingen betalen.
5: Nou, dat is het. Ja. Dat is ook een manier om ermee om te gaan.
2: Ja.
5: En ik dacht eerlijk gezegd, dat gaat geen enkel bedrijf doen.
2: Ja.
5: Ik maak gevallen tegen, of kom gevallen tegen, waarbij een ondernemer of een werkgever toch zegt, in dit geval betalen we wel die pseudo-eindheffing.
2: Ja.
5: Maar dat is uitzonderlijk. Hè. Je ziet eigenlijk dat nagenoeg alle bedrijven echt haast hebben nu met, we willen onze mobiliteitsregeling aanpassen, omdat we nu toch naar een volledig elektrisch wagenpark.
2: Ja, misschien kunnen we, want stel je voor, je bent ondernemer, je hebt nu nog niet dat elektrische wagenpark, je weet, eindheffing komt eraan, de definitieve vorm is nu ook bekend.
5: Ja.
2: Wat voor stappen zou ik nu moeten nemen als ondernemer, om als ik wil dat ik hier gewoon met beleid mee omga.
5: Ja.
2: Wat zou je adviseren?
5: Nou, dat begint natuurlijk met inzicht krijgen. Van hoe groot is die impact eigenlijk op mijn wagenpark?
2: Ja.
5: Dus kijk allereerst naar hoe staat mijn wagenpark erbij? Hoeveel procent van mijn auto's is nog op brandstof? En hoeveel procent van die voertuigen gaat over die overgangsregeling heen? En moet ik dus pseudo-eindheffing voor betalen?
2: Ja. Dus dat is inventariseren.
5: Ja. Dat is inventariseren. Daar kunnen we ook bij helpen.
2: Ja, maar ik hoorde je ook zeggen, mobiliteitsbeleid moet je aan gaan passen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Nou ja, als jij dus in je mobiliteitsbeleid hebt staan dat als je in aanmerking komt voor een leaseauto, dat je een plug-in hybride of een benzineauto mag bestellen.
2: Ja.
5: En je gaat nu je medewerker verplichten om een elektrische auto te rijden.
2: Mm-hmm.
5: Ik ken de leaserijders een beetje. En die zegt dan, nou, maar hier staat dat ik een benzineauto mag rijden. Dus ik wil een benzineauto rijden.
2: Ja.
5: En ja, die wedstrijd wint zo'n medewerker vaak niet. Maar je wil die discussie niet.
2: Nee.
5: En dus je wil goed vastleggen dat vanaf nu je wagenparkbeleid een volledig elektrisch wagenparkbeleid is.
2: Maar daarom, maar dat zou je bij wijze van spreken met stille trom kunnen doen. Maar daarvan zeg ik, kan ik me voorstellen, maar ja, dit moet je wel op de een of andere manier in je onderneming bespreekbaar maken.
5: Ja, 100%. Ja. En dat zie ik inderdaad bij bedrijven. Ik kom soms bij bedrijven en die zeggen dan, die gaan bijna fluisteren. Ja, Jonathan, het ligt heel gevoelig hier, elektrisch rijden.
2: Ja.
5: En die zijn eigenlijk bang om dit te communiceren. Dat ze dus naar een volledig elektrisch beleid toe willen.
2: Ja.
5: Terwijl ja, een van de belangrijkste tips is denk ik wel, communiceer dit gewoon.
2: Ja. Heb je daar succesvolle voorbeelden van gezien? Bedrijven die dat op een goede manier hebben aangepakt, zodanig dat ze hun mensen hebben meegekregen in dit nieuwe mobiliteitsbeleid?
5: Nou, nog niet echt voorbeelden, maar wel ideeën bij hoe je dat dan het beste kunt doen. Ook bedrijven trouwens, want dat moet ook benoemen, die eigenlijk juist blij zijn met die pseudo-eindheffing. Omdat ze eigenlijk al jarenlang aan het strijden zijn voor een volledig elektrisch wagenparkbeleid. Maar dat we bijvoorbeeld door de directie niet doorheen krijgen.
2: Mm-hmm.
5: En zeg je, eigenlijk heb ik nu de beste reden om te zeggen, nou, we gaan nu over naar een volledig elektrisch wagenparkbeleid.
2: Ik kan er niks meer aan doen.
5: Ik kan er niks meer aan doen. Nee, klopt.
2: Maar wat nou als je bijvoorbeeld, je hebt mensen werken weet ik veel, plekken wonen die niet kunnen laden of niet kunnen, weet je wel, voor wie een elektrische auto gewoon simpelweg onpraktisch is. Wat moet je dan?
5: Ja, nou, goed dat je dat benoemt, want die voorbeelden zijn er wel gewoon. We moeten niet doen alsof elektrisch rijden altijd en in alle gevallen kan.
2: Nee.
5: Ik was een tijdje geleden bij een installatiebedrijf en daar hebben de medewerkers dus stationwagons, personenauto's, die met gereedschap naar klanten toe moeten. Ja, en die ondernemer werd echt wel boos. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Ik heb medewerkers die wonen 3 hoog achter op een flat.
2: Ja.
5: 200 appartementen en 4 laadpalen die altijd bezet zijn.
2: Ja.
5: Hoe moet ik dat doen, Jonathan?
2: Ja,
5: ja, dat zijn inderdaad situaties die vervelend zijn en uitdagend zijn.
2: Ja, ja, want die krijgen niet makkelijk mee in het nieuwe mobiliteitsbeleid dan in dat geval. Maar je hoeft er ook geen hoop meer te koesteren dat deze mensen nog een uitzondering krijgen op die manier. Of hoe, wat?
5: Nee, maar hier is dus die overgangsregeling wel mooi voor. Hè? Dus bij zo'n medewerker zou je dan kunnen zeggen, oké, hier kan het echt niet.
2: Mm-hmm.
5: Maar we gaan voor die medewerker dit jaar nog een brandstofauto bestellen.
2: Ja.
5: Of ter beschikking stellen, moet ik het wel goed zeggen.
2: Ja, ja.
5: Ter beschikking stellen, zodat hij zo lang mogelijk in die overgangsregeling valt.
2: Ja.
5: En dan kunnen we in die 4 jaren kunnen we dan kijken of we die medewerker niet kunnen helpen om bijvoorbeeld een aanvraag bij de gemeente te doen. Of misschien verandert de woonsituatie van de medewerker. Of gaat het snel laden nog veel sneller, waardoor je niet meer thuis hoeft te laden. Noem maar op.
2: Maar
5: je koopt wat tijd eigenlijk.
2: Ja, precies. Maar, en als je dat wil doen als ondernemer, kan je dat dan doen zeg maar tot 31 december bij wijze van spreken? Of zeg je van nee, wees daar op tijd mee dan. Als je nu aanziet komen, deze medewerker heeft die auto nodig, die werkt in die overdrachtsregeling.
5: Ja.
2: Wanneer moet je dat uiterlijk geregeld hebben?
5: Uiterlijk geregeld hebben. Nou ja, alle bedrijven zitten in hetzelfde schuitje, zou ik maar zeggen. Dus we verwachten wel een run op brandstof personenauto's nog dit jaar. Hè. Dus het is wel van belang om dan zo snel mogelijk te acteren. Je ziet vaak dat leasemaatschappijen ook een afleverstop hanteren ergens in het najaar. Dus ik zou inderdaad niet te lang wachten.
2: Ja.
5: Dus die luxe heb je niet meer om te wachten.
2: Nee, precies. Dus als je wil weten hoe dit voor mijn bedrijf uitpakt, dan zeg je eigenlijk, joh, je moet binnen nu en 2-3 maanden, kan ik me dan voorstellen, of zo? Of zeg je echt binnen nu en een maand? Moet je gewoon echt wel dat huiswerk gedaan hebben in de zin van, kijk eens naar je wagenpark, kijk eens naar je personeelsbehoeften en maak dat plaatje rond.
5: Ja, echt.
2: Ja.
5: Eigenlijk moet je nu al bezig zijn. En ja, wat je wel ziet is dat sommige bedrijven zeggen, we moeten daar ook nog wat mee. Maar ja, hoe groot is nou die impact voor ons bedrijf?
2: Ja. Ja.
5: Dus moet ik wel gaan acteren of valt het bij mijn wagenpark wel mee?
2: Ja. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Zeker als je natuurlijk wat kleine bedrijven. Als je een grote corporate, die heeft natuurlijk een wagenparkbeheerder. En dan heb je mensen voor, bij wijze van spreken. Maar die kleine, kleine ondernemer met een paar auto's, bij wijze van spreken. Die denkt, komt dit er ook nog eens een keer bij? Hoe kun je dit zo snel en efficiënt mogelijk in kaart brengen? Heb je daar nog tips voor?
5: We kunnen klanten dus helpen met wat ik zei om naar je wagenpark, om je wagenpark te analyseren. Van hoeveel brandstofauto's zitten nog in en wanneer lopen die uit. Hè? Dus vallen die nog in de overgangsregeling, daar kunnen we bij helpen.
2: Ja.
5: Wat we ook hebben is een impact scan voor ondernemers om te kijken, hoe groot is de impact van die pseudo-eindheffing nou op mijn wagenpark?
2: Mm-hmm.
5: aan de hand van 6 vragen, die vul je dan in en krijg je direct terug. Ja, wat wij voor inschatting maken, eigenlijk hoe groot de impact van dat van die pseudo-eindheffing op jouw wagenpark is.
2: Ja.
5: En aan de hand van die scan kunnen we je dan helpen om ja, de juiste stappen te zetten richting die 1 januari 2027.
2: Juist.
5: Maar je zei 2-3 maanden. Ik wil echt benadrukken. Nu, want ja. Morgen is het 1 juli.
2: Ja. Ja,
5: dus het gaat echt hard.
2: Ja.
5: Het gaat echt hard.
2: Ja, en zeker als je zegt van joh, leasemaatschappijen hebben ook aflevertermijnen, afleverstops. Als je pas in oktober je huiswerk gaat maken en je komt met je plannetje, dan kan het best zo zijn dat het gewoon niet meer kan, punt.
5: Exact, ja, klopt.
2: En want er zijn, wat zijn dingen waarvan je zegt van joh, maar dit zijn echt, ja, ik wilde het woord sneaky zeggen, zo bedoel ik het niet helemaal, maar toch die dingen waar je zegt, joh, pas op ondernemer, want ja, ook als je met nieuwe medewerkers of medewerkers gaan van de ene naar de andere BV bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ook allemaal van die kleine dingetjes die je echt kunnen nekken. Waar je nu niet naar kijkt.
5: Klopt.
2: Maar die je wel, ja, waar je wel in kan vergalopperen. Wat zijn dingen waarvan je zegt, voor ondernemer, pas op in dit soort situaties.
5: Ja, nou dat is eigenlijk nog een van de pijnpunten die wel overgebleven is. Die niet opgelost zijn door de staatssecretaris. Mm-hmm. Dat is namelijk als je, wat je vaak ziet, is dat een bedrijfsstructuur zo is opgebouwd. Dat je een moederbedrijf hebt met daaronder een aantal dochterbedrijven. Ja. En als die dochterbedrijven BV's zijn met een eigen loonheffingsnummer. Mm-hmm. Dan kan het zijn aan een voertuig die in de overgangsregeling valt, dat hij zijn overgangsregeling kwijtraakt als je die auto van het ene van de ene BV naar de andere zet.
2: Mm-hmm.
5: Dus stel, een bouwbedrijf zet af en toe een werknemer in op een project op infra, ik noem maar eventjes wat.
2: Ja.
5: En dat is een ander loonheffingsnummer. En die beste man of vrouw heeft een brandstofvoertuig die in de overgangsregeling valt.
2: Ja.
5: Dan zegt de fiscus, ja, maar dit is een ander loonheffingsnummer. Dat betekent dus een nieuwe ter beschikkingstelling. En daarmee komt de overgangsregeling te vervallen.
2: Ja, en dan val je in één keer niet meer in die overgangsregeling en dan ga je per direct die heffing betalen.
5: Trouw je die pseudo-eindheffing. Ja. Dit is iets wat ondernemers als dat vertellen ze, oh, ja, maar dat wist ik helemaal niet.
2: Nee.
5: Dus dat is wel iets om echt rekening mee te houden.
2: Ja, maar dus ja, samenvattend, kijk dus naar je wagenpark. Kijk ook naar je personeel en ook misschien wel de plannen die je hebt qua inhuur of mensen die nu nog bij BV1 zitten en BV2 zitten.
5: Oneerbiedig gezegd, juiste poppetjes en auto's op de juiste nummers zetten voor 1 januari 2027, zodat we zo lang mogelijk in die overgangsregeling zijn.
2: En het liefst, hoe zeg je dat, als je er echt niet onderuit kan dat jouw medewerker een benzine of hybride of diesel nodig hebt en je ziet dat nu al aankomen, dan moet je echt eigenlijk binnen nu in een maand of 2 maanden die bestelling doen. Want anders heb je die auto niet meer voor 1 januari 2027.
5: Ja, of in ieder geval een ander uitgangspunt bepalen hoe je met die pseudo-eindheffing omgaat. Maar niet meer achterover blijven leven.
2: Nee.
5: En ben je er nog niet mee bezig, doe de impact scan bij ons op de website te vinden.
2: Ja.
5: Zodat je ook ziet van, hey, hoeveel impact heeft die pseudo-eindheffing nou op mijn wagenpark.
2: Ja, het is wel, je bent er druk mee, denk ik, of niet?
5: Mijn leven bestaat de afgelopen 9 maanden ongeveer alleen maar uit pseudo-eindheffing.
2: Ja.
5: Ik had er vorig jaar eigenlijk nog bijna niets van gehoord. En nu gaat het alleen nog maar over pseudo-eindheffing. Okay.
2: Ik wens je er onwijs veel succes mee. En dank dat je even bij ons wilde zijn om ondernemers voor te lichten over wat te doen met dat wagenpark en die pseudo-eindheffing. Jonathan van Wingerden, dankjewel namens Even Leasemaatschappij. Jij bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste van dit seizoen. We gaan de zomer in. Maar geen nood, we zijn in september weer terug. Tot die tijd, fijne zaken, fijne zomer en hou de ondernemer.nl in de gaten. En dan spreken wij elkaar weer in september. Dankjewel.
1: Dit is New Business Radio.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
13: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
14: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
15: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
16: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
18: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud, van prompts naar AI-agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live, van BusinessWise, bij New Business Radio.
2: AI at Work Live, welkom. Fijn dat je er bent. Uurtje praten over AI op de werkvloer. Job, fijn dat je er bent. Welkom.
0: Dankjewel.
2: En vandaag Remy niet in de studio. We horen hem straks wel bij de Tool van de Week. Maar die zit bij een groot Duits autobedrijf om daarover AI te praten. Dus is Lars Andersson bij ons. Ja. Journalist en manager innovatie bij DPG Media. Fijn dat je er bent.
19: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Wat is nou de AI tool waarvan jij zegt op de werkvloer heb ik daar echt elke dag heel veel plezier van?
19: Ik gebruik altijd cloud.
2: Okay,
19: permanent. En eigenlijk al het ander vind ik inferieur op dit moment.
2: Oké.
19: Okay. Wij hebben wel een eigen tool met een beveiligde omgeving. Dat is Gemini. Dus in principe kunnen we in een pro-account van Gemini van Google kunnen we werken. En dat is ook afgeschermd. Dus die data die worden ook niet gebruikt om de modellen te trainen. En alle journalisten kunnen daar toch hun informatie in kwijt zonder dat we IP of zo weggeven. Maar dat is ook een hele goede.
2: Oké. En wat is het meeste wat je met cloud doet op dit moment?
19: Zelf dingen brainstormen, zelf dingen knutselen, vibecoden. Ja, alles eigenlijk. Ik was net, moest ik even deze sessie hier voorbereiden voor deze podcast. Ja, dan ga ik toch even kijken, draaiboek erin gooien. En dan zeggen, hey joh, ik ben van de media, wat kan ik hier aan toevoegen? Nou, dan komt hij met een aantal ideeën. En denk, hey, dat is eigenlijk best wel slim bedacht.
2: Oké, en wat kun je toevoegen?
19: Haha, dat ga je vanzelf voor.
2: Ja, je bent journalist, maar ook manager innovatie gericht op AI. Wat wil dat eigenlijk zeggen binnen zo'n groot bedrijf als DPG?
19: Dus ik ben inderdaad van origine journalist. Ik werk nu dus inderdaad als manager innovatie. AI is een groot onderdeel van mijn portfolio. Maar met name als het gaat over hoe pas je dat toe op de werkvloer. Ik geef zelf training in AI. Hoe kun je goed prompten? Hoe kun je het meeste uit die machine halen? Ja, daar ben ik vooral mee bezig. En ook om te kijken in overleg met andere teams binnen DPG. Zijn er manieren waarop wij AI in ons product kunnen integreren zonder dat het ten koste gaat van het vertrouwen dat mensen hebben in onze nieuwsvoorziening.
2: Okay.
19: En dat is een hele belangrijke afweging.
2: Ja, interessant. Fijn dat je er bent. Praat gezellig mee. We gaan het uiteraard ook hebben over iets dieper kijken naar wat jij doet bij DPG. Job, wat is jou afgelopen week opgevallen? Want je bent weer kriskras door het hele land geweest op verschillende plekken. Is er iets uitgesprongen?
0: Ik had echt een heel diverse dag gisteren. Ik begon bij een grote zaadveredelingsbedrijf in het noorden van het land.
2: Sorry, zaad?
0: Veredeling, ja. Die...
2: Wat is dat?
0: Nou, zadenbusiness is heel groot in Nederland. Dat bedrijf heet...
19: Volgens mij had jij een andere associatie.
0: Ja,
2: ik hoorde zaden.
0: Planten, laat ik even benadrukken. Planten en zadenveredeling. Daar is Nederland heel erg groot in. Dat weten heel veel mensen niet. Dit bedrijf is de tweede grootste producent van zaden voor tomaten, voor sla en dat soort zaken. Dat is een hele grote business. Het is een beetje hetzelfde als met pharma. Het duurt gemiddeld ongeveer 10 jaar om een nieuwe zaad op de markt te brengen of voor een betere tomatenplant die bijvoorbeeld beter geschikt is tegen hitte. Nou, weet je, toepasselijk ook voor vandaag met code rood. Dus die zijn helemaal geen specialisten over de hele wereld. Hele mooie business. En 's middags moest ik 350 kilometer rijden van Enkhuizen naar Brussel voor een summit van Bol.
2: Kijk, hartstikke. Maar even dat eerste bedrijf. Wat, je gaat natuurlijk daar praten over AI. Hoe zetten zij AI in?
0: Ja, ze zetten AI in onder andere om... Een van de grote vijanden van plantjes zijn insecten. Nou, insecten doen natuurlijk heel veel goeds in de wereld. Maar je hebt ook insecten die wat minder goed zijn. En onder andere de bonenvlieg. En de bonenvlieg, daar kun je AI voor gebruiken. Dat heet vision modellen. Op basis van foto's kunnen ze analyseren hoeveel van die bonenvliegen op welke plantjes zit. Hoeveel dat er zijn om bijvoorbeeld daar bepaalde bestrijdingsmiddelen of biologische bestrijdingsmiddelen op te ontwikkelen. Ze gebruiken heel veel AI om te kunnen kijken.
19: Ik las onlangs dat ze daar laserstralen voor gaan gebruiken op basis van AI. Dus
0: dat klopt.
19: Hele kleine lasers zijn die dus vliegjes eruit
0: mini drones schieten.
19: Ja. Op basis van AI en dan hoef je dus geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.
0: Nou, dat is precies wat ik gisteren ook had geleerd van. Dus leuk dat je het noemt. Inderdaad op die manier dat toe te passen. Dus AI om heel goed te kunnen kijken.
2: Kijk, zo zie je dus. Het is wel interessant dat er dus ook industrieën waarvan je denkt, ja, wat moeten zij nou met AI? Dat daar dus ook AI gewoon wel toegepast wordt en echt toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, en wat interessant is, zij doen het al jaren. Hè? Dat is ook soms een beetje met AI dat het soort van wordt gedaan dat het 4 jaar geleden is uitgevonden. Maar voorspellende AI bestaat al heel lang. En AI op zichzelf bestaat al 75 jaar. Was uitgevonden bij de welbekende Dartmouth Conference in de jaren 50. Dus in die zin gebruikt dit bedrijf eigenlijk al heel veel jaren AI. En zien ze nu juist ook met, ja, agentic AI, AI agents, dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Ook om juist ook veel beter die vliegjes te kunnen spotten. Want meer dat nog dieper te kunnen analyseren.
2: Precies, heel interessant.
0: Ja.
2: Straks aan het eind van deze show kijken we weer door de ogen van een 6-jarige naar AI. Dat doen we met Leopold, jouw zoon. Hij zit al klaar. Ben je er klaar voor, Leopold? Ja, hij steekt zijn duim op, dus dat gaan we straks horen. Maar eerst naar het nieuws dat is ons opgevallen.
10: Welkom bij AI at Work Live.
2: En dan gaan we beginnen met OpenAI, want we hebben allemaal nog de beursgang van SpaceX in het achterhoofd zitten. Maar OpenAI hint ook of gaat ook naar de beurs toe.
0: Ja, en dan moet je allemaal papierwerk aanleveren voordat je IPO gaat, dus naar die beursgang gaat doen. En dat heeft OpenAI gedaan. En de Information, dat is een van de een heel mooi platform, medium die veel over AI deelt. Die heeft gedeeld dat de balans van OpenAI. En per 31 maart is er geen schuld en minder dan $750 miljoen aan leaseverplichtingen. Maar tegelijkertijd meldt de Information ook op basis van die stukken dat er $665 miljard aan toekomstige aankoopverplichtingen voor chips, energie en datacenters zijn gereserveerd. En uiteraard is dat natuurlijk een hele belangrijke, want uiteindelijk, hè, hebben we ook eerder geleerd bij eerdere uitzendingen, gaat het om die infrastructuur om dat aan te jagen. Maar wat interessant is, hè, OpenAI, ChatGPT, veel van de luisteraars bekend mee, en Claude, hè, bedrijf Anthropic, die zijn heel erg met elkaar in concurrentie en een soort van too close to call. Om even een idee te geven en ook even deze cijfers perspectief te bieden. Ja, OpenAI heeft dit met een marktaandeel van 42%. En Anthropic, oftewel Claude, maar 12%. Maar het hele ding met OpenAI is dat de operationele cash burn, nou, dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar dat houdt in hoeveel cash en hoeveel kosten je verbrandt om eigenlijk de bedrijf te kunnen laten runnen, is 14 keer hoger dan bij Anthropic. Dus zij hebben nogal een grote uitdaging, eigenlijk al die techbedrijven, om die capex, hè, die grote investeringen, chips en infrastructuur, om dat goed te kunnen managen. En je ziet een beetje tussen de regels door, als je deze data deelt, dat er ongelooflijk veel geld in, dat het totaal geen winstgevend bedrijf is, want ze investeren in de toekomst en in die infrastructuur. Maar ook dat ze heel slim in deze cijfers heel goed met partners proberen samen te werken en heel bezig met langjarige compute en datacenters deals om dit te kunnen doen. Maar zie je ook in die cijfers dat ze op een hele slimme manier proberen te drukken.

0: de toegang tot de geavanceerde modellen en rekenkracht.
1: Maar ze doen natuurlijk beide. En ik vraag me eigenlijk gewoon af, waarom is dit een relevante vraag? Want Microsoft heeft hetzelfde. Er moet en software en infrastructuur, Amazon, AWS, maar ook gewoon software dingen. Dus in hoeverre is dit heel bepalend voor waarom voor hun waarde, zeg maar, als ze de IPO gaan maken?
0: Ja, ik denk dat het wel bepaald is. Het is inderdaad echt een stukje framing wat je hier ziet, ook in die cijfers. Is dat, en dat heeft ook een beetje gerelateerd met dat SpaceX verhaal. Om daar, Elon Musk heeft daar natuurlijk ook XAI en Croc onder gehangen, uiteindelijk bij elkaar, en Cursor. Je ziet dat Elon Musk...
1: Dat kwam daarna pas, hè?
0: Ja, dat kwam daarna, maar in ieder geval hardware en software steeds meer bij elkaar proberen te nieten om die beursgang te vergroten.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat die hardware is eigenlijk een manier, die combinatie daarvan, uiteindelijk om het aantrekkelijk in de markt te brengen. Maar de software is een beetje het Hosanna verhaal van kijk eens hoeveel abonnees we hebben en hoeveel omzet. En de hardware is eigenlijk het kostenverhaal.
1: Ja, maar dan zie je bij SpaceX eigenlijk dat ze het omgekeerde doen. Dus daar zetten ze juist alles, hangen ze eronder elkaar wat eigenlijk niet met elkaar te maken heeft. Dus XAI en X erbij. We hebben vroeger Twitter. Wat hebben ze nog meer? Gewoon SpaceX zelf, zeg maar. De raketlancering waarvan je denkt van ja, maar hoezo is dat aan elkaar gerelateerd? Om maar zoveel mogelijk geld binnen te halen tijdens de IPO.
2: Wat zijn je verwachtingen eigenlijk van deze beursgang, Lars?
1: Het zal wel weer gaan knallen. Want we zitten volop in de bubbel. Alles wat met AI te maken heeft. Daar iedereen wil daar geld voor inleggen. Iedereen denkt dat daar de toekomst zit. Dus ik verwacht dat als OpenAI een beursgang gaat maken. Dat er heel veel geld weer verdiend gaat worden.
0: Mm.
1: Net zoals bij SpaceX. SpaceX heeft natuurlijk ook heel veel geld verdiend. Is ook weer heel veel verloren in de afgelopen dagen. Iets van 400-500 miljard. Blijft nu een beetje stabiel staan op $150 per aandeel. Maar dat zal bij OpenAI zal het ook gaan gebeuren.
2: Ja, nou zijn er ook bankiers die een tijdje geleden hebben gewaarschuwd. Inderdaad, we zitten in die bubbel en die barst op een gegeven moment. Denk je dat dat moment nabij is of duurt dat nog wel eventjes?
1: Ik denk dat het nog wel even duurt en ik weet ook niet of die gaat barsten. Ik weet ook niet of het nodig gaat zijn. Want ik denk wel dat er dat AI als infrastructurele techniek, dat het echt wel... wezenlijk is en dat het echt onze wereld gaat veranderen.
0: Hmm.
1: Dat zag je bij het internet, bij de internetbubbel eigenlijk ook. Ook daar de piek. Natuurlijk zakte het toen in, maar het heeft de wereld wel veranderd.
0: Hmm.
1: En dat zul je hier ook gaan zien. Misschien zakt het een klein beetje in. Ik vermoed niet zo hard als bij de bubbel in 2000. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar Anthropic in vergelijking met OpenAI, want ook Anthropic bereidt zich voor op een mogelijke beursgang. Ja, al die geruchten gaan erover en er is eigenlijk ook weer een rat race tussen Dario Amodei en tussen Sam L. Altman van OpenAI en Amodei dan van Anthropic. Van wie is er eerst en wie kan er het meeste geld op gaan halen? Dus ja, je voelt gewoon aan dat die race die blijft lopen. En wat ik nog wel interessant vind aan een marktaandeel wat jij zei, Job, 42% voor OpenAI en 12% voor Anthropic. Ik denk dat OpenAI meer gebruikers heeft op het ChatGPT-platform. Ook omdat ze daar... je kunt ook gratis daar zitten, zeg maar. Maar ik denk dat Anthropic meer waarde heeft. En waarom? Omdat ze het bedrijfsleven bereiken.
0: Klopt.
1: Ze bereiken de mensen die daadwerkelijk
2: precies
1: geld hebben.
2: Dat heb ik ook wel een beetje het gevoel als ik met jou en Remy praat, Job. Ik heb het idee als je ChatGPT gebruikt, ben je nog een enorme sukkel. Want iedereen zit alweer op al die andere inderdaad Claude en dergelijke.
0: Ja, dan ben ik een beetje een sukkel, want ik gebruik beide.
2: Maar Remy bijvoorbeeld, die zegt nee, ChatGPT moet je niet meer gebruiken.
0: Ja, die vraag komt vaak. Dus goed je die vraag stelt. Kijk, ik gebruik beide en ik wissel af. En ik vind ook het interessant om te zien ook wat de vergelijkingen zijn. Dus ik doe het ook een beetje vanuit mijn beroepsplicht en dat ik het interessant vind.
1: Ja, eens.
0: Het is niet zo dat nou OpenAI vreselijk is, niet werkt. Ik zeg wel eens, het is in the end, als je gewoon inhoudelijk kijkt. He, want je kan een reden hebben om een klant te gaan, ook vanuit politieke redenen. Hè, waar wat ook in Amerika is gebeurd. En weet je, het steun van de Amerikaanse leger hebben we allemaal in de krant.
1: Dus in die zin is het wel een vreselijk bedrijf.
0: Is het een vreselijk bedrijf, maar klopt. Maar
1: zoals Sam Altman een vreselijk man is.
0: Ja, maar dan kun je een keuze hebben. Kijk, je kan heel veel redenen hebben waarom je wel of niet voor een tool kiest. Maar dat kan een reden zijn waarom iemand kiest voor klant. Maar als je puur gewoon technisch kijkt en wat ze kunnen, die modellen. Dan is het zeker zo dat klant avanceerder is op sommige vlakken dan OpenAI. Maar in die end is ook soms een beetje vergelijking. Wat vind je beter, een Mercedes of een BMW? In principe is het gewoon degelijk hetzelfde soort technologie die onder de motorkap ligt. En het is ook een beetje een kwestie van smaak, proberen en ervaren. En ook, ja, de waarheid is ook gewoon dat in heel veel bedrijven gewoon een keuze wordt gemaakt. En dat je moet doen wat voorhanden is.
2: Oké, we gaan door. Want we hebben een nieuw bedrijf waarvan jij zei, Job, ik kende het helemaal niet.
0: Nee,
2: het bedrijf is
0: samen een beetje
2: ontzettend goed bezig. Wat is er aan de hand? Het gaat om om Nearfield uit Rotterdam.
0: Ja, Nearfield, dat is een bedrijf die eigenlijk op de nanometer chip

0: kunnen inspecteren. Nou, even om dat uit te leggen. Chips heb je nodig voor de rekenkracht. En ook weer, hè, weer over de hardware trouwens voor AI. En die chips worden steeds complexer, kleiner, energiezuiniger. Ja, om die ze in de AI-motor beter kunnen laten draaien. En wat Nearfield levert, die chips moeten gecontroleerd worden of gekeken worden of dat goed gaat. Dat zijn natuurlijk hele kleine chipjes. En voorheen, om die te controleren, moest je die chips eigenlijk kapot maken om te checken of dat werkte. En zij hebben technologie ontwikkeld waarop ze, zonder dat je zo'n chip kapot hoeft te maken, die metingen kunnen doen of ze aan de kwaliteitsstandaarden voldoen. Dus super geavanceerde theorie en een hele belangrijke schakel in die enorme hardwareketen. Ik schaam me een beetje dat ik dit bedrijf helemaal niet kende. Aan de andere kant, ik weet ook niet hoe ik het wel had moeten kennen. Maar ik vind het zo'n mooi voorbeeld van, ja, een beetje net als met ASML. Een Nederlands bedrijf, ontstaan uit onderzoekers, is van TNO, van TNO Ventures. Wat natuurlijk een beetje hun onderneming of hun, noem het investeringsvehikel is. Zij waren aandeelhouder in ieder geval daarin is ontstaan. En ook weer een mooi voorbeeld dat, dit is een bedrijf wat niet zozeer een AI-model bouwt, maar wel, dat noem je AI picks and shovels, dus een cruciale technologie levert die hardware mogelijk maakt. Dus weer een voorbeeld van een Nederlands bedrijf die een hele belangrijke rol heeft, onbekend maar onbemind wellicht, om die AI-infrastructuur te kunnen realiseren.
1: Ja, wat ik vooral mooi vind is, ze hebben $380 miljoen opgehaald. Ze zijn 1,6 miljard waard op dit moment. Dus we hebben een Nederlandse unicorn erbij. Nou, dat is super bijzonder. Ja. Maar wat ik er het meest fascinerend aan vind, is dat er dus weer onderzoekers betaald worden met overheidsgeld. En dat vanuit overheidsgeld er dus een nieuwe technologie ontworpen wordt, waar dus een unicorn uit voortkomt, net als bij ASML. Mm. Komt ook voort uit overheidsgeld. Dus het is de
2: Waarom is dat bijzonder?
1: Het is bijzonder omdat de Nederlandse belastingbetaler, die betaalt hiervoor, waardoor er dus technologie ontstaat waarin vernieuwing, innovatie en gewoon een heel groot nieuwe speler op het veld komt. En waarom is dat belangrijk? Omdat alle leidinggevende, alle CEO's zoals Elon Musk, zoals noem ze allemaal op, die stellen allemaal, ja, maar dit is alleen maar omdat ik zo briljant ben, omdat ik dit heb gedaan. Maar dit laat zien dat het onderzoek gewoon uit het veld, vanuit de wetenschap, gefinancierd door overheidsgeld in Amerika of waar dan ook in Europa, dat aan de basis staat van al die briljante ideeën die Elon Musk bijvoorbeeld heeft gezegd. Dus die mensen zijn niet zo briljant. Het briljante werk gebeurt vaak gewoon in het onderzoeksveld.
0: Ja, hier kunnen we echt trots op zijn. En het grappige is, er zijn veel meer van dit soort voorbeelden. Ook wat de Universiteit Delft bijvoorbeeld doet, ook bijvoorbeeld op quantum computing.
2: Dat mislukt ook voldoende, maar dat hoort er ook bij.
0: Dat hoort ook bij. Maar wat zo jammer is één, hier moet er veel trots op zijn. Hier moet eigenlijk een hele goede woordvoerder of een persvoorlichter dit in de markt benoemen. Goed, dat wij dit benoemen in de uitzending betekent al in ieder geval dat het ons bereikt. Maar er zou veel meer met trots moeten worden gedeeld. Maar wat nu de uitdaging is, en daar gaat het vaak mis in Nederland, is doorpakken. Ga hierop doorpakken. Een taskforce. Misschien taskforce klinkt iets te ambtelijk, want we moeten juist niet ambtelijk hier naar kijken. Maar laten we hierop doorpakken, want dit is een enorme kans. En hier hebben we het de hele tijd over. Dit is eigenlijk het voorbeeld waar we het over hebben met die Delta-plannen en alle andere mooie plannen die worden gedeeld.
1: En wat bedoel je dan met doorpakken?
0: Nou, zorgen in ieder geval dat het bekend is. Daar een commercieel model op bedenken waar we allemaal van kunnen profiteren. Nadenken hoe we meer onze positie kunnen claimen. Ja. Maar ook meer op Europees niveau. Spelers bij elkaar te brengen. Dus dit is een voorbeeld van soevereiniteit. Soevereine.
1: Ja, absoluut. Ja. En wat ik echt ook heel bijzonder vind, is dat Nederland eigenlijk aan de basis staat op dit moment van hoe die belangrijke chips worden gemaakt. Dus ASML maakt de machines die in staat zijn om zulke verfijnde chips te maken. En dan komt Nearfield. Die kunnen dan controleren of die chips ook daadwerkelijk functioneren en goed zijn. Ja. Op basis van die nanotechnologie. Nou, dat is toch fascinerend dat je dus zo'n belangrijke rol hebt op dit moment in die keten van een technologie die de hele wereld aan het veranderen is.
2: Is er ook wel, want jij zegt doorpakken, misschien moeten we daar ook wel een haakje maken met Europa. Want in hoeverre, en zeker als je het over soevereiniteit en weerbaarheid hebt, moet je misschien kijken van, moeten we niet de krachten meer bundelen en niet in elk Europees land zelf een beetje aan het klooien zijn. Want dat hoor je toch nog wel vaak, dat aan de hand is.
1: Nou, dat zijn we ook wel aan het doen hoor. We hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben we GPT-NL. Komt ook voort uit onderzoek vanuit TNO. En geld uiteraard van de overheid die dat dan financiert. Ongeveer Ik geloof 16 of 17 miljoen was het destijds. Daar is een model uitgekomen gelijkwaardig aan GPT 3.5. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje het eerste model wat OpenAI heeft uitgebracht. Is dat nou de meest briljante technologie? Nee, niet meer in 2026. Maar kan het werkzaam zijn? Geeft het je soevereiniteit? Ben je niet alleen maar copyright aan het violaten? Ja. Door alles maar bij elkaar te harken en daar je modellen op te trainen? Nee, dit zit gewoon goed in elkaar en kan als basis dienen. Dus ik weet dat de mediastichtingen die hier over gaan en de uitgevers, dat die ook wel aan het lobbyen zijn in andere landen van, kunnen we niet samenwerken om dit model naar een hoger plan te gaan werken? Dus er zijn gesprekken gaan in Spanje, in Frankrijk. Dus er zijn echt wel gesprekken gaande.
2: Precies, maar dit is ook denk ik een reden om bijvoorbeeld een groeifonds, wat gestopt is een paar kabinetten geleden, maar ook een InvestNL, om daar vooral de schouders onder te blijven zetten, omdat dat ervoor zorgt dat we dit soort dingen hier kunnen doen.
1: Ja, omdat het dus wel een technologie is die nogmaals onze wereld gaat veranderen. Ja. En ik vond het Rutger Bregman, historicus. Ja. Ik weet niet of jullie hem gevolgd hebben vorige week. Maar die kwam met een vrij merkwaardig bericht. Dat rechts was altijd bezig met het klimaat ontkennen. En links is nu bezig met het geloof in AI te ontkennen. Of de realiteit van AI te ontkennen. En nu sta ik niet achter zijn splitsing, polarisatie tussen rechts en links. Maar zijn boodschap is eigenlijk van, jongens, in Europa, word wakker. We moeten meer investeren in AI en echt zelf ook modellen gaan bouwen. Want anders zijn we straks overgeleverd aan de mensen in Amerika bijvoorbeeld en in China.
2: Ja. Nearfield dus. Onthoud die naam en we gaan daar zeker meer van horen. We hebben nog een berichtje over Oracle. Want uiteraard gaat het ook vaak, als je het over AI hebt, over banen die wel of niet verdwijnen. Oracle schrapt nu 21.000 banen door de AI en de cloud-strategie. Wat is daar aan de hand?
0: Ja, inderdaad, van 162.000 gaan ze naar 141.000 medewerkers. Ongeveer 13% van het totaal, dus dat is echt significant. Ja, het is een interessant bericht, vooral om de reden dat ze eerder een jaarverslag of een bericht uitbrachten dat het zo torenhoge omzet en winst hadden geboekt. En dit zien we natuurlijk vaker komen, hè, met bedrijven. Dat ze enerzijds banen saneren en anderzijds hele goede cijfers draaien. En dat zie je ook dit geval ook terugkomen, zwaar gaan investeren in hardware. Dus Oracle gaat zwaar eigenlijk in AI datacenters, cloud infrastructuur voor klanten als OpenAI en Meta investeren. En de BBC meldde bijvoorbeeld ook al eerder dat Oracle dit jaar minstens 50 miljard dollar aan infrastructuur überhaupt wil gaan uitgeven. En dit is weer zo'n scherp voorbeeld van zo'n dubbele AI-beweging. Bedrijven gebruiken AI om efficiënter te worden. Nou, in dit geval te saneren in personeel. Maar geven tegelijkertijd extreem veel geld uit aan de infrastructuur waar AI op draait. Dit is weer een voorbeeld, net zoals eigenlijk een beetje met het OpenAI-verhaal en wat je ook bij andere bedrijven ziet, is dat, het is wel een beetje een ongemakkelijke waarheid, dat hardware prevaleert boven mensen. In de zin van, ze liever de FTE's naar beneden brengen en dat geld gebruiken om meer hardware te investeren. En de reden waarom dat zo is in the end, gaat het om AI, om de hardware? Wie heeft de beste hardware toegang? De rekenkracht. Want hoe meer rekenkracht, hoe meer intelligentie.
2: Hand over gehoord, hè, in een eerdere aflevering.
0: Ja, dus dat sluit daar perfect eigenlijk op aan. Maar daar moet het personeel wel onder lijden. Dus dit is zeker niet een cijfermatige of een economische reden dat dit gebeurt. Eigenlijk meer het omgekeerde.
2: Ja, dit is een bedrijf in de techsector. Denk je dat dit nou ook een voorbode is voor andere bedrijven?
1: Mag ik even inhaken? Want ik zie hier ook wel iets gebeuren. Ik denk dat dit nog steeds een correctie is. Is op de hoeveelheid mensen die ze in de afgelopen jaren hebben aangenomen. En je ziet eigenlijk bij al die grote techbedrijven, dat ze al, ik denk al wel 4 jaar bezig zijn met het reorganiseren, omdat ze vooral in die coronajaren veel te veel mensen hadden aangenomen en veel te veel mensen op de balans hadden staan. Dus je ziet dat, ik vermoed dat een groot deel hiervan nog steeds een correctie is daarop.
0: Ja, ik denk dat het een beetje en is of dat het ook wel een goede drogreden is om om dit erna te verantwoorden. Ja, precies, dus het is vaak een combinatie van.
1: En het geld moet ergens vandaan halen om die datacenters en die infrastructuur weer kunnen betalen.
0: En te verantwoorden naar de beleggers en investeerders. Nee, op jouw vraag terug te komen, Tom, inderdaad van, is het een voorbode? Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel bedrijven, ik denk ook inderdaad wat Lars zegt, dat ook een leuke reden is inderdaad om eerder om eigenlijk bezuiniging te verantwoorden. Je zag het ook bij Meta, hè? Die is ook flink aan het bedrijf van Mark Zuckerberg, ook flink aan het saneren, terwijl dat bedrijf zeker geen windeieren op dit moment legt als je kijkt naar de cijfers. Ik denk dat het meer gaat gebeuren. Ik denk ook, hè, Han vertelt al mooi eerder in de uitzending, dat steeds meer bedrijven gebruiken die AI agents, hè, die zelf acterende AI. En nu hebben we multi-agents, waar een hele teams van agents met elkaar gaan werken. En dan stijgt de hardware en de tokenkosten exponentieel. En gaan steeds meer bedrijven realiseren, nou, die tokens, dat hardware, dat is best wel een kostenpost. Dat is positief, kan je dat zeggen, want we gebruiken meer intelligentie. Top, AI wordt meer gebruikt. Maar ook negatief zijn dat het toch wel een kostbaar plaatje wordt van ons businessmodel. Ja, dan gaan er opeens andere discussies komen. Worden beleggers wakker? Gaan ze zeggen, hoe zit het nou allemaal precies? En ja, dan krijg je dit soort dingen. Dus hardware en software, mensen en technologie als intelligentie gaat steeds meer een soort van competitie toch wel aan. Ik denk dat vaker gaan zien.
1: En ik vind die tokens trouwens ook grappig, want als ik nu met cloud aan het werk ben, op een gegeven moment ben ik door mijn tokens heen. Ah nee, mijn tokens zijn op.
0: En wat doe je dan? Bel je?
1: Ja, dus het voelt alsof ik weer 20 jaar terug in de tijd zit. Van, ik moet even wachten op mijn credits. En dan, over 6 uur mag ik weer. En dat helpt me op zich, want dan kan ik gewoon naar bed in plaats van dat ik te diep in de nacht zit te vibecoden.
2: Dan krijg je geen AI burn-out. Ja. Dat scheelt ook wel weer.
1: Ja, precies.
0: Eén kort vraagje even over jouw cloud abonnement. Heel kort even tussendoor. Krijg je toestemming binnen DPG om dat te gebruiken?
1: Nee, dit is gewoon mijn eigen privé.
0: Mijn eigen privé. Oké. Okay. Ja. Ja. Helder.
1: Volgens mij zijn we wel bezig om een soort van enterprise editie toe te voegen. Maar ik heb daar nog geen bevestiging over.
0: Okay. Nee, precies.
2: Je kunt eerdere afleveringen, zoals die met Han onder andere, terugluisteren in je podcast app AI at Work Live. Zoek daarop en dan vind je dus ook eerdere afleveringen. Tot zover het nieuws van deze week.
3: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
2: Elke week duiken we ook in een onderzoek wat jij hebt meegenomen, Job. En dat sluit mooi aan waar we het net over hadden. Want jij zegt eigenlijk voeren we de discussie over AI eigenlijk veel te plat. Dat gaat eigenlijk over die banen, hè? Van verdwijnen banen door AI. Jij zegt eigenlijk dat is niet de goede vraag. Daar moeten we het niet over hebben.
0: Klopt. En dit artikel sluit ook mooi aan trouwens bij de vorige aflevering waar we het ook hadden over verandering in statistiek als het gaat over de arbeidsmarkt. Dit paper heet Generative AI and the Reorganization of Labor Demand. Ik vind het echt een heel mooi wetenschappelijk onderzoek. Want wat is er gebeurd? De onderzoekers analyseerden online vacatures. Dus gewoon wat er allemaal geplaatst wordt in de vacatureteksten tussen januari 2021 tot en met juni 2025. En dat leidde tot een dataset van meer dan 188 miljoen vacatures. En meer dan de uiteindelijke steekproef, dus jaarlijks. En dat hebben ze bij elkaar opgeteld. Uiteindelijk leidde dat zelfs tot een totale steekproef van 9,37 miljoen vacature teksten. Nou, daar kun je best wel wat mooie analyses op doen. En dat hebben zij gedaan. En wat uitkomt is heel interessant. Heel vaak wordt er gezegd dat bedrijven AI-gevoelige banen schrappen. He, de bekende dingen als ik noem maar wat, de debiteuren, crediteuren, administratie, marketingfuncties. Weet je wat, de dingen die we allemaal zo kunnen benoemen. Dat is niet het geval.
1: AI-gevoelig is hier dan dat AI je baan kan overnemen.
0: Ja, de repeterende banen. Ja, dus de repeterende banen waar we vaak voor zeggen, AI gaat de repeterende taken van je overnemen. Dat wordt altijd vaak de aanneem. Maar die wordt weerlegd. Dus, wat ze blijkt is, ze reorganiseren de arbeidsvraag eigenlijk op twee manieren. Dat de andere type vacatures worden geplaatst. Dat zien ze terug uit analyse. En dat de taakomschrijving binnen die bestaande functies worden aangepast. Dus met andere woorden, nog steeds wordt gewoon gevraagd naar marketeers. Maar de tekst en de omschrijving van de taken en hoe die rol wordt geframed in die vacature, dat is significant veranderd. Dus in die zin, vacature teksten, titels, die blijven best wel gelijk. Maar de inhoud en het takenpakket wordt anders. Daar is één maar op, dat is bij junior functies. Daar zagen ze wel in het onderzoek dat daar wel een verandering is te zien. In zowel het aantal type vacatures als de inhoud van de baan. Dus daar zie je daadwerkelijk dat junior functies verdwijnen. Of dat junior banen er niet meer zijn. Of dat die eerdere junior banen gewoon überhaupt niet meer vacatures worden geschreven. Nou, dit is een prangend ding. Want in Nederland zie je al een beetje dat starters best wel lastig hebben. In Amerika is er al spraken al eigenlijk al een jaar van echt jeugdwerkloosheid door deze ontwikkeling. En uiteraard raakt dit de vraag van ja, hoe kun je nou junior nog leren en hoe kun je nou ooit een goede professional worden als ze niet de mogelijkheid hebben om te kunnen starten. Dus eigenlijk wat er niet komt is een functietitel kan blijven bestaan, terwijl de baan van binnen totaal verandert. En dan sluit ook aan wat Martijn Hamman een aantal afleveringen terug zei van banen veranderen niet, taken veranderen. Dat is een takendisruptie van banen. En interessant is, dit onderzoek bevestigt dat op een hele degelijke en wetenschappelijke manier. En zien we vooral dus dat mensen moeten veranderen en dat de definitie van bestaande functies heel erg anders gaan worden.
2: En wat is de rol dan hier voor de leidinggevende? Wat zouden zij hiermee moeten?
0: Ja, nadenken over enerzijds een rol die iemand heeft. Hoe matcht dat samen met de kwaliteiten en de mogelijkheden wat een AI agent biedt? Dus veel meer dat een mens samenwerkt met technologie binnen een functie. Dus jij als marketeer, de functie wordt geschreven onder de aanname dat een AI agent een groot deel van de uitvoering kan doen. En het tweede is, denk ik dat heel veel leidinggevenden überhaupt goed aan doen om een nieuwe organogram te maken van de afdeling. Waar ze niet alleen maar de functies plotten, maar ook de AI agents als een functieprofiel eigenlijk meenemen. Want we gaan veel meer soort van mens-machine samenwerking krijgen.
2: Precies. Nou, dat doet me denken aan een gesprek met een software developer. Die zei van ja, door AI verandert mijn werk dusdanig dat ik het eigenlijk helemaal niet meer leuk vind. Ja. Ik vond het in het begin leuk, maar nu ja, is het eigenlijk een beetje op de winkel passen. Maar ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik ben naar iets anders aan het kijken.
0: Ja, dat is de ongemakkelijke waarheid. En dat is iets wat wij allemaal gaan meemaken. Wij ook hier aan tafel uiteindelijk. En dat is ook een van de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. Ik ben altijd fan van een quote van Alvin Toffler. Dat is een futuroloog in de jaren 70. Die zei dat de analfabeet van de toekomst niet iemand is die niet kan lezen of schrijven. Maar dat is iemand die niet in staat is om te leren, te ontleren en te opnieuw leren. En dat is wel een beetje het ding. Je moet daarop aanpassen. En dat is toch een beetje ongemakkelijke waarheid.
1: Ja. En tegelijkertijd denk ik wel dat je een aantal basisprincipes zou moeten leren. Dus als je een junior functie hebt, ja, bijvoorbeeld als je journalist wordt, ja, je moet op een gegeven moment gaan leren hoe kun je mensen bereiken door ze te bellen bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben gewoon belangst. Hoe kun je onderzoek doen? Welke archieven heb je? En als je dat allemaal laat voorkouwen door een AI, dan heb je op een gegeven moment die skillset niet op het moment dat de stroom even uitvalt bijvoorbeeld. Dus ik denk dat je daar wel, dat we daar goed mee om moeten proberen te gaan. En ik denk dat je het ook al ziet op scholen. Die discussie begint daar al. Je ziet al dat mensen, vooral jongeren, dus op de voortgezet onderwijs, dat ze minder goed kunnen lezen, minder goed kunnen rekenen, omdat ze de hele tijd alles vragen aan chat.
2: Maar de AI Act schrijft het ook voor, hè, om mensen gewoon mee te nemen in één, wat betekent het gebruik van AI, maar wat zijn ook inderdaad, wat jij schetst, de gevolgen ervan en hoe ga je daarmee om binnen je vakgebied?
1: Zeker.
2: Ja. Hoe doen jullie dat bij DPG eigenlijk? Ben je al dit soort discussies aan het voeren?
1: De kids lopen hier de hele tijd langs. Ik ben even afgeleid. Zijn we discussies aan het voeren? Ja, tuurlijk zijn we hier discussies aan het voeren. Tegelijkertijd denk ik dat we in de journalistiek wel relatief conservatief zijn. Niet omdat we dat willen. Maar vooral omdat we het belang van de nieuwsgaring, het belang van het vertrouwen wat mensen hebben in ons, dat een heel wankel evenwicht is. En daar moeten we ook voortdurend op letten. Dus ja, je kunt niet alles uitbesteden aan een AI en dat maar copy-pasten in je artikel. Sommige redacties zeggen in hun statuten van we willen niets laten maken via AI dat we publiceren, tenzij het in dienst staat van het artikel. Dus dat het onderwerp over AI gaat. Maar dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, want er zijn gewoon journalisten die wel enthousiast zijn en die wel in Gemini of in Claude aan het werk zijn en daar dingen laten verfijnen, zinnetjes aanpassen, aan het brainstormen zijn. Ja, wij gaan overstappen op Microsoft in plaats van Google volgend jaar. Nou, dat heeft best wel heftige reacties in het bedrijf opgeleverd, want heel veel mensen willen dat eigenlijk helemaal niet. Maar ik krijg gewoon allemaal mails van mensen, van journalisten die dus heel erg fan zijn van Gemini. Die zeggen, oh Lars, kun je hier niet iets aan doen? Ja, natuurlijk kan ik daar niks aan doen. Maar die zitten helemaal, zijn ze aan het werk met Gemini. En die willen niet dat hun ritme verandert of dat hun werkwijze doorbroken wordt. Dus je ziet dat er de voorhoede van de journalistiek, dat zeg ik al verkeerd, de mensen die geïnteresseerd zijn in AI, dat die het al echt toepassen in hun werk. En dat zijn de mensen die dan op technologisch vlak toch wel voor gaan lopen.
2: Ja, dat is interessant. Sluit aan bij een eerder onderzoek waarbij jij zei, er komt ook ongelijkheid op de werkvloer. Precies door wat hier omschreven wordt door Lars. Hoe zou je hier nou mee aan de slag moeten gaan? Want ik denk dat het heel gezond is dat je zegt, ik ga gewoon eens proberen. Ik ga eens kijken, wat doen mijn mensen al? Wat doet die voorhoede? Wat doen de achterblijvers? En daar gaan we met elkaar het gesprek over voeren om uiteindelijk te komen tot misschien wel een aanpassing van de functie?
1: Nou, misschien moet ik daar alvast inhaken namens DPG. Kijk, wij vinden dat je als werkgever verantwoordelijk bent ook voor de leercurve van je mensen. Als je mensen niet de mogelijkheden geeft om bij te blijven, omdat ze bijvoorbeeld druk zijn. De journalistiek is bij uitstek een vak waarin de dag na morgen, die bestaat gewoon niet. Mm. Dus je werkt bijna altijd voor de dag van morgen of eigenlijk voor het volgende uur, want dan is het laatste nieuws alweer. Dus je ziet dat verandert en dat legt een enorme druk op je in je dagelijkse werk, in de beperkte tijd die je hebt. Dus als je iets wil leren, dan word je bijna gedwongen om dat in de avonduren ergens een keer te doen, terwijl je ook gewoon thuis een huis hebt met kinderen en dat soort dingen. Dus je moet op de een of andere manier als werkgever moet je stimuleren dat je iedereen de kans biedt om hierin te kunnen groeien. En daar zijn we wel echt mee bezig.
0: Ja, tip aan leidinggevende is, want heel vaak komt dit onderwerp inderdaad terug bij sessies, is dat ze zelf ook laten zien hoe ze AI gebruiken. Ik stel heel vaak de vraag aan een leidinggevende of een bestuurder, vertel je zelf wel eens aan je medewerkers hoe je AI gebruikt en hoe je dat toepast? En dan zeggen ze nee. Maar hoe kun je dan verwachten dat jouw medewerkers dan AI gaan gebruiken en dat het een onderwerp wordt? Toch is het best wel een taboe op de werkvloer over AI te praten en aan te geven wat er is. Het blijkt uit het onderzoek dat veel mensen zelfs bang zijn als ze vertellen dat ze iets met AI hebben gemaakt, dat ze dan eruit worden gegooid.
1: Ja. Nou, bij ons team hebben we dat net vorige week gedaan. Hebben we een hele sessie gehad en heb ik allerlei dingen verteld over hoe ik het gebruik, hoe je het zelf kunt gebruiken. Als je zelf een aantal projecten hebt waarvan je denkt van ja, maar dit kan ik toch beter inpassen. Waarom verdoe ik hier mijn tijd mee? Nou, dan helpen we elkaar van hey, dit kun je op deze manier uitwerken via AI.
2: Maar ik ben even. Kun je een concreet voorbeeld delen? Bijvoorbeeld, je maakt een nieuwsartikel over een gebeurtenis. Dan moet je een kop hebben. Die kop wil je natuurlijk zo maken dat het geen clickbait is, maar dat het wel de interesse van mensen wekt. Dan zou je kunnen zeggen, als ik net van de school van journalistiek kom, nou, dat gooi ik eens eventjes in een LLM. En ik vraag eens eventjes, wat is nou de top 3 beste titels? En daar ga ik bijvoorbeeld op AB testen. Is dat hoe het al in de praktijk gaat?
1: Nou, daar hebben we dus een tooltje voor gemaakt. Die hebben we ingebouwd in het redactiesysteem. En dat heet gewoon de koppenmaker. In het begin heette dat de Kopkoning. Een hele ronkende titel. Ja, hartstikke leuk. Dus we waren daar heel enthousiast over. En die maakt gewoon x een set met koppen. Bijvoorbeeld 5 koppen. En we kunnen zelfs nog inhaken op de verschillende publieksbehoeften. Dus is het een hou me op de hoogte verhaal of is het een geef me context verhaal? Want dat zijn andere vormen van koppen. Dus dat zit gewoon in het systeem. Dat hebben we geprompt. Dat is gewoon een vrij eenvoudige AI-assistent die daaraan gekoppeld is met, ik denk aan ChatGPT, dat deze nog gekoppeld is. En het mooie daarvan is dat het je helpt om een kop te genereren, om een kop te bedenken die goed past bij de inhoud van het artikel. Want daar willen we naartoe. Dus we willen niet een clickbait artikel. Want anders had er wel gestaan van, goh, je bent weet ik veel, de meest enthousiaste medewerker van BuzzFeed. En voor jouw taak is om iedereen als ratten in de val te laten lopen met een clickbait kop. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus nee, het is heel belangrijk voor mensen om een soort van loyaliteit en tevredenheid te voelen dat als je een kop leest en je gaat naar het artikel toe, dat de inhoud van het artikel min of meer aansluit of waarmaakt wat de belofte in de kop belooft.
2: Precies.
1: En ik denk dat super belangrijk is.
2: Maar dus heeft het ook al geleid tot aangepaste vacature teksten bij jullie voor nieuwe mensen?
1: Nee, dat denk ik nog niet. Nee, want het journalistieke werk staat voorop.
2: Maar verwacht je wel dat dat gaat gebeuren?
1: Nou ja, in dit geval zou het kunnen zijn dat als je als eindredacteur aan de slag gaat, dat je wel daar een soort van handigheid in moet hebben. En het is niet zo dat je dan op de knop klikt en dat er een kop verschijnt en dat die geautomatiseerd inloopt in een, hoe noem je dat, in een AB-tester. In theorie kan dat. Maar dat willen we niet. En waarom niet? Altijd de human in the loop. We willen altijd dat er een ervaren eindredacteur achter zit om te vertellen en te kijken. Hey, deze kop, hoe zit het nou eigenlijk? Dekt hij de lading? Is die goed genoeg? Of moet ik juist elementen combineren van de eerste kop die hij bedacht heeft met het deel van de tweede kop? Want vaak is dat combineren, dat maakt het voor mij zo leuk. Dan ineens denk je, oh wacht, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Of hey, dat woord is eigenlijk heel, heel doeltreffend hier. En dan helpt het je. En dan ben je eigenlijk aan het puzzelen met wat er gegenereerd wordt.
2: Ja. Ga er zo meteen nog even over doorpraten. Maar dit is dus het onderzoek van de week. Zit daar nog iets in waarvan je zegt, oké, dat kun je, als je nou straks een vergadering ingaat, kun je dat meteen al even meenemen om dat intern te bespreken, om eens te gaan testen in je bedrijf?
0: Kijk eens naar de skillset van een specifieke functie. Wat heb je daarvoor nodig? Wat voor vaardigheden? En neem die eens opnieuw onder de loep. Onder de aanname dat AI een belangrijke co-pilot is voor co-intelligentie. Wat net Lars net ook beschreef in het werk. Dus kijk eens opnieuw naar de vaardigheden van de toekomst. En kijk ook eens vooruit. Want we moeten meer vooruit kijken, denk ik. Omdat de tijd zo ontzettend snel gaat met AI. Naar een soort van je strategische personeelsplanning. Over 5 à 10 jaar, hoe ziet onze workforce eruit? Wat moeten dan voor vacatures hebben? Of wat moet er dan in die vacaturetekst staan? Dus concrete opdracht. Ga eens een vacaturetekst schrijven voor over 10 jaar. Voor die specifieke rol. Schrijf die eens uit. En kijk eens waar je dan op uitkomt. Onder aanname dat AI agents een grotere rol hebben in de workforce.
2: Oké, dat was hem. Het onderzoek dat we deze week centraal hebben staan.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
2: Elke week bespreken we ook een tool van de week. Dat doen we met Remy. Deze keer niet hier in de studio, maar op afstand bij ons. Remy, vertel.
4: Deze week wil ik het met jullie hebben over een nieuwe gratis tool van Google. Namelijk AI Edge Eloquent. En deze tool is gemaakt om ons te laten prompten met onze stem. En is bovendien helemaal gratis. Het werkt als volgt. Je downloadt de app, voor nu nog beschikbaar voor iOS en macOS. Oftewel voor de Apple-fanaten onder ons. En het laten ons dus onze prompts inspreken zonder dat we ons toetsenbord hoeven aan te raken. Het is ongelooflijk handig, want we weten al langer dat het veel efficiënter is om te prompten met onze stem dan dat het is om onze gedachten op een toetsenbord uit te tikken. Het is wel tot 4 keer sneller is uitgedokterd. En er waren al langer tools voor op de markt. Wij gebruiken zelf heel veel de tool Whisperflow. Maar die heeft een aantal uitdagingen. Allereerst, het is een betaalde tool. Je moet, als je in ieder geval wil dat je een beetje, dat ze veilig met je data omgaan. En we spreken nogal veel informatie in deze digitale systemen. Dus dat vinden we nogal belangrijk. Ja, dan zou je toch de creditcard moeten trekken. Het tweede is, ik vind persoonlijk dat de kwaliteit van opname van Whisperflow de afgelopen tijd behoorlijk is afgenomen. En tot slot, dat je elke keer allemaal informatie naar de cloud moet sturen. En daar heeft Google een hele belangrijke truc in de mouw zitten of uit de mouw geschud. En dat is namelijk dat alle rekenkracht die dat gebeurt allemaal op je eigen apparaat. Want Google heeft, zoals je misschien wel weet, niet alleen zijn zogeheten frontier modellen, de Gemini 3.1 Pro's die moeten concurreren met de GPT's van OpenAI en de Claude modellen. Maar deze Google heeft ook nog eens de Gemma modellen. En de Gemma modellen die draaien gewoon lokaal op je eigen apparaat, op je MacBook, op je Apple telefoon. En het fijne is, dan werkt het dus ook als je geen internetverbinding hebt, bijvoorbeeld als je in de lucht zit. Nou, deze Gemma-modellen waren eerst vooral bedoeld inderdaad als een soort van veredelde chatbot, maar worden dus nu ook gebruikt om onze stem om te zetten in geschreven tekst. En dan kan je dus, als je in het vliegtuig zit en je bent bezig met een projectvoorstelletje, kan je gewoon een beetje al mijmerend vertellen over een projectvoorstel waar je mee bezig bent, of over strategische plannen of mailtjes die je wil beantwoorden. Het hoeft natuurlijk niet in het vliegtuig, het mag ook gewoon onderweg, als je op de bus zit te wachten in je kantoor. Maar goed, wat ik al zei, het inspreken van deze systemen is vele malen efficiënter dan als wij gaan tikken. Nou, de tool heeft nog een paar mooie features. Zo dicteert het niet alleen letterlijk wat we zeggen, maar is het ook in staat om het wat wij zeggen eigenlijk om te schrijven in iets veel mooiers. Wij spreken heel veel met eutjes en aatjes en overdenkingen. Maken misschien hier en daar heb je hem al een verhaspeling. Nou, en wat hij doet is dus de context pakken en die herschrijft hij eigenlijk naar iets wat hele mooi stuk geschreven tekst is. Hè. Vandaar ook de titel Eloquent. Hè. We moeten heel eloquent zijn in onze communicatie. Het is eigenlijk een van de eerste premium AI voice dicteerfuncties zonder dat daar dus een abonnement aan vastzit. Nou, zijn er ook wel andere alternatieven die ook vrij beschikbaar zijn. Je hebt, meen ik, Open Whisper en nog een paar van dat soort termen. Die kan je ook gewoon lokaal installeren, lokaal draaien. Maar dat vraagt toch wel iets meer technisch vernuft. En ook voor de niet enorm technisch onderlegde internetgebruikers en luisteraars van dit programma natuurlijk, is het heel erg makkelijk. Want je gaat gewoon naar developer.google.com/edge/eloquent. En dat is developers.google.com. En daar kan je hem dus downloaden voor iOS en macOS. Kleine kanttekening, op dit moment is hij wel beschikbaar voor macOS in Nederland. Voor iOS moet je nog heel eventjes wachten, want staat er, hij is nog niet voor Nederland beschikbaar. Maar dus voor Mac-gebruikers is dit gewoon nu al de realiteit. Dus ze zeggen zelf, pak een beet, dat het zo'n 3 keer sneller is dan dat als je het tikt. Dus ietsjes minder grote belofte dan wat bijvoorbeeld een Whisperflow doet met 4 keer sneller. Maar daarentegen wel gewoon gratis verkrijgbaar. Mooie toepassing. Ja, ik raad iedereen aan om te stoppen met typen. Het typdiploma kan de shredder in. En start met spreken.
3: Dit is AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
5: Lepelt een website. Iedere dag maak een website met loofwabbelen.
2: Hij is bij ons Leopold om deze show af te sluiten. Leopold, fijn dat je er bent. Welkom in de studio. Hallo, stel jezelf even voor aan de luisteraars. We weten al dat je Leopold heet. Hoe oud ben je bijvoorbeeld?
6: 6.
2: 6 jaar, oké. Okay. En op welke school zit jij?
6: ESV.
2: Oké, okay. En wat wordt er op school over AI verteld? Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Gaat het al over AI op school?
5: Nee.
2: Nog helemaal niets? Oké. Okay. Nou, het leuke is, de luisteraars die deze show elke week volgen, die kennen jou al. Want we sluiten elke week af met Leopold's Update. Dan kijken we eigenlijk door jouw ogen naar de wereld van AI. En dat doe jij in een speciaal programma. Wat voor programma is dat? Hoe heet het programma?
5: Lovable.
2: Kijk, dan moet je even uitleggen, want ik denk dat niet iedereen dat kent. Wat is dat voor programma?
5: Je kan de website maken.
2: Je kunt er websites mee maken. En dat doe je dus op je computer? Of kan dat ook op een telefoon of op een iPad?
5: iPad.
2: Op de iPad doe jij dat. Oké. Okay. En vertel eens eventjes, want we hebben al een aantal voorbeelden gehoord. Je hebt al voorstellingen in de tuin georganiseerd. Dat hebben we eerder al gezien. Maar je hebt deze week heb je ook iets heel speciaals gemaakt. Wat is dat?
5: Rekenreken.com.
2: Sorry, hoe heet het?
5: Rekenreken.com.
2: Dan moet je even uitleggen. Wat is dat?
5: Dan kan je rekenen. En eerst moet je een foto van jezelf maken en opschrijven hoe je heet. En daarna kan je rekenen.
2: Oké, en wat voor dingen kun je dan uitrekenen bijvoorbeeld?
5: Hoe laat is het? Welke cijfer is weg? Plussommen, minsommen.
2: Oké, dus dat is eigenlijk heel handig als je bij alledaagse dingen denkt van hey, hoe zit het nou precies? Dan kun je dus naar die tool toe gaan. Hoe ben je op het idee gekomen hiervoor?
5: Ik vond het leuk voor mijn zus.
2: Voor je zus? Voor Bobby? Die is ook in de studio erbij. Waarom dacht je dit is leuk voor haar? Is ze zo slecht in rekenen?
5: Nee, maar dan wordt ze nog beter.
2: Dan wordt ze nog beter. Oké, dat is hartstikke goed. Lars, als jij dit zo hoort, wat zijn dan je eerste ideeën?
1: Hartstikke leuk toch? Gewoon lekker knutselen op een iPad of op een laptop. En ik denk dat het heel geestverruimend is en creatief voor een kindje.
2: Ja.
1: Maar je bent niet verslaafd, toch? Of wel? Of ben je al een beetje, zit je al heel veel achter de iPad?
2: Hoeveel uurtjes ben je hiermee bezig op een dag?
1: Want daar moeten we wel een beetje op letten, Leopold.
5: Ik ben 1 uur bezig.
2: Oké, dat kun je natuurlijk met die tool weer uitrekenen. Je kunt dan die tool vragen, hoe lang ben ik al bezig? Dan zegt hij 1 uur waarschijnlijk. Of werkt het zo niet? Nee, dat werkt dus niet zo. Hey, maar wat vind jij het interessante aan bezig zijn met deze tool? Want we hebben het in dit programma heel veel over mensen die AI moeten leren kennen. Jij bent er eigenlijk al op hele jonge leeftijd mee bezig. Wat zijn de dingen die je het leukst vindt om hiermee te doen?
5: Ik vind het leuk om nieuwe dingen te maken.
2: Precies, en dat kan je natuurlijk.
1: Hey, en Leopold, vertel eens, hoe doe je dat eigenlijk? Want jij praat gewoon tegen je scherm, toch?
5: Ja.
1: Dus dan zeg je eigenlijk gewoon, goh, ik wil nu dat je dit eigenlijk maakt. En dan gaat die AI-machine, die gaat voor jou aan de slag. En die gaat het dan helemaal in elkaar zetten. Klopt dat?
5: Ja.
1: En als het dan niet helemaal mooi genoeg is, ga je dan zeggen, nou, ik wil eigenlijk niet dat die geel is, maar ik wil dat die oranje is met ronde vormpjes in plaats van vierkant. Doe je dat dan ook?
5: Ja.
2: Kun je dus even vertellen, stel we gaan nu even een nieuw idee doen. Hè? En dit is de machine, hier moet je tegen praten. Wat zeg je dan?
5: Mag ik graag een rekenwebsite?
2: En dan gaat hij natuurlijk naar jou luisteren en dan gaat hij dat maken. Dus dit is eigenlijk wel goed dat je dat vraagt, Lars. Want Remy heeft dat eerder ook verteld. We moeten eigenlijk stoppen met typen. Het is heel belangrijk dat we gewoon gaan praten. Maar we zijn natuurlijk zo gewend om te typen. Terwijl praten natuurlijk veel sneller gaat.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben mijn eigen Jarvis aan het bouwen met Cloud Code.
2: Wat is dat?
1: Nou, heb je ooit de film Iron Man gezien?
2: Ja.
1: Iron Man, dat is een superheld. Die heeft een grote computer in zijn huis hangen en die is overal. En dan kan hij gewoon zeggen, hey Jarvis, hoe zit het eigenlijk met dat en dat programma? Of is er al wereldvrede? En dan zegt Jarvis, nou, eigenlijk nog niet, Lars. Dus dat je voortdurend met zo'n Jarvis kunt praten, is eigenlijk tegen een grote supercomputer.
2: En neem je dat dan ook al mee naar je werk? Dat je denkt, oh, dit is eigenlijk hier zo makkelijk. Ik moet eigenlijk hier op kantoor ook gaan praten in plaats van typen?
1: Ja, nee, want dat is gewoon nogal gênant om tegen een computer te gaan praten en iedereen luistert mee. Dus dat werkt nog niet. Dan moet ik wel alleen in een hokje zitten.
2: Maar verwacht je wel dat het daar naartoe gaat? Dat we dus in de toekomst veel meer gaan praten tegen die apparaten?
1: Ja, misschien wel. Misschien wordt het wel weer heel erg normaal.
2: Ja. Vind jij het eigenlijk ongemakkelijk om er tegen te praten? Denk je van, soms vind ik het niet leuk om dat te doen, dan typ ik liever? Vind je het eigenlijk heel gewoon?
5: Begrijp ik niet goed. Soms begrijp ze niet goed wat ik zeide. Dus dan ga ik even typen.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ga je het extra uitleggen, ja. Schreeuw je er ook wel eens tegen? Dat je zegt, stom, niet goed.
5: Heel soms.
2: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan doet hij natuurlijk iets wat je niet wil.
5: Nee,
2: precies. Nou ja, dit is wel fantastisch om te zien. We gaan even kijken of we dit allemaal nog een keer kunnen bundelen. Zodat we kunnen terugkijken wat je de afgelopen weken hebt gemaakt. We hebben enorm van je genoten van alle creaties. Mag ik je daar namens alle luisteraars heel erg voor bedanken. En ga zo door, zodat we ook in het volgende seizoen weer de Leopold Update in het programma hebben. Heel erg bedankt, Leopold. Tot de volgende keer. Doei! Dat was Leopold met de update.
3: Dit is AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
2: We praten door met Lars, want hij is werkzaam bij DPG Media, al de hele uitzending onze gast, maar ook met hele interessante zaken bezig. En ik begrijp dat jullie elkaar ook kennen, Job. Waar is dat ontstaan, dat contact?
0: Ja, we hebben eerder keer ook in een BusinessWise uitzending gezeten. En daar hadden we het gehad, we hadden het net even kort over, ja, over een oproep die al vaak langs is gekomen. Een stopknop op AI. En daar hadden we een leuke discussie over. Te weinig tijd, want het is een onderwerp waar je de hele dag wel met elkaar over kan
6: De stopknop van we moeten eigenlijk niet verder gaan, want het gaat te snel.
0: Ja.
6: En wat eigenlijk ook weer relevant is, want dat nieuwe Fable model van Anthropic, daar zit nu ook een stop op eigenlijk. En dan opgelegd door de Amerikaanse overheid. Dus ze hebben een nieuw model, dat beruchte Mythos model. Daar hebben ze een soort van afgeslankte versie van uitgebracht. Dat heet dan Fable. Dat was gedurende 2 dagen toegankelijk. Ik heb er even mee gespeeld. Ik had niet het gevoel dat het een wereld van verschil maakte. Maar ik heb er ook niet diep genoeg in gedoken. Maar 2 dagen later zat het in 1 keer op slot. Dus dat betekent dat je hier zichtbaar wordt, dat die rat race voortdurend gaande is. Maar dat ook dat het gewoon systeeminfrastructuur wordt die belangrijk gaat worden. Ook gewoon voor de veiligheid van een land.
2: Ja, maar vind je dat de ontwikkelingen dan te hard gaan op dit moment?
6: Ik geef dus om de haverklap presentaties. Ja, ik kan dat allemaal niet bijhouden. Ik moet al die presentaties weer updaten. Dan moet ik dat er weer ingooien. Dat kost zoveel tijd. En als je even een weekje vrij hebt, dan ben je weer, heb je een paar modellen ben je misgelopen. Dus ja, het gaat echt heel erg snel.
2: Maar dat is het praktische ongemak. Maar vind je ook dat er structureel misschien dingen te snel gaan, waarvan je zegt, oké, misschien maken we wel keuzes waar we achteraf spijt van krijgen?
6: Nou ja, als ik ga kijken naar de manier waarop we nu denken aan het koloniseren van de maan, het koloniseren van de ruimte en alles vanuit het oogpunt van, ja, we gaan er gewoon allemaal datacenters in hangen. Ja, als ik straks de sterren niet meer kan zien, omdat daar allemaal datacenters hangen, ja, dan heb ik een probleem, maar de hele wereld eigenlijk ook. Want we zijn het echt wel aan het vervuilen. En ik denk dat de kapitalistische snelheid en de kracht die hierachter zit, dat zo groot is, dat zeker tot in de, dat het enorme gevolgen gaat hebben.
2: En als je toepast op de media, wat is daar dan nu het hot topic wat besproken wordt?
6: Hot topic is, ik was laatst in Marseille. En in Marseille was het WAN-IFRA-congres, het nieuwscongres, het World Congress. Heel interessant, maar de belangrijkste spreker was voor mij veruit A.J. Salzberger. En Salzberger is de uitgever van de New York Times. En eindelijk is er iemand die eens een keertje met gestrekt been tegen die techbedrijven ingaat en ze tot de verantwoording gaat roepen. En zegt van, luister, dit is nu klaar. Jullie jatten onze spullen. Jullie stelen alles. Onze kennis, onze artikelen. De New York Times investeert $2 miljard per jaar. Heeft in 2025 $2 miljard geïnvesteerd in journalistiek. In verhalen, in audio, in video, in tekst. En dat wordt gewoon gescraped. En dat wordt gebruikt om de modellen te hertrainen. Om de RAG-systemen
2: te laten werken. Hè? Maar hoe gaan die rechtszaken?
6: Nou, daar hebben ze dus inmiddels al $20 miljoen aan uitgegeven. De rechtszaak van New York Times tegen OpenAI, partner Microsoft, maar ook Perplexity. En er is nog helemaal niks gebeurd. Maar ze zijn nu al $20 miljoen kwijt. Dus je ziet dat hele proces, dat kost zoveel geld. Ja, de meeste bedrijven, mediabedrijven, hebben daar de ruimte en het geld niet voor.
2: Maar maakt het indruk als hij zegt van, hey, nu is het genoeg? Want het is dan maar dus wel de New York Times, maar in vergelijking met dit soort bedrijven is dat maar een kleintje.
6: In elk geval in de mediawereld maakt dat indruk. En waarom ook? Omdat hij daarmee zegt, en ze zijn echt wel leidend hierin, en zo langzamerhand het geweten van onafhankelijke journalistiek in Amerika. Want ja, al die bedrijven in Amerika die worden zo'n beetje aan banden gelegd door Trump. Want als ze willen fuseren met een ander bedrijf, of een ander bedrijf willen overnemen, dan hebben ze de goedkeuring nodig van de overheid. Ja, en als ze te kritisch zijn, dan wordt die goedkeuring niet gegeven. Dan zie je dus dat programma's als Steven
1: Colbert wordt geruimd. Mm. Jimmy Kimmel lag even onder druk via Disney, geloof ik. Dus ja, dat zijn echt processen die heel veel impact hebben.
2: Er zijn wel ook wat zaken teruggedraaid, hè? Later door rechters. Die hebben gezegd, oké, hier mag je het geld hebben. Bijvoorbeeld bij de publiek.
1: Gelukkig wel.
2: Afpakken.
1: Wat ik ook tof vond aan Sulzberger. Hij zegt van ja, er zijn eigenlijk 4 dingen nodig om een AI-model te maken. Dat is talent. Gewoon mensen. Dat is compute, chips, datacenters. Dat is energie. Zonder energie. En je hebt data. Dus voor talent, mensen, wordt heel veel geld betaald. Voor chips wordt heel veel geld betaald. Voor energie wordt heel veel geld betaald. Iedereen krijgt daar gewoon betaald. Data? Nee, dat is het probleem. Terwijl die data, dat is juist het kernpunt. Zonder goede data heb je geen model. Mm. En hij zei, you are what you eat. Mm. En dat vond ik heel tof eraan. Van ja, maar het belangrijkste onderdeel, daar wordt geen geld voor betaald. Terwijl er al die andere 3 miljarden worden uitgegeven.
0: Ik ben heel benieuwd hoe jij deze inzichten meeneemt binnen DPG Media. Wat is jouw inzicht wat je hier deelt intern met deze observaties?
1: Nou, dat is dus heel moeilijk, want ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor het beleid van DPG. Maar ik kan me er wel toe verhouden. Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat we moeten proberen om alle bots die ons aanvallen de hele tijd en scrapen, om die zoveel mogelijk buiten te houden. Dus daar ben ik wel een paar keer de boer op geweest intern. Van jongens, zijn we wel goed bezig? Hebben we dit wel gedaan? Hebben we dit wel op slot? Ik kan hier nog steeds naar binnen. Het zit nog steeds niet dicht. Dus dat begint bij de robots.txt bijvoorbeeld. Gelukkig werken we nu heel goed samen met Akamai. Akamai is zo'n bedrijf, net als Cloudflare, dat probeert om de bots of tegen te houden of om te leiden in een soort van never-ending maze, dat ze daar maar een beetje blijven cirkelen. Dus er zijn allemaal technieken om die bots buiten te houden, zodat we niet voortdurend gescreept worden en elke dag weer met de billen bloot gaan en al onze content gejat wordt.
2: Het klinkt een beetje als een kat-en-muisspel.
1: Onvoorstelbaar.
2: Ja.
1: Ja.
0: En heb je daar een specifieke afdeling voor die daar bericht? Want dit kan ook zo'n topic zijn wat een beetje IT is, security,
1: nee,
0: compliance.
1: Dit ligt heel duidelijk bij 1 afdeling die gaat over AI binnen DPG. Mm. En die is dedicated gericht op AI.
2: Okay. Maar wordt er ook gelobbyd bijvoorbeeld met Europa? Want ik kan me voorstellen dat dit op een gegeven moment niet houdbaar is. Omdat ze toch iets van je hebben gejat.
1: Tuurlijk moet er ook gelobbyd worden binnen Europa. Ja, en daar hebben we natuurlijk de nieuwsuitgevers voor. Die zijn daarvoor aan het lobbyen. Maar ja, als daar 2 lobbyisten naartoe gaan. Die ook nog voor andere dingen moeten lobbyen. Ja. En die techbedrijven, die gooien er miljoenen euro's tegenaan om honderden lobbyisten daar naartoe te krijgen. Dan wordt het dan een hele moeilijke zaak.
2: Jij vertelde eerder in de uitzending dat jullie overstappen naar Microsoft. Google naar Microsoft.
0: Ja,
2: heb je overwogen om bijvoorbeeld ook een, en dat is lastig hoor, want die zijn dan misschien niet op die schaal, maar om een Europese partij te kiezen hiervoor?
1: Ja, daar is wel naar gekeken. Je hebt bijvoorbeeld Nextcloud.
0: Ja.
1: Als ik het even goed herinner. Maar het gaat ook om, ja, is overwogen. Omdat je wil vanuit het perspectief van soevereiniteit en niet al onze data in Amerika willen laten hangen. Is zeker overwogen. Maar als je gaat kijken naar hoe werkt het? Wat is de UX? Wat heb je nodig om snel te kunnen werken? Ja, dan is het gewoon een inferieur product. En al het geld gaat gewoon naar die productontwikkeling bij Google en bij Microsoft. Dus ja, ik denk dat Google zelf nog iets subtieler of smoother loopt, zeg maar, dan Microsoft. Maar het zal elkaar niet zo heel erg veel ontlopen inmiddels meer. Dus ja, is over nagedacht. Tegelijkertijd is de conclusie, nee, het kan het niet... Het kan de concurrentie niet aan.
0: Maar het is wel ongemakkelijke waarheid. Want nu hebben jullie de opportuniteit inderdaad. Want zo'n overstappen naar een cloud provider en een hele systeem is echt een hele grote. En dan toch pakt een van de grotere bedrijven in Nederland pakt die kans niet. Het is wel ongemakkelijk om te horen. Ook natuurlijk omdat Erik Smit, als ik het goed heb, natuurlijk met die lobby bezig is tegen de techpartijen. Vind jij dit niet teleurstellend?
1: Nee, ik denk ook gewoon dat het de realiteit is. En ik denk dat je dan als bedrijf heel goed die afspraken moet gaan maken met in dit geval Microsoft. En waar ze bijvoorbeeld hun data opslaan. Want ik weet ook dat Amazon heeft AWS centers tegenwoordig in Europa staan. En dan heb je toch weer een extra laag erbij om je te beschermen tegen Amerika.
2: En jullie zijn ook niet de enige. Ook de Belastingdienst heeft weer voor Microsoft gekozen. Dus het is
1: Dus het is een duivels dilemma. Maar tegelijkertijd moet je gaan kijken. Oké, maar als alles straks niet werkt en we kunnen niet publiceren, dan hebben we een nog groter probleem, want dan raakt het ons verdienmodel.
2: Ja. En nog even over dat jat van content. Dit is nou in de media, dit is een heel groot probleem. Verwacht jij dat we dat ook, misschien zien we dat al op andere plekken, dat mensen zich echt gaan beschermen tegen het leeghalen van content door AI?
0: Ja, door dat wordt inderdaad wat Lars beschrijft binnen DPG, dat daar gewoon afdelingen op zijn die dat proberen tegen te gaan, een soort van firewall creëren. Dat is 100% bij heel veel bedrijven een groot topic, maar denk niet zoveel prioriteit dan dat denk ik bij DPG krijg als ik het zo hoor.
6: Dit is ons bestaansrecht, hè? Dit is wat wij maken, hier doen wij het voor.
0: Ja. Dus ik denk logisch, misschien zouden we haast nog wel meer aandacht nog aan moeten besteden. Goed, je kan altijd nog meer aandacht aan zo'n onderwerp besteden, want het is super belangrijk. Dus, maar aan de andere kant denk ik ook dat heel veel bedrijven dat ook nog steeds niet realiseren. Ik denk dat ook de kennis over de fundamenten van AI is nog steeds heel beperkt. Juist doordat mensen zoveel over AI weten. Dat is een beetje een paradox. Daarom neem ik ook heel vaak in de trainingen ook mee. Gewoon even de hele basiscursus, statistiek en hoe werkt een taalmodel. Want mensen hebben echt helemaal geen clue meer van dat überhaupt het hele internet is leeggehaald om die modellen te kunnen bouwen. Dus we zitten ook een beetje in een fase waarin mensen met AI bestaan, maar eigenlijk niet precies meer weten. Juist doordat het zo veel overal terugkomt, wat het nou eigenlijk precies is en wat er aan de achterliggend is.
6: Ik merk dat heel veel in mijn trainingen. Ik deel ze altijd op in A, ik heb het nog nooit geprompt. B, ik zoek wel eens. C, ik doe het regelmatig. En D, ik ben een expert, wat doe ik hier? Die B is meteen een instinker. Die ik zoek wel eens. En dan ga ik daar meteen op in. En dan zeg ik, ja, maar jongens, jullie zoeken helemaal niet in een taalmodel. Nee. Je stuurt hem aan met een prompt. En daarna gaat hij rekenen. Hij zoekt niet. Er is niet een archief. Hij gaat niet naar allerlei vakjes toe om daar informatie uit te halen. En dat is heel moeilijk om ze dat inzichtelijk te maken.
2: Zo hoe nieuwe generaties allemaal zoeken. Die gaan niet meer naar Google, maar die gaan naar ChatGPT.
6: En dat komt omdat ze dus gebruik maken van extra informatie. Waar dus het taalmodel gaat rekenen en zoekt op het web. Want dan wel, als hij geconnecteerd is met het web, naar extra informatie. Dat noemen ze dus die RAG, die Retrieval Augmented Generation. En die informatie, die halen ze dus ook voor een deel weer bij ons weg. Dus wat wij publiceren, halen zij dan weg, zodat hun product beter werkt. Dus ze jatten niet alleen onze content voor de taalmodellen en het trainen ervan, maar daarna jatten ze al onze content voor het goed laten functioneren en actueel zijn van hun product. Ja. Je ziet dus dat het op twee vlakken snijdt.
0: Ja, dit is eigenlijk het grootste gevaar op dit moment van AI op de werkvloer, wat je beschrijft. Juist omdat die modellen zo intelligent worden. Om een voorbeeld te geven, een van de sterkere AI-modellen is in staat om in 0,33 seconden de ontdekking van de hemel te lezen. Hè? Dat is een pil van bijna 3000 pagina's. Om niet alleen te lezen, maar ook te begrijpen. Dus die modellen zijn zo krachtig, dat is evident. Maar het blijft statistiek en geen magische toverdoos. Een leuk voorbeeld daarvan is als je vraagt aan een LLM, ik moet mijn auto naar de car wash brengen. Dat is 50 meter verderop. Zal ik lopen of zal ik rijden? Dan zal zelfs het slimste model blijven zeggen dat je moet lopen.
2: Ja, heel interessant. We blijven dit volgen. Fijn dat je er was, Lars. Dank je wel.
6: Gedaan. Leuk.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
2: We gaan de zomer in. Dit was de laatste aflevering van AI at Work Live. Het was ontzettend leuk. En het leuke is, Job, je kunt alle afleveringen gewoon terugluisteren als je wat gemist hebt.
0: Ja, ik kan de hele zomer in totaal bij mij 6 afleveringen gemaakt. Dus ik kan elke week van de zomervakantie dat terugluisteren. Ik vond het ontzettend leuk, Tom.
2: Insgelijks, ook namens Remy ontzettend bedankt voor het luisteren. Volg ons in je podcast app, want dan krijg je ook vanzelf weer een seintje als we met een nieuw seizoen starten. Dank voor het luisteren. Fijne dag. Tot de volgende keer.
3: Dit was AI at Work Live met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
7: Dit is New Business Radio.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
10: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
11: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
12: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
11: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: telephone.
1: New Business Radio.
2: Update met Martine Howard.
3: Cyberdreigingen veranderen razendsnel. AI, deepfakes en datasoevereiniteit maken organisaties kwetsbaar. En het aantal cyberaanvallen op gemeenten neemt fors toe. De vraag is niet of je organisatie wordt aangevallen, maar meer wanneer. Hoe kun je dan als organisatie je informatiebeveiliging en het risicomanagement verkleinen? Welke dreigingen zijn er dan ook echt precies? En wat zijn cruciale speerpunten om aan te werken, zodat je als organisatie hier goed tegen bestand bent? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Han Kuiper, consultant bij Karant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Han, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
4: Dankjewel. Fijn dat ik er kan zijn.
3: Ja, we gaan natuurlijk praten over een heel actueel onderwerp wat dat betreft. Ja. Er speelt heel veel. Helaas ook steeds meer cyberaanvallen op gemeenten.
4: Ja.
3: Een belangrijk onderwerp dus om te bespreken. Mm-hmm. Jij helpt organisaties om informatiebeveiliging te benaderen als strategisch risicomanagement. En het vertaalt complexe dreigingen en wetgeving naar praktische oplossingen.
4: Dat is een mond vol.
3: Een mond vol?
4: Ja.
3: Hoe zou je het zelf omschrijven? Hoe je organisaties echt helpt?
4: Door vooral te kijken van wat zijn nou gewoon de bedreigingen? Waar zitten de risico's? En dan met elkaar kijken van wat voor mogelijkheden heb je om die risico's zoveel mogelijk weg te nemen?
3: Ja. Yeah. Ja.
4: En vooral dus die risico's, omdat wat je in de inleiding al zegt, die veranderen zo snel. Dat je continu moet kijken van wat voor soort dreigingen komen er nou op ons af? En wat kunnen we daartegen doen?
3: Ja. Dat risicomanagement, daar gaan we natuurlijk ook straks echt dieper op in. Hè? Wat houdt dat nou echt precies in? Mm-hmm. En hoe kun je daar als organisatie nou ook echt aan werken? Toch eventjes om eigenlijk wel aan te stippen waar we nu staan. Hè? Ik zei het al in de introductie. Toename van cyberaanvallen neemt op gemeenten ook heel erg toe. Hè?
4: Ja.
3: In het algemeen neemt het toe, maar juist ook op gemeenten.
4: Mm-hmm.
3: Kun je wat voorbeelden geven? Waar moeten we allemaal aan denken?
4: Dat zijn verschillende dreigingen. Kijk, gemeentes hebben natuurlijk ontzettend veel waardevolle informatie over inwoners. En een deel van die aanvallen die zijn erop gericht om die gegevens te krijgen. Want die zijn heel veel geld waard op het dark web. Dus daar zitten dreigingen in. We hebben natuurlijk ook te maken met die geopolitieke dreigingen. Dat vanuit de bekende landen in Azië en dergelijke, Rusland, geprobeerd wordt bij ons ook chaos en instabiliteit te veroorzaken.
3: Ja.
4: Dus er zijn zo verschillende manieren waar gemeentes dan ook interessante doelgroepen voor zijn.
3: Ja, in 2022 werd het eigenlijk ook al wel gemeld, hè, dat enorm toenam bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is dus echt wel iets om extra aandacht aan te besteden. Ja. Je kunt het niet meer negeren eigenlijk wel.
4: Nee, het is ook de combinatie van. Het is niet alleen gemeentes die kwetsbaar zijn, maar je hebt natuurlijk ook, denk aan de energiesector, transport, ICT-sector. En dat alles bij elkaar moet je allemaal maatregelen nemen om te zorgen dat gewoon ons maatschappelijk economisch leven niet stil komt te liggen.
3: Ja.
4: En daar hebben gemeentes ook hun taak in om waar zij voor aan de lat staan, om dat te beveiligen.
3: Ja, nu maak ik als presentatrice eigenlijk al jarenlang programma's over cybersecurity.
4: Ja.
3: Jarenlang was dit geen sexy onderwerp.
4: Nee.
3: Nu valt mij op dat mensen echt wakker worden.
4: Ja.
3: En organisaties eigenlijk ook.
4: Ja.
3: Ervaar jij dat zelf ook?
4: Ja dat merken we zelf ook. Dat ook bij colleges van BNW, gemeenteraden. Dat het veel meer is gaan leven. En mensen zich steeds meer bewust worden van de gevaren die hieraan kleven.
3: Ja.
4: En dan helpt het ook nog wel eens dat soms, als er bijvoorbeeld nu stroomuitval is bij een gemeente, dat mensen opeens denken, ja, verhip, als je een paar uur niet kan werken, je kunt mensen niet meer helpen met een nieuw paspoort, jeugdzorg, noem al die processen maar op. Als je gewoon niet meer op je computer kan, dan lig je meteen helemaal stil.
3: Ja. Ja, het bewustzijn onder ambtenaren neemt dus ook heel erg toe. Dat blijkt ook uit onderzoek. Ze worden steeds bewuster, ambtenaren, van de cyberdreigingen.
4: Ja.
3: Maar dat de incidenten toch ook echt toenemen, dat beginnen ze ook wel echt wel steeds meer ook om hen heen eigenlijk ook wel echt te zien en te ervaren. Ja, dus die menselijke factor, die is natuurlijk heel erg cruciaal. Hè? Want eigenlijk alleen al bij zo'n wachtwoord, zo'n inlog, daar kan natuurlijk al fout gaan.
4: Daar gaat het heel makkelijk fout. En het probleem dan ook is dat jij gewoon, of dan loggen mensen in met gewoon bestaande gegevens, een normaal account, normaal wachtwoord. Dus er zal ook geen detectiesysteem zijn die dan zegt van, hey, let op, dit is foute boel.
3: Ja.
4: Dus dan zie je ook dat naast die wachtwoorden die je gewoon dan ook met liefst een wachtwoordmanager moet beschermen, dat je ook, wat dan altijd wordt genoemd, die tweede factor. Kortom, dat je altijd nog een keer moet bevestigen met je telefoon of op een andere manier, dat je echt, dat jij het bent die gaat inloggen.
0: Ja, ja, belangrijk
4: ja.
0: onderdeel.
4: Ja.
0: In afgelopen januari was natuurlijk ook het probleem met DigiD. Dan zie je ook in één keer, hè, dan ging het ook om die inlogsleutel, hè, bij de overheidsdiensten, hoe heftig het kan zijn eigenlijk. Ja. Hoe heftig we getroffen dan ook echt worden als overheid, als het misgaat.
4: Ja, klopt. Ja, als je het ook hebt over informatiebeveiliging, dan zijn er gewoon een paar dingen die dan echt van belang zijn. De beschikbaarheid. We willen gewoon kunnen beschikken over de informatie om ons werk te doen. En als dat dan wordt verstoord, ja, dan ligt het plat. En dan kun je gewoon niet bij cruciale informatie. En dat is heel vervelend. En daarnaast heb je ook nog te maken met de informatie die we hebben, dat we ervan op aan moeten kunnen, dat die ook gewoon juist is en ook nog volledig en actueel.
0: Ja, ja, nu komt er natuurlijk ook echt nieuwe wetgeving, hè? Juist ook om die cybersecurity eigenlijk wat beter aan te kunnen pakken. Ja. Een wetvoorstel, cyberbeveiligingswet, die wordt ingediend. In juni is dat wetvoorstel natuurlijk ook echt daar neergelegd. Gaat dat meteen ook veel veranderen, denk je?
4: Heel veel van wat in die nieuwe wetgeving staat, dat zijn eigenlijk al verplichtingen die nu ook gelden. Alleen de duimschroeven worden wat aangedraaid. Dat bijvoorbeeld dus ook managers binnen overheden en ook andere instanties die hieronder vallen, dat die ook persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als je het echt heel erg bont maakt. Het wordt dus allemaal net wat scherper neergezet. En in combinatie met dat we allemaal zien dat er gewoon veel meer dreigingen zijn en veel ernstiger, merk je wel dat het wel nu serieuzer wordt opgepakt, dat er meer aandacht voor is. Maar in de praktijk zijn heel veel van die verplichtingen gelden nu eigenlijk ook al.
0: Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk is het wel zo dat je de conclusie eigenlijk wel kon trekken. Als organisatie heb je zelf die verantwoordelijkheid echt goed aan te pakken.
4: Ja.
0: Ja. Laten we daarop gaan inzoomen. Hè? Mm-hmm. Informatiebeveiliging. Het draait dan echt op risicomanagement eigenlijk wel. Hè?
4: Ja, want als je vanuit die risico's kun je dus ook nadenken van wat kunnen we eraan doen? En hoeveel kost het domweg ook om bepaalde risico's gewoon weg te nemen? En dan kun je een afweging maken van welke maatregelen willen we treffen? Mm-hmm. Maar dan kun je bepaalde risico's ook accepteren. Want het gaat natuurlijk gewoon te ver dat je ieder risico maar gaat aftikken. Daar op een gegeven moment is ook het geld wat je daarvoor nodig hebt, weegt ook niet meer op tegen het effect wat zo'n dreiging kan hebben.
0: Ja.
4: Maar het gaat om die bewustwording. Wat kunnen we doen? En dan zie je dat je heel veel zaken prima, makkelijk en goed kan regelen zonder al te veel kosten. Ja, en dan is er een vlak waar je moet gaan afwegen hoeveel geld hebben we en hoeveel geld hebben we ervoor over. Maar dan maak je wel gewoon een bewuste afweging met elkaar.
0: Ja.
4: En daar gaat het om.
0: Ja, jij helpt hier natuurlijk ook veel organisaties bij. Waar begin je? Wat is belangrijk, zeg maar, juist bij dat risicomanagement? Aan het begin daarvan?
4: Het begin is toch altijd een rondje maken en veel praten met verschillende afdelingen om te kijken van hoe is het al georganiseerd? Hoe is dat beseffen ook? En ook kijken wat voor dreigingen zijn. En binnen overheden is het op een gegeven moment wel redelijk vergelijkbaar. Dus de aard van die dreigingen, die ken je wel. Maar hoe het dan binnen zo'n organisatie geregeld is, dat verschilt enorm.
0: Ja.
4: En van daaruit pak je het dan op en ga je dus aan de slag.
0: Ja. Ja. Zie je ook nog wel dat er veel eilandjes ook nog wel vaak zijn? Dus dat is daar geregeld.
4: Ja.
0: Dat daar, waardoor er eigenlijk gewoon niet een helder plan ook misschien nog wel ligt.
4: Nou, een van de grootste eilandjes worden nog gevormd door dan hoofdinformatiebeveiliging en de functionaris gegevensbescherming die dan voor privacy aan de lat staat. Heel vaak wordt nog gedacht binnen overheden en bedrijven van, we hebben een hoofdinformatiebeveiliging en we hebben iemand voor privacy en die regelen het.
0: Ja.
4: En terwijl het juist andersom moet zijn, de mensen die de dagelijkse bedrijfsprocessen voeren, dat zijn de mensen die weten hoe willen wij werken, welke systemen gebruiken we. Dus die mensen kunnen ook aan de knoppen draaien om risico's zoveel mogelijk te beperken. Alleen, sommige mensen weten gewoon niet dat ze daar een rol in hebben. En natuurlijk moeten informatiebeveiliging en privacy mensen ook wel helpen. Van joh, waar zitten de risico's? Wat heb je nodig om dan ook dat stukje privacy en beveiliging toe te kunnen passen?
0: Ja, ja.
4: En dan natuurlijk wel een controlerende rol. Hey, doen we ook wat we met elkaar hebben afgesproken?
0: Hoe krijg je dan die switch? Hè? Want eigenlijk wil je dus dat al die verschillende nou ja, eilandjes met elkaar meer gaan samenwerken. Dat ze ook beter van elkaar weten. Hey, wat is jouw taak? Wat is mijn rol? En hoe kunnen we dat dan samen echt goed aan gaan pakken? Ja. Hoe organiseer je dat? Wat is daarvoor nodig?
4: Nou, in ieder geval begrip voor elkaar. En echt de tijd nemen om met elkaar ook het belang van informatiebeveiliging door te nemen. Die risico's en andersom ook te horen van joh, wat speelt er in jullie vakgebied? Wat is bij jullie actueel? En dan langzaam maar zeker dus ook bespreken van goed, waar zitten die risico's? Wat kunnen we doen? En wat ik zelf vaak doe, heel vaak heb je natuurlijk gewoon software nodig bij bedrijfsprocessen. Door dat op te delen in een paar momenten. Op het moment dat je bijvoorbeeld nieuwe software gaat aanschaffen. Uh-huh. Dat je dan met een teamleider en iemand die dat pakket gaat beheren. Dat je dan ook bespreekt, joh. Wat is tijdens de aanschaf nou van belang dat we dus aan informatiebeveiliging en privacy kunnen werken? Dus wat voor eisen gaan we stellen aan de leverancier?
0: Ja.
4: Nou, en vervolgens als je het gaat implementeren, om dan ook te zeggen, wat zijn dan de punten die ertoe doen? Vervolgens als je het echt in gebruik hebt, dus dat je het opknipt en per fase zegt, nou, als we daar in die fase zitten, dan is dit, dit en dit van belang. Dan wordt het ook wat levendiger, wat tastbaarder voor mensen en is niet ineens zo'n enorm groot onderwerp meer.
0: Dat, ja. Want dan krijg je natuurlijk ook, als het allemaal zo groot is, dan heb je natuurlijk ook de neiging om het af te schuiven misschien
4: ook
0: wel.
4: Ja, afschuiven of denken, ja, nou, dat komt nog wel.
0: Dat.
4: Dus inderdaad lekker klein maken, overzichtelijk en gewoon van stap naar stap gaan.
0: Ja. Zo praktisch mogelijk eigenlijk dus ook wel te maken. Ja. Een ander iets wat natuurlijk ook heel belangrijk hierbij is, is eigenlijk de rol van de manager.
4: Ja.
0: Jij hebt ook wel gezegd, de managers zijn eigenlijk wel de echte sleutel in dit proces.
4: Ja, klopt.
0: Kun je dat verder uitlichten?
4: Ja, want de manager heeft natuurlijk als taak dat gewoon de diensten die hij of zij binnen die organisatie verleent, dat gewoon goed verloopt.
0: Mm-hmm.
4: Die kan bepalen hoe processen worden ingericht. En die kan ook inschatten welke kennis en vaardigheden hebben de mensen nodig om dat goed te kunnen doen. Dus die hebben die ruimte budgetair en qua mandaat om aan de knoppen te draaien en te sturen. Dus als je die mensen ook kan begeleiden van, joh, voor veiligheid en privacy zijn dit en dit de dingen die dan nodig zijn. Dan kunnen zij dat ook helpen borgen en ook in het team inbedden.
0: Ja. Cruciale rol dus ook om die er heel goed bij te betrekken.
4: Ja.
0: Bij dit hele proces als je dit aangaat.
4: En dan schrikken ze soms wel van, oh, komt dat ook allemaal op me af en hoe dan? Maar ja, bij dat hoe dan, daar kun je natuurlijk dan echt bij helpen van, zo kun je dat oppakken. Dus het is natuurlijk logisch dat die mensen dat niet in één keer allemaal snappen van wat zij moeten doen op het gebied van veiligheid.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel wat tijd waar ik wel, er komt dus nog meer werk bij voor heel veel mensen. Hè. Die kunnen dat zo ervaren van, dus ik moet nog meer dingen rekening houden.
4: Ja.
0: Hoe neem je mensen daarin mee? Want er zijn natuurlijk altijd early adopters.
4: Ja.
0: Hè? Maar er is ook altijd een grote groep die het maar altijd lastig vindt om aan die veranderingen weer te werken.
4: Ja, het lijken net mensen allemaal.
0: Ja, precies. Hoe pak je dat aan? Wat is jouw ervaring daarmee?
4: Ik probeer wel zoveel mogelijk ook te kijken wat is een geschikt moment. Want als je nu binnen organisaties kijkt, dan zul je heel vaak zien dat allerlei dingen nog niet op orde zijn.
0: Mm-hmm.
4: Maar als ik weet dat bijvoorbeeld begin volgend jaar dat ze naar een nieuw systeem gaan, dan ga ik nu niet opeens nog meer allerlei eisen stellen aan het gebruik van het oude systeem.
0: Nee.
4: Dan richt ik meer de aandacht erop van, joh, laten we zorgen als we dat nieuwe systeem gaan selecteren, dat we dan dit meteen goed oppakken.
0: Ja.
4: Dus dat en zoveel mogelijk ook zeg maar hapklare brokken. Er is natuurlijk zoveel wat je eigenlijk al op de plank kan hebben liggen, wat je uit kan reiken. En maak het mensen ook zo makkelijk mogelijk.
0: Ja. Hebben we natuurlijk die nieuwe wetgeving ook natuurlijk. Hè? Die helpt daar natuurlijk wel weer allicht bij.
4: Mm-hmm.
0: Maar juist dat risicomanagement, dat is heel erg belangrijk.
4: Ja.
0: Om dat echt als speerpunt eigenlijk wel binnen je organisatie goed neer te zetten.
4: Ja.
0: Dat kun je eigenlijk wel echt zeggen. Nu hebben we het natuurlijk gehad, hè, over die inlog en al dat soort dingen.
4: Ja.
0: AI is natuurlijk helemaal nu een supermooie iets waar we gebruik van kunnen maken.
4: Ja.
0: Maar daar liggen meteen ook weer heel veel gevaren.
4: Daar liggen ook gevaren, ja zeker weten. Ja.
0: Ja, waar moet ik aan denken? Kun je voorbeelden geven?
4: Nou, wat ik zelf nog wel een heel mooi voorbeeld vind, dat was bij een paar multinationals waarbij aan zeg maar de financiële topman werd gevraagd van, wil je een grote overboeking doen?
0: Mm-hmm.
4: Diegene die vertrouwde dat ook niet helemaal en wilde toch gewoon een Teams meeting met dan de CEO om te checken van, klopt dit allemaal? Multinational, dus op verschillende plekken in de wereld, dus Teams vergaderingen is allemaal niet zo vreemd om dat te doen. Dus dat is gedaan en daar werd ook gezegd, wat goed dat je nog aandacht hieraan besteedt, maar het klopt allemaal. Dus die heeft daarna dan dat soort betalingen betaalbaar gesteld. En dat bleek dus allemaal met deepfake en AI dus in elkaar gezet te zijn. Dus dat is een beetje real-time, die gesprekken al op die manier kunnen worden gedaan. Waardoor mensen denken, ja, het klopt allemaal. Ik ben zorgvuldig geweest. En achteraf blijkt dat dat niet zo is. Ja, dat geeft wel aan hoe ver die techniek gaat.
0: Maar hoe kun je daar tegen wapenen?
4: Ja, dat wordt inderdaad steeds moeilijker. Dus zul je toch nog weer naar, in dit geval weet ik niet precies. Maar daar moet je wel nadenken van. Of dan weet je in ieder geval dat alleen een gesprekje via Teams niet meer voldoende is. Dus dan zul je inderdaad weer moeten kijken van wat voor extra mogelijkheden hebben we nog om dat te minimaliseren, die risico's. Ja.
0: En dat dan dus ook intern vooraf goed te bespreken.
4: Ja, ja. Ja, daarom is het ook het bijhouden van die risico's ook zo belangrijk. Dat je ook mensen erop kan attenderen van, hey, dit is nu een trend, dit zien we. Want als mensen het ook amper weten dat er een nieuw soort dreiging is, ja, dan trap je er nog sneller in.
0: Ja, ja. Ja. En hoe kun je dat slim ook doen, dat je mensen op de hoogte houdt?
4: Dat kan op verschillende manieren met sessies die je organiseert via het social intranet wat eigenlijk iedere organisatie wel heeft. Er zijn heel veel organisaties die ook bewustwordingcampagnes voeren met ook cyber escape rooms om het spelende wijs te doen of met allerlei nano-learnings of noem het allemaal maar op, phishing campagnes. Dus daar zijn wel volop mogelijkheden om dat soort dingen onder de aandacht steeds te brengen.
0: Ja, ja. Want wat dat betreft ook gewoon de druk, hè? En ook die telefoon die we hebben, hè? Ja. Die smartphone. We zijn bezig op de laptop, we werken op verschillende plekken. Ja. Ook daardoor, zeg maar. En de drukte, maar ook al die verschillende plekken waar je ook inlogt en waar je bezig bent. Daar ligt meteen natuurlijk ook een grote risico.
4: Klopt, ja, inderdaad, door die hoeveelheid aan plekken. En de vraag wordt ook steeds meer bij organisaties van, mogen mensen nog wel met een privé-laptop inloggen of niet? Of willen we gewoon allemaal gewoon apparaten die volledig worden beheerd door de organisatie, helemaal dichtgetimmerd zijn? Willen we dat? Ja. Nou ja, we weten ook allemaal, als je het heel erg dicht timmert, dan krijg je weer van die mooie geitenpaadjes dat mensen weer iets anders verzinnen om daaraan te ontkomen. Of we sturen alles door naar ons Gmail-account.
0: Ja. Ja.
4: Dus die afwegingen moet je dan steeds maken.
0: Ja.
4: Ja.
0: Iets wat ik ook wel heel erg terug eigenlijk wel hoor, is wel die bedrijfscontinuïteit eigenlijk ook zo. Hè? Echt kijken van hoe kun je hier continu eigenlijk dat je er ook niet meer over nadenkt eigenlijk, maar dat het gewoon in je ritueel eigenlijk zit als organisatie. Dat het een vast onderdeel is, die informatiebeveiliging. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe zorg je daarvoor dat het echt continuïteit ook in komt als het gaat hierom?
4: Dat begint in eerste instantie ook dat de mensen van informatieveiligheid ook contact zoeken met de mensen van meer de fysieke beveiliging, openbare orde en veiligheid. Want ook die hebben te maken met het moeten waarborgen van de continuïteit. Als er is brand is of noem het maar op. En die hebben vaak ook minimaal net zoveel ervaring als de mensen bij informatiebeveiliging en privacy.
0: Ja.
4: Dus dat is wat er ook wel steeds meer gebeurt. Dat die twee groepen mensen ook bij elkaar gaan zitten. En dat je in één keer kijkt van alle soorten risico's. En dat je niet gaat zeggen, nee, we doen nu alleen even naar de cyberrisico's. Nee, pak alle risico's. Benut ook de kennis die ook zeker bij openbare orde en veiligheid is. En ga dan een uitwerking maken. Wat zijn de risico's? Wat zouden we eraan kunnen doen? Wat hebben we al gedaan? En hoe organiseren we dat? En ja, wat gaat dat kosten? En dan zal het toch het bestuur weer keuzes moeten maken.
0: Ja, ja. Maar die dus ook wat die organisaties goed met elkaar laten samenwerken, is dus ook heel erg belangrijk.
4: Ja, ja.
0: Wil je echt het verschil?
4: Heel vaak zijn er toch nog wel gescheiden afdelingen binnen zo'n organisatie. Maar zoek elkaar op en benut elkaars kennis en ervaring.
0: Ja, ja. Gemeenten worden natuurlijk ook steeds meer verplicht, hè, voor de beveiliging in de gemeentelijke samenwerkingen. En moeten ook actief nagaan of hun softwareleveranciers voldoende maatregelen ook hebben getroffen.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook nog een extra iets wat er dan nog eigenlijk ook weer bij komt. Dat je dat ook goed gaat checken.
4: Ja, ja, die softwareleveranciers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, inderdaad, die overheden hebben ook de taak om dat te checken. Gebeurt het ook? En eigenlijk ligt daar wel een hele mooie kans door periodiek gesprekken te voeren met zo'n leverancier. Dat je aan de ene kant kan checken van voldoen jullie wel aan die eisen en laat dat maar zien. Maar tegelijkertijd is dat meteen ook weer een manier van joh, lever je ook wel wat we hebben afgesproken? Dan hoeft het helemaal niet zozeer op de veiligheidskant te zijn. Maar meer joh, waar hebben we hiervoor, waarvoor hebben jullie betaald? Krijgen we dat ook? Dus dan zie je dat je dat gewoon mooi kan combineren. Het nuttige en het aangename van voer die gesprekken. Doe dat 1-2 keer per jaar net zo vaak je denkt dat het nodig is. Maar spreek ze er wel op aan en laat ze ook overtuigend maken dat zij ook gewoon die informatiebeveiliging dan serieus hebben genomen.
0: Ja, ja. Ik vind het ook wel een mooi contrast eigenlijk ergens. Hè? Want we zijn enorm aan digitaliseren. Dat gaat allemaal enorm snel.
4: Ja.
0: En tegelijkertijd om dat goed in goede banen te kunnen leiden, hebben we juist dat fysieke contact, dat samenzitten, enorm nodig.
4: Ja, absoluut, dat is wel mooi samengevat. Ja, ja.
0: Ja. Ja, willen we het juist ook weer veilig houden ook weer? Hebben we juist dat fysiek ook weer nodig?
4: Ja, en check bij elkaar van wat heb jij nodig om het te kunnen doen? En wees ook niet bang om hulp te vragen.
0: Ja, ja. Nu doe je dit al een tijdje.
4: Ja.
0: Je hebt veel passie voor het vak.
4: Klopt
0: dat
4: wel.
0: Is ook zichtbaar en te horen.
4: Ja.
0: Als ik jou nog de vraag zou stellen, wat maakt dit vak zo mooi voor jou? Waar zit het hem in?
4: Wat het voor mij wel mooi maakt is, ik heb altijd passie gehad voor de publieke zaak.
0: Ja.
4: Ik heb dat heel vaak ook wel gedaan op het gebied van zeg maar wat nu omgevingswet heet. Maar eigenlijk vind ik vooral ook van om ervoor te zorgen dat de gegevens die we gewoon van elkaar allemaal bij gemeentes hebben, gewoon van de inwoners, dat we dat gewoon goed in de gaten houden. Dat die gewoon veilig zijn. Want de risico's als nu gegevens op straat komen, verkocht worden, dat die kunnen zo heftig zijn voor mensen. Dat ik dat wel mooi vind om daar op deze manier ook aan bij te dragen.
0: Ja, om daaraan bij te dragen. Ja. Welke tip wil je dan tot slot nog meegeven aan de luisteraar?
4: Nou, dat zou heel basaal zijn. Heb je nog geen paswoordmanager? Doe het nu meteen.
0: Ja, die zeker. En nog een andere tip?
4: Een andere tip. Er zijn wat dat betreft.
0: We hebben natuurlijk ook best wel met elkaar besproken.
4: Nee, ik zou wel in ieder geval ook zeggen van. Maak duidelijk wie heeft welke verantwoordelijkheid in de organisatie. Wie kan het beste aan welke knoppen draaien. En dus voor veiligheid dingen doen. En neem elkaar mee als iemand nog niet precies weet van ja, maar hoe doe ik dat? Dus zoek elkaar inderdaad ook weer op. Dus weer dat menselijke contact.
0: Ja, heel belangrijk.
4: En zie het als uiteindelijk al iets wat je gezamenlijk met elkaar doet.
0: Ja, ja. Mooi. Juist die samenwerking is hier knetterbelangrijk.
4: Zeker.
0: Han, ik wil je enorm bedanken.
4: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
6: Goedemiddag, Smart Mobility. The future is now. Aangeschoven is Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. We gaan het hebben over, natuurlijk volgend jaar is de Provinciale Statenverkiezingen. Daar gaan we straks kort over hebben. Maar eerst gaat Arthur, ik mag Arthur zeggen, dus dat is altijd heel vettig, prettig en fijn. Even iets over zichzelf vertellen. Waar woon je? Ben je getrouwd? Je bent volgens mij verkozen voor de tweede keer als commissaris. Hoe bevalt het eigenlijk bij de provincie Noord-Holland?
7: Nou, het bevalt me heel erg prima. Ik ben inderdaad vorig jaar benoemd. De periode van de commissaris is net als bij een burgemeester 6 jaar. Na 6 jaar kun je benoemd worden. En dat moet je zelf willen. En dat moet natuurlijk ook de Provinciale Staten willen. En lag dat vrij positief. Dus dat is gebeurd. Ik woon in Bad Hoefendorp, dus dat is niet zo ver van Haarlem vandaan. En zoals je ziet zitten we hier in een prachtig provinciehuis in Haarlem. Wat in 1789 is opgeleverd, zeg ik altijd maar. Met toentertijd een A-label, de beglas. Dat zou nu geen A-label meer zijn. Maar we zijn druk aan het renoveren en het verduurzamen. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 dochters. En eigenlijk een heel mooi, rijk leven.
6: Super, en heel fijn dat je weer herkozen bent, dus met steun van. Je komt net uit het buitenland, mooie trip volgens mij, met Jeroen Olthof ook. Wat was het doel van deze buitenlandse trip? Wat heb je gezien als je een beetje kijkt naar Smart City, Smart Mobility? En wat kunnen we daar eigenlijk van leren?
7: Nou, eigenlijk wel heel veel. We hebben al sinds 2013 een samenwerking met de staat Californië. Dus we hebben met het bureau van de gouverneur daar goede relaties. We hebben ook een medewerker die daar al sinds lange tijd gestationeerd is. En die samenwerking hebben we de afgelopen jaren behoorlijk geïntensiveerd. En dat had juist alles te maken met de onderwerpen die je net noemde. Slimme mobiliteit, smart mobility zoals het in het Engels heet. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de hele opkomst van de drones. We zien ze helaas natuurlijk nu in een wat negatief beeld als je kijkt naar oorlogsvoering. Maar drones hebben natuurlijk ook een hele belangrijke betekenis gekregen in de samenleving om ruimte te winnen. En zeg maar het luchtruim te gebruiken tussen vliegtuigen en de ruimte, zal ik maar zeggen, en de grond. En daar vliegen drones rond. En dat kan ook met mensen, kan met pakketjes. Dus de afgelopen, ik ben nu voor de tweede keer. 2 jaar geleden ben ik ook in Californië geweest. Nu was ik op uitnodiging van de gouverneur. En het mooie is dat we een ecosysteem van bedrijven rondom ons heen hebben. Ook het ministerie, Jeroen Olthof. Hij werkt ook heel nauw samen met Brussel. Dat we ook wel een beetje worden gezien in Californië als een hub Noord-Holland. Om voor Nederland, voor Europa de samenwerking te zoeken. Om die smart mobility, autonoom rijdende bussen, auto's. Om die ontwikkelingen ook bijvoorbeeld naar Nederland te halen. Of naar Europa. We zien natuurlijk dat ook in Noord-Holland het steeds lastiger wordt om de landelijke gebieden goed te blijven ontsluiten. Ja, en dan zou autonoom rijdende bussen zouden een ideale oplossing kunnen zijn. En San Francisco nu zelf weer de ervaring gehad om in zo'n taxi te stappen waar geen chauffeur meer in zit. Die je eigenlijk overal naartoe brengt waar je wil. In het begin denk je, goh, heel bijzonder, komt een auto voorrijden, er zit geen chauffeur in. En als je er eenmaal in zit, denk je, goh, toch makkelijk. De chauffeur praat niet meer tegen me. Ik kan muziek opzetten die ik zelf leuk vind. En het is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Het feit dat we nu met die Amerikanen samenwerken is niet alleen dat wij als provincie daar profijt bij hebben, maar ook veel bedrijven die in onze missie zijn meegegaan en nu al voor een paar jaar ook met ons samenwerken. Ja, het leuke is dat we dus ook in Amerika heel veel Nederlandse bedrijven ook hun product verkopen. Dan moet je denken aan verkeersbegeleidingssystemen, het aan elkaar knopen van alle verschillende systemen. Ja, Nederland is daar heel sterk in. En het is wel heel mooi om te zien hoe we daar samenwerken. En het allerbelangrijkste is nog dat we ook een nauwe band hebben met de NASA. En het Nederlands Luchtvaartlaboratorium wat wij hier in Nederland hebben. Die werken nu ook heel nauw samen met de NASA. En ja, dat is wel een instituut wat veel meer is dan alleen maar het schieten van een raket naar de maan. Daar wordt enorm veel onderzoek gedaan naar materialen, hergebruik van materialen en hoe we betere batterijen nog kunnen bouwen. Dus het is heel fijn om te zien dat we als Noord-Holland, als een klein landje, daar een hele grote, fijne companion kunnen zijn, zoals het zo mooi heet, van Amerikaan.
6: Ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Dat zie je natuurlijk ook. Ik denk dat autonoom rijden, als je kijkt naar kleinere busjes, kleine vervoer, als dat autonoom kan, zeker in het buitenland, om dat te ontsluiten van het buitengebied. Hè, dat is een van de meest belangrijkste dingen in het geheel. En mooi ook dat je bij NASA bent geweest. Want die zijn natuurlijk ook bezig. Zij waren ook de eerste die Digital Twin hebben ontwikkeld. AI, zoals we dat nu tegenwoordig noemen. Eind 1970, dat vergeten we het nog wel eens. Maar NASA is wel een van de partijen die voorop loopt in dat gebied. Hoe zie je die ontwikkeling daarin? Als je kijkt naar Digital Twin, nieuwe technologie, AI. Ook in relatie met smart mobility, maar hoeft niet per se. Hoe kijk je daar tegenaan? Behalve dan misschien dat je dochters ChatGPT gebruiken, wat overigens geen AI is, maar dat is weer een ander verhaal.
7: Nou, ChatGPT gebruik ik zelf ook wel eens, maar de hele artificial intelligence, die slimme gebruikmaking van datakoppelingen, die wordt natuurlijk steeds belangrijker en digital twins ook. En dan maak ik een mooi parallel met een belangrijk project wat hier op dit moment loopt en waar Esther Rommel als gedeputeerde eerste verantwoordelijke voor is. Dat is regie op de ruimte. Daarin hebben we eigenlijk alle lagen van de provincie in kaart gebracht. Dan moet je denken onder, op en boven de grond. Waarbij we in een heel lang proces samen met de Provinciale Staten eigenlijk gekomen zijn tot een nieuwe omgevingsverordening. En wat is een omgevingsverordening? Dat is eigenlijk, als je Noord-Holland ziet als een hele grote puzzel, dan moeten al die puzzelstukjes passen. Dan heb je het over water, over grond, over natuur, over economie, over woningbouw, over bereikbaarheid, over de aanlanding van energie bijvoorbeeld van de kabels van de windmolens. Die komen ergens aan in Noord-Holland. Daar heb je enorm veel ruimte voor nodig. Dat moet allemaal van tevoren worden gepast. Als je waterstof wil opwekken, heb je water nodig. Dus, maar dat moet je misschien weer net niet doen bij een plek waar je juist water nodig hebt voor drinkwater. Dus het nadenken over die hele laag is heel erg interessant. Als je dan nadenkt over digital twin en over artificial intelligence, ja, dan zijn het wel geweldige systemen om al die data die je verzamelt, om dat in te brengen in zo'n systeem en feitelijk een soort 3D-model te maken onder, op en boven de grond van Noord-Holland, zodat je veel beter nog kunt bepalen waar wil je wat hebben en wat zijn de consequenties als je ergens iets plaatst. Een mooi voorbeeld, Noordzeekanaalgebied, een belangrijk industrieel gebied. Dat ziet de provincie ook. Heel veel maakbedrijven, ook bedrijven die zich circulair ontwikkelen. Maar ook nog een circulair bedrijf heeft nog steeds een milieucirkel nodig. Dan moet je natuurlijk geen woningen naast planten, want dan ruikt het. Of als je batterijen gaat hergebruiken of whatever. Dan heb je die milieucirkels nog steeds nodig. Dus het is heel goed dat de provincie vanuit haar blik, eigenlijk vanuit een elektrische helikopter moet ik dan zeggen, over de provincie heen vliegt en kijkt van waar willen we wat hebben in de toekomst. En dat is belangrijk, want een belangrijk gegeven voor bedrijven, maar ook voor mensen die in Noord-Holland wonen, is natuurlijk, kan ik hier blijven wonen? Is de provincie over 10 jaar nog bereikbaar? Wat is het perspectief voor bedrijven over 10 tot 15 jaar? En als je hier investeert in een fabriek om bijvoorbeeld circulair producten te gaan verwerken, dan moet je natuurlijk wel weten dat je investeringen de komende 10 jaar nog terug kunt verdienen. Dus een hele belangrijke, en ik zie daar absoluut een hele belangrijke rol in voor de ontwikkelingen van artificial intelligence en digital twins.
6: Ja. Nee, precies wel. Een van de dingen is, niet iedereen kent de provincie natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar de doelgroep, tenminste voor de luisteraars voor dit radioprogramma, kennen de meesten de provincie wel heel erg goed. Maar eventjes voor de mensen die het wat minder goed weten. We hebben een overkoepelende blik als provincies. Er zijn er natuurlijk ook meerdere. We werken ook nauw samen met gemeentes, maar ook met ministeries. Eigenlijk een soort spin in het web als provincie als je hoog overkijkt.
7: Nou ja, het klinkt altijd wat klassiek als ik zeg het huis van Thorbecke, hè, maar eigenlijk het zijn 3 lagen. Dat is de Rijksoverheid, de provincie en de gemeente. De gemeente is natuurlijk de eerste overheid voor de inwoner. Die zit het dichtst bij de inwoners. We hebben natuurlijk ook dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen gehad. De laatste colleges zijn zich nu ook aan het vormen. Dus ik vermoed dat na de zomervakantie alle gemeenten wel weer een gemeentebestuur hebben. En je zou kunnen zeggen, die maken de verfijning binnen de grotere puzzel die gelegd is. Dus die moeten daadwerkelijk gaan kiezen. Wat voor soort woningen worden het dan? Hoeveel woningen worden het dan? Hoe gaan we dat ontwikkelen? Het groen wat erbij hoort. De bereikbaarheid. Alles moet daarin, die plannen moeten worden gemaakt. De provincie zit daar met een aantal kerntaken eigenlijk.

0: 55 leden. Is ook politiek gekozen. En die in maart volgend jaar zijn de provinciale verkiezingen. Ook al ziet de burger niet zoveel direct van de provincie. Het is wel een hele belangrijke laag. Want zij maken wel die grove puzzel. Dus wat ik net zei, dat regie op de ruimte. Dat is echt een soort inpassingsmodel. Hoe gaan we al die dingen doen die we willen? Op gebied van verduurzaming, energietransitie. Maar ook de problemen die we hebben met netcongestie, stikstof, al natuurontwikkeling. En dat is gewoon een democratisch gekozen laag. En alles wat we hier doen, wordt dus ook democratisch vastgelegd. En binnen die grove puzzel kunnen gemeenten zich dan zeg maar hun ding gaan doen. En daar merken natuurlijk de mensen veel meer van. Want dat is, ja, dat is dagdagelijks om je heen.
1: Ja. Dat is dan tastbaar. Want een van de andere dingen die je ook mee bezig zijn, of misschien zelfs wel afgerond, maar misschien wil je daar een toelichting op geven, waar iedereen heel druk mee bezig is, omgevingsvisies, omgevingsprogramma's. Wat staat er in de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland? Volgens mij zijn jullie daar nu mee bezig, of is het bijna afgerond? In ieder geval, volgens mij zijn jullie, wat ik heb opgezocht, is het vrij actueel op dit moment.
0: Ja, ik heb er eigenlijk net al wat over gezegd. Dat is eigenlijk die grove puzzel. Hè, van wij hebben eigenlijk in een heel lang proces, ook met de inwoners, met de ondernemers, met de gemeente. Dat is een heel breed participatief proces geweest, waarbij mensen hebben mogen meedenken van hoe ziet nou die provincie er in 2040, 50 uit. En dan merk je dat als je alle ambities die er nu zijn zou willen uitvoeren, dan komen we zo'n 27% of 25% ruimte tekort. Dat klinkt misschien gek, hè? Want als je over de provincie zou heen vliegen, dan denk je, goh, wat een hoop open ruimte is er nog. Maar die ruimte hebben we tegenwoordig ook nodig. De natuur hebben we nodig. We willen recreëren. We hebben natuur nodig om de dieren te laten lopen. Maar we hebben ook heel veel ruimte nodig voor economische ontwikkeling, voor woningbouw, voor wegen, maar ook voor water. En wat ik net zei, als je kabels laat aanlanden vanuit zee van windmolens. Ja, daar komt een enorm aantal hectare groot park omheen om dat allemaal te verwerken. Dus het is, er zijn zoveel opgaven die er bij binnen een provincie liggen, dat binnen die omgevingsvisie je eigenlijk de basiskeuzes maakt. Dus ook echt wel kiest waar wil ik iets wel hebben en waar wil ik iets niet hebben. Dat betekent dus ook dat in die omgevingsvisie je probeert bepaalde natuurgebieden te behouden. En dat is belangrijk, want in het kader van stikstof, om maar een probleem bij de hals te halen, wat heel actueel is momenteel, omdat het Rijk nog voor de zomer, als het goed is, met een brief komt om hoe gaan we nou eindelijk dat stikstofprobleem oplossen. Als ik het heel simpel uitleg, dan betekent het eigenlijk dat er te veel stikstof is, waardoor we geen natuurvergunningen kunnen afgeven en waardoor we geen bouwvergunningen kunnen afgeven. Dus woonwijken kunnen niet gebouwd worden. Fabrieken kunnen niet verduurzaamd worden, omdat er te weinig stikstof is. Nou, de provincie moet natuurlijk ook zorgen dat we de schaarse natuur die we hebben, dat we die ook beschermen. Nou, dat is eigenlijk wat in zo'n omgevingsvisie wordt neergelegd. En daar worden ook de regels vastgelegd hoe we daarmee om willen gaan. En soms, dat kan, kun je ook wel eens een ontheffing verlenen voor een bepaald gebied om iets wel toe te staan. Nou, hoe je dat moet doen, dat wordt eigenlijk allemaal in die omgevingsvisie aangegeven. Dus het is best wel een belangrijk richtsnoer, ook voor de gemeente, om op basis van zo'n omgevingsvisie hun plannen te gaan uitwerken. Niet alles kan overal. Hè. Je zult dus op een gegeven moment ook als overheid keuzes moeten maken. En zo'n omgevingsvisie is daar wel een richtsnoer bij.
1: Nee, dat kan me inderdaad voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat, wat je ook heel veel ziet, is de toevloed, zeg maar, van het aantal mensen dat hier ook komt wonen. Hè. Dus het inwonersaantal groeit ook daarin mee. Dat geeft natuurlijk ook weer bepaalde extra druk en extra opgaven daarin. En zoals je het net ook zei, het is natuurlijk ook een mooie handreiking. Want heel veel gemeentes hebben volgens mij ook wel een omgevingsvisie al gemaakt. Dat moet natuurlijk wel communicerende vaten zijn en toepasbaar zijn op elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat samen doet.
0: Ja, uiteindelijk doe je het altijd samen. En je hebt gelijk. Ook economisch gezien zijn we een heel belangrijke provincie. Hè. Wij leveren zo'n meer dan, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, 23-24% van het bruto nationaal product. Dus er gebeurt hier gewoon heel veel. Op heel veel verschillende gebieden. En we hebben ook een paar fantastische mooie assets. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Kop van Noord-Holland, de hele zaadveredeling. Er is eigenlijk geen groente in de wereld die niet zijn oorsprong vindt in Noord-Holland door die zaadveredeling. Die zaadjes worden geschikt gemaakt voor

0: voor tropische landen, voor natte landen. Het is echt ongelooflijk als je ziet wat daar gebeurt. Maar ook het hele Noordzeekanaalgebied, Den Helder, wat we natuurlijk hebben. Kortom, er gebeurt hier nogal wat. Maar ook op het gebied van high-tech, life science, gezondheidszorg. Kijk naar de hele Zuidas. Er gebeurt hier gewoon veel. Dus het is ook belangrijk dat zo'n provincie dat allemaal wel in zijn achterhoofd houdt als je de keuzes maakt. Want als er dan schaarste is en je maakt een keuze, dat betekent dat iets wel kan. Maar dat betekent natuurlijk ook dat iets misschien niet kan of minder moet. Ja, en daar zit... Dat is dus gewoon een heel belangrijke verantwoordelijkheid die een provincie heeft. En ik moet je eerlijk zeggen, daar hoef je inwoners ook niet elke dag mee te vermoeien. Maar we hebben in het proces naar die nieuwe omgevingvisie toe wel gekozen voor een heel breed participatieproces. Dus dat betekent dat we alle lagen van Noord-Holland hebben proberen aan te raken. Dus van inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, gemeenten. Nou, noem maar op. Het is echt maandenlang is dat een proces geweest. En nog steeds zullen mensen in Noord-Holland zeggen, ja, maar ik heb er niks van gezien. Dat is wel grappig, hè? Het is dus ook best wel ingewikkeld als overheid om vandaag de dag mensen op een goede manier te bereiken. En dat heeft niet in de laatste plaats toch ook wel te maken dat men de sociale media steeds minder vertrouwt. Want er is natuurlijk veel rommel op sociale media. Veel berichten zijn niet waar of maar half waar. Dus als overheid moeten wij natuurlijk ook nog zorgen dat we communiceren op een manier dat de mensen ons ook wel een betrouwbare overheid vinden. Maar ik moet zeggen, dit hele proces in het kader van die omgevingsvisie is naar mijn idee wel goed verlopen. En nou, dat hebben we ook gemerkt aan de discussies die we hadden in de Provinciale Staten. De politiek heeft er natuurlijk ook naar gekeken. Er zijn natuurlijk altijd wensen. Maar ook daar, uiteindelijk zal de politiek ook keuzes moeten maken.
1: En dat wordt het belangrijkste. Keuzes maken is altijd het lastigste. Kijk maar ook naar je eigen persoonlijke leven. Wat voor keuzes liggen ervoor? Kun je daar het tipje van de sluier in oplichten? Wat moeten echte afwegingen zijn? Want iedereen wil natuurlijk alles en alles tegelijkertijd. Je kunt natuurlijk ook dingen uitspreiden in de tijd. Dat is ook nog een andere oplossing. Als je specifiek kijkt voor de provincie Noord-Holland, welke keuzes liggen dan voor bij jullie?
0: Nou, een heel belangrijk is natuurlijk als je kijkt naar netcongestie. Netcongestie, daar verstaan we eigenlijk onder dat niet overal op het juiste moment evenveel stroom aanwezig is. En dan merk je dus dat heel veel bedrijven op dit moment bijvoorbeeld niet kunnen groeien of niet kunnen verduurzamen. Omdat de aanbieders van stroom, de tenets, et cetera, zeggen ja, sorry, ik heb even geen stroom. Dat is best wel heel erg, het is eigenlijk wel bijzonder hoe in Nederland we er bijna niet over praten. En dan in één keer is het een heel groot probleem. Maar het is natuurlijk al jaren aan de gang. Dat betekent dus dat er ruimte gemaakt moet worden voor tussenstations, zoals dat heet, om herverdeling van stroom mogelijk te maken. Moeten nieuwe kabels worden gelegd. Maar we zullen ook de energietransitie vorm moeten geven. Nou, deels doen we dat door wind op zee. Maar er zullen misschien ook nog andere manieren zijn om dat te kunnen doen. En daar moet je ruimte voor maken. En zo'n 380 café-station, dat is best wel een omvangrijk ding. Niemand wil het in zijn achtertuin hebben. Ja, het feit als je dan keuzes gaat maken om die dingen ergens te plaatsen, dan voel je al aan je theewater dat er ook wel een schare mensen die zeggen, ja, maar die wil ik niet in mijn achtertuin hebben. En zo gaat het eigenlijk met alles wat we doen. Dat heeft met wegen te maken, maar zelfs met wonen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik wil daar geen woningen. Want ik kijk al 20 jaar uit op een grasveld of een weiland waar geen woningen in staan. Ja, als dan uiteindelijk toch de keuze wordt gemaakt om daar wel woningen toe te staan. En met al respect, als ik naar mijn eigen dochter kijk, die is nu, mijn jongste is 21. Die heeft vorige week een appartementje getekend om een appartementje te kopen in Bad Hoeverdorp. Want het is allemaal nog onbetaalbaar ook. En dat kan alleen maar als je een beetje meefinanciert, hè, of iets dergelijks. Er zijn geen woningen, dus er moet echt gebouwd worden. Als je kijkt naar die opgave in Noord-Holland, dat zijn misschien wel meer dan 190.000 woningen die we de komende jaren moeten gaan maken om te zorgen dat al die 3 miljoen mensen ook ergens kunnen wonen. Ja, dan maak je ook keuzes. En dat betekent dat daar waar misschien geen woningen stonden, over 10 jaar wel woningen staan. Maar dan merk je ook weer dat ondanks die druk er ook heel veel mensen zullen zijn die zeggen, ja, maar ik heb al 10 jaar lang vrij uitzicht gehad en nu in één keer krijg ik woningen. Maar eigenlijk moeten we veel meer gaan denken over, ja, maar ik woon nu ergens. Hoe woon ik daar over 10 of 15 jaar? Kan ik hier oud worden? Hoe is het met de bereikbaarheid? Hoe zit het met mijn eigen kinderen? Kunnen die dan ook wonen? Ja, niet iedereen kan in hetzelfde dorp blijven wonen. Dus je zult ook merken dat, ja, met het maken van dat soort keuzes, en dat verpolitiseert natuurlijk ook, hè, de afgelopen jaren. We zien dat rond dit soort onderwerpen politieke partijen ontstaan. Die beloven allerlei dingen. Maar ik beloof jou dat je kunt het alleen maar als je met al die andere dingen ook rekening houdt. Landbouw, woningbouw, industrie. Je kan het nooit alleen ergens neerzetten of daar alleen voor gaan. Want het raakt automatisch ook andere zaken. Als je ergens een fabriek neerzet, kun je in die directe omgeving geen woningen plaatsen. Dan zit je weer met stikstof, netcongestie, natuur. Kortom, ik zit er natuurlijk zelf bovenop in. En het is heel fijn dat mensen ook bereid zijn om dit werk te willen doen. Want het is soms niet makkelijk keuzes maken. Je gaf het zelf net al aan. Maar het is wel heel hard nodig. En dat is denk ik ook de taak van bestuurders.
1: Volgens mij ook.
2: Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
1: In gesprek met Arthur van Dijk. Toen net had je het over participatie. Dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Je gaf er net ook aan van we hebben echt wel heel erg ons best gedaan om iedereen te bereiken. Ondernemers, inwoners, collega, gemeentes, misschien wel Rijkswaterstaat en de ministerie daar nog extra bij. Heel vaak denken we van ja, nou, als je het nu niet weet, dan moet je echt wel onder een rots geleefd worden. Dat kan. En toch is het altijd wel heel erg belangrijk, zeg maar, als je kijkt naar overheid, in dit geval provincie, en jij in je rol als bestuurder, en het contact houden met de inwoners als je kijkt naar participatie. Wat zijn je gedachten daarbij?
0: Nou ja, kijk, participatie is natuurlijk heel belangrijk. Maar de politiek mag participatie niet inzetten om haar verantwoordelijkheid niet te nemen. En dat betekent dat als je gedeputeerde bent, of raadslid bent, of Tweede Kamerlid bent, dat je wel moet durven te besluiten. En op het moment dat je daar angst voor krijgt en je denkt, nou, we gaan eerst nog even aan de inwoners hebben gekozen voor jou om een bepaald programma. En er ligt ook een regeerakkoord. Dus er moeten echt wel besluiten genomen worden. Afgelopen jaren hebben we ook gezien met het vorige kabinet, als je niet besluit over stikstof en netcongestie, komt er geen woning bij, kan je niet een fabriek verduurzamen. Kortom, dan hebben we echt problemen. Dus participatie is heel belangrijk, ook in de provincie Noord-Holland. We hebben een participatieverordening onlangs vastgesteld met de Provinciale Staten. En er is ook een werkgroep participatie, dus we zitten er bovenop. Maar ik vind dat ik daar zelf ook een verantwoordelijkheid in heb. De afgelopen jaren ga ik regelmatig naar buiten, ga ik het gesprek aan, dan maken we filmpjes van. En dan probeer je, ondanks dat je weet dat je niet iedereen kunt aanraken, toch op die manier het te laten zien dat wij een open en benaderbare overheid zijn. Een aantal leuke initiatieven zijn hier bedacht. Onder andere 55 Noord-Hollanders. Die nodigen we dan uit. We hebben 55 stoelen in de Statenzaal. Die krijgen een oer-Hollandse maaltijd. Die mogen eigenlijk zeggen, die krijgen een kort verhaaltje van een van de medewerkers over wat doet eigenlijk de provincie? Wat is die laag, die overheidslaag precies? En vervolgens mogen ze alle onderwerpen aansnijden die ze willen. En dan luisteren we daarnaar. Kunnen niet altijd antwoord geven, maar wel ernaar luisteren. En soms nemen we daar huiswerk mee. En ontstaat er begrip voor waar de mensen mee bezig zijn en wat hun dagelijks bezighoudt. En dan zie je natuurlijk dat vaak de provincie met onderwerpen bezig is die niet in het directe leven van mensen speelt, maar indirect doordat wij de spelregels bepalen waarlangs de gemeente veel verfijnder direct de inwoners wel kunnen raken. En dat geeft veel duidelijkheid. Ik ga deze zomer met een ijskar op pad. Het is ook weer een idee van mijn communicatieafdeling. De ijsbreker. Dus daar gaan we ergens staan, ijs scheppen en in gesprek met mensen. En dat is natuurlijk niet genoeg, dat snap ik ook. Maar het is de idee dat je weet waar de mensen je kunnen vinden als ze je nodig hebben. Maar participatie is heel belangrijk. Wat heel belangrijk is dat de overheid wel aangeeft wanneer, over welk onderwerp, waarvoor en wat is het doel van de participatie. En dat heeft er in het verleden, denk ik, bij de overheid wel eens aan ontbroken. Omdat mensen dachten, ik heb toch meegedaan, ik heb meegepraat, waarom doe je niks met mijn mening? Dus je hebt een oordeelsvorming, zeg maar heel aan het begin van, of een beeldvorming zou ik kunnen zeggen, heel aan het begin. En dan heb je gewoon nodig, wat denkt de provincie? Hoe zit de provincie in elkaar? Wat willen de mensen zelf? Je kunt mensen ook meenemen in een tussenfase waarin je zegt van, we hebben als provincie heel veel bij elkaar gebracht. Wat vinden jullie daarvan? En uiteindelijk krijg je natuurlijk een eindfase. En dan kun je keuze maken. Gaat de politiek beslissen wat hun taak en verantwoordelijkheid is, waarin ze meenemen de meningen van heel veel mensen. Maar soms kun je ook zelfs besluiten, nou, we laten het volk kiezen. Maar dat is ook ingewikkeld, want hoe laat je 3 miljoen... nou, zijn niet allemaal kiesgerechtig, maar zeg 1,5 miljoen mensen, hoe laat je die nou mee beslissen? Dat is bijna onmogelijk, want Weet je, politiek, wat wij in Nederland kennen, is de beste van de slechtste oplossing om het volk een stem te geven. Dat wisten de Grieken al. Een gekozen volksvertegenwoordiger. Het liefst zou je iedereen mee willen laten praten. Participatie is om mensen te informeren, om mensen mee te laten denken. Maar ook vooral om zo nu en dan te proeven hoe denkt de samenleving over zaken. Nou, ik heb daar ook een taak in als provincie of als commissaris. Dat doe ik dus ook met al dat soort filmpjes maken, naar buiten gaan, gesprekken aangaan. Dat doen de gedeputeerden natuurlijk ook. En dat doen we bijvoorbeeld bij zo'n omgevingsverordening door een heel specifiek participatieplan te maken, waarin alle lagen van de samenleving worden geraakt. Zelfs jeugd. Ik heb in jeugdclubs gezeten, gesproken met jeugd. Wat vinden jullie belangrijk? Wat zijn voor jullie de belangrijke plekken in je leven waar je als jeugd bent opgegroeid? Wat we natuurlijk wel merken is dat participatie wordt niet makkelijker. Iedereen heeft een smartphone van een bepaald merk. Daar staan heel veel sociale media op. De hele dag wordt men daardoor bestookt. De jeugd leest eigenlijk geen krant meer, maar zit op TikTok en andere sociale media. Dat is prima, er is niks mis mee. Maar dat betekent vaak wel dat ze ook gevormd worden door die informatie en ideeën krijgen over hoe dingen lopen. Dus het is soms best wel lastig als politiek om uit te leggen waarom het toch in de praktijk echt anders is. En dat er soms ook beelden worden gecreëerd. Nou, tegenwoordig letterlijk, hè, met de AI kun je bijna ieder beeld maken wat je wil. Dus als overheid is het wel heel belangrijk dat wij de kanalen blijven gebruiken die betrouwbaar zijn. Maar ik merk ook dat die kanalen trager zijn, dat het langer duurt. Als er een issue is, dan is binnen nanoseconden op sociale media is daar een mening. Hier wil je er eerst politiek over praten voordat je een oordeel velt. Nou, daar zit natuurlijk al behoorlijk veel tijd en ruimte tussen. Dus wij moeten als politiek ook nog wel steeds op zoek. Hoe vinden we die aansluiting tussen die snelle samenleving en het werk wat wij doen als overheid, waarbij je besluiten neemt die wel impact hebben voor jaren. En soms wel 10 jaren of langer. Nou, en dat is, is mijn taak. Is de taak van de gedeputeerden die ik heb. De taak van de statenleden die hier zitten. En dat moeten we met elkaar doen. En ja, daarom steken we daar heel veel tijd in. Maar participatie is in de kern heel erg mooi. Maar je moet wel heel goed uitleggen dat heel vaak uiteindelijk het besluit genomen wordt in de politiek. Want daar zijn ze tenslotte voor gekozen.
1: Dankjewel. En een mooi vooruitzicht om ijsje te eten met de commissaris van de Koning. Ik hoop dat de data's binnenkort bekend gaan. Ik ga ervan uit dat het een toertje gaat worden. Meerdere data's en meerdere momenten. Als je slagroom hebt, heel fijn. En als je het hebt over vooruitblikken daarin. In maart volgend jaar is natuurlijk de verkiezingen. Zowel van de provincie als van de waterschappen. Ook niet een onbelangrijke overheidslaag. Zonder het heel politiek te maken. Je had het toen net al over stemmen en over participatie. En je stem laten gelden en meepraten en meedenken. Niet mee beslissen. Dat heb je ook gezegd. Als inwoner. Maar wel input geven zodat er naar geluisterd wordt. Wat is een beetje de uitsmijter voor jou als je een beetje kijkt naar de verkiezingen?
0: Nou, als je daar hebt over. Natuurlijk beslist de burger. Maar de belangrijkste beslissing die een burger neemt is iedere 4 jaar. Voor welke gemeenteraad stem ik? Voor welke provinciale staten stem ik? Voor welke partijen stem ik? Voor welke regeren stem ik in Den Haag? Dat is een hele belangrijke beslissing. En daarmee mag je vertrouwen als burger in Nederland dat die dan ook voor jouw belang, het algemeen belang, opkomt. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En we zien natuurlijk wel in Nederland dat we heel veel versnippering hebben op dit moment. Dat maakt het niet altijd heel veel makkelijker. Dat hoort wel deels bij onze democratie. Maar het is best wel lastig als je heel veel verschillende partijen krijgt. Dan is het ook heel lastig kiezen. Desalniettemin hoop ik wel dat in maart volgend jaar heel veel Noord-Hollanders toch besluiten om naar die stembus te gaan. Om te stemmen voor een nieuwe Provinciale Staten. Ook voor de waterschappen. We hebben er 3 in Noord-Holland. Die zijn heel belangrijk. Die zorgen voor droge voeten. Dat de dijken hoog genoeg en stevig zijn. Die moeten soms ook impopulaire maatregelen nemen. Als een groene dijk wordt opgehoogd, verstevigd. Omdat dat het uitzicht verandert. Maar als dat betekent dat miljoenen mensen droge voeten houden. Zijn dat hele belangrijke besluiten. Die neem je niet als je aan die dijk woont. Want dan heb je een ander belang. Die neem je als je echt kijkt naar het algemeen belang voor de hele provincie. Dus die stemming naar de stembus gaan in maart is heel belangrijk. Waterschappen stem je ook voor. En een hele belangrijke, en soms moet ik het nog wel eens uitleggen. Als de Provinciale Staten gekozen zijn in maart, niet lang daarna gaan de leden van alle 12 Provinciale Staten in Nederland de Eerste Kamer kiezen. En dat is natuurlijk in checks and balances, zoals dat heet in Nederland, de controlerende macht, die toetst eigenlijk of de wetten van de Tweede Kamer uitvoerbaar zijn, of het allemaal past, et cetera. Dat doet de Eerste Kamer. Dus het is heel belangrijk dat de politieke kleur die gaat ontstaan, zeg maar na de provinciale verkiezingen, dat die natuurlijk, dat je realiseert dat dat zich ook gaat vertalen in een Eerste Kamer. Nou, dat maakt dat die provinciale verkiezingen eigenlijk heel belangrijk zijn. Wij gaan natuurlijk onze stinkende best doen om dat iedereen ook te vertellen de komende tijd. Ondertussen gaat het werk hier gewoon door. De gedeputeerden werken keihard door om die omgevingsvisie af te maken. Jeroen Olthoff is bezig met de mobiliteit, met wegen, met allerlei zaken. Grote onderwerpen als staat, daar hebben we nog niet over gehad, maar daar zouden we uren over kunnen praten. Anouk Giel is volop bezig met natuur, met water. Jelle Beemseboer zit volop in de stikstof, in de woningbouw. Dat werk gaat tot en met maart met dit college keihard door. En misschien nog wel een tijdje daarna ook. En dan hoop ik dat, ook al ben je tevreden of ontevreden, ga naar de stembus. Niet naar de stembus gaan als je ontevreden bent. Betekent eigenlijk dat je een van je belangrijkste rechten in een democratische rechtsstaat, zoals die van Nederland, dat je die laat liggen. Ga juist naar de stembus. Maar realiseer je ook dat je uitgebrachte stem tot een resultaat leidt die uiteindelijk voor jou dan wel dat moet gaan brengen wat je graag wilt. Nou, dat is denk ik mijn boodschap aan de Noord-Hollanders.
1: En om het nog even leuker en interessanter te maken, even als laatste vraag. Je hebt natuurlijk wel een aantal burgemeesters gehad die het een en ander gingen doen, zeg maar, bij een bepaalde opkomst. En dan hebben we bijvoorbeeld over Carola Schouten van de gemeente Rotterdam. Die moet binnenkort nog gaan upsiden. Dus we zitten allemaal met spanning daarop te wachten. Kunnen we een wetenschapje afspreken met elkaar? Wat is de minimale opkomst? En wat is het dan wat je gaat doen? En ijsscheppen doe je al, dus dat valt buiten boord. Gedachten erbij? Waar we je aan kunnen houden?
0: Nou, ik heb gelukkig geen hoge toren in de provincie Noord-Holland. Je overvalt me eigenlijk met deze vraag. Dan wil ik wel optreden in het Concertgebouw. Dan ga ik daar wel een paar nummers zingen. Dat lijkt me leuk. Ik hou van zingen. Dus dat doen we dan wel in het Concertgebouw.
1: Met de opkomst van?
0: Nou, dan moeten we toch wel ver boven de 55% zitten, denk ik. Wat denk je? Hoger? 60%.
1: Dus vanaf 60% ga je een aantal nummers zingen in het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Ja, en dan regel ik wel een pianist die daar wil spelen. En dan moeten we even kijken of het Concertgebouw wil meewerken. En dan zal ik een exclusief optreden verzorgen van een paar nummers in het Concertgebouw. Ja, lijkt me leuk.
1: Dankjewel voor het interview.
2: Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met

0: Smart Mobility, the future is now. Ja, altijd mooi Rotterdam om daar te zijn. Dit gedeelte gaat over een fantastisch mooi congres. Wat ingaat op eigen rijders. Niet onbelangrijk, omdat als dit uitgezonden wordt, is het dan morgen al op 1 juli. Op de woensdag, waarin het een en ander al in werking gaat. Waaronder de kilometerheffing. Maar we duiken alweer gelijk de inhoud in. Dus laat ik eventjes de gasten die hier zijn en mee hebben gedaan en gefaciliteerd hebben op dit fantastische congres eventjes kort aan het woord geven. Ton.
1: Ja, dag Marco. Mijn naam is Don de Jong. Ik ben de voorzitter van de VERN. Dat doe ik eigenlijk sinds maart van 2026. Wel al lang bij de VERN betrokken. En vandaag hebben we knooppunt transport gevierd met elkaar. Zo zie ik het ook. Super trots op wat we hebben neergezet. Grote opkomst, leuke mensen, heel veel informatie. Ja, en ik denk dat dit voor herhaling vatbaar is.
2: Ja, Marco, dankjewel. Dankjewel ook voor deze hele mooie dag. Ik heb vandaag genoten als co-host, moderator. Jij noemde het altijd knabbel en babbel. Ik denk dat wel een hele leuke strekking geeft. Maar ik denk dat we gezamenlijk wel iets heel tofs neergezet hebben. Ontzettend veel informatie gekregen, maar ik denk dat we daarna straks nog wel even op ingaan. Ik ben een van de initiatiefnemers van Knooppunt Transport. Om met name een podium te geven aan de eigen rijder. En om dit ook samen te doen met de eigen rijder. Dus daar komen we zo nog wel even op. Edwin Bijl is mijn naam.
3: Zal ik met mijn naam beginnen? Dankjewel. Ik ben Manon Olle-Monnikhoff. Ik ben directeur van het Scheepvaart en Transportcollege van het MBO-gedeelte. En dus degene die dit mocht faciliteren vandaag op deze locatie op de Waalhaven. En het is heel leuk om te zien dat wij studenten opleiden voor dit beroep. Maar natuurlijk nog leuker om ze, als ze eigenlijk allemaal klaar zijn en allemaal druk aan de rit te zijn, hier te ontvangen en bij te kunnen praten met informatie. Want daar staat een opleidingsinstituut tenslotte voor.
0: Ja. Ik ben erg benieuwd wat je daar ook mee gaat geven aan de studenten. Het is ook bijna natuurlijk het einde van het schooljaar. Dus erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Don, vanuit Stichting VERN, je hebt dit opgezet. Waarschijnlijk ook omdat er behoefte aan was. Of je vermoedde dat er behoefte aan was. Kun je daar wat meer context over geven? Dus waarom deze bijeenkomst waarin er nog velen gaan volgen door het land heen?
1: Wat wij gemerkt hebben, Marco, is dat de eigen rijder zich totaal niet meer aangesloten voelde binnen het logistieke deel van de economie van Nederland. Dat ze zich voor een groot deel eigenlijk een beetje achtergesteld voelde. En dan met name in subsidies, in trajecten, in informatievoorziening. Klaas de Waard heeft daar echt heel erg hard zijn best voor gedaan. Maar daar ontbeerde ook gewoon een stukje kennis. Ja, en nu het nieuwe team wat is opgestaan, heeft die kennis wel. Weet hoe ze dat moeten doen. Zijn goed geïnformeerd over alle lopende zaken. Hebben veel kennis over het internet. En ook over communicatie. En ook over evenementen. En als die dingen bij elkaar komen, krijgt die eigen rijder weer een podium. Ja, en dat denk ik dat we dat heel erg goed gedaan hebben vandaag met elkaar.
0: Ja, want als je kijkt naar deze dag, wat heb je er met name uit gehaald als conclusie, zeg maar? Wat vond je een van de belangrijkste dingen dat je dacht van, daar moet ik nog in, dat is ook een goed idee, daar moet ik op in grijpen?
1: Ik heb net met een groepje mannen staan praten. En wat ze eigenlijk heel duidelijk aangeven is dat ze echt blij zijn dat ze weer gehoord worden. Dus dat ze gewoon weer eigenlijk erbij horen. Dat gevoel willen wij graag terugbrengen. Dat erbij horen hoort op meerdere vlakken. Ja, dus dat ze ook weer trots kunnen zijn op hun vak. Dat ze weten dat ze voor de economie van Nederland van wezenlijk belang zijn. Ik denk dat dat heel erg goed vandaag voor de deur is gekomen. Anderzijds alle mogelijkheden die er zijn, met name op subsidiegebied. Wat is verteld door INW. Ja, dat geeft gewoon heel veel perspectief.
0: Ja. Nou, een van de mooie dingen en de kracht, niet alleen van jouw netwerk, Don, maar ook van Edwin. Is natuurlijk je netwerk. Ik hoor terug dat het inhoudelijk heel sterk programma is. Ook veel interactie. Veel informatie tegelijkertijd ook. Alle lagen en schalen zijn opgericht. Misschien wil je daar iets over zeggen. Dus wie was er aanwezig, zeg maar, op het podium? En hoe zag het programma er een beetje uit?
2: Ja. Inhoud vind ik een van de belangrijkste dingen. Weet je, je hebt natuurlijk regelmatig congressen waar heel veel, laten we zeggen, de commercie de bovenhand voert. Dat wilde ik eigenlijk vandaag niet. Ja, dat is ook constant waar ik, laten we zeggen, naar streef. Ook het laadcongres wat ik vroeger gedaan heb. En komende 6 oktober natuurlijk mijn congres over de energietransitie. Wil ik echt gaan zitten over inhoud. Ja. Wat je hier natuurlijk gedaan hebt van, oké, we zijn eerst ingegaan dat Don natuurlijk vanuit het helaas overlijden van Klaas de Waard. Van joh, waar staat de Verne nu en hoe gaan we verder? Dat vond ik sowieso al heel erg sterk. Daarna is natuurlijk een stukje gegaan over de terugsluis en de vrachtwagenheffing vanuit het ministerie. Ik hoorde toen in de zaal heel veel aha. Van oké, dit is de reden waarom dat we dat doen. Er zijn natuurlijk wel wat topics, hè? Weet je, leveringsproblemen, al dat soort zaken. Maar daar zijn ook heel goede antwoorden op gegeven van, joh, heb je dingen niet of kan je ervoor, weet je, heb je het niet live komende woensdag, zorg ervoor dat je dat aanmeldt. Zodat je tegen je boete hoogstwaarschijnlijk, als je dat niet hebt, in protest kan gaan. Dus dat was wel tof. En een van de zaken wat natuurlijk, en dat is ook wat Don al heel vaak zei en eigenlijk ook wel het credo van Klaas was. Hoe kan je meer, laten we zeggen, efficiënt en hoe kan je meer verdienen? Dus hoe kan het ondernemerschap van de eigen rijder eruit zien? Dat was eigenlijk wel een onderliggende van alle panels die wij gedaan hebben. Dus we hebben daar een separaat stuk voor gemaakt. En dat was echt wel tof. Dus we hadden wat eigen rijders hadden wij erbij. Een iemand van Envim, van de Nivo en met name ook van de ING. Hoe kijkt een bank daar nou naartoe? Dus die vond ik wel super tof. Natuurlijk het emissievrij, hè, want daar is toch wel waar we naartoe willen met z'n allen. Minder uitstoot, wat efficiënter rijden. Dus de emissievrij van, joh, wat is dan je business case? Daar vond ik wel hele leuke stukken in. Ook met name vanuit de gemeente Rotterdam. We hadden daar ook een zelfstandige rijder in, René. Die heeft daar zijn eigen gedachten bij. Ja, maar ook daar zag je van, oké, als ik dat op een andere manier misschien zou kunnen doen, dan wordt mijn verhaal wat anders en beter. En natuurlijk vanuit de projectleider terugsluis vanuit het ministerie gaf Arjen van Vliet natuurlijk ook wel wat leuke inzagen. En natuurlijk ook van Noordsol van joh, hoe moet je zaken daarin anders neerzetten. En na de koffie, met name die hele digitalisering die we toen hadden. Data is alles. Hè? Dat is ook het credo wat Klaas altijd zei. En ook Don en ook ik. Data liegt niet. En je kan er heel veel mee doen. En met name wat jij, Manon, ook net zegt. Weet je, het geeft heel veel mogelijkheden om efficiënter te rijden. Of om meer tijd, laten we zeggen, te besteden. Daar heeft Chris Bezeme natuurlijk wat zaken toegelicht. Ook vanuit Connect. En Dalti natuurlijk ook, Hugo Blankes. Thomas Koolman van Transportiel, ja, die heeft ook. Dat voel ik eigenlijk best wel leuk. Van, weet je, blijf wel nadenken. Weet je, digitalisering in je vrachtauto. Het geeft je veel meer waarde. Waar je nu nog niet van af weet. Maar waarbij je straks zegt van, oh, dan kan ik eindelijk eens een keer op een zondag met mijn vrouw naar de IKEA toe. Weet je, dat geeft wel mooie dingen. En een van de. Van, ja, ik vind hem zelf belangrijk wel. In een aantal gesprekken die ik ook met de eigen rijders heb gedaan, komt veiligheid wel steeds meer naar voren. Niet alleen veiligheid van je vrachtauto, niet alleen veiligheid voor je, laten we zeggen, voor je cargo, ja, maar ook veiligheid op bijvoorbeeld je parkeerplaatsen. Ja. En dat is ook wel een stuk waar heel veel zorgen is, ook bij de eigen rijders. Dat waren ook de eigen rijders die we op het podium hadden. En die Remco, die gaf daar een aantal hele toffe voorbeelden in. Weet je, dat er, ja, wij worden steeds creatiever, maar weet je, de criminelen worden misschien nog wel creatiever. En wij gaan er altijd op achteruit lopen. Dus ook DAF-trucks DAF-trucks, die had er een mooie, aantal mooie voorbeelden bij. Van hoe gaat die nieuwe technieken nu inlopen? Dus die vond ik ook wel leuk. En natuurlijk TVM, die ook vanuit de verzekering wat zaken zei. Dus die vond ik echt wel heel tof. En daarna kwam een gigantisch groot aha en oh, dankjewel idee. Want Wendy vanuit het ministerie die ging opsommen welke subsidiemogelijkheden dat er allemaal zijn. Beschikbaar zijn voor de transportondernemer. Ja, en bijna niemand wist dat er meer dan 2 miljard euro ter beschikking komt binnenkort. En hoe ga je dat doen? En met name gebaseerd op al die punten die ik net heb genoemd, geeft wel heel veel mogelijkheden. Dus die vond ik heel mooi. En met name, weet je, wij staan hier nu. Volgens mij is bijna iedereen er nog genieten aan het broodje kroket. Ja, dat vind ik echt super tof. En iedereen is aan het praten met elkaar van wat leuk. Dus dat.
0: Ja, dan helpt het natuurlijk ook als het een mooie locatie is. En dan helpt het natuurlijk ook dat, volgens mij, of was het ook weer, de jeugd heeft de toekomst of zoiets, hè? Ik weet het niet, ja. En dat er een mooie mbo-college is die er ook op ingaat. Kun je iets vertellen over de opleiding? Het lijkt wel een hagelnieuw gepand, maar dat kan misschien in mijn beleving zitten. Vertel er kort iets over en misschien ook wel even leuk om te vertellen wat is jouw beleving van het programma. En dan ook nog eens een keer in de laatste minuut. Ja, het is, ik zie iemand aantekeningen maken. Wat is het wat je zou willen overbrengen aan de studenten? Wat ze kunnen oppikken, zeg maar, of wat je misschien mee wil nemen in het lesprogramma. Wat relevant voor hun is. Nou, succes.
3: Ja, dank je. 3 vragen dus. Ja. Ik ga eens kijken of ik die alle 3 dan kan beantwoorden. De eerste vraag was om iets te zeggen over welke opleidingen er zijn. Er zijn verschillende opleidingen. Dus wij hebben een opleiding die opleidt tot vrachtwagenchauffeur. Dus dat betekent gewoon dat je hier leert aan de voorkant wat het betekent om niet alleen je rijbewijs te halen, maar ook wat daar eigenlijk allemaal nog omheen plaatsvindt. En het grote voordeel is van de chauffeursopleiding dat je in Nederland in basis je groot rijbewijs mag halen als je 21 bent, behalve als je bent ingeschreven in het mbo. Want dan mag je op je 18e beginnen met je grote rijbewijs. Dus je kan je voorstellen dat hier jongens en meisjes staan die hun hele leven nog niks anders hebben willen doen om hier vrachtwagenchauffeur te worden. Dat is 1 van de opleidingspalet. Daarnaast hebben we opleidingen die liggen in de lijn van een mbo 4. Daar word je specialist transport en logistiek. Dat klinkt altijd veel spannender dan dat het in werkelijkheid is. Maar dat zijn vooral de jongeren die ook bij het CBR hun papieren halen om ondernemer te worden. Dus dat zijn ook heel vaak de gasten die ervoor kiezen om eigen rijder te willen worden. Nou, die opleidingen hebben wij. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel logistieke opleidingen die aansluiten op de transportsector. En wat wij merken is dat we eigenlijk in die doelgroepen, zoals ik net zei, dus je hebt chauffeurs die vooral willen rijden. Die zitten hier op school en die kijken ons aan met zoiets van, moet ik hier de hele dag zitten? Want ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk en ik wil gewoon met die vrachtwagen en laat mij gewoon mijn ding doen. Versus de jongens die net iets meer willen weten over hoe zit het, hoe regel ik dat, hoe organiseer ik het, hoe manage ik dat en wat heb ik daar dan aan nodig? Nou, wat je als school natuurlijk altijd probeert is om het totale palet van waar ze terechtkomen mee te geven. Want je leidt ze op tot beginnend beroepsbeoefenaar. En wij denken wel eens, hè, ze moeten een goede chauffeur worden en dan hebben we een beeld van een chauffeur die al 10 jaar chauffeur is. Maar je hebt het over iemand die gewoon begint met een vak. En dat moet hij kunnen. En wij proberen hun mee te geven, nou, in welke wereld stap je nou? Wat vraagt dat? Maar we willen ze vooral ook meegeven, waar ontwikkelt die wereld zich naartoe? Dus die hele digitalisering, die duurzaamheid, die emissieloosheid, dat zit allemaal in die opleidingen ook opgenomen. Om hun ook alvast mee te geven dat die beweging er of al is bij bedrijven waar ze komen. Maar soms zijn zij ook degene die die beweging meenemen het bedrijfsleven in. Dus in dat opzicht proberen we niet alleen nieuwe medewerkers op te leiden, maar ook om ontwikkelingen die er al zijn zodanig mee te geven dat zij soms de ontwikkeling komen brengen in het bedrijfsleven. Dus ik denk dat het opleidingspalet er een beetje zo uitziet. Daar zitten een aantal mensen in die dus altijd van buitenaf gevraagd worden, kom vertellen. En dat zijn bedrijven, maar dat zijn ook organisaties. En om even op je laatste vraag antwoord te geven, wat wil ik dan die studenten mee gaan geven? Wat ik heel leuk vond aan vandaag is dat we die bredere perspectieven hebben laten zien. Dus dat je en een ministerie hebt laten zien, een verzekeraar, een autofabrikant, een digitaliseringsaspect. En dat zijn allemaal elementen die invloed hebben op je vak. En je bent als school vaak gericht op het vak zelf. En ik denk dat wij met onze docenten nog eens goed moeten kijken. Hebben we dan het scala daar wat er omheen zit ook voldoende? En kunnen we die mensen misschien nog meer in de organisatie halen om bijdrage te kunnen leveren aan het geheel? Dan je tweede vraag was, wat vond ik dan van het programma vandaag? Dan heb ik dat een beetje verklapt om te vertellen wat ik graag mee wil geven. Ik denk dat het heel fijn is dat die volle breedte er was. Ik denk wel dat we iets te doen hebben nog. En hoe breng je dat nog een keer goed samen? Omdat het veel informatie is. Dus dan is het ook moeilijk om nog een aanzetregeling en een SIMBI of hoe die ook heet. Om dat verschil te weten van wat was nu subsidie A en wat was nou B. En waar had ik het dan ook weer voor? En wat was er ook weer wat die meneer zei van de verzekering? En, nou, volgens mij moet je daar nog iets aan doen. Dus ik denk dat de VERN daar nog een mooie opdracht heeft om een mooi factsheetje van te maken. Maar ik denk wel dat die verschillen heel goed waren. En wat ik heel fijn vond is dat in het chauffeursleven is emotie een element wat met passie gebracht kan worden. Wat soms de nuance uit het verhaal haalt. En wat soms de details een beetje onder de tafel kan krijgen. En ik denk dat vandaag heel veel mensen er zijn geweest die zeiden, ja, dat klopt, maar of en, of maar als, of je moet deze samen met die zien. En voor mij is dat denk ik het allerbelangrijkste, omdat wij studenten opleiden om breed te kijken. Dus als je dat dan ook nog op zo'n bijeenkomst kent, word ik daar heel gelukkig van.
0: Heel mooi, mooi gezegd. Als je even nog een laatste vraag aan jou. Zijn er genoeg studenten? Want een van, we hebben petje op petje afgedaan. Hè? Dus mensen konden iets winnen. Volgens mij heb ik nu twee keer een jaar lang gratis Stichting VERN weggegeven zonder afstemming. Maar goed, ach, en een zakje drop en een boek. Hartstikke mooi. Iedereen blij en tevreden naar huis. Maar de vraag was eigenlijk aan de eigen rijders. Hè, denk je dat je dochter of je zoon of je kleinzoon nog meedoet? Hoe groot is de populatie eigenlijk van de aankomende en de nieuwe en de huidige aanmeldingen zeg maar voor school? Is er nog überhaupt animo voor?
3: Nou, het is een tweeledig verhaal, helaas. Wat we zien bij de chauffeurs is dat dat wel in de loop der jaren iets gedaald is, maar dat eigenlijk hele stabiele cijfers zijn. Dus dat betekent dat wij nu zo'n 135 studenten in huis hebben die gewoon in de chauffeursopleiding zitten. Als je gaat kijken naar de niveau 4 opleiding die ik net noemde, dus veel meer de specialisten of de logistieke opleidingen, die nemen landelijk af. Dat betekent dat het vak logistiek landelijk op een of andere manier bij de jeugd veel minder aandacht krijgt. En dat zien we ook in de transportsector. Dus wij proberen nu met organisaties als TLN en het Sectorinstituut en eigenlijk alle andere scholen samen te kijken, kunnen wij daar nog iets ondernemen met elkaar om weer te laten zien waarom logistiek in Nederland ongeveer het allerbelangrijkste vak is. Want we zijn zeg maar de toegangspoort tot Europa. We hebben een enorme logistieke keten achter ons liggen, maar ook een netwerk waar nou alle landen om ons heen jaloers op zijn. Maar we krijgen dat niet meer goed verkocht. En dat betekent dat ik zie dat jongeren er minder makkelijk voor kiezen. En wat wij ook zien is dat de cultuur die zit in het transport van je werkt 60 uur per week en je begint ergens, maar je weet niet wanneer je eindigt. Dat iets is waar jongeren steeds minder voor willen kiezen. Die willen weten, ik wil gewoon kunnen sporten. Ik wil een sociaal leven. Ik wil een gezin. Ik wil keuzes kunnen maken. Dat kan misschien niet zijn dat ik wil weten hoe laat ik eindig, maar ik wil weten hoe laat ik begin. Of ik wil juist weten wanneer ik eindig. En het maakt me niet uit hoe laat ik begin. En al dat soort elementen vindt de transportsector ook nog ingewikkeld om goed door te voeren. En ik hoop dat wij als STC en samen met andere scholen ook kunnen bijdragen van wat zien we nu dat jongeren steeds meer willen, zodat die cultuur aan de achterkant ook wat mee gaat bewegen. Want het is nog steeds een prachtig beroep. Zoals mijn man vroeger zei, elke dag een ander schilderijtje aan de muur. Of beter gezegd, elke dag een hele tijd een bewegend schilderijtje. Het is net Harry Potter.
0: Laatste woorden, meneer Don. Smaakt dit naar meer?
1: Ja, dit gaat veel vaker gaan gebeuren. Dus het smaakt niet alleen er meer. Maar oktober is de volgende. En ik denk dat we dat gewoon de aankomende periode over heel Nederland moeten gaan laten uitglijden. Zoals een olievlek dat doet. Nou, en ik hoop dat jullie er allemaal deel van uit willen maken.
0: Hoor net aanbod, Edwin. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het interview. En stay tuned.
4: Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
5: Dit is New Business Radio.
4: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: groeifase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De inzichten voor Business Shapers.
1: New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
13: Goedendag en welkom bij de laatste Businesswise Weekly van dit seizoen met vandaag. Plotseling verhoogt Apple de prijzen van zijn producten met 20-30%. De reden? Chips worden steeds duurder. Ja, was dat gewoon bittere noodzaak of schiet hij zichzelf daarmee in de voet? Consumenten bezwaren aan het adres van de Europese Unie over tabaksgigant Philip Morris. Afzender? Philip Morris zelf. Nou ja, zelf stonden ze buiten te roken terwijl AI het voor ze schreef. Is dat geniale marketing of waar rook is, is vuur? En ook hittestress bij bedrijven, nieuwe wetgeving die per 1 juli voor het bedrijfsleven gaat gelden. En de leider van de week die gaat beste vriendjes worden met de Duitsers. Ik ben Olivier de Neve en dit en nog veel meer leg ik voor aan onze rotsende bestuurlijke branding. En bovendien de man die van 0 naar 100 in een paar seconden gaat, Guido Pot, voormalig directeur van de automaat. Jaguar Land Rover en oud-adjunct directeur van Xpeng. En een debutant in de show, maar zeker geen groentje in de boardroom. Ralf Knechtmans, managing partner en mede-eigenaar van De Vroet & Cherry. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in het aanstellen van topzakenlieden. Tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
12: Werkvloer. Boardroom. Strategie. Businesswise Weekly verbindt ze.
13: Zojuist. Echt vlak voor deze uitzending kwam er nog een zeer opvallend nieuwtje binnen. Want Fokko Vijzelaar, de algemeen directeur van VNO-NCW, die pakt zijn biezen. En dat is nogal wat. Want A, dat komt geheel onverwacht. En B, het zorgt ervoor dat de hele top van de invloedrijke ondernemersclub vervangen wordt. Sinds 1 mei is er namelijk ook pas net een nieuwe voorzitter, Koen van Oostrom. Ja, er gebeurt dus wel wat bij dat VNO-NCW. Ralf, jij bent dus van de Executive Search, debutant in de show, zoals ik al zei. Dus om je even te leren kennen, meteen dit onderwerp erin fietsen. Ja, die meneer Vijzelaar, die pakt zijn biezen dus. Wat betekent dat voor VNO-NCW, denk je?
14: Nou, dat is wel een groot verlies. En niet in de plaats, los daarvan, dat de voorgangers, de Kees Oudshoorn en Niek-Jan van Kesteren, die zaten er, mind you, 23 en 17 jaar. Mm-hmm. Dus dit is wel heel opvallend dat het gebeurt. Is het push omdat Koen gekomen is, wat een hele visionaire, gedreven ondernemer is? Of is het pool omdat FSG Global aan hem getrokken heeft?
13: Ja, maar dat is een nieuwe werkgever.
14: Precies, waar Jan-Peter Balkenende en Menno Snel ook al neergestreken zijn.
13: Dus wat denk jij dan?
14: Kan.
13: Is het push of pool?
14: Dat is echt volledig gissen voor mij.
13: 3,5 jaar heeft hij er dan maar gezeten. Per 1 september gaat hij daar dus vertrekken. Nou, we hebben al een hoop problemen bij VNO-NCW de laatste tijd besproken. Waaronder dat die winkeliersorganisaties dreigen zich terug te trekken. Omdat ze vinden dat ze te weinig gehoord worden. Zal ik maar even samenvatten. Guido, de ellende is wel compleet nu bij die club.
15: Nou ja, kijk, je denkt inderdaad meteen aan die discussie dat zeg maar uniek koppelt tussen een voorzitter en een directeur. Een directeur die natuurlijk dingen in gang moet krijgen, een organisatie mee moet krijgen. Daar waar een achterban niet meer vanzelfsprekend is. Hè, want er wordt voor betaald, er moet gelobbyd worden. En de lobby kan ook nog wel eens tegenzitten. Dat zien we in vele sectoren, ook bij mij in die automotive met de autofiscaliteit. Dus daar wordt ook door grote concerns wel eens getwijfeld van je wil geen spelbreker zijn, maar wat levert het je op? En sta je nog achter het centrale lobbybeleid? Of besluit je uiteindelijk als ondernemer dat je je eigen broek op gaat trekken?
13: Ja, ja.
15: Dus in die zin kan ik me voorstellen, een ambitieus nieuwe voorzitter die kijkt dan om zich heen en die zegt van, nou, wat heb ik hier om me heen? Maar goed, daar zal nog meer over bekend worden. Het is inderdaad kerstvers. Een grote verrassing.
13: Nou, die meneer Vijslaar, ik moet eerlijk zeggen, er zijn dagen dat ik opstond en dat ik niet aan hem dacht. Maar het schijnt toch dus wel iemand te zijn. Hij wordt ook wel, VNO-directeuren krijgen vaak de bijnaam de polderkoning. Dus echt wel belangrijk voor het overleg. Dan zijn bij die andere clubs zijn er ook allerlei, in het polderoverleg zijn ook allemaal nieuwe mensen. Dus het kan misschien ook wel, Ralf, een voordeel zijn. Dat gewoon even een nieuwe lichting.
14: Zeker,
13: dat
14: moet zich dan weer opnieuw voegen. Wat ik net al zei, Koen van Oostrom is een heel ander soort voorzitter. Mm-hmm. Dus ja, dit biedt uiteraard ook echt kansen.
13: Ja, als VNO-NCW bij jou zou aankloppen van, nou, we zoeken een nieuwe directeur, Ralf, help ons. Maar hoe zou je dat aanpakken?
14: Nou, dan ga ik eerst de context in kaart brengen, zoals dat in jargon heet. En in gewoon Nederlands betekent dat je goed gaat kijken, wat is het omveld, wat is de omgeving, wie zijn de hoofdrolspelers, wat is de strategie, wat zijn de uitdagingen die voorliggen. En dan pas ga je functieprofiel maken. Dus het is een diepgeworteld misverstand dat je van tevoren een A4'tje in je zak hebt en meteen aan de gang gaat.
13: Ja.
14: Je gaat eerst de contextanalyse doen. En nogmaals in gewoon Nederlands kijken. Wat speelt er? Ja. Wat is de strategie? En wie zijn de hoofdrolspelers?
15: Ja, maar denk je dan ook misschien meteen aan een soort 3 virtuele kaartenbakjes dat je zegt, je hebt de categorie ex-politici, grote namen. Je hebt de ondernemers uit het veld, gewasbestuurders.
14: Het is een uitstekende vraag, Guido. Maar je hebt niet van tevoren een lijstje. Althans, als je werk serieus en goed wil doen, heb je niet van
15: je dwingt jezelf eigenlijk om niet te snel in dat kaartje.
14: Nee, want dat is hartstikke link. Want talent is super contextueel. Het hangt helemaal af van de specifieke situatie. Hier zit bijvoorbeeld de angle van de ontevreden leden aan. Nou, dat heeft repercussies voor dat functieprofiel.
13: Ja.
14: Daar moet je iets mee.
13: Ja. Dus dat zijn dingen die je allemaal meeneemt dan. En dan zou het te makkelijk zijn om te zeggen, oh, ik tover er wel eentje uit mijn zak. Dat is lekker
14: ik zeg
13: snel.
14: Niet dat er geen enkele headhunter in de wereld is die het zo doet. Maar het is buitengewoon onverstandig.
15: Juist. In dit soort functies worden dat dan uiteindelijk shortlist. Die dan met een aantal belangrijke leden toch eventjes informeel worden.
14: Zeker, ja. Zeker. Of je kunt zelfs met een inspiratielijst werken, hè, waar je gewoon namen tegen ze aanhoudt. Heel associatief om te kijken.
15: Wat zou je daarvan vinden?
14: Wat zou je daarvan vinden en waarom? Dan krijg je namelijk een goede verdiepende discussie op basis daarvan. Ja. En pas daarna ga je dan echt aan de gang.
13: Ja, dus een vacature directeur VNO-NCW, Guido. Iets voor jou misschien?
15: Nou, daar vroeg ik net van uit welke kaartenbak moet je komen. Ja, ik
13: sta of jij dat kaartenbakje
15: ik sta nou
14: had ook
15: niet
14: al het vermoeden dat je latente belangstelling
15: als een rasbestuurder. Nee, ik ben altijd nieuwsgierig, daarom sta ik hier ook aan tafel.
13: Maar hoeft niet per se te bellen, Ralf, als hij die klus
15: hij mag altijd bellen en dat zal hij ook zeker doen, maar meestal doen ze dat niet.
13: Nee, oké. Okay. Ja, dat is toch ook weer een relativerende opmerking. Ja, goed, we gaan het hebben over andere dingen.
16: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
13: Door slechte oogsten stijgen de prijzen van groente en fruit al maanden. En op die golf is het techbedrijf Apple ook kennelijk maar meegesurfd. Want het bedrijf heeft plotsklaps onder meer alle MacBooks en iPad-modellen in prijs verhoogd. Met maar liefst 20-30%. En dan heb ik het niet eens over de gloednieuwe modellen, maar over oude meuk die al lang in de schappen lag. En dat komt allemaal volgens Apple omdat de prijs van chips wereldwijd zo enorm gestegen is. Ja, Guido, ik wilde als verrassing voor mijn moeder een nieuwe iPad Mini kopen. Nou, die luistert ook, dus die verrassing is nou wel weg. Maar goed, ik viel bijna van mijn stoel toen die nieuwe prijzen zag. Geen echte vooraankondiging was er. Van het een op het andere moment zijn die prijzen enorm verhoogd. Het is toch best een gekke move van Apple. Of snap je het wel?
15: Nou, kennelijk is er een bittere noodzaak. Want dit doe je niet als een experiment. En ook niet om je aandeelhouders te pleasen. Of schoon dit op zich een positieve lading ook in zich heeft. Want het gaat om margebehoud. Maar het is, ik zie het als een klassieke portfolio discussie. Want wat ze ook met name besluiten is om de iPhone, wat natuurlijk wereldwijd de kurk is waar het bedrijf op drijft,
17: ja,
15: om die niet aan te passen. Of in ieder geval voorlopig niet aan te passen. Dus het probleem wat hier achter speelt en wat natuurlijk als een veenbrand langzaam dagelijks ook in de publiciteit komt, is die enorme slokopwerking die de data-industrie nodig heeft, aangespoord door AI, op de prijsontwikkeling van chips en grafische processoren, waar nog veel meer bedrijven last van hebben. Dus hier gaat het niet bij blijven. Dus ik zie het niet zozeer als een soort grill van Apple. Ik denk dat het ook een statement is, misschien wel naar de markt van beste consument, beste economische wereld, wat hier gebeurt als een soort digitale obesitas, het recht van de grootste, sterkste en kapitaalkrachtigste slokt productiecapaciteit wereldwijd op. Is eigenlijk een soort grondstoffendiscussie.
17: Mm-hmm.
15: Laat dat maar voldoende discussies losmaken over, willen we dit eigenlijk allemaal wel?
17: Nou, dat gebeurt hier eigenlijk ook meteen. Ja. Dus dank daarvoor. Daar gaan we het zeker nog over verder over hebben. Maar Ralf, eerst nog even over deze move van Apple. Ja, ik kan me ook voorstellen, Guido zegt, ja, het slokt alles op. Maar Apple is ook een opslokker van winsten. Hè? Dat is een van de meest welvarende bedrijven ter wereld. Die kunnen toch best wel wat lijden als er chips duurder worden.
14: Die kunnen uiteraard wat lijden. Maar die chips en vooral in het bijzonder die geheugenchips, die zijn begin 26, 98% duurder geworden.
17: Mm-hmm.
14: En zelfs voor een gigant, want het gaat, ik bedoel, in een groot bedrijf, maar het gaat ook om bizarre volumes. Dus zelfs voor een gigant als Apple is dat eigenlijk op de lange termijn niet te trekken. Dus die moeten iets. Het is buitengewoon zeldzaam dat Apple zijn prijzen met 20% overal verhoogt. Dus dit is niet alleen maar om de eigen kast te spekken. Dit heeft wel degelijk te maken met wat ik noem chipflation. Dus niet inflatie, maar inflatie van chips.
17: Ja.
14: Waardoor het ontzettend veel duurder is. En uiteindelijk moeten ze dat dus op die consument verhalen.
17: Ja, wat er niet duurder is geworden is het Apple-aandeel. Want dat daalde met 5%. Beleggers zijn er dus niet blij mee.
14: Nee,
15: maar goed, dan is even de vraag hoe we dat volgende week alweer hersteld is. Het is een signaal waarvan de markt vooral, denk ik, vreest van, blijft het hierbij of is dit de aanzet tot meer slecht nieuws vanuit het concern? Met name, en die discussie ken ik in mijn sector heel goed, kunnen ze naar de markt ook een soort garantie afgeven dat het met die iPhone niet dezelfde kant op gaat.
17: Ja.
15: Dan krijg je natuurlijk echt nervositeit in de markt.
17: Ik hoorde wel wat experts die zeiden, nou, in september komt die nieuwe iPhone uit, hè, de iPhone 18 reeks. Die zullen dan meteen wel tegen een hogere prijs gelanceerd gaan worden.
15: Ja, dat lijkt me op zich, dat zal zeker op tafel liggen.
17: Ja, dan krijg je dat weer. Ja. Even, want los van, hè, nou, begrip aan deze tafel dus voor het feit dat ze het doen. Ze kunnen eigenlijk niet anders, zeggen jullie. Maar dan is er nog die cold turkey benadering. Hè? Want ik wil geen appels met peren vergelijken, zullen we zeggen. Maar de centrale bank die zit wel vaak te hinten op een renteverhoging die eraan komt. Dan hoor je al tussen de regels door. Hè, van nou, reken er maar op. Hadden ze dat niet beter kunnen doen? Dat ze die prijsverhoging een beetje zouden inbedden in plaats van pats boem, één op de andere dag.
15: Nou ja, we kijken inderdaad wat Ralf ook zegt. Als de grondstoffencomponent zodanig zwaar weegt in een zo relatief korte tijd en er is geen uitzicht op een correctie, zoals bij de Straat van Hormuz bijvoorbeeld, hè, dat is een andere vorm van spanning, dan is dat misschien inderdaad onvermijdelijk. En dan kan je soms, en daar zijn ook allerlei theorieën over, beter in één keer een statement maken op een relatief minder gevoelig deel van je portfolio.
17: Mm-hmm.
15: Met mindere omzetten en lagere omloopsnelheden. Dan dat je zegt van, nou, en die discussie ken ik ook uit mijn sector, laten we eerst maar een beetje doen. En dan misschien volgend jaar weer een beetje. En dan weer een beetje.
14: In één keer de pijn nemen.
15: Ja.
17: Dat is beter eigenlijk.
14: En voor de financiële markten kwam dit helemaal niet echt. Voor het grote publiek misschien wel. Maar voor die financiële markten hadden dit voor een groot deel echt kunnen zien aankomen.
17: Juist door die prijsstijging.
14: Ja, ik bedoel, die prijsstijgingen begin 26, die waren dusdanig drastisch.
17: Ja.
14: Dat niet helemaal onverwacht is.
17: Heeft het eigenlijk nog lang geduurd, zou je kunnen zeggen.
14: Zo is het.
17: Is het ook wel zo dat Apple natuurlijk een gigantisch sterk merk is. Als een ander dat doet, dan zouden ze misschien harder voor afgeschaft worden. Dus Apple komt er misschien wel mee weg.
15: Kijk, als BMW zijn prijzen met 8 of 7 of 9% verhoogt, dan gaan er bij heel wat boardrooms in de automotive sector een zucht van verlichting op. Want dat betekent, als zij het kunnen, kunnen we volgen.
14: Ja.
15: Dus als het omgekeerde zou gebeuren, dan is het helemaal paniek in de branche.
17: Mm-hmm.
15: Dus in die zin denk ik van, misschien is het eigenlijk wel gewoon een klassiek staaltje van

0: Maar je krijgt nu een andere context. Dat is de prijsopdrijvende factor voor alle bedrijven die afhankelijk zijn van die chips en van die processoren. De games. Nu hebben we dat verhaaltje ook weer voor de advocaten die ineens klagen over duurdere adviezen.
1: Ja, ja.
0: Dus het gaat waarschijnlijk een soort dagelijks nieuws worden van wat is de sneeuwbaleffect van die obesitas van die data-industrie.
1: Ja, wordt de executive search ook 20-30% duurder vanwege de chips?
2: Ik zou het hopen, maar voorlopig niet, to be honest.
1: Nee, gelukkig niet voor je klanten in ieder geval dan. Nee. Maar dat zijn wel inderdaad gekke dingen die er gebeuren. Ik zie, het is bijvoorbeeld ook bij de games-industrie, waar je net al even op aan refereerde, dat de apparaten die al jaren op de markt zijn, die zijn nu vele malen duurder, terwijl het echt oude meuk is ten opzichte van een paar jaar geleden.
2: Ja. Dus, dit is echt de chipflation, echt waar. Heel veel vraag.
0: De Duitse gerespecteerde vakmedium in de autobranche die kopte vandaag van de tweede chipcrisis is in aantocht in de autobranche. Dus dat is dan nog weer eens even een laagje zeg maar met donderwolken voor die toch al zo geplaagde industrie.
1: En die auto's zitten toch altijd van die debiele chips eigenlijk?
0: Nee, ook. Maar ook de hoogwaardige.
1: Oh, okay. Goede chips in.
0: Dat is alleen voor het achteruitenwissertje en dat soort dingen.
1: Ja. Die durven ze allemaal tegen mij gezegd van die zijn
2: slimme,
1: zo dom.
2: Chips in.
1: Ja. Dus ook slimme chips.
0: Okay. Ja, zeker. Ook die gecompliceerde, de HBM's of hoe ze ook heten.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, precies. Ja.
0: Ja, ik heb ook wat onderzoek gedaan. Dus
1: ik hoor het, ja. Hey, dan nog even
2: ik heb ook van alles verstand, denk ik.
1: Dan nog even de timing hiervan, van dit besluit. Want binnenkort treedt een nieuwe topman van Apple aan, John Ternus, de opvolger van Tim Cook. Is het misschien, daar zat ik over na te denken, een strategische zet geweest om die Ternus niet meteen met een vervelende boodschap te laten starten? Zo van, hallo, ik ben nieuw en nu gaan jullie allemaal 30% meer betalen.
2: Nou, maar dat vind ik wel intelligent. Dat is een beetje de variant op een interim manager die je ergens neerzet voordat de nieuwe CEO komt. Ja. Laat die het vuile werk maar doen. De reorganisatie doen of impopulaire maatregelen aankondigen.
1: Hoe moet jij je er ook wel eens mee in de executive search? Dat je zegt, joh, ik hoor dat jullie dit besluit willen nemen. Laat even Piet, die ik net ga lanceren, dat even niet vertellen.
2: Nou, maar mijn bureau is verkocht aan Boer & Kroon. Die doen ook aan interim management. En daar zeggen wij heel vaak, laat die interim directeur, die interim CEO nou het vuile klusje opknappen. Zodat die nieuwe CEO, maar dus gewoon een lei begint. Dat is eigenlijk van alle tijden.
1: Dat is een standaard advies eigenlijk.
2: Ja, dat is vrij universeel.
1: Ja, denk jij dat ook, Guido, dat ze daarom ook hebben gedaan? Dat ze dachten, laten we even opschieten. Want anders op, nou, geloof ik, 1 september begint John Ternus. Dat moeten we niet hebben.
0: Ik denk, er is zoveel, hangt zoveel van aan leiderschap af. En zeker met nieuwe leiders die intreden. Dat, wat Ralf ook zegt, het is ook een redelijk klassiek scenario. Als de stoffer een blik in de bezem toch nog in de organisatie rondwaaien, kan je dat beter nog even laten hanteren door de uitgaande generatie. Dus zeg maar dat Ronald Koeman zei van, ik heb net begrepen dat Virgil van Dijk gaat stoppen. Dat kan beter hij zeggen dan een nieuwe bondscoach.
1: Ja, exact. Ja. Zo meteen praten we over waarom je misschien over een paar maanden alleen nog maar elektrische vrachtwagen op de weg ziet rijden.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
1: Maar eerst tijd voor een rookpauze. Want we gaan het hebben over Philip Morris. Die tabaksgigant is er namelijk op betrapt door journalisten van Pointer en de NOS. Dat ze zelf bezwaar maakten namens zogenaamde boze rokers tegen nieuwe strenge regelgeving van de Europese Unie. Het wordt nog pikanter. Van de Nederlandse online reacties bleek 71% vrijwel zeker gegenereerd te zijn met een AI-tool van Philip Morris. Ja, laat ik bij jou beginnen, Ralf. Is dit nou een geniale lobbystrategie die ze hebben toegepast of is het gewoon vals spel?
2: Nou, om te beginnen ben ik vooral leiderschapsexpert. Niet zoals Guido van alle markten thuis. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat ze via sites zoals vpjouwkeuze.nl mensen aanzetten om zich tegen de nieuwe Europese wetgeving te verzetten.
1: Ja.
2: Dat is op zich al vrij opmerkelijk, vind ik. Hè? Want we leven in een volstrekt transparante wereld tegenwoordig. Hè? Iedereen kan eigenlijk alles zien. Het wordt nog veel erger. Als je dan tegen die wetgeving bent, dan helpen ze je met een AI-tool om een heel coherent en goed bezwaarschrift te schrijven. Maar nu komt hij. Als je ervoor bent, dan helpt die tool je niet.
1: Nee.
2: Ja, en de cumulatie van die drie vind ik vrij dubieus, als ik eerlijk ben.
1: Ja, het zit zo nog iets specifieker. Hè? Je kwam bij een tabakzaak, dan staat er een QR-code, die kan je dan scannen. Dan kom je bij een vragenlijst waar je dan je mening mag geven. En dan maken zij een soort samenvatting op basis van je antwoorden van jouw mening. Die kan je dan kopiëren en naar de Europese Commissie sturen van, nou, dit is mijn klacht eigenlijk erover. Maar precies wat je zegt, dat werd nogal rooskleurig werd ingevuld.
2: Voor die huizenverpleeg.
1: Namelijk in het belang van de rookindustrie. hè? En dan ook bijvoorbeeld als er artsen die echt fel tegen waren, fundamentalistisch tegen het roken, die kregen dan eens nog een gunstige tekst voor tabakmakers eruit rollen.
2: Ja, ik denk dat als Wanda de Kant hier een stukje geschreven had, hadden ze daar toch nog een stuk pro vorm van gemaakt.
1: Ja, want Wanda is natuurlijk een van de echte voorvechtsters tegen het roken.
2: Zo is het.
1: Guido, wat maak jij hier?

0: van deze
1: actie? Nou, om te beginnen kan de tabakslobby natuurlijk al decennia eigenlijk nooit iets goed doen. Ze zijn natuurlijk zodanig gekneveld en geketend dat ze eigenlijk altijd op zoek moeten gaan naar de grey zones onder de radar om überhaupt nog ergens een punt over de bühne te krijgen. De publieke opinie zullen ze nooit meer meekrijgen, althans zeker niet in dit van Europa. En dan is het op zich niet zo verwonderlijk dat er ergens op een gegeven moment een slimme geest op straat zegt van: kunnen we niet het slimst bedenken om de massa te mobiliseren? Alleen dat het dan op zo'n inderdaad bijna klungelige manier backfired.
0: Ja.
1: En het imago dan toch weer een klap krijgt. Nogmaals, die bokser die staat echt nooit meer helemaal op, want nee, ze kunnen niet winnen. Maar ze worden weer een beetje het lachertje van. Hè. Ze proberen de sector dan te slim af te zijn door AI zo te mobiliseren. Maar doen dat dan net weer op een wat onbetrouwbare, slinkse manier. En ja, dan staan ze weer eventjes met pek en veren.
0: Ja, ja, dus jij zegt eigenlijk, als je het dan doet, dan moet je, hè, als je vals speelt, dan moet je het goed doen.
1: Nou ja, kijk, wat jij net ook zegt. Stel je voor dat, want dat is kennelijk zijn ze gestart met de trouwe populatie die nog steeds even bij de tabakshandel een pakje koopt. Hè, dus QR-codes, dus retail. Is erbij gebruikt. Dat vind ik goed. Dat zijn de rokers. Die hebben een stem. Al is die hees of niet. Die hebben een stem. en die kunnen dan, allemaal niet genuanceerd, een aantal boxjes aanvinken. Maar als je dat dan eigenlijk twee van de drie, de neutrale of de pro-variant, ombouwt naar van toch heb ik bezwaar tegen.
0: Mm.
1: Ja, dat is natuurlijk manipulatief. En dat is nou precies waar ze voor stonden al die jaren lang. Dat is dus kennelijk nog niet over.
0: Nee, en Ralf, ze hebben die QR-codes alleen bij tabakzaken opgehangen. Niet bij sportscholen of bij ziekenhuizen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook al niet goed. Hè? Dus precies wat Guido zegt, daar had er dan iets langer over nagedacht. Dit had echt wel een tikkeltje slimmer gekund.
0: Ja. Toch even dan de advocaat van de rokende duivel spelen. Want het is ook wel zielig misschien voor Philip Morris dat het ze ook niet makkelijk wordt gemaakt. Want ze krijgen steeds meer strengere regels. Reclame maken is praktisch onmogelijk voor ze geworden. Tegenwoordig hangen die pakjes achter zo'n zielig gordijntje als je naar de tabakzaak gaat.
1: Zijn straks de tankstations ook nog
0: kwijt? Ook nog. Accijnzen op het product die zijn langzamerhand hoger dan de prijs van die dingen. Dat is ook wel, nou ja, misschien moeten we iets meer empathie hebben voor die mensen die daar werken.
2: Nou, of we zetten ze aan om wat innovatiever te zijn. Ik heb ooit Indra Nooyi van PepsiCo geïnterviewd, de CEO in New York, wereldwijde CEO.
0: Mm-hmm.
2: Een van de machtigste vrouwen ter wereld. En die zei, ik moet er iets mee, want we kunnen niet langer ontkennen dat cola en zelfs die vruchtensappen en zo, dat het allemaal evident ongezond is. Dus wij moeten zorgen dat we stapje voor stapje innoveren en meer naar gezonde producten gaan.
0: Ja.
2: Ik denk dat dit van oudsher best wel vrij rijke bedrijven zijn. En die zullen denk ik zich toch moeten oriënteren, analoog aan het alcoholvrij biertje, om iets te verzinnen wat evident minder schadelijk is.
1: Dat is inderdaad vind ik wel een goede. Waarom is er überhaupt nooit iets, althans bij wij weten, niets gepubliceerd over hoe een gezonde sigaret, of noem het beestje anders dan, hè?
0: Ja, echt gezond zal het nooit worden, denk ik.
1: Nou ja. Nee,
2: misschien nu niet, met de stand van nu niet, maar dat is best misschien wel mogelijk.
0: Ja, nou dat vapen is natuurlijk al, zeiden ze eerst, de gezonde variant. Nou, het bleek uiteindelijk tegen te vallen, hè, toen het helemaal uitgeslokt werd.
1: Dan gaan we weer. Het vertrouwen is, komt te voet en gaat te paard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: medelijden?
0: Geen medelijden.
1: Nou, nee, nogmaals, ze zijn een soort van oude gladiator. Ze weten dat het pijn doet in de sector waarin ze zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ze zullen van alles proberen om op de een of andere manier nog top of mind te zijn. En zij weten zich in ieder geval gesterkt dat in grote delen van de wereld en ook in een groot deel van Europa nog steeds, ook door jongere generaties, veel te veel wordt gerookt.
0: Ja.
1: Dus in die zin hebben ze ook nog niet verloren.
0: Nou, en sommige burgers zeggen, ik heb het recht om mezelf de getver in te werken, om het maar even nog netjes te zeggen.
1: Ja, dan komen we nog eens een keer bij die gezondheidszorgdiscussie. Maar goed, nee, dus medelijden vind ik het laatste woord.
0: Nou, toch even het perspectief van Philip Morris voor de volledigheid. Want zij zeggen dat die AI-tool alleen is ontwikkeld om consumenten te helpen. Ik citeer, om argumenten leesbaar, coherent en relevant te verwoorden. En ze zeggen, de eigenaar of de gebruikers zijn volledig eigenaar van de tekst. Ze kunnen er zelf voor kiezen om die voor verzending nog handmatig
1: aan te passen. Ze hadden hem aan kunnen passen.
2: Maar ja, je zei het net zelf al, Guido. Ja. Weet je, je had het niet alleen bij de tabakzaken moeten ophangen doen. Dan moet je het ook bij de sportclub doen.
0: Ja.
2: En dan moet je ook iedereen helpen met het schrijven van een coherent stuk. En niet alleen maar die mensen die
1: nou, ze pretenderen wel de stem te zijn van de roker. Hè? Want de stem van alle mensen die daartegen zijn, daar zijn zij natuurlijk niet van om dat te mobiliseren.
0: Nou, wat jij nu noemt, hè, want dat pretenderen ze inderdaad, dat noemen ze met een mooi woord astroturfing. Hè? Ja. Dus dat je doet alsof je ten onrechte onrechten doet. Alsof er mensen uit zichzelf opstaan. Hè, grassroots bewegingen. Ja. Tegen een groot onrecht. Terwijl je het als bedrijf eigenlijk keihard
1: dat hebben we wel eens vaker gezien hè, in Amerika en zo. Zeg maar, ja. Wat je dan kan doen om mensen de verkeerde kant op te krijgen. Maar nee, ik...
0: Hebben jullie dat zelf wel eens? Heb jij bijvoorbeeld... Want zijn auto's zullen ook best vervuilend zijn bijvoorbeeld, hè, Guido. Heb jij wel eens geprobeerd om in jouw verleden... om een beetje zo'n astroturfing te doen?
1: Nee, want qua zeg maar imago tafelen zit je in de, hè, zeg maar in de landenorganisatie waar wij zaten. Werd het, als het er echt precair werd, ook als privé-importeur. Ik heb bij privé-importeurs gewerkt. Dan werd je onmiddellijk zeg maar gemelkorfd. Dan was dat meteen zeg maar naar de hoogste level gedelegeerd. En daar was je af en toe ook maar heel blij om.
0: Dus eigenlijk te groot risico.
1: Dat je kon zeggen inderdaad. Ja. Hè, ik neem aan dat dat ook misschien voor een general manager in Berg op Zoom geldt. Die zegt van ik kan er niks over zeggen. Ik mag er niks over zeggen. Ik verwijs u door naar ergens in Amerika. En dat is vanuit je persoonlijke situatie op dat moment. Als je betrokken en begaan bent met het bedrijf en je werknemers. Is dat eigenlijk alleen nog maar fijn. Ook al heb je dan het akelige gevoel dat je je ergens onmachtig voelt in de discussie.
0: Ja, Ralf, jij zit dus in die executive search. Hè? Als Philip Morris nou bij jou zou aankloppen voor nou, iemand die in die executive hoek zit. Ik zie je al lachen.
2: Ik zou zeggen een goede communicatiestrateeg.
0: Ja, dus maar zeker zou je ze daarbij helpen? Of heb jij nog een morele ondergrens dat je zegt het tabaksbedrijf helpt
2: niet? Nee, maar ik zou ze wel aanzetten om daar iemand neer te zetten die hier langer over nadenkt. Ja. Die beide kanten van het spectrum belicht. En die misschien die innovatiekant op gaat. Ik bedoel, waarom kan Heineken wel een alcoholvrij biertje maken? Iedereen weet ook dat het biertje slecht is. Wat jij terecht zegt, je kiest zelf wat je in je mond stopt. Maar die hebben gewoon ook een volstrekt alcoholvrij alternatief. Waarom kan dat in deze sector niet?
0: Ja. Ja,
2: dat kan zeker, omdat jullie ook net terecht zeiden, de halve wereld rookt gewoon door.
0: Ja.
2: Dus die kassa die wordt wel gevuld.
0: Zeker.
2: En dan kun je ondertussen van de achterkant langzaam, want die innovaties komen nooit van de ene dag op de andere dag. Ik weet niet of jullie het Buckler biertje nog kenden, maar dat was gewoon niet zeker te drinken.
0: Nee, Joep
2: en
0: van Teck heeft
2: en werd
0: gemaakt.
2: Ook nog totaal kapot gemaakt door, door Joep.
0: Ja.
2: Maar dan kun je vroeg beginnen, stapje voor stapje, met een wellicht een evident gezondere alternatief.
0: Ja, dus dat zou de strategie zijn, maar waar ik ook even op zoek naar ben, is er voor jou bijvoorbeeld, omdat je bent er indirect dan bij betrokken bij zo'n bedrijf door iemand daar neer te zetten. Zijn er soorten bedrijven bij zegt, daar ga ik niet doen? Russische bedrijven bijvoorbeeld?
2: Nee, dat zouden wij nu niet doen.
0: Nee, dat zou je niet doen.
2: Bedrijven die gekoppeld zijn aan oorlog of aan afpersing of dat soort thema's.
0: Maar roken is oké.
2: Nou, het zou niet mijn persoonlijke voorkeur hebben, maar ik eerlijk gezegd zou ik niet mordicus nee zeggen op voorhand.
0: Nee.
2: Het hangt ook een beetje af van de rol en hoe die ingevuld wordt.
0: Ja, dus als het bijvoorbeeld dus iets is in de hoek waar jij het net over had, communicatie, dat je zegt, nou, dat zou dan kunnen helpen.
2: Zo is het.
0: Dan voelt dat er iets weer prettiger om je bij te aan te afficheren.
2: Absoluut.
0: Ja. Guido, dan meteen ook maar even de vraag voor de boardroom. Zou je daarin zitten bij Philip Morris? Of heb jij daar bezwaren tegen?
1: Bezwaren niet, maar ik zou moeite hebben om mezelf zeg maar daarvoor de 200% voor in te zetten. Omdat ik het... mensen zouden in mijn privéomgeving ook zien dat ik met mijn ogen ga knippen. Ik kan daar niet met volle overtuiging over praten. En dat zullen best... Daarmee maak ik het niet minder belangrijk. Het is zeker een sector met zeg maar economic importance. Maar het moet wel bij je eigen huishouden passen.
2: En dat betekent dus ook dat zo'n search evident moeilijker wordt daardoor. Hè?
0: Ja.
2: Want heel veel mensen hebben de reactie hiervan.
1: Of misschien ook makkelijker. Juist.
2: Nee, in de zin, er is altijd een categorie die het wel doet. Hè? Ja. Je hebt een kleine categorie geldgedreven mensen die zeggen no matter what.
0: Moraliteit maakt niet uit.
2: Dat is echt een hele kleine categorie, voor alle duidelijkheid. Maar een heel groot deel van de mensen die wij kennen en die dit op zich zouden kunnen, gaan dit niet doen. Omdat ze er gewoon geen zin in hebben.
0: Nee. Nou, ik noteer ook voor Guido, VNO-NCW mag wel bellen.
1: Nee, maar de uitzending is nog gaande. Ja. Dus, nee, maar ik, bijvoorbeeld, ik zou het ook echt bijna niet uit kunnen leggen als ik dan niet rook. Bewust niet rook.
0: Nee.
1: En je bent op C-level bij Philip Morris. What's your story dan?
0: Ja, maar ik heb zo'n lobbyist gezien. Die heeft erbij bij Pauw schoof die volgens mij aan. En die heeft daar een heel verhaal verteld met verven over de rook, over het roken. Ja, ik vond dat knap. Die werd echt van alle kanten werd die aangevallen.
1: Ik kreeg bijna trek.
0: Nou, dat niet. Ik heb nog nooit een trekje genomen. Kan
1: nog
0: je vertellen? Nee.
1: Oh,
0: maar
1: gaat de wereld voor je open?
0: Ja, dat ga ik toch nu meteen naar deze uitzending gaan we beginnen hoor. Nee, maar dat viel mij dus wel op. Dan moet je inderdaad wel uit een bepaald hout gesneden zijn om dat te kunnen ook. Hè? Net als een goede advocaat van iemand die nou toch evident iets mis heeft gedaan.
1: Ja.
0: Best lastig. Maar goed, genoeg over dit onderwerp. Strakjes, wat was het heet, hè? Het lijkt misschien alweer lang geleden. Maar volgende week schieten we mogelijk weer naar die 30 graden plus. We praten zo meteen over de intense zomerhitte die ook werkend Nederland en dus de economie raakt.
3: Business Wise Weekly. De Social Storm.
0: Maar eerst de Social Storm, want daar kiezen we elke week een opvallende post die op social media is verschenen en die hier wel wat verdere analyse en discussie van ons panel verdient. En vandaag gaat het over een ingrijpende verandering, meerdere zelfs, die vanaf 1 juli in werking treden, waaronder bijvoorbeeld in de logistieke sector. Rico Luman, senior econoom logistiek en mobiliteit bij ING, die vertelt over de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens.
3: Ja, per 1 juli wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd voor het wegtransport op de snelwegen. En dat betekent dat de transporteurs per kilometer gaan betalen. En die kilometerheffing die is gekoppeld aan de uitstoot van een vrachtwagen. Dus je gaat voor een dieselvrachtwagen veel meer betalen dan voor een elektrische vrachtwagen. Dus we denken dat hierdoor elektrificatie kan gaan versnellen. Ook omdat hiermee subsidies worden opgehoogd, dus met de opbrengst van die kilometerheffing. Wat we in ieder geval in ons onderzoek hebben vastgesteld, is dat het financieel uit kan als je genoeg kilometers maakt met een vrachtwagen. En dan gaat het over meer dan 100.000 kilometer per jaar. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te kijken naar de laadtarieven die je betaalt. Nu is het wel inderdaad de vraag, waar ga ik dan laden? In de praktijk zien we dat niet iedereen een zware aansluiting kan krijgen op zijn thuisbasis. Dat is inderdaad een knelpunt. Maar we zien ook heel veel creativiteit op dit gebied. En dus het laden bij collega's, het laden in de buurt op het bedrijventerrein. Publiek laden is ook steeds meer mogelijk. Dus er zijn manieren om hier mee om te kunnen gaan. En we zien ook dat het gesprek tussen opdrachtgevers en transporteurs hierover op gang begint te komen en bij bijvoorbeeld supermarktbedrijven al op gang is. Ja, wat je wel ziet, en dat is exemplarisch voor Europa zou je bijna zeggen, is dat er een lappendeken van verschillende tarieven ontstaat hiermee. En dat is natuurlijk wel jammer, hè? Er is niet één tarief voor heel de EU. Wat wel hetzelfde is, is dat die klasses waarop de emissie gebaseerd is en de indeling van het voertuig, die zijn wel hetzelfde. Alleen de prijs die eraan hangt is verschillend.
0: Aldus Rico Luman van ING. Ja, ten eerste denk ik dan, we zitten met die enorme netcongestie. En wat gaan we dan doen? Gaan we nog meer elektrische voertuigen op de weg brengen? Is dat wel een goed idee, Guido?
1: Nou ja, uiteindelijk denk ik, het is net als met de personenauto's. Het is ergens een doel wat vaststaat. Hoe ver we komen en hoe snel is nog variabel. En er zitten een aantal tipping points in. En dit is een tipping point. Dat betekent dat als je in de internationale transportwereld zit, ga je achter de rekenmachine, ga je, zoals Rico ook zegt, kijken wat heeft dit voor implicaties voor je kilometerkostprijs. Dat wij, en dan denk ik ook even aan de opgave die we hebben om dit Nederland zeg maar bereidbaar te houden. Het onderhoud van de wegen, de zware belasting van al die vrachtwagens in Nederland distributieland. Met de filedruk en de economische schade daarvoor. Vind ik het op zich legitiem dat er een heffing wordt doorgevoerd die daarmee het duurzaamheidsdoel ook ondersteunt. Ja. Het is geen wondermiddel om binnen 3 jaar de truckbranche te elektrificeren.
0: Nee, ze gaan niet allemaal nu in de rij staan om...
1: Kijk, iedereen gaat rekenen en er is ook steeds meer aanbod. Want het begint ook met aanbod wat er is. En het zal niet voor elke transporteur even geschikt en relevant zijn. En wat hij ook zegt, de lappendeken in Europa is lastig. Dat geldt voor de autobranche, geldt voor de bedrijfswagens en de trucks. Dat heeft te maken natuurlijk met die Europese autonomie of fiscaliteit. Dat kom je hier en daar tegen. Daar worden sommige mensen gek van.
0: Dat is wel logisch, toch? Dat je daar gek van wordt.
1: Dat is logisch, maar dat heeft te maken met een soort grondwettelijk manifest van die EU-oprichting. Dat we gaan niet over elkaars belastinginkomsten.
0: Nee, maar dan rij je door het ene land en dan moet je zoveel betalen.
1: Ja, maar dat is de reality. En dat kan je allemaal digitaliseren en je kan het allemaal prognotiseren. Dus daar heeft de branche zich wel op ingericht. Maar ik vind wezenlijk, als je zegt van het ondersteunt die verduurzaming. Het verandert hoe dan ook dat tipping point. En het draagt ook bij, want de staatskas is niet oneindig zoals we weten, aan geld wat in deze intensieve distributieland, omdat onderhoud van die wegen, waar uiteindelijk ook een deel van die revenue, hoop ik, naartoe gaan.
0: Ja, dat is maar de vraag natuurlijk, hè, waar het naartoe gaat. Dat hoop je. Ralf, ben je voorstander van die vrachtwagen kilometerheffing waar we het nu over hebben?
2: Nou ja, goed idee. Het idee aan zich dat de vervuiler betaalt, en betaalt hij dus dubbel, want als hij meer kilometers rijdt, betaalt hij, en als hij niet schoon is, om het maar zo te zeggen, betaalt hij dubbel. Ja, die gedachte is aan zich wel begrijpelijk als je naar een schoner, en we hebben natuurlijk niet zo'n heel gezond klimaat in Nederland, dus nee. Daar valt iets iets voor te zeggen. Aan de andere kant staat die sector, maar Guido heeft het veel beter dan ik, staat al onder druk. Dus je moet wel een beetje oppassen wat je doet, denk ik.
0: Ja, en die moeten nu, ik heb begrepen, tussen de 230.000 en 330.000 euro kost zo'n elektrische truck. Nou ja, ik heb geen auto die in de buurt komt van zo'n bedrag. Maar dat zijn dure dingen.
1: Nee, maar
0: er
1: is niemand die een truck koopt. Trucks worden altijd volledig geleased met de volledige TCO, total cost of ownership. Mm-hmm. Tot drie cijfers achter de komma uitgerekend. Voor de zware jongens. Hè? Mm. Dus dat is een. Dat kan ook door, weet ik, de ken ze van dichtbij, door die vrachtwagenhandel. Kan dat als business case met restwaarden en rentes. En dat kan volledig uitgemasseerd worden. Er is niemand die ineens zoveel extra meer hoeft te betalen. Waar ik ook nog even aan dacht toen ik dit las, was twee dingen. Een van die exercities aan de rekentafel is ook, hebben we een alternatief voor de vrachtwagen? Dus een alternatief voor een betere vrachtwagen of een andere transporteur. Bijvoorbeeld het spoor. Hè? Waarom wordt het spoor niet meer benut? Mm. Nou, dat is denk ik ook een interessante discussie. Het andere is meer de Hollandse creativiteit naar beneden toe. Een ontwijking. Dit gaat om vrachtwagens tot 3,5 ton. Je kan zeker voor lokaal transport zeggen op een gegeven moment, wacht even, als we nou één vrachtwagen vervangen door twee grote bussen, zijn we er vanaf. Dus ja, komt de doelmatigheid van het beleid weer ter discussie, wat natuurlijk ook heel vaak getoetst wordt.
0: Het is best lastig hè, dit, om het goed aan te pakken. Ja, en die
1: maar de richting, hè, wat jij ook zegt, Ralf, de richting, dit hoeft niemand te verbazen.
2: Nee.
1: Dit is ook niet iets wat uit Brussel wil komen. Sterker nog, dat wil je ook echt niet.
0: Mm-hmm.
1: Gaat om onze wegen. En het gaat ook een beetje, we hebben er allemaal achter gestaan. Je ziet af en toe ook achter een vrachtwagen met bepaalde kentekens. We kennen allemaal waarvan je denkt van nou.
0: Maar zou jouw advies zijn, Guido, als kenner, van als je nu een logistiek bedrijf hebt, ga zo snel mogelijk elektrificeren als het kan?
1: Die discussie is al lang in gang gezet. Alleen die vrachtwagens gaan natuurlijk lang mee, gelukkig. Dus je krijgt een soort langzame vervangingsdiscussie. Er is bijna niemand die nu nog vanaf scratch een logistiek transportbedrijf begint.
0: Nee.
1: Vindt veel consolidatie plaats en overnames. Dus bij dat soort gesprekken krijg je samen met leasemaatschappijen en financierders krijg je een soort kapitaaldiscussie van wat gaan we doen? Hoeveel procent gaan we vervangen? Op welke termijn?
2: Zit er een prikkel in die leasetarieven van die schone equivalenten?
1: Nou, wel in de zin van de restwaarde. Hè? Dus als jij nu nog, wat denk ik, ook bij de bussen nog steeds vandaag de dag het beste businessmodel is, een diesel zou inzetten, dat zou zeg maar elke wagenparkbeheerder zeggen van ja, dat ben je gek als je dat niet doet. Dan wordt dat in een financiering en leaseconstructie wordt wel bepaald van wat is die truck na 15, 20 jaar waard.
2: Ja.
1: Ja, en dan zou je nu toch denken van hè, met alle wetgeving ook in andere steden van Europa en andere landen, er is maar één richting. Daar gaat niemand terug.
0: Nee.
1: Het is een kwestie van snelheid en tijd. Dus ja, dan gaan de restwaardes van die dieseltrucks omlaag. En die van zeker de eerste generatie elektrische trucks die op de markt komen, gaan sky high.
2: En dat heeft repercussies voor je lease-tarief.
1: Dus zeg maar een grote Poolse distributeur. Als die nu zegt van ik ga naar het westen toe uitbreiden met hubs. Ja, die zal waarschijnlijk zo als de eerste generatie elektrische trucks op de markt komt, zal die erop springen.
0: Ja. Ja, dat lijkt mij ook. Nou, de reden dat we hier überhaupt over begonnen had allemaal te maken met die 1 juli datum.
1: Ja.
0: Want er gebeurt van alles in bedrijfs-Nederland en ook wel in de EU trouwens. Bijvoorbeeld het minimumloon gaat omhoog. Pakketjes van buiten de EU die worden toch wel een stukje duurder. En dat was er eentje waar wij allemaal op aansloegen. Bedrijven mogen je niet zomaar meer bellen. Ja, ik dacht dat dat al lang niet meer zo was. Maar dat gaat dus nu per 1 juli gaat dat gebeuren. Blij mee, Ralf?
2: Ja, heel blij mee. Al riep ik straks in de voorbespreking dat ik nummers die ik niet ken, neem ik überhaupt niet op. Dus
0: nee.
2: Het is wel lekker rustig.
0: Nee, dat wil je voortaan mij wel opnemen als ik jou bel. Want,
2: nou, als ik weet opslaan. Wie je bent, doe ik het.
0: Ja, precies, ja. Guido, blij mee?
1: Nou, als zelfstandige kan ik me niet permitteren om nummers die ik niet op ken niet op te nemen. Maar toevallig was ik laatst verwikkeld in een een redelijk assertief gesprek wat ik had met, ik denk, een callcenter van een niet nader te noemen uitgeverij aan de Van der Madenweg in Amsterdam.
0: Ah, ja, dan weten we wie je bedoelt.
1: Ja. En dat nummer dat komt steeds op, is een 020 nummer. Dus dan denk je van, nou, Amsterdam, ja, dat kunnen toch best veel mensen zijn.
0: Ja.
1: En ik verstond me, ik heb me netjes gehouden hoor. En uiteindelijk zit daar ook iemand die gewoon betaald wordt voor dat werk. En waarschijnlijk is dat niet de keuze van zijn hart op dat moment. Maar goed, ik heb toen, ik dacht echt van dat vandaag de dag nog kan, dat is echt gewoon van God los. Toen las ik dit nieuws, dus ik denk, champagne staat er champagne koud, want eindelijk ben ik verlost van dit gekakel, ongewenst, colportagemodel. Blijkt dat de uitgeverssector dus goede lobbyisten bestaan in Nederland. Dus ook voor jouw adresseboekje. De uitgeverssector, dus ook dit huis hier, heeft daar weer een uitzondering voor bedongen.
0: Nou, dus jij wordt morgen gewoon weer gebeld.
1: ik kom er niet vanaf.
0: Van de Madenweg heb je nodig.
1: Had je ook maar geen abonnement op het blad Trouw moeten hebben. Want dan heb je natuurlijk een morele claim op je.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dat is een beginnersfout, Guido. Dat kan iedereen overkomen.
1: Sorry.
0: Zometeen.
1: Ik heb het niet gewoest.
0: Daarover gesproken. Zometeen een semi-Duitse leider van de week. Kan ik wel zeggen. Maar eerst. Poeh.
4: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Bij New Business Radio.
0: Ja, ik ben al een beetje kreten aan het uitslaan. Want als je de afgelopen dagen weinig vogeltjes hoorde zingen, dan kan dat kloppen. Want de mussen die zijn natuurlijk allemaal dood van het dak gevallen door de hitte van de afgelopen week. Niet alleen vervelend voor mens en voor dier, maar ook voor bedrijven. En nu het allemaal weer iets minder heet is, kunnen we de balans opmaken. Waren bedrijven wel hittestressbestendig? Want hittegolven blijken volgens onderzoek killing voor de productiviteit en daarmee ook voor de economie. Blijkt dat onderzoek van verzekeraar Allianz. En als je denkt dat dat nu een ver van mijn klamme bedshow is, nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want volgende week dreigt het kwik alweer op te gaan lopen. Guido, ga even met me mee. Even een optelsommetje. Door de hitte slapen we slechter. Ja. In de jaren 2020-2024 zo'n 6% minder dan tussen 1985 en 2006. Nou, daardoor kun je minder goed concentreren. En met elke graad boven de 30 graden daalt de productiviteit per werkuur met 3%. En dan nog één ding. De totale productie van de economie daalt in een jaar met een hittegolf al meteen met 1%. Ja, ik zou dan denken, nemen we dat met z'n allen wel serieus genoeg, dit probleem?
1: Ik denk inmiddels wel. Er zijn twee dingen die mij te binnen schoten. Maar allereerst, het goede is, en dat heeft Darwin ons volgens mij ook wel geleerd. Elke soort, we zijn uiteindelijk een diersoort, of we dat nou willen of niet, ja, past zich aan zijn omgeving en aan zijn klimaat. Dus het doet wat met ons huid, met ons haar en noem maar op. En ook met ons gezond verstand waarschijnlijk. Dus we worden daar waarschijnlijk op een gegeven moment, raakt ons lichaam eraan gewend. Ja, dat geldt voor mensen die in de tropen wonen.
2: Survival of the fittest theorie.
1: Nou, dat is inderdaad ook nog wel een
0: goeie. Ik zag het aan je haar. Ik dacht, die man heeft een hittegolf achter de rug. Maar dat,
1: Verhit kwam ik hier binnen inderdaad. Nee, dus dat is één. Maar ik wil het natuurlijk niet wegmoffelen. Ik denk, twee dingen kwamen mij naar voren. Want we hebben het in principe al snel in de beeldvorming over de zware beroepen, maar over de gemiddelde kantoorbaan. Kijk hier om je heen. Ik had echt zoiets van, dit is wel weer een extra zet voor die discussie over flexibele arbeidstijden. Die was er natuurlijk in de tijd van corona. Die is op een gegeven moment, kregen we weer zo'n mobilisatie. Iedereen moet terug naar kantoor, want we weten niet waar mensen mee bezig zijn. En we zijn niet meer allemaal gelijk gericht. Maar toch ga je, en ik merk dat, ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Als het warm wordt of warm dreigt te worden, dan van nature sta ik al vroeger op.
0: Ja.
1: En stop ik ook eerder. Kijk, siesta-model gaan we nooit zien in Nederland.
0: En dat zou wel mooi zijn, toch? Optionele siesta op het werk.
1: Nou ja, of begin eens even met...
2: Dat is niet in onze Calvinistische
1: maar dat je om 6 uur kan beginnen, als je wil.
0: Ja.
1: En om 2 uur, 3 uur ermee kan stoppen.
0: Of juist later, dat zou kunnen.
1: Of later, dat kan ook, hangt van de sector af. Maar, ja. Dus dat flexibilisering van werktijden is één. En twee, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, maar dit is een prachtig nieuw pand waar we nu zijn.
0: Ja, met DPG nemen we op, ja.
1: We nemen aan dat dat van alle gemak is voorzien, maar ik denk vooral die werkomgeving, zeker bij het MKB... Platte daken, industrieterreinen, een oud aircootje wat ergens staat te hoemen, wat eigenlijk een vermoffelde luchtververser is. Ik denk elke boardroom moet nu agenderen samen met OR. Hoe is die werkomgeving bij ons? Meer groen, ook buiten.
0: Ja.
1: Ook dat mensen die een sigaretje willen roken onder de bomen staan.
0: Ja.
1: Bomen werken het best.
0: En meer airco's dus ook.
1: Ja, daar heb ik. Dan denk ik meteen aan congestie. En denk ik, wat is dan weer het knock-on effect? Laten we eerst proberen of dat... Ik heb een typische woning van naoorlogse woning. Veel te grote ruiten. Ik ben altijd heel erg onder de indruk als ik het buitenland in een woning huur. Met gewoon luiken aan de buitenkant. Lamellen aan de buitenkant. Wat je van de buitenkant afsluit, komt er niet in.
2: Zo is het.
1: Dus ik denk inderdaad, architecten, projectontwikkelaars moeten een visie creëren over wat is een kantooromgeving, een werkomgeving... die bestendig is tegen temperaturen van 30, 35 plus.
0: Ja, wij zijn natuurlijk helemaal niet gewend in Nederland, hè, om daarover na te denken. Ralf, noemde ik al die problemen die de hitte met zich meebrengt. Ander probleem is dus die airco, hè, die we massaal aanzetten. Daardoor wordt er minder geproduceerd tijdens de hitte, maar er wordt meer stroom verbruikt. Ja, wat moet je dan als individueel bedrijf doen, zou jij zeggen?
2: Het heeft bij ons wel geleid, frappant genoeg. Als het een beetje mooi weer is, dan kun je een kanon afschieten op dat kantoor hier verderop. Maar als het dus echt heel heet is, zag ik opeens een tegengestelde beweging. Namelijk dat heel veel mensen die in zo'n woning wonen, zoals Guido kennelijk heeft, die niet gewoon nieuw is en niet zonwerend en niet goed gekoeld is, die dachten, dan ga ik maar naar kantoor, want daar is het tenminste een beetje te overleven.
0: Dat is ook een nieuwe gewaarwording, dat iedereen met plezier naar kantoor gaat.
2: Dus als het een beetje mooi is, dan komen ze niet. Ja. Maar nu het gewoon 4 of 5 dagen niet te doen was, zag ik opeens allerlei mensen in de auto, op kantoor die ik al dagen niet gezien had.
0: Dus nieuwe thuiswerken is weer op kantoor werken eigenlijk dan.
1: Ja, dus als je inderdaad nou zorgt voor een prettige werkomgeving, dan hoeft dat niet per definitie slecht uit te werken voor de productiviteit.
0: Nee.
1: En het werkt ook een beetje, misschien het besef in de hand, je zou je kunnen als sector ook kunnen afvragen van, hebben wij ook een seizoensfactor? Vaak in vraag- en aanbodcurve in de productiesector kennen ze dat ook al. Hè? Je hebt topseizoenen, je hebt piekmomenten en je hebt daluren. Is dat iets wat je ook kan inbouwen in je organisatie en in je werkplanning? En normaal gesproken zijn wij nooit opgegroeid om in een kantooromgeving, is altijd 40 uur open, weet je wel. 8 uur komt de portier binnen. Om 10:30 komt de kantinedame binnen. Dus we zitten allemaal vaste patronen.
0: Ralf, wat vind je daarvan, van het idee van Guido?
2: Ik vind het een briljant idee. Ik heb ook nooit begrepen dat mensen met z'n allen in de file gaan staan. Ik doe al jaren tussen 8 en 10 ga ik nergens heen. En tussen 4 en 6 ga ik ook nergens heen.
0: Okay.
2: En als ik dan toch een keer ergens heen moet, ik kom in de file, heb ik met mijn echtgenoten de afspraak dat ik eraf ga. Ga ik een krantje lezen en dan ga ik later weer de weg.
0: Jij staat gewoon nooit in de file?
2: Nou, ik zeg niet nooit, want het komt dus heel soms voor. Maar ik ga er direct weer uit.
0: Ja, ja.
2: Ik blijf daar niet eindeloos in staan, want je hoort op de radio hoe lang dat ding is.
0: Zonder van je tijd.
2: Ja, als je dan hoort dat dat ding 40 kilometer is, dan ga ik eruit als het kan. En ik vind het een heel goed idee van Guido om bijvoorbeeld een tropenrooster te maken waar je om 7 uur komt. En dan is het toch helemaal prima dat je om 1 uur naar het strand gaat, om 2 uur of om 3 uur.
0: Dat is wat bedrijven doen.
1: Kun je voorstellen dat je dan als C-level op een gegeven moment zegt van, nou, we hebben nu de hitteperiode achteraf. We gaan naar september toe. Mm. Beste mensen, het is weer nu tijd. We gaan pieken.
0: Ja,
1: dus we gaan op 120% draaien.
0: Ja.
1: Want het kan.
0: Ja, dan word ik meteen moe als ik daaraan denk. Maar dan moet ik meteen hard gaan werken. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar als je het hebt over dit is wat bedrijven kunnen doen. Mm-hmm. Gaan we even chefzag maken, even naar de overheid toe. Hè? Moeten die niet meer doen aan hitte management? Want ik hoorde nou die Thierry Aartsen, die minister, zeggen, ja, laat de bedrijven en de sector dat allemaal maar zelf uitzoeken, hoe ze ermee omgaan met code rood. Ook en zo, of mensen naar kantoor komen of niet. Is daar niet meer een regierol voor de overheid bij?
1: En dan zitten we over 3. Sorry, Ralf. Dan zitten we over 3. Uitzendingen weer te zeggen van dat het bedrijfsleven zucht onder een toenemende regeldruk.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, we moeten ook weer een uitzending vullen over 3
1: keer. Nee, maar we hebben geen 8 uur journaal gehad waarin we zeiden van Jan van den Berg is heden overleden in zijn kantoorstoel op het kantoorpand op Amsterdam Zuidoost. Dus er is nog niks aan de hand.
0: Nee, dat is ook weer waar.
1: Er is koud water in elk bedrijf uit die van die bekende die grote tanks. Toiletten zijn meestal nog relatief koel. Dus.
0: Ja, maar nu heb je het over mensen die lekker in een airco-omgeving aan een kantoor zitten.
1: Oh, je hebt
0: maar
1: het over thuis.
0: Nou, maar bijvoorbeeld ook medewerkers die op een locatie moeten werken of zo, waar de zon in hun nek brandt en dat soort dingen.
2: Kwetsbare groepen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Daar valt best iets voor te zeggen.
0: Zou daar niet meer regie moeten komen?
2: Nou, ik denk voor die groepen wel. Dat zou je wel heel selectief kunnen aanpakken.
0: Ja, want ik had wel het idee dat die code rood, iedereen deed een beetje van, code rood, kan mij het schelen. Er werd gezegd, ga niet de weg op als het niet echt hoeft. Nou, ik zat er zelf ook tussen. Het was hartstikke druk op de weg. Dus het had niet heel veel effect, denk ik. Ja,
2: ik heb de laatste jaren gemerkt dat hoe vaker die codes rood en oranje wordt, hoe normaler mensen gaan denken, 9 van de 10 keer loopt het wel los.
1: En we zijn ook allemaal een beetje rebels, hè, by nature.
2: Zeker
1: Duitsland, Duitsers zijn volgzamer, bijvoorbeeld, om maar even een cliché vergelijking eruit te halen. Maar in Nederlanders hebben in principe een redelijk gezond, autoritair, in vraag stellend, slecht Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Van, weet je, waarom is dit en word ik hier beter van en moet dat acht?
2: Reconcitrant bedoel je.
1: Dus hoe meer je of afroept, hoe meer er over de heg geklaagd wordt en hoe meer mensen de grenzen gaan zoeken.
0: Ja, de schade hiervoor is Europees gezien, als we even een rondje langs de Europese velden maken, wel groot. Ja. Zuid-Europa, het probleem met de gewassen die vergaan. Duitsland, de DHL-bezorgers, die kregen natte handdoekjes in hun nek omdat het allemaal te warm was.
1: Ja.
0: Nederland, veel ouders die vrijdag onmogelijk normale werkuren konden draaien omdat de kinderdagverblijven in de scholen zeiden, hier heb je je kind terug.
1: Klopt.
0: Het is wel, ik denk wel dat we er niet lichtzinnig over kunnen praten, toch?
1: Maar er zijn waarschijnlijk hele boten vol met wetenschappers die maar één ding roepen. Zeggen van, ja, weet je, klimaatverandering, get your act together.
0: Dus, ja, maar dat is dan de oorzaak misschien. Maar ja, dan moeten we vervolgens ook met een oplossing komen die misschien op een meer microniveau is dan de temperatuur moeten we omlaag krijgen.
1: Maar hoe gaat het dan bij jou thuis? Want op een gegeven moment, maar we worden toch ook allemaal een beetje opgevoed om voor onszelf te zorgen en voor je kinderen te zorgen.
0: Ja.
1: Dus,
0: zelfredzaamheid bedoel je?
1: Ja, maar ook verantwoordelijkheid en gewoon gezond verstand.
0: Ja, maar dat hebben we in de coronatijd al gezien. Het gezond verstand werd steeds oproep over gedaan. En dan stonden ze allemaal weer op de plekken waar ze niet mochten staan en zo. Dus dat, mijn vertrouwen in het gezond verstand van de mens is wel een beetje gedaald.
1: Dan zeg je ook wel wat.
0: Hoor. Ja, toch? Maar de wij hebben hier natuurlijk heel veel gezond verstand met z'n drieën. Maar ik heb het dan over andere mensen natuurlijk. Hè. Ja. Ralf?
2: Ja, ik vind dat de praktijk bewijst dat vaak gewoon niet werkt.
0: Nee.
2: Dat zou je wel aannemen, maar zo werkt het gewoon niet. Inderdaad, wat je zegt, Nederlanders zijn recalcitrant. Die lappen regels aan hun laars. In alle Oostbloklanden, ik heb veel collega's in niet alleen in Duitsland, maar ook in Polen en andere Oostbloklanden, die zeggen, ja, wij komen uit een autoritair regime.
0: We zijn het gewend.
2: Als de staat iets zegt, dan en guess what, dat hebben we al lang niet meer. Maar als de staat iets zegt, luisteren wij gewoon.
0: Ja, wij zijn soort recalcitrante lemmingen in Nederland.
2: Heel
0: gewoon
2: raar,
0: niet cliff over redden.
2: Wij denken altijd, bepaal ik zelf wel wat goed voor mij is.
0: Ja, ja, precies. Daar gaat het
1: maar dat heeft misschien ook wel... Olivier, jij gaat me afkappen.
0: Zeker.
1: Op de verboerd, weet ik. Maar dat gaat ook weer een beetje om het stijl van leiderschap waar we zelf voor kiezen. Want we hebben natuurlijk Rutte nog allemaal in ons hoofd. Nu hebben we een frisse meneer Jette. Maar uiteindelijk kennen wij eigenlijk dat model niet van een patriarch die het volk toespreekt en zegt van nu luisteren en daarna rustig slapen.
2: Ja.
1: Dat pikken we niet.
2: Nou, de laatste decennia kennen we dat in ieder geval niet.
0: Volgende week dus, wat ik al zei, mogelijk weer boven de 30 graden wat het gaat worden. Dan krijgen we misschien weer hetzelfde liedje. We moeten hier dus wel aan gaan wennen met z'n allen.
1: Ja, en één ding voor kantoor waar ik nog even... hebben we een paar afleveringen terug ook even besproken. Het is wel reden om toch nog even die dresscode van tafel te halen. Want je wil natuurlijk wel dat het een veilige werkomgeving blijft.
0: Je hebt er allemaal gruwelijke dingen gezien de afgelopen week.
1: Ja, nou, maar ik heb een groot inbeeldingsvermogen. Dus hier valt het nog reuze mee.
0: Weet ik van allemaal. Ik kwam allemaal weer voorbij. Ja, nee, inderdaad. Dus jouw oproep is eigenlijk mensen, hoe warm het ook wordt, hou je een beetje netjes.
1: Ja, een beetje G.J. Dreugen effect. Ja. Laten we het vooral een beetje netjes houden met elkaar.
0: Nou, we gaan het ook netjes houden bij de leider van de week.
4: Businesswise Weekly, de leider van de week.
0: Elke week bespreken we namelijk een leider die de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht heeft gestaan. Soms omdat die leider het hartstikke prima heeft gedaan. En soms omdat het allemaal niet zo van een leien dakje is gegaan. De boardroomfluisteraar die zo'n beetje iedere Nederlandse boardroom geadviseerd heeft. Zijn naam is Rob Huisman. En ook in deze laatste aflevering van het seizoen horen we hem weer. Hij is onder andere ook schrijver van het boek Communicator. Hij vertelt over de nieuwe voorzitter van de Nederlands-Duitse Handelskamer. Die met de juiste ervaring en de handelspartners eigenlijk moet gaan verbinden.
5: Ik ben dus heel blij met de benoeming van Roland Boekhout tot voorzitter. Je zou misschien kunnen denken, hij is CEO van ASN Bank. En wat moet de CEO van ASN Bank daar doen? Want ASN is een puur Nederlandse bank. Maar zijn persoonlijke achtergrond is erg internationaal en vooral erg Duits ook. Want hij heeft heel lang in Duitsland gewerkt bij banken, bij ING en bij Commerzbank. En dus is hij wel, denk ik, een goede persoon om die voorzittersrol op te pakken. En de relatie Nederland-Duitsland op zakelijk terrein een goede impuls te geven. Maar waar Boekhout nu de voorzitter gaat zijn, dat hij zelf zegt dat ze veel meer aandacht gaan besteden aan de grote Europese thema's. En dan moet je denken aan technologie, aan digitalisering, aan energie. Industrie, infrastructuur, finance zou ik ook zeggen. En dat zijn de grote thema's waarop Europa veel beter moet gaan samenwerken. En waarin in het geopolitieke spel van Europa op de wereldkaart die samenwerking Nederland-Duitsland alleen maar belangrijker wordt. Dus hij zal daar echt een impuls aan gaan geven, dat verwacht ik. En die Europese samenwerking, dus die Nederlands-Duitse as binnen die Europese samenwerking, om die veel meer kracht nog te geven. En daar liggen genoeg kansen. Want er liggen al heel veel relaties. En we zijn al ongelooflijk grote handelspartners. Dus dat fundament ligt er. Dus hij kan voortbouwen op dat fundament.
0: Ja, zeg dat wel. Want we zijn Nederland en Duitsland met een handel van 211 miljard euro elkaars belangrijkste handelspartners. Dus er is al wel wat, kan je wel zeggen. Al moet ik wel zeggen, als ik nu aan 100 mensen op straat zou vragen, de Nederlands-Duitse Handelskamer, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ik denk dat 99 nee of nein zeggen. Dus is dat eigenlijk erg dat helemaal niet bekend is dat we daar zo mee bezig zijn met zo'n handelskamer?
2: Nee, dat vind ik niet zo erg, maar het is wel evident, want Duitsland is onze grootste handelspartner.
0: Ja.
2: En dit is niet een onzinclubje. Dit is echt een heel serieuze club. waar hij die boekhoud heeft 30 jaar ervaring, waarvan de spreker zei het net al, CEO geweest van ING Duitsland. Hij zat in de board of directors van die Commerzbank. Hij spreekt letterlijk de taal, maar wat minstens zo belangrijk is, hij heeft gevoel voor Duitse en Nederlandse verhoudingen. Die Duitsers zijn wat formeler. Ik heb veel collega's van hem, ken ik goed, en die zeggen allemaal, hij komt een beetje formeel over, maar guess what, in deze setting is dat juist heel goed. Hij heeft gravitas, wij noemen dat wel eens executive allure. Als hij binnenkomt, dan denken die Duitsers niet, wat is dat voor rare Hollander, heel informeel, en die begrijpt ons niet. Te denken, ja, dat is iemand met een netwerk die ons land kent, die de gebruiker kent in de board. Ja, het is een uitstekende kandidaat hiervoor.
0: Dus daar ben je wel een beetje jaloers op dat iemand die geplaatst heeft.
2: Nou, ik mag ook graag zien dat iemand anders zoiets doet, hoor. Dat kan zo mogelijk allemaal zelf doen.
0: Jij bent de executive search koning van Nederland. Neem ons even kort mee door dat proces, hoe dat nou loopt, als ze nou bij de Nederlands-Duitse Handelskamer iemand zoeken.
2: Nou ja, dan ga je dus eerst met de hoofdrolspelers. Hè. Dat zijn dus de mensen die hierover gaan. Dan ga je praten. En dan kijk je wat zijn nou de 5 tot 6 cruciale criteria die hier een rol spelen. En grappig genoeg hebben mensen dan altijd reflex om te gaan kijken naar competenties. Maar minstens zo belangrijk en eigenlijk belangrijk. In een van mijn boeken, Agile Talent, zeg ik de cocktail van persoonskenmerken en drijfveren hebben eigenlijk cumulatief een veel groter gewicht dan die kennis. Alleen die kennis moet je zien als een soort van hygiënefactor. Dat moet je wel hebben. Net zoals je slim moet zijn, dat kun je niet compenseren. Maar het verschil tussen een hele goede en een gemiddelde kandidaat zit in die cocktail van drijfveren en persoonskenmerken. En daar onderscheidt deze meneer zich nou. Dus je gaat met die mensen praten van wat zoeken we hier nou, zoals ik het in mijn boek beschrijf, langs de as van kunnen, willen en zijn, heel simpel gezegd. En dan maak je een scorecard. Dat is een kaart waar je die 5, 6 criteria opschrijft. En je zegt ook wat je onder dat betreffende criterium verstaat. Dus je zegt niet alleen people manager, je zegt ook wat je in deze context onder people manager staat. Als je zegt stakeholder management, zeg je wat je in deze context onder stakeholder management staat.
0: Ja.
2: Dan ga je vervolgens ook definiëren hoe succes eruit ziet over 2 jaar. En je komt met de zogenaamde derailers. Dat zijn ontsporingsrisico's. Dat als die kandidaat al die 6 heeft, maar hij is bijvoorbeeld zo narcistisch als een deur, of hij is niet integer, of hij heeft in voorgaande banen aan de kantine juffrouw gezeten, dan gaat hij toch exit.
0: Oh ja.
2: Dus dat zijn de derailers, de ontsporingsrisico's.
0: Ja. Dat hou je ook erbij. Guido, als je het hebt over wat hij nu gaat doen, hij gaat het combineren met zijn rol als topman bij ASN. Toen dacht ik, zou ASN nou wel blij zijn met zo'n side hustle van hun topman, als je dan iemand hebt die zijn focus ook een beetje misschien kwijt gaat raken.
1: Kijk, Nederland staat natuurlijk bol van mensen met nevenfuncties die waar ook het bedrijf baat bij heeft. Hè? Want ook de Volksbank zal ongetwijfeld direct of indirect via een klantenbestand belangen hebben met die infrastructuur die ze gezamenlijk gaan bespreken. Dus een nevenfunctie die een natuurlijk verlengstuk is van de kernfunctie die je bij het bedrijf heeft. En deze man is natuurlijk nog volop bezig om die Volksbank in de vaart der volkeren weer te brengen. Mm-hmm. Dat lijkt mij een waarschijnlijk normaal gesproken alom instemming. En dit zijn de lobbyorganisaties, zoals ik het helemaal even noem, zijn ook, daar ben je geen 20 uur per week aan kwijt. Dus dat is denk ik...
0: Kan wel.
1: Voor iedereen. Het kan wel bij vlagen. En daar zit natuurlijk ook een hele organisatie onder. Maar ik vind het op zich goed. Dat weet ik, want dat zei de spreker ook net. Dit is wel het goede moment om mensen misschien ook in deze fase van de carrière, hè, deze man is echt zeg maar aan het louteren. Die heeft zijn grote groeijaren gehad en zit nu in het establishment.
0: Kan nu wat teruggeven ook eigenlijk.
1: Ja, en zeker. Op een belangrijk moment waarin het binnen Europa, want even los van Brussel, de noodzaak van bilateraaltjes, vriendjes maken in de klas. En zeker vanuit onze unieke positie tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland in, met die navelstrengen die er al zijn, worden relevanter dan ooit. En ik ben het helemaal eens met het feit dat als je kijkt, en ik heb zelf ook vorig jaar een project moeten doen met een Duitse opdrachtgever, je staat ervan te kijken. We denken altijd dat Duitsland in zoveel zaken voorop loopt, maar in sommige zaken, digitalisering ook in de fintech wereld, zijn ze uit het stenen tijdperk gekomen. Ja. Maar zij hebben weer voor Nederlandse investeerders die snel met een nieuwe product op de markt willen komen, hebben ze weer een productieinfrastructuur die wij in Nederland bijna niet van elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, dus omdat je nergens mag te leren eigenlijk. Dat zou
1: ik zeggen. Ik vind het uitstekend dat wij met onze zeg maar goede buur nu een vent hebben met een duidelijke ambitie en een goede signatuur. Die juist dit wat meer aandacht mag geven. Want Brussel krijgt genoeg aandacht met de bilateraaltjes. Ook met Engeland. Met de nieuwe premier straks daar aan het roer. zijn belangrijker dan ooit. Zeker voor een Nederland met een externe oriëntatie die per definitie in zijn DNA heeft.
0: Dus eigenlijk, als ik jullie zo goed beluister, de goede man op de goede plek.
2: Zeker. En in aanvulling op wat Guido net zei. Kijk, dit is een bijbaan die prestigieus is en die in beginsel niet conflicting is. En vroeger waren commissarissen oude heren vooral die gestopt waren met hun actieve loopbaan. En die dan een enorm palet aan toezichthoudende rol had. Tegenwoordig is daar een modernere variant op. Dit zijn mensen, precies zoals jij zegt, die in de nadagen van hun carrière zitten. Die hebben alles al gedaan, willen graag iets teruggeven. En hebben dan, terwijl ze nog één hoofdbaan hebben, één of twee rollen ernaast.
0: En dat kan?
2: Dat kan, mits het niet conflicting is. Ja, kijk je natuurlijk te alle tijden naar. En dat zal die ook aan de commissie van deze bank gevraagd.
0: Misschien heeft de aanzender zelf nog wel wat aan. Hè? Dat zou best kunnen.
2: Nou ja, dat denk ik dus. Daarom zeg ik, het is prestigieus. Ja. Ik denk dat dat op hem afstraalt.
0: Juist.
2: Dat hij deze rol heeft.
0: Het is fijn om die topman daar ook te hebben.
1: Misschien nog één suggestie voor een gemeenschappelijke agenda.
0: Je hebt nog 10 seconden, Guido.
1: Misschien moeten ze zich afvragen hoe wij ooit weer eens een Nederland-Duitsland finale krijgen op een kampioenschap. Daar hebben we ook een gemeenschappelijk belang in.
0: Nou, ik heb het idee dat het na vandaag of na vannacht weer verder weg is dan ooit, wat dat betreft. Dankjewel in ieder geval deze opbeurende woorden. Dit was hem, deze Businesswise Weekly. Met veel dank aan mijn panel Guido Pot, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover en oud-adjunct directeur van Xpeng. En Ralf Knechtmans, managing partner en mede-eigenaar van executive searchbedrijf De Vroet en Thierry. Deze hele aflevering kun je zoals iedere week vanaf woensdagochtend terugluisteren in je favoriete podcast app. En ja, verdrietig maar waar, dit was de laatste Businesswise Weekly, maar ik zeg wel bij, van dit seizoen. Het goede nieuws is namelijk, in september zijn we terug. Dus volg ons op social media, Businesswise dus, om op de hoogte te blijven van wanneer we er precies weer zijn. Voor nu wens ik je een hele fijne zomer en tot in september.
4: Dit was Businesswise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
6: Dit is New Business Radio.
4: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
11: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
12: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
13: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
12: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
13: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
14: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van Avogel. Avogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. En dat plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid. Precies, ja. Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook een gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zien jullie waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch? Of niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach.
3: Inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Ja, dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn? Wat gebeurt daar?
3: Nou, wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als jij je mentaal niet goed voelt. We hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen? Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, dan is dat een. Kan dat heel erg goed zijn en helpen? Is dat iets heel positiefs? Absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijft natuurlijke producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. We hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit, willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten. Via tv en social media, radio. Radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat er heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel.
4: Met een mooie QR-code kan je heel uitkomen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum, we hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten, dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen, die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben wij natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft aan het goede, in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers. Kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
4: kan
3: Snapchat.
4: Kan dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je, je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel, is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut, ja.
4: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2026? De trend zet zich voort, die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avoga is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de
4: producten. En daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over de informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. We zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO.

0: vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Welkom bij Let's Talk Business en vandaag SRA. Een vereniging met bijna 370 zelfstandige accountantskantoren met ruim 900 vestigingen in Nederland. En het is veel meer dan alleen een keurmerk. Het is namelijk ook een verzamelplaats van zelfstandige accountantskantoren die samen het grootste deel van het MKB in Nederland bedienen. Wat is de rol van de accountant anno 2025? Hoe zorgen zij dat MKB-ondernemers niet alleen voldoen aan alle regels, maar ook klaar zijn voor de toekomst? En daarbij de vraag: welke cruciale rol speelt SRA in het verankeren van kwaliteit en innovatie in de accountancy? Daarover gaan we vandaag spreken met Jirina van Daal, manager vaktechniek bij SRA. En Koen Dijkhoff, hij is voorzitter van de SRA-commissie Duurzaamheid. En beide registeraccountants en dus verbonden aan SRA.
6: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Jirina.
8: Ja.
7: En Koen, van harte welkom. Goedemorgen. Dit is overigens de eerste keer dat ik de naam Jirina uitspreek. Zoals je gehoord hebt. Dat is een naam die niet heel vaak voorkomt.
8: Nee, dat klopt.
7: Ja. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag hebben over iets wat heel veel bedrijven natuurlijk aangaat. Rapportages, voldoen aan wet en regelgeving, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De klimaatakkoorden van Parijs is een van de vertrekpunten dit uur waar we het over gaan hebben. Maar eerst eventjes naar SRA zelf. Want het is opgericht in 1989. Toen waren jullie waarschijnlijk nog niet in het vak actief beide, denk ik.
9: Nee, absoluut niet.
7: Nee, wat weet je nog daarover? Want dat was natuurlijk als doel professionaliseren.
9: Ja, je hebt natuurlijk zowel de MBA als de SRA. De MBA richt zich eigenlijk op de individuele registeraccountant. Is ook een regelgevend orgaan in Nederland. Het SRA richt zich op de accountantskantoren. Dus echt de samenwerking van de kantoren en belangenbehartiging eigenlijk daarin.
7: Ja, jullie zijn beide registeraccountant.
9: Ja.
7: En daarbij, Jirina, jij bent manager vaktechniek. Wat houdt dat precies in?
8: Als manager, ja, in de registeraccountant inderdaad. En als manager vaktechniek, dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor het vaktechnisch geweten binnen de SRA. Er zijn een legio aan onderwerpen, waaronder duurzaamheid dus ook. En je kunt je voorstellen dat alle bij ons aangesloten leden, die zitten soms met vragen in de praktijk van hoe los ik zaken op of hoe volg ik de wet en regelgeving en wil op dat moment sparren. En ja, het SRA zorgt ervoor dat er mensen zijn om mee te sparren. En dat we dat ook kunnen uitzoeken. Soms bij ministerie, soms in de contacten met de AFM of de MBA. Ja. Om die leden te voorzien van informatie en ervoor te zorgen dat ze het juiste doen in de praktijk.
7: Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Waarschijnlijk dat je alle innovaties, ontwikkelingen echt moet bijhouden.
8: Ja, dat is ook wel een rol waarin je dat leuk moet vinden. Of veel dingen leuk moet vinden. Het gaat natuurlijk niet alleen om het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Maar hiervoor hoorden we het ook over AI, kwaliteitsmanagement. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben ermee te maken natuurlijk. En daarvoor moet je zorgen dat je in ieder geval, je hoeft zelf niet altijd de specialist te zijn. Dat zeker niet, maar wel iemand weer te kennen die dat voor onze leden inderdaad kan duidelijk maken.
7: Is er nou een onderdeel binnen het vakgebied waar jij toch wel speciaal blik op werpt, focus op hebt, omdat je het leuk vindt ook?
8: Nou ja, dat is de afgelopen 2 jaar niet anders geweest dan duurzaamheid en de ontwikkeling zowel in verslaggeving als in het assurance gebied. De assurance die de accountant moet gaan verlenen.
7: En jij Koen, want jij bent de partner binnen de controlepraktijk van Newtone. Met een aantal vestigingen in Brabant rondom Eindhoven, Waalre. En je hebt ook gewerkt bij EY.
9: Ja.
7: Maar je bent vooral ook bezig met die verduurzaming van eigenlijk Europa, de wereld. de regels, zoals natuurlijk de CSRD, die heel veel voorbij gekomen is de afgelopen maanden, jaren.
9: Ja.
7: Afzwakking ook eigenlijk sinds een aantal maanden.
9: Nou ja, natuurlijk wel op een kleinere schaal.
7: Ja.
9: Proberen we de wereld een beetje beter te maken. Vanuit onze dienstverlening. Zeker duurzaamheid is een thema wat de afgelopen 2 jaar eigenlijk top of mind was. Hartstikke belangrijk. Nog steeds, want de wereld om ons heen verandert niet. Alleen de eisen, de verslaggevingseisen, die zijn wat veranderd. Rondom de CSD en zeker met de omnibus recent in februari. Daar zit wat wijzigingen in, vooral in scope.
7: Ja, want ze zijn inmiddels, om even voor de luisteraar ook mee te nemen, toch bezig met het vereenvoudigen van regels. Dat is natuurlijk een van de stemmen die veel opgegaan zijn ook. Het is te veel, het moet simpeler.
9: Ja, wat daar lastig aan is, aan de ene kant willen ze natuurlijk middels deze regelgeving en de vereisten rondom de verslaggeving, willen ze de beweging in gang zetten. Alleen dat ze dat, dat botst natuurlijk nogal met de wens om minder regeldruk.
7: Ja. Ja, we gaan het daar overigens straks uitgebreid over hebben. Eerst even terug naar SRA, want uiteindelijk dus ontstaan in 89. Wat merken jullie eigenlijk nu de afgelopen jaren van deze, ja, deze samenstelling? Wat is daar bijvoorbeeld veranderd?
8: Je ziet natuurlijk in de hele sector zie je veranderingen ontstaan. Dat er steeds grotere accountantsorganisaties ontstaan vanwege samensmeltingen. Ook al private equity bewegingen of fusies aan zich. Hè, zonder dat daar private equity bij komt kijken. Mm-hmm. En dat sluit eigenlijk ook wel aan met op de beweging waarom SRA natuurlijk ooit is begonnen. Hè. De opkomst van allerlei regels waar accountantsorganisaties aan moeten voldoen. En heb je nou de kennis, de kunde, de middelen om dat zelf allemaal te regelen? Of kun je dat beter als collectief op gaan pakken? Nou, dat oppakken als collectief, daaruit is SRA ontstaan. En je ziet dat die beweging nu eigenlijk in de markt nog harder nodig is. Dat hebben we zoveel onderwerpen waar je wat van moet vinden. En ik denk dat de afgelopen jaren, als ik terugkijk inderdaad naar de vele trainingen die ik heb mogen verzorgen voor accountantsorganisaties, dat je ook echt wel zag van, we willen wel, maar we zitten ook gewoon vol qua kennis. En moeten we dit er ook nog bij doen? Ja. We kunnen niet meer doen. En daar zie je de grote uitdaging en dat ook weer de relevantie van dus inderdaad actief zijn in zo'n vereniging waar je op kan terugvallen, dat toch wel belangrijk is.
7: Wordt het eigenlijk toch wel vaak gezien ook als een soort van keurmerk door MKB-bedrijven van we moeten op zoek naar een registeraccountant of een accountantskantoor. Dit zijn vereisten waar je toch ook, ja, wat dat er gaat, een voorsprong mee kan opdoen.
8: Zeker. Nee, je ziet ook wel dat MKB of met name familiebedrijven, laat ik het zo noemen, dat die ook al echt op zoek zijn naar accountants die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf en ook wat persoonlijkere aandacht kunnen geven. Ik denk dat het gemiddeld SRA-kantoor daar ook wel onbekend staat. En dat de aansluiting bij SRA dat ook wel dat daar ook wel voor staat. Dat je naast dat je inderdaad veel kennis hebt van het MKB, ook inderdaad kwalitatief de zaken goed op orde hebt en dat je SRA dus ook kunt gebruiken bij vaktechnische vragen en dat soort zaken. En dat ook inderdaad de ontwikkelingen rondom duurzaamheid ook hebben gemaakt dat veel leden blij waren dat ze daarin samen konden nadenken en samen ook ontwikkelingen konden volgen, dat opleidingen voor ze werden uitgerold, dat ze dat niet zelfstandig hebben hoeven doen.
7: Ja, want ik zie hier onder andere, jullie hebben sinds 93 al een eigen kwaliteitstoetsing. Ja. Toen kwam er een accreditatie bij. Een convenant met de AFM, wat houdt dat precies in?
8: Nou, we hebben een tijd een convenant met de AFM gehad. De AFM die houdt toezicht op accountantsorganisaties in Nederland. Dat wil zeggen dat ze komen toetsen of jij...
7: Wat bij banken ook gebeurt natuurlijk.
8: Ja, inderdaad. Ja. Hou jij je aan alle kwaliteitsstelsels en alle regels die daarbij horen. En op een gegeven moment hebben ze gezegd van joh, voor de SRA-kantoren, SRA, jullie mogen dat stuk op je nemen. En uiteindelijk is dat convenant wel een stukje afgezwakt. Want waar we voorheen inderdaad alle soorten opdrachten deden, zie je dat we dat nu, het wettelijke controledomein, dat weer terug is bij de AFM. En dat wij inderdaad de vrijwillige controleopdrachten en fiscale opdrachten en alles wat daarbij komt kijken, dat dat weer onder het SRA kwaliteitsstelsel valt. Ja.
7: Koen, hoe kijken jullie vandaag de dag naar de positie van SRA in Nederland?
9: Ja, SRA staat eigenlijk centraal, denk ik, in de samenwerking van de accountskantoren die daarbij aangesloten zijn. Dat merk je ook. Hè. Ik ben dan voorzitter van de commissie duurzaamheid. Daar zit een heel breed palet aan deelnemers van allerlei leden van ons. Nemen daar een deel. We hebben vorige week de aftrap gehad van een platform duurzaamheid. Dus eigenlijk een nog grotere groep daaronder. Die ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Op thema's en een focus heeft op sectoren waar het nu echt acuut is. Denk aan industrie, transport, dat soort sectoren. Bouw, die daar echt heel veel erg mee te maken krijgen op zeer korte termijn.
7: Ja, want dat is natuurlijk de wezenlijke verandering van de afgelopen decennium, denk ik. Zo'n beetje sinds de prijsakkoorden. Dat is 10 jaar geleden, 2015. Ja. Daar gaan we zo meteen maar gewoon beginnen. En dan gaan we afpellen tot aan 2025 en zo verder. Leuk dat jullie er zijn.

0: Tom Grennan op New Business Radio. Let's Talk Business op New Business Radio. Met vandaag SRA in de studio. Jerina van Daal, Koen Dijkhoff als registeraccountants. Gaan we zo meteen kijken naar de Parijsakkoorden. Dat is eigenlijk een enorme verschuiving geweest in jullie vakgebied. Koen, eerst eventjes naar de beroepsgroep. Hoe zou je die willen omschrijven? Is dit een beroepsgroep waarbij er heel veel jonge aanwas is? Waarbij het natuurlijk doorloopt? Of zijn er ook nog wel wat uitdagingen hier en daar nu te bespeuren?
1: Nou, over het algemeen is het een jonge beroepsgroep. Juist vanwege die aanwas. Die aanwas mag wel wat groter. Omdat we hebben wel lasten met kennisbehoud. Werkdruk die hoog is. En die is hoog omdat we in de breedte niet altijd de mensen hebben die we graag zouden willen. Dus daar moeten we creatief in zijn. Inzet van AI of wat werkbots, dus meer automatiseren in het werk, helpt daarbij. Offshoring voor een deel zie je ook wel veel gebeuren. Of scopewijzigingen. Net zoals nu de CSRD scope dusdanig veranderd is dat er veel minder bedrijven in Nederland daar verplicht aan moeten voldoen. Is voor ons in die zin wel een verlichting van de werkdruk.
0: Ja, maar en daar gaan we straks uitgebreid over hebben, over de CSRD, de CSRD, zoals jullie zeggen. Is het ook niet een tijdelijke uitstel? Sprake van uitstel. En dat uiteindelijk toch ook die bedrijven die dan nu buiten die scope vallen, straks alsnog meegenomen worden?
1: Ja, het is tweeledig. Aan de ene kant is scope gewijzigd. Dus dat betekent dat de grens om eraan te voldoen, die is zodanig opgehoogd. Dat er, ik meen, iets van 5.000 of 8.000 bedrijven in Europa buiten die scope vallen. In één keer, dus er zijn er veel. En er is een soort van stop de klok, noemen ze dat dan. Dus ook de implementatie is 2 jaar.

0: vertraagt daarin.
1: Dus, maar dat geeft je ademruimte, maar niet meer dan dat, als ik het goed begrijp.
0: Nee, dat klopt. Het geeft wat ademruimte. Het geeft wel de kans om in die 2 jaar vooral focus te hebben op waar het ook echt toe doet voor onze klanten of bij onze klanten. Wat zijn nou de thema's waar die ondernemer echt van wakker ligt? Hoe moet hij dat in zijn strategie inbedden? En hoe kan hij daar uiteindelijk over rapporteren? Maar die rapportage zou niks meer dan een resultante moeten zijn van de implementatie in zijn onderneming.
1: Nu is het zo dat wij natuurlijk heel veel bedrijven hier spreken bij New Business Radio. En dat je ook wel merkt dat er ook een soort van intrinsieke motivatie ontstaan is om te gaan verduurzamen. Dus wacht niet op wet en regelgeving, maar we gaan gewoon door. Daarbij wordt er vaak ook wel gesproken over een zwalkende overheid. Omdat de regelgeving wel en niet doorgaat. Maar wat is jullie over algemeen het beeld daarbij? Klopt dat, de beeld?
0: Ja, dat klopt wel een beetje. Kijk, de ondernemers die al wat sceptisch waren, die voelen nu het gelijk aan hun zijde. Want nou ja, zie je wel, het was allemaal te veel. Ik had er ook helemaal niet aan hoeven beginnen. Dus ik heb gelijk. Dat is wel natuurlijk meteen een risico. Dat je dus geen oog hebt voor de bedrijfsrisico's die op je afkomen vanuit deze thema's. Mm-hmm. De ondernemingen die er wel mee gestart zijn en eigenlijk die analyse van dat soort risico's wel al gemaakt hebben. Die hebben hele waardevolle informatie in handen op dit moment. Om het in hun strategie te kunnen verwerken. En in hun werkprocessen.
1: Ja. Als we even teruggaan in de tijd. De Parijsakkoorden 2015. Wat voor effect had dat toen eigenlijk op jullie werkveld? Weet je dat nog?
0: Nou, toen was ik net bezig. Dus toen was ik vooral nog bezig om mijn accountstitel te halen. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, op dat moment niet superveel. Omdat het eigenlijk een soort van vrijwillige rapportage was. En zeker 10 jaar geleden. Ik zat toen nog bij EY, deed vooral multinationals. Mm-hmm. Daar was toen toch wel veel, als het niet moet, dan doen we het niet. Want er is al zoveel wat wel moet.
1: Ja, want even terug naar de hoofdlijnen van de prijsakkoorden. Want dan komen we zo meteen wel bij die andere stappen die er gezet zijn. Centrale binnen het doel om de stijging van wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder de 2 graden te houden. Ten opzichte van pre-industriële niveau. En daarna te streven de stijging te beperken tot 1,5 graad. Nou, daar horen we natuurlijk nu heel veel over. Over de zeespiegelstijging enzovoort enzovoort. Dat was de eerste stap. Netto nul uitstoot, piek bereiken, klimaatbestendigheid, geldstromen. Dan hebben we hier nog controleproces. En toen kwamen we uiteindelijk met de VN ook de SDG's, hè, de Sustainable Development Goals. Dat was al een hele concrete, denk ik. Hè?
0: Ja. Ja, en die kun je de CSRD en de verslaggevingsstandaarden, de ESRS zoals dat dan heet, die kun je bijna direct daaraan linken. Aan die doelen.
1: 17 eigenlijk duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat gaat ook wel niet alleen over verduurzaming, maar ook over hoe gaan we met elkaar om, toch?
0: Ja, je hebt eigenlijk 3 assen. ESG, dus Environmental, Social en Governance. De social gaat inderdaad veel meer om hoe gaan we met elkaar om. Wat is je verantwoordelijkheid bijvoorbeeld ook voor werknemers verder terug in jouw keten? Denk aan cacaoplantages of dat soort zaken. En de governance is hoe structureer je het en hoe transparant ben je eigenlijk daarin.
1: Wat merken jullie over het algemeen bij de kennis van MKB-bedrijven op dit moment over deze klimaatdoelen of deze algemene duurzaamheidsontwikkelingsdoelen?
0: Nou, wat je daar merkt is niet per se heel veel kennis in de zin van dat ze hun aandacht hebben voor een rapportage of dat ze zeggen, ja, alles wat wij doen moet aan die doelen bijdragen. Het gaat in eerste instantie natuurlijk om geld verdienen en je operaties kunnen voortzetten. Als dit daarbij past en wellicht iets kostenverhogend is, dan zijn er een aantal ondernemers die dat accepteren. En die daar dus ook andere een bedrijf iets anders op voeren.
1: Ja, dus andere keuzes maken op basis van deze 17 punten.
0: Ja, maar er zijn er ook heel veel die zeggen, ja, Ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. En dat moet nu gewoon naar of naar mijn mensen. Of naar mijn optimaliseren van de activiteiten die ik al heb.
1: Ja, zo kunnen we heel veel praktische voorbeelden doen. Maar gaan we straks uiteraard ook doen. Want ik noem maar dan eentje. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in Nederland de zero-emissiezones in steden. Hè, waarbij 27 steden zouden starten. Nou, al die ondernemers die hebben daar op moeten anticiperen. Noem een schilder, noem een andere klusman. Eenmansbedrijf moet elektrisch gaan rijden. Investeert in een elektrische bus. Wat gebeurt er? 2 voor 12. Wordt er aangegeven, we stellen het nog voor 2 jaar uit. Dit is een extreem voorbeeld, maar wel een voorbeeld wat veel is voorgekomen.
0: Ja, zeker.
2: Zeker.
1: En die investering kan je maar 1 keer doen.
2: Ja, ook dat. Ja. Nee, dat maakt het ook wel lastig. Hè? Voor veel ondernemers zie je ook dat ze nu ook al zeggen van ja, maar wat is nu nog betrouwbaar? En wanneer ga ik wel aan de wet en regelgeving voldoen? En wanneer... Ja, wanneer moet het echt? En je ziet dat mensen die dat vanuit intrinsieke motivatie al langer willen, die hebben er allemaal niet zoveel moeite mee. Die hebben zoiets, ja, weet je, de overheid die is vaak ook te laat misschien wel, hè, met dit soort regelgeving. Dus ik vaar gewoon mijn eigen koers. En daar zie je dat ze zich daar eigenlijk niet wakker van liggen. Maar ondernemers die echt puur kijken van oké, wat wordt er van mij verwacht? En wanneer geldt de regels? En ik wil me wel aan de regels houden en dan pas gaan acteren. Ja, die zie je eigenlijk dat die als een soort van speelbal over dat veld gespeeld worden. Van inderdaad wel elektrificeren versus ja, het had eigenlijk toch niet gehoeven achteraf.
1: Dit is maar 1 klein onderdeeltje die ik nu als voorbeeld aanhaal. Er komen straks nog veel meer onderdelen natuurlijk voorbij. Toen kwam in 2019 de Europese Green Deal. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Frans Timmermans is daar onlosmakelijk bij verbonden. Nou, toen uiteindelijk na de periode die er geweest is, nieuwe verkiezingen enzovoort. Er werd een nieuwe commissie geïnstalleerd. En een van de eerste dingen die gebeurd zijn, is het afzwakken van die Green Deal. In hoeverre heeft dat effect gehad op eigenlijk jullie dagelijkse werk?
2: Ik denk een heel hoop. Dat betreft. In die zin, we waren natuurlijk voordat die afzwakking kwam echt, heeft het ook wel een tijdje geduurd voordat ook, denk ik, de sector echt duidelijk had van oké, welke acties moeten wij gaan ondernemen om inderdaad te acteren naar die Green Deal. Hè? Wat is de rol van de accountant? Daar werd veel over gesproken. Maar toen die eenmaal duidelijk werd en dat ook inderdaad verplichtingen kwamen op het gebied van opleiding en dat soort zaken, dat helder werd, zag je echt dat organisaties ook in de keuzes gingen maken, in de actiemodus kwamen met qua opleiding, het opzetten ook wel van business units om dan wel advies, dan wel assurance op dit soort thematieken te gaan geven. En dat ook weer voor bij sommige organisaties ook wel een beetje als een kaartenhuis ineen is gestort.
1: Want als we die Green Deal heel kort beetpakken, dan hebben we het over de verplichte duurzaamheidsrapportage, industriële concurrentiekracht die daarbij gepaard gaat. De Clean Industrial Deal hoort er ook bij. En de strategische onafhankelijkheid zit daar ook bij. En dat is natuurlijk wel een belangrijk. Dat zie je in geopolitiek natuurlijk nu wel gebeuren. Dat het niet zo heel gek is dat hieraan toegevoegd is. Maar die duurzaamheidsrapportage, ik denk dat de grootste impact heeft gehad op jullie beroepsgroep, toch?
0: Ja,
2: zeker.
0: Nou, daar zit ook de voornaamste verlichting, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Vanuit, als je nu kijkt naar wat er nu over is, even tussen aanhalingstekens, van die Green Deal, dan is de rapportageverplichting middels die stop de klok en die scopewijziging inderdaad verminderd. Alleen de wetgeving die ons concurrentiekracht moet geven, die ons groener moet maken, onze industrieën groener moet maken, die is bijna niet gewijzigd.
1: En die valt niet onder de omnibus, hè, de versimpeling van de wetgeving?
0: Nee, dus voor onze beroepsgroep, omdat de rapportagevereisten zo zijn gewijzigd, dat is de grootste impact voor onze beroepsgroep. Maar voor onze klanten, hè, denk aan een ETS 2, heffingen.
1: Op ja, training system.
0: Ja, ja. Hè, CO2-handel, emissiecertificaten bijvoorbeeld. En kilometerheffingen voor transportbedrijven. Die zijn niet gewijzigd. Of niet verlaagd, niet verminderd. Die blijven. En daar liggen onze klanten, die ondernemers liggen daar wakker van.
1: En die hebben daar last van. Ja. Dan hebben ze ook nog een onderdeel daarvan, de CBAM, in het leven geroepen om eigenlijk concurrentiekracht van buiten Europa gelijk te trekken. Dus daar moet een percentage af afgedragen worden. Dat wordt weer gestopt in verduurzaamheidspotjes. Zo zit het even simpelweg in elkaar. Is dat dan ook niet iets wat vertrouwen geeft aan die ondernemer?
0: Die ondernemer is vooral bezig met zijn eigen bedrijf op dit moment. En die ziet allerlei zaken op zich afkomen, waardoor die wellicht zijn concurrentiekracht verliest of misschien, of in ieder geval wordt afgezwakt. Het werd kostprijsverhogend, waar je zeker in laag marge activiteit of sectoren zoals de transport is, daar moet je echt vechten om die marge te verdedigen. Een vermindering van marge betekent een gevaar voor je continuïteit van je onderneming. Is die er over 10 jaar nog wel? Kan ik hem doorgeven aan mijn kinderen?
1: Ja, want nu trekken we het speelveld eigenlijk veel groter. Want je moet bijna internationaal kijken. Ook al ben je wellicht een MKB-bedrijf die in een bepaalde regio opereert. Het is allemaal ontstaan vanuit die concurrentiekracht wereldwijd gezien. Veel start-ups hebben we bijvoorbeeld zien vertrekken naar, Silicon Valley. En hier is wel veel om te doen om al dit soort bedrijven binnen de Europese grenzen te behouden. Zien jullie daar al ontwikkelingen of zeg je van ja, daar zijn ze nog lang niet?
0: Nou, je ziet wel ontwikkelingen. Alleen daar is ook direct kritiek op. Hè? Ik denk wat je nou ziet, wat er bij Tata eigenlijk vorige week is gekomen. Ja, dat is natuurlijk een direct gevolg van we willen het hier houden. Maar de volgende vraag is, zijn dit dan de activiteiten die we hier moeten houden? Als ik dan even Nederland praat. Of kunnen we dit elders binnen Europa ook doen?
1: Minder dicht bevolkt gebied, dus ja, daar doel je eigenlijk op.
0: Ja, ja of goedkoper productie. Ja, want het is natuurlijk energie in Nederland is behoorlijk duur als je kijkt, als je het vergelijkt met de rest van Europa.
1: Ja. Dit zijn eigenlijk een beetje de macro-economische ontwikkelingen waar we nu over hebben. Laten we dan eventjes toch wel wat dichter bij de MKB-bedrijven gaan staan, waar jullie natuurlijk voor aan het werk zijn. Hoe ziet eigenlijk een jaar over het algemeen eruit op het moment dat een bedrijf zich meldt bij een accountantskantoor voor de eerste keer?
2: Ja, voor de eerste keer. En dat kan verschillen natuurlijk wat voor soort opdracht. Laten we ervan uitgaan dat inderdaad de jaarrekening wil laten controleren. Het begin is eigenlijk altijd dat er natuurlijk gekeken wordt van hey, past de organisatie bij de accountant? Heeft de accountant de kennis over de branche? Al die onderwerpen die we net bespraken, dat ligt natuurlijk per branche net even anders. Wat voor invloed dat is. Dus voel je je als accountant ook wel zeker genoeg om aan de slag te gaan met die betreffende organisatie? Daar even vanuitgaande dat alle seintjes op groen gaan, hè, dat we met elkaar verder kunnen. Dan zie je eigenlijk dat een accountant als eerst naar processen binnen een organisatie gaat kijken. Die gaat kijken van hey, wat is dit voor organisatie? Wat is het verdienmodel? Ook een stukje uitzoomt naar inderdaad, wat is de omgeving van die organisatie? En wat zijn eventuele risico's die wij straks moeten gaan bespreken en waarvan we willen weten hoe het management van die organisatie daar tegenaan kijkt. Vervolgens wordt er inderdaad gekeken naar processen. Denk daarbij ook aan natuurlijk de IT-organisatie. Hoe is de informatievoorziening ingericht? Welke systemen worden er gebruikt? Waar wordt alles vastgelegd? Waar zitten de controles? Waar ontbreken er misschien ook nog wel controles? Nou, als we dat hebben gedaan, dan brengen we daar vaak ook een rapport over uit. Hè, met richting het management van goh, als we hier naar kijken, dan zien we nog mogelijke bevindingen. Hier zou je misschien meer aandacht voor moeten hebben. Nou, en dan is het vaak jaareinde. Dan eindigt het boekjaar. Dan wordt natuurlijk de cijfers worden opgemaakt. De jaarrekening wordt opgemaakt. En op het moment dat die klaar ligt, wordt de accountant weer gebeld. Van goh, je kunt komen kijken of de cijfers ook daadwerkelijk kloppen. Nou, dan duiken we vaak de administratie in. Gaan we allerlei bewijsvoering zoeken om vast te stellen dat die cijfers ook daadwerkelijk zo moeten zijn als dat ze er staan. En dan uiteindelijk geven we daarbij een verklaring af waarin staat wat wij van die cijfers vinden. Of inderdaad met voldoende zekerheid hebben kunnen vaststellen dat het klopt.
1: Nou, dan wordt het gedeponeerd en dan is het jaar gesloten.
2: Dat is heel simpel. Zo klinkt het eigenlijk heel simpel. Maar in de praktijk hebben we daar natuurlijk allerlei haken en ogen
1: bij. Maar goed, zoals kijken. Net ook, als we de voorbeelden van de wetgevingen allemaal beetpakken, dan is dat nu in 10 minuten besproken. Maar dat is natuurlijk geweldig complex voor heel veel branches. Dus weer andere regelgeving. Specialiseren jullie dan dat er gaat ook wel op bepaalde vakgebieden? Of kan je eigenlijk over het algemeen qua MKB-bedrijven overal wel je werk uitvoeren?
2: Je ziet wel dat er specialisatie ontstaat op bepaalde branches. En dat is ook wel binnen SRA werken wij ook wel met branchegroepen. Om juist ook, we hebben natuurlijk algemene ontwikkelingen in het MKB. Hè. Ik denk dat iedere MKB-organisatie te maken heeft met bepaalde zaken. Denk aan het tekort aan personeel en dat soort onderwerpen. Maar vervolgens ligt dat bijvoorbeeld, kan dat in de bouw heel anders liggen dan in de zorg. De oorzaak ligt misschien ergens anders. Dus daarom is het ook nuttig om een bepaalde specialisatie te hebben. Ik weet niet, hoe doen jullie dat binnen jullie organisatie? Zie je daar ook echt specialisten ontstaan op bepaalde branches? Ja,
1: wat Koen, jij werkt dus in de organisatie Newtone.
0: Ja.
1: En jullie opereren vanuit Brabant, vanuit Waalre bij Eindhoven. Is dat ook voor dat gebied of gaan jullie verder dan dat?
0: Nou, Newtone is een organisatie die eigenlijk een fusiebedrijf is van 3 andere organisaties. Dus we zitten in Brabant, maar we zitten eigenlijk ook in Limburg. En in het westen, Woerden, Rotterdam, Delft, Hoofddorp. Dus we hebben praktisch de hele A2, om het even zo te zeggen.
1: Precies.
0: Plus West-Brabant. Je ziet dat daar wel ontstaan, maar dat is meer natuurlijk. Het is niet zo dat wij vinden eigenlijk dat onze professionals moeten breed inzetbare professionals zijn en blijven. Maar natuurlijk zie je wel ontstaan dat als een collega veel bouwbedrijven doet, dat die taal van die ondernemers spreekt. Die begrijpt hoe die ondernemingen in elkaar zitten. En dat is natuurlijk ook fijner als we een nieuwe klant hebben wat ook een bouwbedrijf is. Dan is die match gewoon beter. Maar we proberen wel niet te veel in één sector te gaan zitten. Omdat we vinden dat onze professionals, zoals gezegd, breed inzetbaar moeten zijn.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je van bepaalde sectoren kan leren. Dus bepaalde reflecties op die sectoren toepassen.
2: Zeker, dat zie je denk ik ook in dit onderwerp. Dat bepaalde sectoren zijn natuurlijk veel eerder gedwongen om al te verduurzamen. Ja. Als je kijkt naar de bouw, daar was certificering van allerlei middelen en processen al veel eerder aan de orde dan in andere branches. Dus zij vonden het al veel normaler om met allerlei omgevingsvergunningen en allerlei CO2 prestatieladders aan te leveren om überhaupt van start te mogen. En juist die ervaringen, om dan dus met die ondernemers te gaan praten, hoe ben je begonnen? Dat kun je ook weer inzetten bij andere klanten die hobbel nog moeten nemen, zeg maar. En dat is ook wel iets wat je gezien hebt in de praktijk.
1: Ja, en die kennisdeling die wordt geborgd nu ook in duurzaamheidsplatform.
0: Ja.
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
3: Let's Talk Business, Ron Lemmens.

0: Thoroughlyans en Liar Liar.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business samenwerkende register accountants en accountants administratieconsulenten, afgekort als SRA. Hier de studio Jerina van Daal en Koen Dijkhoff. En we zijn eigenlijk een beetje begonnen met natuurlijk de geschiedenis van SRA. Vervolgens de effecten van, dat begon met de klimaatakkoorden van Parijs. Nu langzaam maar zeker richting het MKB werkveld. Maar toch nog eventjes terugkomen op de CSRD-regeling. Die veel effect heeft gehad op hoe jullie rapporteren of rapportages moeten opstellen. Want die is dus afgezwakt. Maar dat had ook effect op accountantskantoren en haar klanten, toch?
2: Ja. Nou ja, het, veel accountantskantoren die hadden wel klanten die in deze verplichting zaten. Er waren er ook gelukkig genoeg die zoveel klanten hadden dat ze daar wel echt een afdeling of dat je die kennis konden gaan uitbreiden, dat die investering waard was.
0: Ja, waardoor het ook daadwerkelijk veel meer impact kon brengen.
2: Zeker. Met de afzwakking zijn er heel veel kantoren die geen enkele of een enkele klant overhouden die daaraan moet voldoen. Ja, en het is natuurlijk heel lastig om voor één of twee klanten die kennis echt in huis te hebben, te houden en te blijven doorontwikkelen. Daar ligt wel ook een rol voor het SRA, want er is juist die samenwerking kan daar heel erg nuttig zijn. Maar dat is zeker wel impact geweest, ja.
0: Ja, dus
2: dat wij als Newtone zijnde van een kleine 200 terug zijn gegaan naar 20 klanten die CSRD-plichtig zijn. Dat is ongeveer de orde grootte van de impact.
0: Ja, dat is een hele flinke impact. Maar al met al wil je die kennis natuurlijk bewaren. Dus dat kennisbehoud, dat wordt dus in een platform gegoten. Begrijp je dat goed?
2: Ja, dat platform, daar doen ongeveer 70 tot 80 mensen aan mee. Professionals uit het veld. Zowel registeraccountants als AA's. Als duurzaamheidsadviseurs. En die werken daarin samen om die kennis te delen, juist voor onze leden die kennis zelf niet kunnen opbouwen, omdat die business case gewoon weg is, ook voor hen.
0: Die is weg, maar waar we het eigenlijk straks al over hadden, begin van dit programma, het is ook wel een beetje uitstel in plaats van afstel.
3: Ja, wellicht voor een deel wel. Hè. Kijk, het voordeel van die CSRD was dat we heel helder hadden wie eraan moest voldoen wanneer. He, dus wanneer zouden wij als accountant inderdaad die assurance vraagstukken op ons bordje krijgen. Je ziet dat nu is gaan schuiven. En daarnaast is natuurlijk ook de vraag, is het niet zo dat er bepaalde mate van zekerheid over informatie nodig gaat zijn? Hè? Welke ontwikkeling gaat daar nu op plaatsvinden? We zien natuurlijk dat de autoriteit Consument en Markt gaat boetes uitdelen op het moment dat bedrijven te groene uitingen doen. Mm-hmm. Dan kan je ook weer voor.
0: Kan je dan spreken over greenwashing of is dat het vervolghoofdstuk?
3: Ja, dat is inderdaad datgene wat aan de orde is en waar ze ook voor als het ware beboet worden. En dat je dus nu ook ziet als bedrijven daar inderdaad iets over willen gaan melden, dat ze dan naar hun accountant gaan kijken van ja, wacht even, ik wil dit naar buiten brengen, maar dan wil ik wel dat jij ook verklaart dat het klopt. Want dan is het veilig om het naar buiten te brengen. Andersom kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld banken vragen aan hun klanten van joh, ga eens rapporteren aan mij over bepaalde duurzaamheids-KPI's, denk aan CO2-uitstoot. Mm-hmm. En laat dat ook eens door je accountant bekijken en daar wat van vinden. En dat zijn vraagstukken die natuurlijk niet georganiseerd qua deadlines en dat soort zaken op ons bordje komen. Dus de vraag is ook welke aantallen. Op dit moment zien we daar ook weer bewegingen dat er eerst brieven worden gestuurd. Ja, graag met assurance. En dat er een paar weken daarna brieven naar organisaties worden gestuurd. Nou, Oké, die assurance, stel dat nog maar een jaar uit. Dus ik denk dat het ook een bepaalde mate van uitstel is en dat het niet per se helderder is geworden. Daarin wat er nou wordt verwacht, ook qua kennisniveau natuurlijk. Dat die CSRD, daar konden we al die regels, ondanks dat het heel veel was, konden we wel lezen en ook enigszins een voorstelling van gaan maken. Oké, over welke onderwerpen moet ik me nou gaan bekwamen en opleiden? En dat gaat nu. Ja, zeg het maar. Wordt het CO2? Wordt het juist diversiteit wat het hot topic wordt? Of misschien wel allebei? Waar ga je op inzetten? En daardoor is het dus ook heel fijn dat je met elkaar nu ook in zo'n platform in contact bent. Want op het moment dat zo'n vraagstuk zich nu voordoet, zie je ook dat dat eigenlijk direct bij SRA terechtkomt. En met de vraag van joh, wie kunnen we aanhaken of met wie kunnen we gaan sparren hierover. Zodat we die klant ook op een goede manier kunnen helpen. En daar ook weer zelf van leren om het... Ja, uiteindelijk met z'n allen gaan we dit doen.
0: Ja, en het heeft allemaal te maken ook met hoe andere landen acteren in de wereld, in de geopolitiek, over welke instrumenten er wel of niet nodig zijn. Want op dit moment, ja, Europa is een soort van slapende reus, zou je kunnen zeggen, waar al deze regelgeving heel veel kansen kan bieden als het sneller en werkbaarder wordt. Maar wat betekent dat uiteindelijk voor jullie als beroepsgroep?
3: Voor ons als beroepsgroep, kijk... Ik heb altijd erin geloofd, zeg maar, dat je wordt accountant omdat je iets wil toevoegen aan de maatschappij. En ik denk dat er ook heel veel jongeren ook zijn geweest. Dat hebben we natuurlijk ook gezien. Hè, die dachten van, hey, eigenlijk assurance of zekerheid verschaffen bij niet-financiële informatie. Dat is eigenlijk veel meer waarde toevoegend dan dat ik dat doe bij financiële informatie. Zeker op het moment dat het om MKB-bedrijven gaat. Waarbij de aandelen in binnen één familie zijn. Hè, mm-hmm. Dus dat er niet veel externe bij betrokken zijn. De buurman heeft altijd last van de CO2-uitstoot van zijn organisatie, snap je? Dus daar zagen we natuurlijk wel dat het ook wel kansen bood voor onze beroepsgroep om weer mensen aan te trekken. En dat nu eigenlijk wegvalt, omdat die assurance-vraagstukken een stuk minder zijn. Daar zie je ook wel dat minder leuk ervaren wordt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook dat als regelgeving wegvalt, het onderwerp aan zich verdwijnt niet. Hè? Dus het risico op klimaat, van de opwarming van het klimaat, overstromingen en al dat soort zaken, dat is niet in één keer weg met het wegvallen van de rapportageplicht. En dat maakt het als accountant op het moment dat die organisatie niet gedwongen wordt om daar zelf over na te denken, betekent niet dat wij dat niet moeten gaan doen. Wij moeten wel vaststellen bij zo'n jaarrekening die we dan controleren, dat die organisatie blijft bestaan. En wat is het risico dat dat eventueel niet zo is? En hoe heeft die organisatie zich daartegen gewapend? Hè? Tegen al die onderwerpen die op hem afkomen. En dat maakt ook wel dat wij ook andere gesprekken moeten gaan voeren met de klanten. Dat er misschien... ergens daar ook nog wel weer meer op ons bordje terecht.
0: Maar andere gesprekken, je zei straks al van wij zijn, omdat we met MKB werken, zijn wij wat dat betreft, dat je met grote corporates werkt, werkt het toch anders? MKB is persoonlijker.
3: Zeker.
0: Andere gesprekken betekent een beweging bewerkstelligen?
3: Ja, ook dat. Of in ieder geval ook over andere onderwerpen. Kijk, het zijn soms ook misschien wel pijnlijke onderwerpen, als een familiebedrijf wil uitbreiden. En dan moet je toch ook vragen, klinkt allemaal hartstikke mooi, maar dan krijgen we tegenwoordig de vraag, ja maar wacht even, kun je die nieuwe fabriekshal dan ook wel voorzien van stroom? En het klinkt bijna alsof we in een derde wereldland leven, maar dat zijn natuurlijk wel vraagstukken waar we het over moeten hebben. En het risico dat de stroom een paar uurtjes uitvalt. Kijk, voor een winkel is die misschien niet zo heel groot. Maar op het moment dat jouw productie ervan afhankelijk is.
0: Of machines stuk gaan.
3: Eens, dat soort zaken. Ja. Dat doet iets met het voortbestaan van zo'n organisatie. En tot voor kort, natuurlijk die risico's zijn er altijd geweest. Maar ik denk dat ze steeds relevanter worden. En dat betekent dus ook dat wij als accountant dat in onze werkzaamheden steeds meer moeten gaan meenemen.
0: Betekent dat eigenlijk dat nu dat stukje verduurzaming iets meer wegvalt, als het ware, dat er meer focus komt te lichten op het sociale deel? Of?
2: Ja, deels.
0: Kun je dat nog niet inschatten?
2: Nou, die aandacht komt er zeker wel. Maar ik denk dat het kernwoord meer weerbaarheid of toekomstbestendig is. Dat is ook eigenlijk de verandering in de gesprekken die je met je klanten nu hebt. We zijn als accountant heel goed in terugkijken. Want wij controleren namelijk een jaar wat al geweest is. Ja. Het is helemaal af. Het is helemaal afgerond. Er is een verslag over gedaan en dat controleren wij. En nu ga je dus juist met je klant eigenlijk naar de toekomst kijken. De kernvraag is weerbaarheid. Juist omdat het zoveel verandert.
0: Heeft wat dat er gaat corona dan... ook wel de ondernemer wakker gemaakt, wakker geschud. Scheelt dat je van minder ver hoeft te komen, als het ware, met deze onderwerpen aansnijden?
2: Nou, dat is natuurlijk wel een periode geweest waarin waarin dit heel duidelijk werd, vooral op je werknemers, je workforce, hoeveel impact zoiets kan hebben. Dus daar is zeker wel meer aandacht voor. En heb je als het ware meteen eigenlijk een testcase gehad. En ja, hoe ga je daar nou mee om? En ben je daarin wel wendbaar als organisatie? Kun je daarin meewerken? Hoe snel had je toen de thuiswerkplekken op orde? Op het moment dat mensen thuis konden werken. Of anderszins, heb je je operaties aangepast waardoor die het doorgang konden vinden. Met inachtneming van alle regels die er toen tijdelijk waren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel echt een wezenlijke les die geleerd is uit die periode. Dan heb je ook nog de bekende Black Swans. Er zijn er maar een paar van. Een deel daarvan is de financiële crisis bijvoorbeeld. Die heeft ook heel veel teweeg gebracht bij bedrijven. Dat zijn natuurlijk kennissen uit het verleden die je mee kan nemen bij het adviseren van ondernemers. Maar zou je kunnen stellen dat de omwenteling van de wet en regelgeving daar eigenlijk ook een onderdeel van is? Dat je daar niet helemaal risicoloos op kan plannen?
2: Ja, kijk, we zitten met z'n allen in een transitie.
0: Ja.
2: En het gaat erom, ben je klaar voor die transitie of ben je klaar om daarmee om te gaan? Wat er dan ook gaat komen. Want dat pad is niet volledig uitgestippeld. En dat is aan verandering onderhevig. Dat merken we bijna elke dag. En daar gaat het om. Dat zijn dus ook de gesprekken die je hebt. Hoe ga je je onderneming eigenlijk doorgeven? Zeker op het moment dat je een MKB hebt wat in de familiebedrijven. Ga je hem doorgeven klaar voor de toekomst? Of ga je hem eigenlijk doorgeven en geef je die uitdaging, geef je die eigenlijk aan je kinderen door? Van ja, we doen het op de oude manier. Nu werkt dat nog. Maar ja, de vraag is of dat morgen nog werkt.
0: Nou, dat zie je overigens heel vaker. Dat op het moment dat het van generatie op generatie, dat er eigenlijk in 2-3 jaar tijd een gigantische kanteling in een bedrijf is. Vaak ook wel meer naar professionalisering. In de zin van meer naar deze tijd. Klopt dat?
3: Eens, zeker. En ik denk ook zeker dat je een onderwerp als verduurzaming, dat hebben we in de praktijk ook wel gezien, kunt gebruiken juist ook als business case om het over te nemen. Je ziet ook vaak dat de volgende generatie, die moet ook wel echt een eigen project hebben om uiteindelijk gezien te worden als de nieuwe leider van de organisatie. En ik heb ook wel een paar hele mooie voorbeelden gezien dat die nieuwe generatie juist ook de verduurzaming, denk aan de verduurzaming van een pand of de verduurzaming van het hele businessmodel, juist ook als case heeft ingezet om die nieuwe leiding te pakken. Dat was dan een dochter die de organisatie overnam van haar vader. En dat haar vader ook bewust daar zich niet meer mee bemoeide. Maar ik zei, hey, ga jij dat nieuwe pand maar helemaal circulair neerzetten. En dat is een van de eerste circulaire panden in Nederland geweest, zeg maar. Ook qua financiering. Dat heeft zij allemaal opgepakt. En daarmee ook laten zien aan de rest van de organisatie. Sinds dat pand daar staat, is zij ook gewoon de nieuwe directeur, zeg maar. Volwaardig, wordt niet meer. Natuurlijk, papa loopt nog steeds rond. Ja. En dat soort dingen is ook nog steeds actief. Maar je ziet ook altijd dat het personeel echt weet van oké, we moeten nu bij haar zijn. En zij is onze nieuwe stuurvrouw. Zeg.
0: En dit zijn de gesprekken die jullie dus voeren met bedrijven om ze ook te inspireren daarbij.
3: Zeker, ja.
2: Ja.
0: We hebben het over generatie op generatie gehad. Wat zit er nog meer in het vakgebied aan te komen? En het platform waar we het net over hadden. Wat kan je daar vinden op het moment dat je daar nu gaat kijken of over een half jaar? Wat moet dit brengen voor ondernemers?
3: Ja, ik denk met name dat wij ook inderdaad steeds vaker, wat waar Koen het net ook over had, hè, dat je er in staat bent om dat echt dat gesprek te voeren met die ondernemer. En juist door allerlei voorbeelden te delen, en dat is niet alleen maar over wet en regelgeving die er aankomt, maar natuurlijk met name ook op het mogelijk maken. Hè, denk aan subsidies, manieren van financieren, maar ook zienswijzes om wel of niet te gaan elektrificeren. Hoe zien andere ondernemers dat? Welke overwegingen zien we? Door juist die kennis met elkaar te delen, dat wij ook inderdaad al die overwegingen weer kunnen overbrengen op onze klanten. Ik denk dat dat het eerste doel is. En uiteindelijk, als we het hebben over de assurance vraagstukken, dat wij ook zorgen dat wij als SRA zijnde, als SRA accountants, dat wij die vraagstukken, welke het dan ook mogen zijn, dat we in staat zijn om die daaraan te kunnen voldoen. Dat we die kwaliteit die wij willen geven aan het maatschappelijk verkeer, dat we dat kunnen leveren uiteindelijk. En daar zijn we nu mee bezig om daar met elkaar aan de slag te gaan.
2: Ja, als we vanuit het platform een aantal van onze leden, en met name dan de individuele accountants, hebben geholpen om zeg maar een strategiegesprek te voeren met die klant. Over de pijnpunten voor de dag van morgen. Dan hebben we binnen een half jaar ons doel bereikt. Daarna gaan we dat natuurlijk verder uitbreiden. En kunnen we wellicht nog creatievere middelen inzetten. Om de accounts te bereiken die wellicht wat moeilijker te bereiken zijn. Omdat ze een beetje afgesloten zijn vanwege de hoge werkdruk.
0: Maar dat begint bij de educatie. Educatie op een manier aanbieden wat aantrekkelijk is.
3: Ja. Eens, ja.
0: Is daar een bepaalde methodiek voor?
3: Ik denk wel, als ik kijk naar de opleidingen die ik heb mogen verzorgen, is dat je accountants echt raakt met praktijkcases. En dat is ook wel heel lastig geweest, met name op het gebied van verslaggeving. Want ja, we hebben het over verslaggevingsregels, maar er is helemaal nog geen verslag op basis van die regels uitgebracht. Het moet heel concreet zijn, want wat mogelijk gaat gebeuren. Nou, wat Koen net ook al zei, wij kijken natuurlijk naar het verleden. Ja, wat mogelijk gaat gebeuren, vind je niet in het verleden. Dus dat met elkaar samenbrengen, dat heeft een tijd ook geduurd. En juist ook door heel veel voorbeelden met elkaar te kunnen delen. En ook de effecten te laten zien op misschien een winst- en verliesrekening. Hè? Want wat is nou winst en waarde, zeg maar. Hè? Hoe moeten we die niet begrippen zien in deze nieuwe wereld? En dat te laten landen. Dat is denk ik het begin geweest. En dan ook veelal met elkaar in contact blijven. Dat is misschien denk ik wel de nieuwe manier van educatie. Dan dat je het echt uit een boek gaat leren.
0: Tot slot de vraag. En daar hebben we het net al heel kort over gehad. De kansen die er liggen door middel van AI of andere toepassingen. Hoe kijken die daarna?
2: Nou, daarin. Die kansen liggen er zeker. Alleen. Een van de belangrijkste elementen van ons vak is onze professionele oordeelsvorming.
0: Een gevaar eigenlijk.
2: Ja, die gaat AI niet overnemen. En daar ligt het gevaar van om ook te borgen. Zeker bij onze jonge mensen die nog in de opleiding zitten. Om die echt als een hulpmiddel te zien. Wellicht een heel slim hulpmiddel. Maar wel altijd het eindoordeel bij jezelf te laten. Dat is daarin het belangrijkste.
0: Maar goed, iets wat jullie natuurlijk uiteraard, zoals heel veel organisaties, nauwlettend blijven volgen.
3: Zeker.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. En ja, veel succes. En ja, het is in ieder geval een hele interessante wereld waar jullie in begrepen. Dat is wel duidelijk naar deze 60 minuten Let's Talk Business. Jerina van Daal en Koen Dijkhoff van de samenwerkende registeraccountants en accountants administratieconsulenten. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem naluisteren? Kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.
4: Dit is New Business Radio.
5: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
0: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
0: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. HiWork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij HiWork.
5: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Goedemorgen, van harte welkom.
10: Dank je wel.
0: Ik begin eerst bij Heiko. HiWork, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
11: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, maar in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
0: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Maar, ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
11: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
0: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
11: Ja, ja.
0: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
11: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij zeg maar, de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
0: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
11: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
0: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
11: Ja, de, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
0: in zicht.
11: Op hun stoel aan het schuiven. Ja.
0: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
11: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien. Met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur. Om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
0: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
11: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
0: Wat is jullie ambitie?
11: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. En we doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt, dan vind ik dat je zegt, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
0: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
11: Dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only. Maar dan we nu denken, er is een andere component bijgekomen. We moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa. Sterke verbonden Europese bedrijven. Meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
0: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
3: Klopt.
0: Om maar 1 van de 3 zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
10: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
0: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
10: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
0: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio. Waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers? En waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Cool Kimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heiberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja. Ja, nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt Mediamarkt. Heb je het over bedrijf Mediamarkt?
2: Nee, de
3: Mediasector.
0: Ja, want dat is natuurlijk, dat is wel heel interessant. Dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al voordat het gepubliceerd is aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht, zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI, dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter en heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren, net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn er nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?

0: specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI, maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heiberg.
1: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
0: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die dan slimmer zijn, maar nee. Kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij willen gewoon, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen, maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende advies. Organisatie committed soms tot op het bot, zeg maar, dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus ze wilden het echt.
1: Ja, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
0: Ja, ja.
2: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
0: Ja.
1: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
2: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
1: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
0: Ja, dus een verschuiving en dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
1: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
2: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
1: Met name ESG-onderwerpen.
2: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
1: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
2: Super spannend ook, ja. Ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
1: de keuze
2: je
1: is reuze, hè? Wat
2: absoluut.
1: Dat
2: ja. Ja. Ja.
1: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
0: Ja. Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè? AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
1: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen. Eigenlijk het vraagstuk, hè? De vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
2: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die

0: arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
1: Ja, ja, misschien als ik daar mag inhaken.
2: Zeker.
1: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? Dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. Wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
2: Ja, dan kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
1: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
2: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorborduren is op bijvoorbeeld mbo. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
1: Ja.
2: Daar wordt nu wel van gezegd. Van ja, die kenniseconomie die we nu hebben zoals we die nu kennen. Dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus en dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen, binnen 5 tot 10 jaar, alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom, zeg maar, aan ik noem maar even, oude kennis, laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we. En we zien eigenlijk dat bedrijven daar, en misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen, dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
2: En ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is een jaar of 5. Langer termijn, daar hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
0: Ja, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultie antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
2: Wel, ja,
0: of course, moeten we toch even inbieden.
2: Ja.
0: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn, 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Ja, dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
2: Ja,
1: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel erg duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn twee werkelijkheden.
2: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
1: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je je organisatie stuurt. Hè? Dus en dan kom je misschien ook weer terug naar het, waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus ja. Dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar, een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het. Moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht op staan. Hoe doen we het in de verandering?
2: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa, zie je langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
1: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja, ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstperspectief.
2: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die andere, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
0: Ik denk eigenlijk dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Heiberg zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat het eerlijke verhaal is wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over drie jaar ook nog is.
2: Precies, je had gelijk over gezet. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon een heel simpele klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk twee dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door twee adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal. En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die twee ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? Dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen, dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja, hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
2: Het is geen eerlijke ja.
1: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
2: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van... Ja, maar als ik hier nu tegenin ga... Die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
1: Dat is het.
0: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
1: Dat durf ik te betwijfelen. Maar wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt... Nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om... Dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is... Moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van... wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, vier kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
2: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
1: Ja.
2: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
1: Ja.
2: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
1: Ja.
2: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op, die eigenlijk bepalen en geloven.
1: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat, en ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
2: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
0: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
2: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat een hele charismatische man was.
1: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
2: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
1: Ja, het kan wel.
2: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
1: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, heel veel PowerPoint slides. Terwijl eigenlijk gaat het meer over wat is de aanleiding? Waar willen we naartoe? En ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen. En probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
0: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
0: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
2: Moet je dat nog vaak uitleggen?
0: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat wederom het snappen heel erg belangrijk is.
2: Ja, Heiko. We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
1: Ja en nee. Beginnen met de ja.
2: Is goed.
1: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet, omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
2: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
0: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
2: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
0: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
1: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid, dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
2: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
1: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus je hebt niet de tijd. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
2: We gaan even terug naar het kompas, want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
1: Ja, misschien grappig. Ga je toch even de derde is kunnen. Hè, dus wat ik bij bedrijven zie is.
2: Oh, dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
1: Ja, overslagen, maar dat maakt niet uit. dus in een verandering, veel bedrijven leggen uit: we moeten van A naar B en morgen gaan we je helpen om B te bereiken. Hè, waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, hè, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. Ja, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, hey, dit doe je niet goed.
2: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
1: Ja, ja, ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden, hè, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, hey, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
2: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
0: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Hè? En meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
2: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja. Ja.
1: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
2: Je hebt heel veel moeten invullen.
1: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
2: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
1: Ja.
2: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
1: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, hè, wat ik zei,
2: en de tool.
1: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas. En dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
2: Maar die vier assen die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
1: Ja, en wat je ziet aan wat is er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar. Hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat, analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. En dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
2: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: 12 tot 12 op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven en geloof je in veranderingen op dit thema. Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, dus stel je zit in een meer productiefaciliteit of wat dan ook, kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? Wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van, ja, iets wat haaks op elkaar staat als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij beide organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis en kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, denk maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen, en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dus nou, een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En nou, ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken. Soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen?
2: Sorry?
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood, de 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ik ze echt, ja.
0: Het is toch een hype?
3: Ja, het is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
0: Dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, ook, ja. Ja. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief. Omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst, ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Neurodiversiteit op het werk gaat over verschillen in hoe mensen denken, communiceren en functioneren binnen organisaties. Maar de manier waarop werken is georganiseerd heeft daarbij vaak meer invloed dan we ons kunnen realiseren. Vooral wanneer we uitgaan van één type, die ideale medewerker die eigenlijk helemaal niet bestaat. De vraag is hoe organisaties beter kunnen aansluiten bij diverse werkstijlen zonder neurodiversiteit direct als een probleem te zien. Moeten we ons werk anders organiseren om verschillen tussen mensen echt de ruimte te geven? En moeten we daarbij ons idee van die ideale werknemer, daar is die weer, loslaten? Nou, we hebben een studio vol om daarbij te helpen. Jantien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent bestuur en organisatie. Wetenschap, USBO, afgekort aan de Universiteit Utrecht ook. En Wouter Schamel is de gast, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het AWVN. Fijn dat je luistert.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, Jantien, Jasmijn, Wouter, fijn dat jullie er zijn. Ja, de aflevering begint in mijn hoofd direct alweer met verwarring. Maar dat is wel vaker zo, want we hebben neurodiversiteit en neurodivergentie. En tot op een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. En ondertussen hebben we twee termen en ik weet van allebei niet wat het is. Dus Jantien, help mij.
2: Neurodiversiteit is inderdaad, zoals je het net hebt uitgelegd, inderdaad eigenlijk breinvariatie, verschillende manieren waarop de hersenen kunnen werken. En dat werkt ook door de manier waarop je werkt. En dat heeft dus betrekking op iedereen. En neurodivergentie is een ander concept. Dat wordt wel eens vaker gebruikt in dezelfde sferen. Maar het heeft eigenlijk een andere logica. Neurodiversiteitsdenken gaat er dus over, dat gaat over iedereen. En neurodivergentie gaat erover, dat is de groep die je tegenover de groep mensen zet die neurotypisch denkt.
0: Ah.
2: Dus de grootste groep mensen heeft eenzelfde manier waarop hun brein werkt. En dan heb je nog een groep waarbinnen wat meer variatie zit. En dat is neurodivergentie. En wij willen wel echt pleiten voor het neurodiversiteitsdenken.
0: Dus. Ja, ja. Dus als ik het simpel voor mezelf vertaal, dan hebben we het over bij neurodivergentie over mensen die dan een diagnose, noemden we het zo? Nee, zo noemden we het al niet eens. Die ergens in een spectrum zitten en daar wordt dan een label aangeplakt. En die zijn dan anders, denken we dan. En bij neurodiversiteit zeg je ja, iedereen is anders.
2: Ja.
0: En daar is een schaal van anders.
2: Ja.
0: Van links naar rechts en van boven naar onder. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Want er is niet één soort mens.
2: Nee, de diagnose denken, dat is meer, komt meer het traditionele medische model.
0: Ja.
2: En dan wordt er eigenlijk gekeken naar wat wijkt af en wat levert problemen op.
0: Ja.
2: En neurodiversiteitsdenken, dat is meer sociaal bekeken. En dat gaat dus eigenlijk uit van variatie. En het idee is dus van ja, dat wordt pas een probleem op het moment dat de context, dus de werkvloer daarvoor zorgt.
0: Ja.
2: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met variatie in de hand waarmee je schrijft. En je kan rechtshandig zijn, je kan linkshandig zijn. Je kan zeggen, je kan neurotypisch zijn, is rechtshandig. En op het moment dat er alleen maar rechtshandige schade liggen, dan lijken linkshandig heel erg onhandig. Terwijl als je zorgt dat de omgeving daarop is ingericht, dus dat er goede schade liggen. Dan is er gewoon sprake van variatie. En dan is het gewoon, ja, anders.
0: Nou heb ik hier in de studio, los van dat ik een adviseur inclusieve arbeidsmarkt heb van de AWVN, dus de grootste werkgeversvereniging, zeg ik nog maar even erbij, heb ik twee universitair docenten. De ene die zit in de sociale, interdisciplinaire sociale wetenschappen, dat is al prachtig. En één die is van de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Jullie kijken allebei vanuit een andere blik naar dit onderwerp. Hè? Dus Jasmijn, help mij even. Jij zit hier aan de bestuurs- en organisatiewetenschapskant. Hoe kijk jij dan naar dit onderwerp? Waarom vind jij dit interessant? Waarom past dit bij jouw vakgebied?
3: Ja. Ik kijk er naar vanuit een organisatiebril vooral, een werkgeversperspectief. Niet zozeer omdat ik verstand heb van hoe dat brein werkt. Ik ben geen psycholoog en al helemaal geen neuropsycholoog. Zou ik best willen zijn, maar daar is misschien nu te laat voor.
0: Nooit te laat.
3: Nee, leven lang leren. No. Ook bij de universiteit, ja. Ik vind het vooral heel boeiend om te kijken hoe kan je nou die natuurlijke variatie die voorkomt in een werkomgeving accommoderen. Wat vraagt dat van de direct leidinggevende, van de collega's, van het HR-beleid? En hoe kun je dat inderdaad op een manier doen dat variatie geen probleem wordt. Dat het niet divergeren wordt en daarmee mag je via de draaideur weer naar buiten. Maar hoe kun je, zeker in een arbeidsmarkt, zeker in een publieke sector waar alle handen nodig zijn, gebruik maken van al die talenten en die krachten.
0: Ja.
3: En wat vraagt dat dus van een werkgever? En ook, ja, waar houdt dat op? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? Waar zijn soms beroepen en taken die om een bepaalde vaardigheden en misschien dus ook cognitief profiel vragen, waardoor je niet altijd alles kan includeren? En waar zitten de ideal worker norms, de verwachtingen over functioneren, het eigenlijk in de weg en zorgen voor exclusie? Dat zijn hele spannende vragen waar ik graag naar zou willen kijken.
0: Oké. Ja, en Jantien, vanuit de interdisciplinaire sociale wetenschap. Jij weet dus alles over sociale wetenschap. Kan niet anders. Jij zit overal tussenin.
2: Ja, ik zit overal tussenin. Ja, dan kan je zeggen, je weet alles of je weet niks.
0: Ja, maar hoe kijk jij naar dit onderwerp? Waar zit voor jou dan de fascinatie?
2: Ik kijk er naar vanuit een maatschappelijke bril en ook meer systemisch. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Want die werkgevers en die organisaties, die hebben ook met beleid te maken. Die bepaalde dingen mogelijk maken en niet mogelijk maken. Dus ja. Zo kijk ik daarnaar.
0: Ja, en dan vraag ik maar even aan Wouter. Wouter, waarom moeten we het hierover hebben? Want als we het allemaal goed georganiseerd hadden en iedereen was blij aan het werk en was aan het doen waar hij goed in was, dan hadden we dit gesprek niet gehad.
4: Nee. We zien nog steeds dat heel veel mensen vanwege hun neurodivergente achtergrond niet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Of dat de arbeidsmarkt niet aansluit bij hen. Dat er nog heel veel mensen niet aan het werk komen. Ofwel dat er heel veel mensen aan de slag zijn bij werkgevers. Maar om verschillende redenen uitvallen. Verzuimpercentages die relatief hoog zijn onder werkgevers. Dus reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, kortom, er valt nog een wereld te winnen eigenlijk.
4: Zeker weten.
0: Ja. Zijn er ook nog steeds veel mensen die buiten de arbeidsmarkt blijven omdat ze niet voldoen aan, überhaupt al, het hele sollicitatieproces is best wel een communicatief proces. Het gaat ook heel vaak, zijn mensen helaas nog steeds op zoek naar de klik met iemand. Ja, als jij niet zo extravert bent, dan sta je al 1-0 achter vaak.
4: Ja, we zien dat heel veel sollicitatiegesprekken en sollicitatieprocessen nog om die klik gaan, nog om die cultural fit. En dat heeft ook met neurodiversiteit te maken. Mensen met neurodivergente breinen, die zijn mogelijk reageren net iets anders dan jij op een sollicitatiegesprek. Of jij hebt zelf een bepaalde cognitieve stijl die jij gewend bent van jezelf en van je directe collega's. En aan de hand van wat je bij jezelf ziet en bij je collega's, ga je weer de eerstvolgende. Ja. Werven en selecteren. En ja, dan sluit je ook mensen uit. Ook mensen met meer neurodivergente profielen.
0: Ja, Jantien, ik zit ook te denken dat het heeft natuurlijk ook heel erg met een soort normbeeld te maken, volgens mij. Dus ja. Wat verwacht je van iemand die bij je werkt? Ja. En alles wat afwijkt, vind je dan gek, maf, raar, ingewikkeld? Daar komen gelijk labeltjes aan te zitten.
2: Ja, en dan vaak zijn dat ook hele impliciete verwachtingen. Hè? Dus dingen waarvan je niet eens echt bewust bent dat je ze verwacht.
0: Ja.
2: Dat kan gaan over personeelsuitjes. Of iemand, hè, of je vindt dat iedereen mee moet. Kan zijn over wat je vindt, hoe iemand zijn pauze doorbrengt. Vergaderstijlen en hoe je die inricht. En dat soort structuren binnen de organisatie. Daar zitten eigenlijk ook al impliciete normen en verwachtingen achter.
0: Ja. Het gekke is, dat staat nergens, maar heel veel mensen voelen het direct.
2: Ja.
0: Wat is dat dan?
2: Ja, dat zijn ongeschreven regels. En inderdaad, als je ze niet voelt, dan kan het zijn dat als je medewerker vraagt hoe gaat het, dat je een oprecht antwoord krijgt. Terwijl je natuurlijk alleen maar moet zeggen.
0: Goed.
2: Gaat goed, een beetje druk.
0: Ja, zo, ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. En ik weet nog dat ik met een kandidaat naar een klant ging. En dat die jongen die, vroeger zeiden we dan dat hij Asperger had, maar die zat ergens dus op het autistisch spectrum, zeggen we tegenwoordig volgens mij. En die, er wordt altijd natuurlijk gevraagd, als je ergens gaat solliciteren, wat wil je drinken? En die gaf daar altijd heel eerlijk antwoord op. Want die wil namelijk altijd Red Bull. Maar als je in een werksituatie zit en je komt bij iemand, dan is het koffie of thee. Dat is het antwoord. Maar ja, dat was niet zijn antwoord. Dus die moesten we dan echt helpen door te zeggen, oké, weet je, maakt niet uit wat je antwoordt, maar het antwoord is koffie of thee. Een van de twee. En dan moest je, ja, dat moest echt gewoon soort ingeprogrammeerd worden. Want anders dan stond hij gelijk alweer met 1-0 achter. Wat natuurlijk belachelijk is eigenlijk. Want hij geeft gewoon eerlijk antwoord.
2: En, of.
0: Ja, Jantien.
2: Of je stelt niet de goede vraag. Zeg je, wil je koffie of thee?
0: Ja,
2: dat is eigenlijk de vraag. In plaats van wat wil je drinken?
0: Ja,
2: maar Red Bull is natuurlijk een heel goed antwoord.
0: Ja, is uitstekend antwoord. Ja, ja. Ja, maar dat zijn van die dingen die zitten gewoon impliciet erin. Ja. Hier in de context is dan, of dit zijn de opties.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat staat nergens.
2: Mensen zo trainen, maar moeten we misschien meer de rest van de omgeving trainen om wat betere vragen te stellen.
0: Ja. En dan wordt de omgeving inclusief. Ja. Het grappige is natuurlijk, Jasmijn, dat heel veel van die impliciete dingen die er dan zijn in een organisatie, die worden dan expliciet gemaakt in wat zoeken wij dan in mensen. Een aantal jaar geleden, toen we nog niet een hele krappe arbeidsmarkt hadden, toen was het, als je de gemiddelde vacaturetekst las, dan kwam het erop neer, wij zoeken een supervrouw of een superman. Is dat nou ondertussen een beetje veranderd? Is het een beetje beter geworden ook? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet alles goed kunnen. Die zoeken we. Want dan hoef je ook niet na te denken over wat je nou echt nodig hebt.
3: Ja, ja, ik denk dat die vacatureteksten eerlijk gezegd nog steeds zoeken naar een superman of vrouw of een schaap met de 5 poten of welke vergelijking je ook wil gebruiken. Omdat een werkgever ook vaak denkt, we zien wel wat er komt. En als er iemand aan dat plaatje voldoet, dan nemen we die aan. En misschien zijn het dan niet meer honderden sollicitanten, maar nog steeds wel tientallen. Dan heb je nog steeds om uit te kiezen. Maar een heel

0: handboek voor breed beschikbaar heeft. Onderzoek dat daar ook open access over bekend is. Dus daar komt al steeds meer kennis over. Maar als je dan dus dat eenmaal hebt doorlopen, dan begint de onboarding, het socialiseren, het ontwikkelen, het bevorderen. En ook daar in al die stappen kan dat weer ontstaan, die neurotypische bias. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n simpel vraagje bij een sollicitatiegesprek. Bevordering, hoe grondig dat ook wordt aangepakt met dossiervorming. In een commissie wordt er dan bijvoorbeeld gezegd, persoon X is niet zichtbaar. Met één zo'n opmerking
1: moet zich beter profileren.
0: En dat kan al heel neurotypisch zijn. Want wat is dat dan? En waar hebben we het precies over? Waar ben je zichtbaar? Moet je dan iets zeggen? Wat moet je dan zeggen? En hoe vaak?
1: Ja. Nou ja, en, en ik denk, maar dat is een beetje mijn aanname, dus dat ga ik nu even testen, dat heersende beeld van hoe ga je met elkaar om, wat voor soort mens ben je op je werk, dat ook best wel gestoeld is op een bepaald type mens. He, waarbij extravertheid, zolang je niet al te extravert bent, toch wel positief wordt gevonden. Als jij een introvert persoon bent, dat vinden mensen ingewikkeld. Want dan moet je inderdaad goede vragen gaan stellen, in plaats van dat iemand vanzelf wel vertelt hoe het met haar of hem is. Dus laten we even kijken waar je nou tegenaan loopt. He, dus we hebben het al een beetje gehad over het begin van je carrière, namelijk überhaupt ergens een baan krijgen. Maar als je gewoon ergens werkt, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, Jantien, ja, dat zijn dingen in het dagelijkse werk die totaal nog niet inclusief zijn en geen rekening houden met het feit dat we allemaal anders zijn in ons brein?
2: Als je denkt aan een vergaderstructuur, waarin mensen heel snel op elkaar reageren en dan eigenlijk meteen daar een actiepunt uitgevormd wordt. Ja, sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om er even over na te denken. En die worden dan eigenlijk buitengesloten. Dus zoiets simpels als hoe je dat inricht.
1: Iedereen die secundair is in zijn reactie, en dat zijn er nogal wat. Mm-hmm. Die hebben dus eigenlijk in onze normale vergadercultuur, staan die al op 1-0 achter. Want die denken na, wat eigenlijk uitstekend is natuurlijk als je
2: nadenkt. Ja, daar kan je wel wat voor zeggen dat het wel goed is.
1: Er valt wat van te zeggen om na te denken ergens over. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Of een brainstorm, hè, waarbij je heel snel op elkaar reageert en waar je veel enthousiasme wordt gegenereerd. En dat is maar meer, meer, meer. En dan komt iemand uit de vergadering en dan denkt hij, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hè, dus dan hoofd- en bijzaak onderscheiden. Dat is, dat is ook iets waar je over na moet denken, hoe je dat inricht.
1: Ja, nou denk ik dat de meeste mensen die uit zo'n brainstorm komen, denken het was super leuk, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort teambuilding en doen alsof je iets nuttigs aan het doen bent, volgens mij.
2: Dat is misschien ook een opvatting, hè? Gewoon de verwachting dat je iets nuttigs aan het doen bent.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk, ga zo eens helpen, maar naar je eigen dag. Kijk, dit is natuurlijk super nuttig. Wij zijn hier de wereld aan het veranderen met elkaar, met z'n vier in de studio. Ja. Wouter, andere dingen waar we in het dagelijks werkende leven tegenaan lopen, vergaderen, hebben we allemaal een hekel aan, maar dat is natuurlijk een goed voorbeeld.
3: Ja, vergaderen en de andere kant daarvan prefereer je juist langer, diepgaander te werken. Appreciëren we dat ook zoveel als zou moeten?
1: Je bedoelt gewoon überhaupt werken. Gewoon dus niet met elkaar iets doen, maar gewoon aan je taak zitten.
3: Aan je taak zitten. Ja. Dat ene lange rapport schrijven wat gemaakt moet worden. Dan ben je natuurlijk een hele lange periode minder zichtbaar totdat het werk eindelijk wordt aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk wel heel veel werk verzet ondertussen. Ja, dat is een beetje net zoals Jantien zei, iets wat mogelijk minder wordt opgemerkt. Ja.
1: Ja, dit is toch eigenlijk, als je dit hoort, Jasmijn. Dus als je gewoon je werk aan het doen bent en je dus niet zichtbaar bent, maar wel aan het produceren of je bent je blijstuk aan het maken of wat dan ook. Ja, dat is onhandig in organisaties. Ja. Er gaat iets niet goed hoor. Ja. Jij moet dat oplossen.
0: Ja, en dan mag je dat doen in een kantoortuin bijvoorbeeld. Ja. Waar je de hele tijd prikkels krijgt en niet geconcentreerd aan je taak kan werken.
1: Ja, nou kortom. Er is nog heel veel te doen. We gaan straks je helpen om wat je dan kan doen om dat te verbeteren. Voor iedereen. Want ik kan je zeggen, wij hebben hier ook zo'n kantoortuin. Ik kom hier ook niet aan mijn werk toe. Dat doe ik altijd lekker thuis. Gewoon.

0: hoorde je onze fantastische Zeeuwse band Close Your Eyes.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio een heleboel experts. Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht. En Wouter Schramel van de AWVN. We hebben het over neurodiversiteit. Ik denk, voordat we naar de oplossingen gaan, dat we onze luisteraars even moeten helpen met hoe divers kun je dan zijn? Wat voor diversiteit is er dan allemaal? Nou, laat ik beginnen bij mezelf. Ik kan niet zo goed lezen. Ben nooit getest, maar mijn dochter wel. Die is dyslectisch, want die heeft een officiële verklaring. Ik niet, maar ik denk stiekem dat ik het best wel zou kunnen zijn. Ik ben retensnel afgeleid. Mijn zoon is getest. Want ja, tegenwoordig doen we dat. Die is ADHD getest. Dus ik denk dat ik me helemaal niet verbaas als ik er zelf ook een beetje last van heb hier en daar. Nou, zo zijn er al nog allerlei andere dingen waarin ik nogal divers in ben, denk ik. En volgens mij hebben we dat allemaal wel zo'n beetje. Wat zijn die onderdelen van het menselijke brein, het gedrag wat je kan zien, waar je allemaal niet divers op kan zijn? Wouter, help ons daarin.
2: Ja, je geeft het al aan, je kan denken bij neurotypisch, neurodivergent in termen van diagnoses. ADHD, autisme spectrumstoornis, dyslexie. Dat is een deel van het verhaal, een deel van de werkelijkheid die we ook moeten adresseren. Want het zijn termen die we in ons alledaagse dag ook gebruiken. En als je daar open over bent op werk, dan hoop je ook dat je collega's daar op een fijne manier mee omgaan. Dus dat is echt een realiteit. Tegelijkertijd, wat zegt dat precies over werk? Als je de ene persoon met ADHD vraagt, wat ervaar jij door de dag heen en hoe structureer je dag, dan zal het weer totaal anders zijn dan de eerste volgende. Dus een hele andere manier om daarover na te denken, wordt steeds vaker genoemd, dat is het spiky profile.
0: Spiky profile, dus ik zie een soort grafiekje voor me en die heeft spikes, die heeft pieken.
2: Ja, neem de gemiddelde mens, dus wat wij hier af en toe neurotypisch noemen. Dan heeft hij minder spikes naar boven toe en naar beneden toe. Je zou ongeveer even goed scoren als in plannen als de eerstvolgende. En ongeveer even goed in verbale eigenschappen als de eerstvolgende. Maar neem neurodivergente personen, dan wordt daar gezegd, die hebben meer spikes naar boven toe en meer spikes naar onder toe. Ja. Dus aan de ene kant komt dat met hele grote kwaliteiten. En aan de andere kant met uitdagingen. Nou, dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan dat eerdere perspectief waar ik het over had rondom diagnoses. En dat is ook weer een fijner perspectief voor bijvoorbeeld de HR-adviseur waar ik vaak mee spreek. Omdat je dan weer terugbrengt naar kwaliteiten, naar uitdagingen, naar vaardigheden, naar valkuilen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn mensen die hebben meer specialismen eigenlijk. Die zijn in sommige dingen veel beter dan in andere dingen. Maar die hebben vaak ook dat ze in andere dingen dan weer iets minder goed zijn. Dus die zijn wat gespecialiseerder.
2: Zo kan je dat zien. Ja. En daar hoop je dan op in te spelen. Want hoe jammer is het als je dat soort kwaliteiten onbenut laat.
0: Ja. Alright. Dus. Niet alle mensen zijn gelijk. Ja, dat is, het is een dooddoener, maar het is wel een werkelijkheid. Maar we organiseren wel voor dat iedereen wel gelijk is. Dus dat is raar, zou je kunnen zeggen, Jasmijn.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Dus hoe gaan we dat fixen?
3: Ja.
0: Nou, dat gaan we nu even met elkaar organiseren. Dus ja. Je mag zelf kiezen, want er is zoveel om uit te kiezen wat we moeten. We gaan niet alles oplossen, dat is onmogelijk. Maar haal er eens één uit waarvan jij zegt van nou, daar doen we onderzoek naar. Of daar hebben we iets moois voor bedacht. Of er zijn interessante resultaten behaald.
3: Ja. Nou, er is vorig jaar door Jan van Rijswijk aan de Open Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar neurodiversiteit in teams. Die biedt niet gelijk een hapklare tool waarmee je aan de slag kan, maar die laat wel zien hoe waardevol cognitieve variatie in een team is.
0: Waar moet ik dan aan denken? Want ik denk aan cognitieve variantie. Dat heeft iets met je brein te maken. Ja. Hersendenken en zo. Dat is belangrijk.
3: Ja, dus als je dus een team hebt van mensen waar je dus allerlei van die verschillende spiky profiles zou kunnen hebben. Of flat profile. Dat is de variant met minder hoge.
0: Ja, dat zijn mensen die bijna geen talenten hebben. Daar komt het eigenlijk om neer.
3: Zijn jouw woorden.
0: Ja, toch? Ze zijn gewoon gemiddeld. Ze zijn een beetje saai mensen.
3: Ja, ja. Maar dus die variatie. Als je dat hebt in een team. Maar wel bijvoorbeeld veel hiërarchisch verschil en iemand die op de hiërarchische beslisfunctie zit en die dan bijvoorbeeld weer neurotypisch is en geen oog heeft voor neurodivergentie, maar wel een heel divers team heeft. Ja, dat betekent nog steeds niet dat het team goed functioneert. He, dat het een team is waar je enerzijds hebt van belongingness, dus het gevoel ik hoor erbij, maar aan de andere kant ik heb ook een gevoel dat ik mezelf kan zijn, authenticity. En dan kan ik uiten en ik kan mijn behoeften kenbaar maken. Dus die leiding, die rol van die leidinggevende lijkt wel belangrijk. En dat vinden organisaties niet altijd even leuk om te horen. Want er komt al zoveel op de schouders van een leidinggevende. En hoe moet dat dan als je een team hebt van 30, 40 man. Wat echt wel gebeurt. En zeker in publieke sectoren waar het soms nog schrijnender is. Ja. Wat ik echt onmenselijk vind. Maar dat is een ander gesprek. Ja. Maar dan gaat het erom. Ja, hoe kan die leidinggevende niet meer gaan doen. Maar misschien dingen anders doen. He, dus andere vragen stellen in die dagelijkse formele en informele gesprekken die je hebt met je medewerker. En dan gaat het om, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En daar echt met oprechte nieuwsgierigheid op doorvragen. Op communicatievlak, op samenwerkingsvlak, op accommodaties. En dan kijken, ja, wat kan ik daar wel en niet van realiseren? En wat is er nodig in dat team? Maar we weten ook uit onderzoek dat als je neurodivergent bent, dat je soms wel moeite hebt om dat te uiten. Je weet niet altijd wat je nodig hebt. Of je bent heel streng op jezelf. En je ziet dus die spikes omhoog, je talenten, zie je veel minder goed. Hmm. Dus daar heb je wel wat hulp op nodig. Nou ja, dat hoeft die leidinggevende misschien niet te doen, maar een coach. Maar die werkgever moet er natuurlijk wel bij helpen. Dus er komt echt wel even wat op dat bordje van die leidinggevende. Maar het idee is dat zich wel gaat uitbetalen in iemand die gaat floreren.
0: Het grappige wat ik dus vind, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Wouter. De taak van een leidinggevende is niet om te vertellen hoe mensen hun werk moeten doen. De taak van die leidinggevende is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Toch? Je hebt een team. En we noemen dat niet voor niks een team. En dan kun je natuurlijk alle vergelijkingen met sport kun je gaan gebruiken. Hè? Je moet er rechts buiten, die moet je niet in de goal zetten. Dat is onhandig. Dat vindt iedereen logisch. En wat doen wij? Ik weet niet meer wie dat nou zei. Oh, was een hele leuke ondernemer. Ik weet niet meer, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar die zei, ja, je stelt ook niet gewoon 11 keepers op. Dat doe je gewoon niet. Terwijl dat doen wij wel. Wij zetten gewoon allemaal op. We denken dat we allemaal dezelfde mensen neerzetten. Die allemaal hetzelfde moeten gaan doen. Maar dat is, zo zit het leven niet in elkaar. En sterker nog, dan worden teams ook niet goed van. Dus de taak van de leidinggevende is volgens mij om te zorgen. Dit zijn de mensen die ik heb. Nou, dan ga ik eens even kijken. Wie zijn dat? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? Hoe moet ik ze ontwikkelen? Wie laat ik wat doen? Dat is je taak. Toch?
2: Zeker, ja.
0: Ja. En toch vinden we dat heel ingewikkeld, nog steeds.
2: Ja, ja, zoals Jasmijn ook al zei, je hebt zoveel te doen als leidinggevende, dus vind daar de ruimte maar even voor, naast de KPI's, de resultaten die je moet boeken.
0: Ja.
2: Heb je een fijne werkgever, dan word je daar hopelijk mogelijk ook op beoordeeld over of je medewerkers zich fijn voelen, of zij werkplezier ervaren, of zij het takenpakket hebben waarop zij kunnen floreren.
0: Ja. Laten we nog even een andere nemen. Dus dit is het team. En zorgen dat je snappen dat je, nou, wie je hebt en waar ze goed in zijn. Dan team, wat is er nog meer waar we aan kunnen gaan sleutelen? Wat we kunnen verbeteren?
4: Nou, ik weet dat we zijn momenteel bezig met een onderzoek. Met een leergemeenschap, neuro-inclusief HRM. En binnen dat onderzoek werken ook nog andere universiteiten mee. En eentje daarvan is het Universitair Medisch Centrum Groningen. En die hebben een inventarisatie gemaakt. Onder andere van alle tools die er zijn rondom neuro-inclusief werken. En dat zijn er honderden.
0: Nee joh.
4: Ja, dat zijn er gigantisch veel.
0: Maar alleen rondom neuro.
4: Ik heb ze niet geteld, hè, maar het zijn echt heel veel.
0: Jeetje meer. Ja. Oké. Okay. Ja, dus?
4: Ja, dus ja.
0: Iets wat afslanken misschien.
4: Nou, dat, ik weet niet of dat per se de conclusie moet zijn. Want ik denk dat er overal wel waarde in zit. Maar ik denk dat het er meer in zit in het leren van wat past bij mij, bij mijn organisatie, bij mijn medewerkers. Hè, voor organisaties, dat leerproces. En daar zijn wij nu met die leergemeenschap samen aan begonnen. Wij leren daar ook in mee.
0: Ja.
4: Ja, om daar een weg in te vinden.
0: Ja, dus er wordt in dit geval bij het UMCG.
4: Ja, daar werken we mee samen.
0: Daar,
4: ja,
0: wordt,
4: ja.
0: Dus, daar wordt dus wel veel gedaan aan dit onderwerp. Maar zoveel dat er zeg maar een soort bos is ontstaan van tools en hulpmiddelen.
4: Dat is niet ontwikkeld door hun. Ze hebben geïnventariseerd wat er was. Dus dat was echt in den landen, zal ik maar zeggen. Absoluut internationaal zelfs.
0: Oh, ik dacht dat ze dat allemaal gebruikten. Ik schrok al.
4: Nee.
0: Oh,
4: okay. Ze hebben gevraagd aan mensen en aan organisaties. Wat kennen jullie allemaal?
0: Wauw.
4: Ja.
0: Nou, er is dus een markt, zou ik zeggen. Toch? Ja, dat is een goed teken.
3: Ja. Ja, ja en het. Wij willen ook wel een beetje met die leergemeenschap gaan achterhalen. Zitten er, hè, want je kan van allerlei tools ontwikkelen. En er zit soms ook een businessmodel achter. En dat is prima, maar zitten er dan een soort principes onder? Hè, en je ziet wel bijvoorbeeld sinds een paar jaar bij verschillende grote organisaties vaak neurodiversiteitsnetwerken ontstaan. Nou ja, dat is iets wat op allerlei andere diversiteitsaspecten natuurlijk al langer gebeurt. En daar weten we ook uit onderzoek, dat helpt echt wel om mensen een stem te geven, lobbyfunctie, het gevoel van hey, ik ben niet de enige, waar je een buddy kunt vinden, dus buddy-systemen, mentorsystemen, daar trainingen voor ontwikkelen. Dat is ook zo'n principe wat... daar kan je honderden tools voor verzinnen. Die allemaal net een iets andere insteek nemen. Maar dat principe werkt wel.
0: Ja.
4: En zeker natuurlijk. Als
0: Jasmijn.
4: Gaat over die...
0: Jasmijn moet je maar. Jantien. Dat is ook ingewikkeld om twee. Dat is voor mij. In mijn brein werkt dat dus zo. Dat ik twee J's heb. Dat is echt kansloos. Ga je gang, Jantien.
4: Ja. Als je het dan specifiek nog hebt over die impliciete verwachtingen. Die dus in die structuren van die organisatie zitten. In je eentje begin je daar niks tegen. Maar als neurodiversiteitsnetwerk kun je wel echt een signaal aangeven. Van hey, hier hebben echt meerdere mensen last van. En we hebben erover nagedacht. En zullen we misschien dit eens proberen? Dus
0: ja.
4: Dat kan heel goed werken.
0: Wat ik wel interessant vind is dat zeg maar de... Er lopen steeds twee dingen door elkaar voor mijn gevoel. Dat zijn de mensen die van zichzelf weten dat ze neurodivergent zijn. Zeg ik. Je moet me helpen als ik het niet goed zeg. En het feit dat we allemaal van elkaar verschillen. Alleen bij de een is de spike wat hoger dan bij de ander. Heb ik net van Wouter geleerd. Maar als je spike niet hoog genoeg is. Dan pas je niet in dat spectrum. Want dan val je er net uit misschien. Maar dan kan je nog steeds wel heel veel last hebben van dingen.
4: Zeker, ja. En een heleboel dingen zullen dan ook wel voor zo'n persoon goed uitwerken. Zeg maar. Ja.
0: Ik weet dat ik heb vroeger een communicatiebureau gehad en wij hadden een dove collega, Pascal. En dus wij hadden werkoverleg met een dove tolk erbij. En die werkoverleggen die werden veel en veel beter. Want ja, met een dove tolk kan je niet door elkaar praten. En als er iets onduidelijk is voor de dove tolk, dan vraagt hij, wat bedoel je daarmee? Want ik snap niet wat je bedoelt, want dan kan hij het niet tolken. Dus dat was briljant voor het werkoverleg. Dat werd gewoon inhoudelijk werd het veel beter. Het werd veel gestructureerder, het werd veel duidelijker. Want die wilde van tevoren ook weten, wat is de agenda? Wat zijn de onderwerpen? Want dan kan ik al wel even kijken of er ingewikkelde dingen tussen zitten waar ik nog even gebaren moet afspreken met Pascal in dit geval. Dat vind ik ook heel gaaf eigenlijk. Dat wij slikken met z'n allen in organisatie natuurlijk heel veel dingen die gewoon eigenlijk niet ideaal zijn. Of sterker nog, best wel matig zijn. Maar ja, we kunnen er wel mee handelen. Maar eigenlijk zijn ze gewoon niet goed. Hoe we vergaderen met elkaar is natuurlijk gewoon per definitie slecht. Dat vindt niemand leuk. Ja. Dus is het ook niet een enorme kans dit gewoon, Wouter?
2: Ja, als om het nog steeds maar even die twee termen te gebruiken. Als neurotypisch persoon tussen aanhalingstekens loop je overal... enigszins makkelijk doorheen. Je laat het van je afglijden. Hetgeen wat je toch eigenlijk onderhuids... wat aan je kan knagen... dat laat je maar schieten... omdat je toch wel door de situatie heen komt. Die vergadering die ziet je uiteindelijk wel uit. Je hebt af en toe je zegje gedaan. Je hebt je input geleverd. Ook al was die vergaderstructuur ook voor jou niet fijn.
0: En ben je kapot na dat uur?
2: Ben je er klaar mee? Ja.
0: Dan moet je door naar de volgende. Want dan zit je alweer in de volgende Teams meeting. Ja, ik heb echt te doen met mensen. Het is gewoon, we hebben het echt, we hebben er een zootje van gemaakt met elkaar. Ja.
3: Ik ben het er wel mee eens. Het biedt ook kansen. En in het onderwijs wordt er op die manier ook wel naar gekeken. En dan wordt het concept van Universal Design for Learning gebruikt. Wat is het idee is dat dat helpt vooral neurodivergente scholieren of studenten. Maar dat heeft uiteindelijk voor elke student of scholier positieve effecten. Want het gaat uit van principes als zorg voor keuzemogelijkheden. Toets niet in één toets iets af, maar gebruik verschillende soorten toetsen. Ja, daar wordt iedereen blij van. En dat geldt dus ook inderdaad voor als je je werkomgeving zo inricht dat je niet meer van 9 tot 5 back-to-back meetings hebt. Met saaie stukken en waar je de hele tijd maar je zegje gedaan moet hebben. Ja, dat is voor iedereen een voordeel. Maar dat vereist dus wel dat je de norm helemaal verandert. Hè? En alles waar een organisatie op is ingericht. Dus ja, daar zit natuurlijk ook allerlei kostenafweging achter.
0: Nou, dat is eigenlijk waar ik het laatste stukje met jullie over door wil brengen. Is wat zijn dan die Universal Design Principles voor een organisatie? Zo, of we die er ook even nog doorheen jassen in het laatste 10 minuutjes. Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Emily Sandé, Next to Me.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met in de studio Jantien van Berkel, Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, Wouter Schramel van de AWVN. Wouter, jij spreekt heel veel HR-mensen, professionals, bij allerlei organisaties over dit onderwerp. Nou is het in de regel zo dat HR zich natuurlijk bezighoudt met personeel, maar niet zozeer heel snel met hoe het werk eruit ziet. Wat zie jij daarvan bij de HR-collega's? Want dit gaat natuurlijk echt over, ja, hoe richt je nou eigenlijk het werk in, zodat iedereen tot bloei kan komen?
2: Ja, er zijn HR-professionals en die proberen die taken, die functiepakketten echt wel flexibeler in te richten. En daarin nieuwe medewerkers ook allerlei mogelijkheden te geven. Dus er zijn HR-professionals en die nemen bijvoorbeeld nemen in de winkel de taak van maken een takenlijst van alle taken die een winkelmedewerker doet. En die plotten dat. Die nemen daarnaast de uitdagingen van iemand en de kwaliteiten. En die kijken, nou, daar op die en die taken liggen en deze kwaliteiten van de medewerker. En op die en die taken liggen deze en deze uitdagingen. En zo krijg je dus ook matches. En zo kan je als leidinggevende sturen op die takenpakketten die passen bij medewerkers. Dus dat is één facet.
0: Ja, nou, dat klinkt redelijk perfect, Jantien, toch? Dit. Want dan kan je doen waar je goed in bent.
3: Ja, klinkt goed.
0: Ja. Het grappige wat ik zelf altijd merk is dat als je het hierover hebt, hè, dus echt wat is nou het werk wat er ligt en hoe verdeel je dat onder elkaar zodat je doet waar je goed in bent, dan zeggen mensen, ja, er blijven altijd rotklusjes over. Wat zeg jij dan, Wouter?
2: Het is wel een proces wat je met je team wil bespreken. Dus dat vergt weer wat van die leidinggevende. Maar daar moeten we misschien in Nederland ook meer training geven aan leidinggevende en die sociale eigenschappen die een leider moet hebben. Maar dan ga je inderdaad met elkaar het gesprek aan. Ja, veel makkelijker kan ik het niet maken. Maar
0: nee.
2: Als je het beste met elkaar voor wil, dan moet je soms ook even er doorheen.
0: Nou ja, wat ik altijd grappiger vind, de dingen die ik rotklusjes vind, die vindt iemand anders helemaal geen rotklusjes. Het is natuurlijk mijn perspectief. Het is maar een mening over een klusje. Het feit dat ik het niet leuk vind, wil niet zeggen dat iemand anders het niet leuk vindt. Mm-hmm. En dat blijft toch wel een beetje de basis volgens mij.
3: Ja.
0: Dat je heel erg vanuit je eigen perspectief aan het denken bent de hele tijd.
3: Ja, ja, dat is de grootste valkuil. Hè? Dat, ja, als je ook in een sollicitatieprocedure ben je, ook al heb je het niet in de gaten, vaak op zoek naar de persoon die op jezelf lijkt. Want ja, dat is gewoon makkelijk. Er zijn ook wel mensen die dat van nature niet doen. Ik had een paar weken geleden een gesprek met een hoogleraar binnen mijn eigen universiteit, die onbewust al jarenlang hele diverse teams had en dat ook aantrok. Dus dat op de een of andere manier uitstraalde en helemaal niet zelf in de gaten waarom dan precies. Maar dat werkte gewoon.
0: En, het is wel interessant om dat te onderzoeken, toch?
3: Ja.
0: Van, hoe
3: ja,
0: kan
3: precies.
0: Dat dan?
3: Ja, hoe kan dat en wat kunnen we daarvan leren? Maar ik denk dat Wouter wel een punt heeft in zijn algemeen. Dat je moet de kwaliteit van leiderschap serieus nemen en daarin investeren. En ja, in heel veel organisaties is het vaak zo dat de professional doorgroeit. Het beste jongetje of meisje van de klas, de verpleegkundige wordt de teamleider en de docent ook. En die krijgen een avondcursus leidinggevende en that's it. En dit vereist echt wel wat meer. En als je dus die taken gaat herverdelen, wat denk ik ook een heel goed idee is, maar voor heel veel organisaties heel moeilijk, omdat die denken in functie, huizen met bijbehorende inschaling. En nou ja, ik word er al moe van als ik erover denk. Maar ik denk inderdaad dat er best wel veel taken dan automatisch goed verdeeld worden. Dat er iemand zegt, ik doe die nachtdiensten wel, dat vind ik juist lekker. Dan hoef ik niet thuis te zijn met die schreeuwende kinderen of zo, weet je wel.
0: Ja, of ik ben gewoon een nachtmens.
3: Of ik ben een nachtmens, mijn bioritme. En er zullen altijd taken blijven liggen. Omdat je die dan goed verdeelt en daar een leidinggevende op hebt die dat proces goed stuurt en zorgt dat het niet altijd bij één persoon dan terechtkomt. Ja, dat is denk ik wel een goede aanpak.
0: Ja. Jantien, is natuurlijk wel interessant. Hè? Die rol van die leidinggevende is natuurlijk weer mega belangrijk. En niet geheel onbelangrijk de sociale vaardigheden. Hè? Dus het snappen, hoe zitten mensen in elkaar? Hoe ga je met ze om? Wat vragen we eigenlijk allemaal van die leidinggevende? Dus wat als je nou zegt van, nou, we gaan de ideale leidinggevende samenstellen die snapt hoe neurodiversiteit in elkaar zit en die zo'n divers team kan samenstellen, maar ook kan begeleiden. Wat moet zo iemand dan kunnen?
4: Zo, goeie vraag. Ja, ik denk dat het begint met niet oordelen. Dat soort dooddoeners.
0: Nee, ja, ga maar door. Nee,
4: dat je open staat voor verschillende manieren. En ja, dat je daarvan bewust bent. En ik denk ook dat er geen quick fixes zijn. Hè? Dus dat er geen workshopje en je bent er. Ik denk wel echt dat het een proces is. En misschien ook met vallen en opstaan. En,
0: ja.
4: Ja, dat is mijn perspectief.
0: Ja, het zou nog wel eens te onderzoeken waard zijn, toch? Van wat moet je eigenlijk kunnen? En kan je dat eigenlijk wel leren? Want we zijn iedereen dood aan het workshoppen. Maar ja, als het jouw voorbeeld van jouw hoogleraar, als het nou gewoon eenmaal iets is wat je door je leven lang ontwikkelt, hoe je in elkaar zit, ja, dan wordt het een beetje een uitdaging natuurlijk.
3: Ja. Ja, ik vond ook wel een heel verfrissend voorbeeld van Sander Begeer, hoogleraar psychologie aan de VU met aandachtsgebied autisme. Daar werken wij mee samen voor die leergemeenschap Neuro-inclusief HRM. En die vroegen wij om dat af te trappen in januari. En hij wilde natuurlijk heel graag over allemaal recente onderzoeksinzichten over autisme praten. En wij zeiden natuurlijk, moet je doen. Maar kun je ook iets vertellen over jezelf? Want jij bent ook al heel lang trekker van zo'n onderzoeksgroep, leidinggevende. En hij zei ook van, ja, ik heb ook gewoon geleerd om mijn eigen handleiding te delen met mensen. En daarmee ook eerlijk en het goede voorbeeld geven. En de dooddoener misschien Nivea, niet invullen voor een ander. Niet denken van, oh, jij hebt ADHD. Mijn buurjong ook, die heeft strakke deadlines nodig. Zullen we dat voor jou dan ook maar gaan doen?
0: Ja,
3: dat is dus, dat vond ik ook wel heel verfrissend eigenlijk weer. Om zoiets simpels te horen dat werkt van iemand die daar op gestudeerd heeft. Hè?
0: Ja, en ik denk dan ook weer, ja, wel aan iemand vragen, wat heb je nodig? Moet je ook beseffen dat een moeilijke vraag is. Als iemand dat aan mij zou vragen en zeggen, wat heb jij nodig om je werk goed te doen? Zou ik dat ook best een lastige vraag vinden. En zou ik ook zeggen, ja, sommige dingen weet ik wel, maar heel veel dingen weet ik ook, terwijl ik 54 ben, nog steeds niet. Wouter, ik wil eigenlijk met jou afsluiten. Want jij werkt bij de ABVN. Dus jullie helpen, naast dat jullie allemaal mooie CEO's afsluiten, helpen jullie ook organisaties, in dit geval, om inclusiever te worden. Dus doe even een fijne tip. Een fijne tip waarvan je zegt van, nou, na alles dit gehoord te hebben, het is allemaal groot en het gaat over iedereen en het is heel veel, maak het eens weer helemaal klein. Wat kan je morgen voor simpels doen waardoor je een eerste stap zet?
2: Werp het eens op binnen je eigen organisatie. Tijdens de lunch, tijdens een klein moment binnen de organisatie. Laat iemand daar kort over spreken. Ga daarna even in gesprek met je medewerkers. Brengt dat iets teweeg? Brengt dat niks teweeg? Wat zeggen die medewerkers dan? En denk jij dan dat je daar iets mee moet? Ik denk dat heel veel mensen uitdagingen ervaren zoals wij vandaag hebben besproken. Dus dat je nog wel eens meer zou kunnen ophalen dan je verwacht. En dat er dan best wel ook mogelijkheden liggen om op te acteren en het voor iedereen een betere werkvloer te maken.
0: Ja, dus dat gesprek over, wat hebben we nou eigenlijk met elkaar nodig om ons werk beter en leuker te maken? Van hele kleine irritaties als Jan die zit altijd te zingen of te fluiten tijdens zijn werk. Daar heb ik last van, dan ben ik de hele tijd afgeleid. Dat gesprek moet gewoon gevoerd worden.
2: Zeker.
0: Dus het is ook weer heel behapbaar daarmee, toch? Om het niet gelijk plat te slaan hoor. Want alles is complex, maar je kunt wel makkelijk beginnen. Ja. Ik vond het leuk om met jullie erover te praten. Je hoorde Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, waar we al jarenlang prachtige programma's mee maken. Dank daarvoor. Als je op onze website overigens peoplepower.radio op Future of Work zoekt, dan vind je alle afleveringen die we samen gemaakt hebben. En dat zijn er nogal wat. Als wij ze allemaal goed getagd hebben natuurlijk. Want ook wij zijn mensen. Wij doen ook nog wel eens minder dingen verkeerd. En Wouter Schramel was er van de ABVN. Wouter, dank dat je er was. Tot tot een volgende keer. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgens mij was dit 622. Dus als je nog denkt, ik heb nog wel meer informatie en kennis nodig. Nou, dan weet je ons te vinden. Ondertussen ben ik trouwens al die afleveringen aan het transcriberen. Dus over niet al te lange tijd kun je aan 600 plus afleveringen vragen gaan stellen. Aan al die experts die hier zijn geweest. Zoals Jan Tien, want die is al eerder geweest. Jasmijn is al eerder geweest. Dus dan kun je zeggen, goh, wat heeft Jasmijn eigenlijk voor leuke dingen gezegd in die vorige aflevering. En dan krijg je gewoon antwoord van AI. Het is toch wat, hè? Nou, tot de volgende.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
8: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van het opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
7: Lang leven leren. De podcast.
8: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met en jullie iets beter te leren kennen eigenlijk, Isa en Roderick. En Tom natuurlijk, fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is, en het is nogal een vraag. Wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies, Isa?
9: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstown, notabene.
8: Echt waar?
9: Ja, zeker. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
8: En, ja, Carol Dweck.
9: En het was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
8: Oh ja?
9: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen. En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij. En dat ik gewoon merkte dat ik eigenlijk van nature zelf best wel een fixed mindset had. En dan wil ik niet zeggen dat de training ervoor heeft gezorgd dat ik een hele grote, heel groot live event heb gehad. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een week later met een echt veel meer open mindset mijn droomhuis heb gevonden.
8: Oh.
9: Echt met
8: door de training, dat heeft gewoon geholpen. Wauw.
9: Ja. Ja,
8: en waarom was dat dan zo?
9: Ja, ik merkte dat ik best wel vast zat met het zoeken naar het juiste huis. Heel veel aan het klagen over hoge prijzen voor nieuwe woningen. Niet in de juiste buurt. Eigenlijk alleen maar klagen over nieuwe feiten. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
8: Wow. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
9: Dank
8: zo je zie
9: wel.
8: Je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet, heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel, Isa. Wat een leuk verhaal. Rick, de lat ligt hoog.
10: Ja.
8: Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
10: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start, maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
8: Ja.
10: Maar je ziet het ook, op die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel, in het begin gewoon heel veel voortgang maken, heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan, een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
8: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
10: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
8: Hmm.
10: En dat is dan het moment om dan koppel ik terug met een opdrachtgever van, fantastische opdracht. We hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld. Start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
8: Ja, bijna kerst even afronden.
10: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg je, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
8: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja, Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
11: Niet een ultieme. Maar waar ik het meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
8: Okay.
11: Is dat ik ooit een cursus meubel maken gedaan heb. En dat was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat, maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte, waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Even in hout.
8: Je was er gewoon ineens. Ineens zat je in een cursus meubel.
11: Ja, precies.
8: Kom ik hier terecht?
11: Ja. Nee, zo groot was het ook weer niet, hoor. Maar wat het mij geleerd heeft, is hout is onvergeeflijk. Hè? Als je een fout maakt, dan
8: Je krijgt er niet meer aan. Nee.
11: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat houdt dus onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. Rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds kinderen in bed, dan kan ik even iets doen. Dan denk ik, nou, dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen. Rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker. Die daar gewoon zonder een gram stress zit. Heel rustig met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
8: Cool. Ja, leuk dat jullie het ook aan mij vragen trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht. Oh, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar dat is gewoon taal. Die je zegt gewoon eigenlijk aan.
11: Robotjes bedoel jij, hè? Niet botten.
8: Nee. Ja,
11: custom botjes.
8: Custom GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is en waar die verstand van heeft en waar die moet zoeken enzovoort. Uh-huh. En het grappige is. Dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars. Waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
11: Oh, dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
8: Ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
11: Wat bescheiden.
8: Bij het maken van een chatbot.
11: Cool.
8: En dat is echt heel grappig. Ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben hier niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
11: Oh ja.
8: Daar leer ik dan weer heel veel van.
11: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
8: Juist.
11: Is dat het?
8: Ja. En iemand laat dan zien. En dan denk ik. Oh. Maar als het zo werkt. Ja. Dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus. Zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door. ChatGPT, maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. Alright, nou kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
12: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
8: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen, want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel, de VCA's, de BHV-dingen, de compliancy-dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy-wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de meest... De dingen die mensen het leukst vinden en waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
9: Ja, zeker. Ja,
8: want ze zijn wel super belangrijk.
9: Absoluut, ja.
8: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt van nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
9: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
8: Meldcode, zeker.
9: Dus
11: meldcode van
8: wat is dat?
9: Ja, precies. Dat zal ik toelichten.
11: Ja.
9: Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. En dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
8: Ja.
9: Ja.
8: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, hè, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
9: Ja, heeft twee redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook er vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis...

0: Met als verandereffect niets. Dus dat is wel. Dat is wel triest, hè? Daar hebben we niet zoveel aan, toch?
1: Nee,
0: Lisa?
1: Dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd.
0: Ja. Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld? Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van we hebben iedereen er doorheen geduwd. En snel.
1: Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is, het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is, die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is, what's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd, dan ben ik beter in of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
0: Oké, ja, maar dan denk ik gelijk. Vaak zijn dit soort trainingen voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functies, functionarissen, mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld, want dan moet je al die verschillende contexten, moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
1: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis, als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp, dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
0: Ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
1: Juist.
0: Op een leuke manier.
1: Precies.
0: Ja. Dan kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
1: Precies, ja.
0: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
2: nee.
0: Toch, Tom?
2: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskoers, dan had hij het zeker gedaan, ja.
0: Ja.
2: Of niet?
0: Laten we het daar niet over hebben.
2: Ja.
0: Alright. Dus bouwen jullie dan ook dat soort trainingen, online trainingen, zodat het veel al zijn, natuurlijk bij Skills staan. Jullie bouwen ze op die manier op.
1: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk refreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt. Weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
0: Ja, het grappige is volgens mij ook, Tom. Door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, natuurlijk. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je je goed beseft. Of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
0: Ja. Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is niet goed over nagedacht?
1: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen. Dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is. Er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
0: Nou, dus jij zegt eigenlijk. Het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
1: Ja, zeker.
0: Oei. Pas op, ja.
1: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown. Zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen. Dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand. Die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen. En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
0: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je dan de hele dag. Wauw,
2: service.
1: Ja.
0: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
2: Ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen over hoe we dat gedaan hebben.
0: Ja.
2: Gewoon even als voorbeeldje.
0: Ja, leuk.
2: Wij hadden namelijk de ISO-Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
0: Ja, dat is altijd leuk, ISO.
2: Iedereen
0: weet
2: dat.
0: Bij ISO, als dat langskomt, dan gaat iedereen altijd. Dan gaat de muziek aan en de discolampen gaan aan.
2: Ja, dus heel Skillstown stond te juichen natuurlijk dat we dat weer mochten gaan doen. En

0: Ondertussen hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is, is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus hebt. Het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt. Namelijk veiligheid.
1: Ja.
0: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd. Die noemden we de ISOlympics. Speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen, maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld, waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oeh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
1: Ja, altijd leuk.
0: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen.
1: Hè. Nee, maar het moet ook passen bij precies. Hoe je bent als organisatie, toch?
0: Ja, zeker. Ja, maar denk toch als je dit bij... We hebben dat bij wat meer organisaties. Zo'n spelelement, dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus soorten challenges die je dan ondertussen kreeg.
1: Leuk.
0: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
1: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Nou ja, daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
2: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar een communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
1: Die altijd heel goed gelezen wordt.
2: Precies.
1: Ja, dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
2: Ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
2: Juist.
1: Toch?
2: Ja.
1: Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, doe het gewoon even, joh. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
2: Precies.
1: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
0: Toch is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon, kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
1: Ja.
0: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje.
1: Ja,
0: want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
1: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
3: De tip van Tom.
0: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en op privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn twee e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail en tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moesten het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
3: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
1: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
4: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP. En,
1: dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes. Meer.
4: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP had je nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag WO-verzoeken indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
1: Jeetje.
4: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
1: Okay.
4: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeken komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Ja, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moetje.
0: Oh ja.
4: Wacht even. Hè. We hebben het hier over de wet open overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
1: Ja.
4: Dus dat is heel leuk werk.
1: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zit bij mijn hoofd vliegt van alles doorheen. Ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
4: Het gaat van heel bazaal van, ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo ja, hoeveel kost dat? Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
1: Wow.
4: Inderdaad.
1: Letterlijk wow.
4: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met
0: elkaar. Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
4: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
0: Okay.
4: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken. Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak. Mm.
0: Ja, precies.
4: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WO-pen.
1: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
4: Alles.
1: Wat? Echt waar?
4: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
0: Oh ja.
1: Maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om weet ik veel wat te doen. Maakt niet zo uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
4: Die valt onder de wet open overheid.
1: Wauw.
4: Maar, er is natuurlijk ook altijd de overheid is van iedereen. Ja. Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het...
1: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En nou ja, voordat je weet wordt het juridisch.
0: Dat en daar komen al die zwartgelakte papieren dan vandaan. Als we dan, als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet. Nee.
4: Nou, dat, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Oh. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
0: Ja.
4: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
0: Ja.
4: De meeste zwartgelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dan krijgt de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de... beetje de sfeer in de huidige maatschappij. Hè, van
0: ja.
4: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
1: Adressen, telefoonnummers, ja, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben? Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is, is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten dan, die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
4: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is... enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management... in gesprek met organisatie, in gesprek met het management... moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan een informatiesysteem aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten... Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke WO-verzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig. Dat soort vragen zorgen. Agenderen. Projecten opstarten. Om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
1: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
4: Ja, we hebben samen
1: een e-learning gemaakt. Een e-learning, dat dan denk ik altijd, iemand dan gaat achter een computer zitten en moet er door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
4: Dat nou, kijken. Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterixje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel.
0: Oh ja.
4: De barrière van moet ik dit wel of niet doen. Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Nee, ja, dat is
1: je hebt in ieder geval de kans.
4: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
1: Oh, adaptief.
4: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
1: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
0: Ja.
1: Dat is didactiek, toch?
0: Vroeger in de lerarenopleiding noemden ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
1: Het onderwijsleergesprek.
0: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
1: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat je denkt, ja, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
0: Ja, dus of er is een confrontatie van, oh, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, nou, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen.
1: Ja.
0: Het brengt van alles teweeg.
1: Nou, heel goed.
4: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen ook al zeggen aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, ja, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, weet je, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral eigenlijk met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, ja, weet je, hoe ga je nou met informatie om? Want je kan natuurlijk over de WO-verzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen 30, 40 jaar werken en nooit met een woonverzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie
1: aan. En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
4: Nou, we hebben het is laagdrempelig. Hè? In plaats van klikken. En ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, weet je, dat is...
1: Collega's.
4: De collega. Ja. Oh, dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
1: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt... De rol is belangrijk, want hier en maar daarom.
4: Nee, dat doen we niet. Als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen... om voor de camera plaats te vinden.
0: Ja,
4: maar toch? Nee, maar... Dat is ook wel heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè?
1: Van, ja.
4: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, wacht, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
1: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim. Ja.
4: En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van je krijgt een mailtje binnen. En je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail. En neemt ook even alle externe mee. Of je zet alles op de app. Richting het hele projectteam. En dan ga je natuurlijk vragen. Dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een woonverzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Weet je, dan wordt praktijk. Laat ik zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren. Hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op. Wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
1: Ja.
4: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn wel mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En weet je, we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt. Weet je het niet? Ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, hoe je het nou went of keert. De menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg. Maar zo wijd verbreid dat er valt niks... Er valt niks te verwijderen. Maar gooi het toch weg. Het heeft echt geen zin.
1: Dat gaat niet.
4: Nee, je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
0: Ja. Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hoger hand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar. Wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel. Ik kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk. Het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap. Ja.
1: Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. Dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
4: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, we willen het goed doen. We hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van de teamleider introduceert de e-learning.
1: Aha.
4: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook, als het ware, op het moment dat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek, maar dat is de teamleider die het gesprek voert met de met zijn collega's, met zijn medewerkers.
1: Van, voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt?
4: Nou ja, voor en na. In de zin van, jongens, we gaan e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, à la compliance, als ondersteuning ernaast zitten. Zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan? Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd en wat heb jij eigenlijk geleerd? Ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan, en dat zien we nu een aantal, bij twee teams zagen we dat heel sterk, dat ze met elkaar het gesprek gaan, oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald.
1: Hoe
4: zit dat dan? Dat zijn de leuke dingen, want dan leer je niet van het scherm, maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke effect.
1: Ja, cool.
0: Isa, heb jij een andere, want dit is natuurlijk een hele mooie, hè? Dus aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen, ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen of mensen nog vragen te stellen, zodat je ook wat feedback terugkrijgt en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken. Dus
2: ja,
0: er komt nu
2: een briljant
0: antwoord.
2: Komt het.
0: Ja.
2: Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
0: Een relearning, wat is
2: een
0: dat?
2: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
1: Wow.
2: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
1: Cool, goed idee. Ja.
0: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus in de voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk, dat je dan zo'n phishing actie kan doen bijvoorbeeld. En eens kijken van,
1: wat gebeurt er?
0: Als we nou eens zo'n mailtje versturen, Hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliancy, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat willen verbeteren.
1: Ja.
0: Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn, want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt. En dan lekker iets simpel concreets. En dan, Isa zit al enorm te knikken. Nou. Dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
2: ja, een win-element.
0: Ja?
2: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
0: Maar dat iedereen wint.
2: Ja,
0: een collectieve winst.
2: Ja, zeker.
0: Als we dit halen, taart of appels,
2: juist.
0: Veel zonde. Ja. Oké, okay. Ja, leuk, leuk. Roderick.
4: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
1: moet gewoon, ja,
4: punt. Doe je het niet, hebben we een ander gesprek.
1: Ja.
4: Wees daar gewoon eerlijk over.
1: Okay, ja, dus wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al.
0: Ja.
1: Je moet niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Het is gewoon, dat moet gewoon, punt. Tom.
0: Voor mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. bijvoorbeeld, nou dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometerslange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn, en net als met Know Your Customer of zoiets, dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt, geen witwassen plaatsvindt, zeg maar. Ja. En dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
1: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En ja, omdat nog even nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
3: De impact van leren.
0: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen leer je tegelijk of leer je op ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen? Trek je daar de voordelen uit? Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, in je, op een moment dat voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben, in plaats van dat je het alleen maar soort van op door een strot heen duwt.
3: Lang leven leren, de podcast.
1: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Skillstown, Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe en natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host, voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Shaping your future. New Business Radio.
1: Yeah.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: New Business Radio.
7: Innovatie en impact
5: voor business shapers.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Shaping Your Future. New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.